0: President Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: GPR Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielerbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.
0: GPR

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.
0: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Op Heusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldring ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.
0: GPR.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de twee provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ja, goedemorgen, wat gezellig. Daar gaan we weer voor de donderdag. Het is de 24e, de dag van Nederland-Duitsland. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar het wereldkampioenschap wielrennen 34.

0: Goedemorgen, GPS Hoort Radio met The Script en The Man Who Can't Be Moved. Goedemorgen, van harte welkom, lekker dat je er bent op deze donderdag. Het is een lange donderdag hier op GPS Hoort Radio, want vanavond voor het eerst het Nederlands elftal hier op zender.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Vanaf 8:45 live vanuit de Johan Cruijff Arena zullen Bas Ticheler en Diederik van Sessen commentaar doen bij deze wedstrijd. Dus komt ook vanuit het stadion, hè? Even voor alle duidelijkheid. Even het laatste sportnieuws het eerst, zoals je dat bij ons gewend bent hier op GPR Sport Radio. Aanvaller Harry Kane, die staat op het punt om zijn contract bij Bayern München te verlengen. Dat heeft hij zelf bevestigd. Vanuit het trainingskamp van de nationale Engelse ploeg. Hij gaf ook aan dat hij toch wel toekomstplannen heeft. En hij laat de mensen daarin meekijken. Na het uitdienen van zijn nieuwe verbintenis in Duitsland sluit hij namelijk niet uit dat hij een avontuur in het American Football overweegt. Concrete overstap is nog niet aan de orde, maar het is een serieuze ambitie voor later. En hij is niet de eerste, hè, die dat doet. Er zijn meer voetballers die ooit in het American Football terecht zijn gekomen. In Nederland sowieso ook. Silvio Diliberto is kicker geworden voor de Amsterdam Admirals ooit. Maar we hebben ook Manfred Borstmüller gehad. Dat is een oude Bundesliga-spits. Die is jarenlang in Amerika inderdaad betrokken geweest bij die sport. Als kicker.
1: Ja, wat grappig. Ja, maar het is natuurlijk ook wel makkelijk als je zo goed kan voetballen en kan trappen, dan is dat natuurlijk wel hetgene waarvoor je gehaald kan worden.
0: Het is wel iets andere bal, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Dat wel, ja. De vorm is net wat anders.
0: Maar wel een leuke ambitie. Ja, leuk, deze.
1: Dan toch maar weer even naar het voetbal, naar het vrouwenvoetbal, de Vrouwen Europa Cup. Daar hebben de drie Nederlandse teams namelijk gespeeld, Ajax, PSV en Feyenoord. En Ajax die won heel gemakkelijk met een monsterscore van FC Aktobe uit Kazachstan. Het werd maar liefst 8-0. En dat is de grootste Europese overwinning ooit voor de ploeg uit Amsterdam.
0: Zo.
1: Ja, dus dat is, er is nog wel een returnwedstrijd.
0: Oh ja, oké.
1: Maar ik geloof dat ze wel door zijn. Dus,
0: het zal geen 8-8 worden, zeg.
1: Nee, dat zou wat zijn. De andere Nederlandse ploegen, Feyenoord en PSV, die doen ook goede zaken. PSV dat won met 1-0 van Fortuna Juring. En Feyenoord won met 4-1 van Vuolarenga. En de returns van al deze wedstrijden die zijn volgende week woensdag.
0: Eens kijken of we er straks nog betrokkenen van kunnen vinden die iets vertellen over deze wedstrijd, toch? En dan een opmerkelijk moment uit Bolivia, waar een keeper blijkbaar dacht: als jullie deze penalty geven, ja, dan zoek je het verder maar lekker uit. Het was een wedstrijd tussen Wilstermann Cooperativas en Atletico Independiente. En het stond afgelopen zondag 2-2. Toen de scheidsrechter diep in blessuretijd een penalty gaf aan Independiente. Volgens de spelers van Wilstermann was daar helemaal geen sprake van een overtreding. Er werd bijna 20 minuten gediscussieerd. En toen kwam de keeper. De protestactie. Hij ging bij zijn doelpaal staan, draaide zich om en besloot de penalty gewoon niet eens proberen te stoppen. Tegenstander dus een leeg doel voor zich, maakte er rustig 3-2 van. Protest geslaagd, zou je zeggen. Al was de keeper wel iets minder blij natuurlijk met de uitslag. Maar het verhaal krijgt nog een staartje, want de Boliviaanse voetbalbond heeft de scheidsrechter, ja, dat verwacht je dan ook niet, de scheidsrechter inmiddels voor onbepaalde tijd geschorst. De bond oordeelde na analyse dat het inderdaad geen penalty was en dat de beslissing het eindresultaat had beïnvloed. Dus de keeper kreeg een overtreding tegen, maar de scheidsrechter kreeg een rode kaart van de bond. Het is wel weer een heel ingewikkeld verhaal, maar wel leuk.
1: Nou, ja. Ik heb het net even bekeken. Het was zo bizar, want die speler die de overtreding meekrijgt, zeg maar, die wist zelf eigenlijk ook helemaal niet wat er gebeurde. Nee. Want er gebeurde gewoon niks.
0: Nee, die scheidsrechter had gewoon even een blackout. Nou ja, dat zal
1: ja, wel weten. Ja, of er wordt natuurlijk iets geroepen over omkoping.
0: Mag je niet zomaar zeggen zonder het te staan?
1: Nee. Daarom zeggen wij ook, dat is helemaal niet bewezen.
0: Het zou kunnen. Je verwacht het niet, maar het zou kunnen.
1: Nee, ik denk dat hij gewoon even niet zo goed zag wat er allemaal gebeurde. Ja,
0: ik denk dat de zon in zijn gezicht scheen. Dat kan vandaag ook. We hebben een prima herfstdag. Vanochtend is het op veel plaatsen namelijk al zonnig en dan blijft het ook droog. Temperatuur 19 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. En vanavond blijft het ook droog en op veel plaatsen vrijwel onbewolkt. En ook de komende dagen, ja, het weekend komt eraan, voorlopig veel droog weer en geregeld zon. En morgen wordt het zelfs wat warmer. Wat wil je nog meer zeggen? Nou, ik zou GPR Sportradio wel willen horen praten over het WK wielrennen in 2034. Dat komt goed uit. Dat gaan we zo doen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Queen en Radio Gaga hoor je. Ik word altijd nog steeds stil van het liedje, omdat het ook in de slotfase zit van de film Bohemian Rhapsody. Het is het optreden tijdens Live Aid van Queen dat gegeven wordt, wat één op één wordt nagespeeld. En daar zit ook dit Radio Gaga in. En als je dan ziet wat het publiek doet met Freddie Mercury, dan word je daar eigenlijk ontzettend stil van. En gefeliciteerd, jij.
1: Oh,
0: met 2034, dan komt het wielrennen naar Nederland. Ja. Groningen en Drenthe hebben namelijk gisteren gehoord van de Internationale Wielerunie, de UCI, dat ze de organisatie voor het WK op de weg in 2034 toegewezen hebben gekregen. Opvallend, want ze hadden eigenlijk meegedaan voor het WK van 2032. Maar India heeft dat toernooi in elk geval gekregen. Maar dat neemt niet weg dat er blijdschap was natuurlijk bij de Nederlandse equipe. Onder meer bij de burgemeester van Groningen, Roelien Kamminga.
2: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien en met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
0: Roelien Kamminga bij de NOS. Thijs Rondhuis is initiatiefnemer en hij ziet dat WK 2034 natuurlijk al helemaal voor zich.
2: Een noordenschap in Drenthe.
0: Dat doen we straks. Dan Roelien over het feit dat zij in 2032, Roelien Kamminga, eigenlijk dat WK wilde hebben en dat het 2034 is geworden.
2: Ja, natuurlijk in het begin wel. Want je gaat natuurlijk voor 32. En tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven dat ze niet om ons heen konden. En toch even naar de regels gekeken hebben en ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
0: En dat moet ook zo zijn. En Bauke Mollema zat erbij. Is onderdeel van de equipe. Hij vertelt zelf wat zijn rol is.
2: De noordenschap in Drenthe.
0: Nou, dat gaat niet helemaal goed, geloof ik. Doen we straks even over. Ik hoor steeds die andere mevrouw er tussendoor.
1: Nou, die heeft gewoon heel veel te vertellen, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook. Dat was een beetje een haastklus, mensen. Sorry, ik ga daar zo meteen op terugkomen.

0: Goedemorgen, dit is de GPR Sportradio. Opvallend natuurlijk eigenlijk dat Jurgen Klopp Julian Brandt niet heeft opgenomen. Hè? Voor het Duitse elftal, voor de wedstrijd die vanavond wordt gespeeld.
1: Ja, zeker, met 44 spelers in je selectie.
0: Ja, en dan zit Brandt er niet bij. Hij heeft het wel uitgelegd, gelukkig. Dat is voor de mensen die op dit moment op de weg zitten, Ajaxiet zijn en denken waarom onze topscorer niet, toekomstig topscorer, want ik denk namelijk dat hij heel veel doelpunten gaat maken. Maar heeft hij uitgelegd, Klopp. Hij zegt, ja, ik ken Brandt al heel goed. We hebben een gezamenlijk verleden, onder meer bij Dortmund. En ik geef in deze interlandperiode de voorkeur aan spelers die ik minder goed ken. En dus dolgraag aan het werk wil zien. En hij heeft Brandt aangemoedigd om zijn goede vorm bij zijn club door te zetten. Dan zou ik zeggen, ja, maar je kent Kimmich toch ook goed. En je kent Ter Stegen toch ook goed. Maar goed, daar zal ongetwijfeld ergens een reden voor zijn. Maar Julian Brandt, als hij goed blijft voetballen bij Ajax, dan is het natuurlijk geen enkel probleem om hem straks weer op te nemen in het Duitse elftal. We gaan het straks ook horen van de trainer zelf, Xavi. Heel opvallend iets, zei hij gisteren, en daar komen we straks nog even op terug. Hij houdt dus een opstellingskaart heel lang tegen de borst. Hij vertelt het ook pas 2 uur voor de wedstrijd aan de spelers. En dat is iets wat ik echt nog nooit heb gehoord.
1: Dat is wel bijzonder. Kijk, hij het met de pers niet wil delen, daar kan ik dan nog enigszins in meekomen. Maar dit is wel bijzonder.
0: Ja, hij heeft gisteren verteld. En ik dacht, dat is heel opvallend. Is dat echt zo? Nou, we gaan het straks horen als we verder gaan praten over Nederland-Duitsland hier op GPR Sportradio.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
9: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
20: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen in actie tegen deepfake pornofilmpjes, waarbij het hoofd van iemand op een pornoactrice is geplakt. Ze willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen, meldt het AD. Baasjes van honden die vaak bijten moeten extra verantwoordelijkheid nemen om hun hond veilig te houden, vindt staatssecretaris Erkens. Hij wil dat er een verplichte cursus komt. En Gelderland heeft nieuwe stikstofregels aangenomen. Ze mogen er geen nieuwe veehouderijen meer komen rondom natuurgebieden. Gelderland is de eerste provincie met deze strenge aanpak.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 8 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 richting Antwerpen is helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A15 richting Europoort tussen de afrit Briele en de Zuurhofbrug 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
19: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
19: Ronald van der Geer.
22: Hey, goedemorgen. Lekker dat je er bent bij GPR Sportradio. Even over het Nederlands elftal hebben maar, hè. Speelt vanavond tegen Duitsland om 9:15. Hoe zit Xavi in de wedstrijd? GPR.

0: Fijn dat je die hand die wij uitgestoken hebben hebt gepakt. En dat we hand in hand nu richting het sportland gaan. Om bij te praten over Oranje, dit is GPR Sportradio. Vanavond zenden wij die wedstrijd live uit, hè, tussen 9:15 en einde. Hier op GPR Sportradio, Bas Ticheler, Diederik van Sessen doen live commentaar van die wedstrijd. En doen dat vanuit de Johan Cruijff Arena. Zij zijn daar klaar voor, tenminste dat heb ik zo gehoord. Oranje is er ook klaar voor. Vanavond dus die aftrap en dan voor het eerst langs de kant in pak of trainingspak. We zullen het zien. De nieuwe coach Xavi, die bij de NOS nog even heeft aangegeven er echt klaar voor te zijn.
1: Well, I have to say that I have good feelings, good vibes. The players show to me and to the staff good energy. And we will try to dominate the game, to show ourselves and the people from Netherlands our philosophy, our mentality. Our identity at the end.
0: Ja, nou ja, heel benieuwd hoe die identiteit er dan uit gaat zien. Het grappige is dat Xavi werd gevraagd van, joh, doe jij nou van tevoren ook de opstelling met ons delen? Nee, dat doet hij niet. Maar de spelers weten het natuurlijk wel. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Ook de spelers horen pas kort voor de wedstrijd van de coach wat de opstelling is. En dit is de reden.
1: Even the players, they don't know. They still don't know the line-up. Since 1 hour and a half before, I prefer like that. That's why everybody is connected. Because I prefer like that everybody is connected, everybody is giving the 100%. Yeah, I prefer like that.
0: Dus je rijdt met de bus mee in het idee, ja, ik kan spelen of kan niet spelen. Volgens mij heb je het wel een beetje gezien aan de hand van de hesjes, maar toch?
2: Ja, ik denk dat sommige spelers het ook echt wel weten.
0: Ja, ik denk niet dat een derde keeper echt nog zenuwachtig de bus instapt. Maar als er in het tweede gedeelte van een training een hesje gewisseld is, dan, en er is nog een vraagstuk, ja, dan kun je daar nog wel mee worstelen. Worstelen deed Virgil van Dijk ook gisteren met de Nederlandse pers. Het ging over een verwijt dat Van Dijk het Nederlands voetbal mede kapot had gemaakt tijdens het WK. Door een keuze aan Koeman voor te leggen of om hem te dwingen om met 5 achterop te spelen, met 5 verdedigers. Nou ja, dat kwam op een pittige discussie te staan tijdens de PC gisteren.
3: Jouw woorden over dat ik Nederlands voetbal heb kapot gemaakt na de WK. Nee. Dat soort dingen, ja, dat gaat helemaal nergens.
4: Dat jullie hebben besloten om dat te doen op de manier waarop jullie het gedaan hebben.
5: Ik denk dat we het hierbij gaan laten.
3: Ja. Ik heb dat niet besloten. Dan wil je natuurlijk wel waardering hebben en ook vertrouwen voelen van uit een combinatie van iedereen die Nederland support.
6: Maar je wordt toch gewoon beoordeeld op de manier hoe je speelt? Of?
3: Maar dat moeten we allemaal toch dan gelijkwaardig beoordeeld worden. Uiteindelijk wordt er een plan bedacht en ja, we worden uitschakeld en dan is het gewoon slecht. Uiteindelijk als wat wij hebben neergezet. En dat is een feit. Maar dat er onzin de wereld in wordt gegooid om uiteindelijk mij daarmee, ja, nog slechter eruit te laten zien als wat we op het WK hebben laten zien. Ja, dat gebeurt veel te vaak. Er werd natuurlijk door een van de collega's van jou ook gezegd dat het mijn idee was om met 5 achterop te gaan spelen. Dat is ook lichtklare onzin. Soms moeten ook wel dingen gezegd worden, toch? Want het kan niet alleen maar dat gezeik aanhoren soms.
0: Nee, en dat zei Virgil van Dijk gisteren. Onder meer tegen Martijn Krabbedam, die hoorde je. En die hoorde Valentijn Driessen van De Telegraaf. Van Dijk nog even, voor de camera van de NOS dan, over die 5 achterop. En dat het idee van hem kwam dat klinkare onzin is.
3: Dat werd ook in de media gezegd. Dat het mijn beslissing was dat we met 5 gingen spelen. Maar volgens mij heb ik best wel vaak aangegeven dat ik niet een voorstander ben van 5. Maar ja, sommige mensen willen dat gewoon de media gooien. Maar.
0: Ja, en dat is dus gebeurd. En dat leidde tot een verhitte discussie gisteren. Dan maar weer naar de wedstrijd. Xavi is er klaar voor. Ja, en hij moet de tijd krijgen, vindt aanvoerder Van Dijk.
3: Ja, nee, tot nu toe bevalt alles goed. Dus we zijn hard aan het werk nog steeds. En ja, we moeten de bondscoach gewoon de tijd geven om zijn ideeën met zijn staf over te laten brengen op ons. We willen allemaal winnen. En zo snel mogelijk. En ja, mooie wedstrijd nu.
0: Ja, vanavond. Jurriën Timber is erbij. Hè? Alle 26 spelers zijn beschikbaar. Ook Jurriën Timber. Er is overigens ook een reserveaanvoerder benoemd. Dat is nu Denzel Dumfries. Samen met Nathan Aké en Cody Gakpo. Dat zijn de reserveaanvoerders. Normaal is dat Frenkie de Jong. Maar die ontbreekt natuurlijk vanwege een blessure. En El Capitano is natuurlijk nog steeds gewoon Virgil van Dijk. Die is er ook bij. En nou ja, heeft daar niet eens zo heel erg lang over getwijfeld. Hoewel, de zomer was intensief.
3: Nee, je gaat door heel veel
7: je gedachten gaan alle kanten op eigenlijk. Na een WK, na een heel zwaar jaar. Dus een vakantie was heel, heel noodzakelijk. En uiteindelijk de meeting met de bondscoach, die was na 1 seconde al kon die al over zijn. Omdat het heel duidelijk was dat ik wel door zou gaan. Ja, kijk, ik heb nooit twijfel aan mezelf gehad. Maar kijk, het fysieke, dat gaat goed. Maar je moet ook wel plezier houden. Je moet ook wel de waardering voelen die je verdient.
0: Al dus Virgil van Dijk. Nou, een beetje bijgepraat over het Nederlands elftal. Nogmaals dus, als je de wedstrijd op de radio wil volgen, stem dan af op GPR Sportradio vanaf 9:15 vanavond. Zal het verslag vanuit de Johan Cruijff Arena komen. Bas Sichler en Diederik van Sessen praten hier dan bij over Duitsland tegen Nederland, maar dan in Amsterdam. Ja, toch?
2: Superleuk.
0: Ja, zeker weten.

0: Goedemorgen, GVR Sportradio. Op deze donderdag, de 24e september. Goedemorgen. Lekker dat je erbij bent. We praten straks natuurlijk over Nederland, Duitsland en de Europa Cup is begonnen. Ja, we zitten niet in de Champions League qua vrouwen, maar wel in de Europa Cup. Met 3 ploegen maar liefst. En nou, we zijn heel succesvol begonnen. Meer daarover hoor je zo meteen. Minder succesvol gaat het op dit moment in de Nederlandse springsport. Dan hebben we het over paarden. Jarenlang behoorde Oranje tot de absolute wereldtop. Maar ja, we gaan richting de speler. Die zijn in Los Angeles in 2028. En de tijd begint behoorlijk te dringen. Nederland slaagde er deze zomer op het WK in Aken niet in om een Olympisch ticket te bemachtigen. En afgelopen weekend volgde opnieuw een tegenvaller. Want de Nederlandse springruiters wisten zich ook niet te plaatsen voor de finale van de prestigieuze League of Nations. En dus heeft Laurens van Lieren, hij is de technisch manager van de KNHS, een beetje de noodklok geluid. En hij vertelt bij, nou ja, de NOS, dat het eigenlijk best wel zorgelijk is, de situatie op dit moment.
1: Het is al een tijd geleden wel duidelijk geworden dat er een aantal goede paarden niet meer beschikbaar waren voor Team NL. Hè, voor de landenteams op de grote kampioenschappen. Dat zijn ook zware kampioenschappen. Dat vergt veel van die paarden. Paarden raken op leeftijd. Sommige paarden die talentvol lijken worden verkocht. Nederland is een handelsland. Dus ja, er gebeurt veel in die springsport. En we wisten wel dat het dit jaar dat het een moeilijke periode zou zijn.
0: Ja, en toch moet er gekwalificeerd worden natuurlijk. En Nederland heeft voor de landenwedstrijd op de Spelen nog 1 belangrijke Europese kwalificatiekans. En dat is het EK springen in Waregem. Dat is volgend jaar, 11 tot 15 augustus. Dat lijkt heel ver weg, maar we zeggen vaak genoeg de tijd vliegt. En dat geldt natuurlijk in de paardensport ook. En daar liggen dan 3 tickets voor Los Angeles klaar. En Van Lieren, die je net hoorde, is ondertussen ook bezig met het vinden van een nieuwe bondscoach. Want Wout-Jan van der Schans is weg. En Van Lieren, ja, moet dus opkomen met een nieuwe keuzeheer die dit proces ook in goede banen gaat leiden. Toch is er volgens hem voldoende perspectief en men kan hoopvol zijn.
1: Wij moeten gewoon dat ticket pakken. Er zijn een aantal combinaties die weer terugkomen richting topsport. Daar kunnen we op bouwen volgend jaar. Er zijn een aantal talentvolle combinaties. Ik noem even Nederlands kampioen Michael Greven met Rubens. Die gewoon een heel jong paard heeft, maar wel al heeft laten zien dat ze potentie hebben. Dat zijn allemaal combinaties die eraan komen. De kansen zijn absoluut aanwezig.
0: En laten we dat dan maar doen en hopen dat hoop geen uitgestelde teleurstelling is in de paardensport. We horen erbij, vind je op de Spelen. Dat hoort erbij gewoon bij.
2: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Die oranje jasjes en zo, dat hoort er allemaal bij. Je hoorde Laurens van Lieren bij de NOS trouwens. Dit is de GPR Sportradio.

0: koffie, leuke liedjes en sportnieuws. Dat is GPR Sportradio, waar je graag mee wakker wordt. Of we rijden een stukje met je mee, dat kan natuurlijk ook. In de ochtendspits van donderdag 24 september. Wat altijd leuk is om te kijken, is naar het KNVB voetbalbekertoernooi met de amateurclubs die daarin zitten. Inmiddels is bekend geworden welke amateurclubs dat zijn. Ik denk dat er zomaar dit weekend wel eens geloot zou kunnen worden. VV Katwijk, Spakenburg, Hardenberg en Hercules. Dat zijn toch clubs die in het verleden het heel aardig deden in het bekertoernooi. Zijn er allemaal al uit. Katwijk en... welke bedoel ik nou?
1: Hercules?
0: Nee, die Spakenburg, ja, die bedoel ik. Die was halve finalist nog twee jaar geleden, volgens mij. RBC Roosendaal, ook al zo'n ambitieuze club, is uitgeschakeld. Komt dus ook niet in het hoofdtoernooi terecht. We hebben wel Excelsior Maassluis en Excelsior Rijssen, Excelsior 31. Die hebben allebei de voorrondes overleefd, dus die zitten er wel bij. Wel grappige clubs hoor. Naast alle Eredivisie- en KKD-clubs hebben we de Amsterdamse FC. Dat is AFC natuurlijk. Barendrecht, De Treffers, GVVV, Hoek, Koninklijke HFC, Kozakken Boys, Quick Boys, Rijnsburgse Boys. Quick Boys trouwens ook en onder Thomas Duivenvoorde, heel goed hè, destijds. Alleen Duivenvoorde doet het nu bij de Graafschap even iets minder goed. Rijnsburgse Boys. Roda Raalte zit ook in het hoofdtoernooi. De amateurs van Volendam en Kloetingen. Dat is tweede divisie. Derde divisie, ja, ook erbij. Assen, echt. Excelsior 31, Excelsior Maassluis, vorig jaar gedegradeerd. Genemuiden, Sparta Nijkerk. De voetbalvereniging Purmerstein. Eemdijk, Gemert, Noordwijk. En VVSB. En er is zelfs een club bij uit de vierde divisie. En dat is het veelbesproken en bezongen Jos Watergraafsmeer. Dus die zijn er ook bij. En dat zijn de clubs die allemaal in de koker gaan. Leuk ja, hoor.
2: En die loting die is morgenmiddag om 5:00.
0: Is morgenmiddag? Ik dacht op zaterdagavond, maar die is morgenmiddag.
2: Nee, morgenmiddag. En dat is te zien bij ESPN.
0: Ja, dat is in de voetbalkantine altijd.
2: Ja,
0: ja, dat noemen ze dat. Dus dan weten die clubs ook waar ze aan toe zijn. En dan weet jij ook waar je aan toe bent. En uiteraard gaan wij dit bekertoernooi volgen op GPR Sportradio. Daar zitten altijd leuke wedstrijden bij. Ik vind het begin altijd heel gaaf. Vooral als profclubs bij amateurclubs spelen.
2: Ja, dat is heel leuk. En als het dan ook nog eens heel lastig wordt, dat is al helemaal
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, dat heb ik ook wel een keer meegemaakt als persvoorlichter van ADO. Dat we uitgeschakeld werden door een... Ik moet even opzoeken. Genemuiden werden wij door uitgeschakeld. Op penalties. En ik was persvoorlichter bij ADO. Eigenlijk net in dienst. En ik stond nog even wat te drinken. De bus reed net weg. En er stond een groepje mannen naast ons met een beetje een buikje en een biertje. Dat bleken de tegenstanders te zijn. Die hadden ons uitgeschakeld.

En dat is mooie set op GPR Sportradio. Mag ik je nog even wijzen op onze podcast, Autosport aan tafel. Als je geïnteresseerd bent in het verhaal van Loek Hartog, weet je wel, die onlangs collega Olly Milroy uit zijn brandende auto hielp. Hij heeft het verhaal gedaan bij Autosport aan tafel bij Rick Winkelman. Je kunt kijken op gprsportradio.nl. Kun je hem binnentrekken, die podcast, jouw favoriete podcast-app. Of natuurlijk de videocast via de Kijk.app. Daar kun je het allemaal binnenhalen. Kun je dat verhaal mooi horen. Er zijn trouwens nog

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake porno-video's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even, het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A4.

0: A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat het stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: GVR Sportradio. Ronald van der Geer.
11: Goedemorgen, daar gaan we weer voor een nieuwe dag. Een leuke dag. Het Nederlands elftal gaat spelen tegen Duitsland. Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid over te spreken. Maar we hebben ook vrouwenvoetbal en zelfs schaatsen.

0: In elk geval van het tweede uur van de ochtend hier op GPR Sportradio. Goedemorgen, lekker dat je er bent. En met ons de dag wil beginnen. We zitten op de achterbank, je hebt niet veel last van ons. Sterker nog, je hebt eigenlijk alleen maar plezier van ons. Want we praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws. En dat is best veel. Wat dacht je van Nederland-Duitsland? Daar komen we straks over te spreken. En natuurlijk het feit dat het WK wielrennen naar Noord-Nederland komt. Groningen en Drenthe hebben toch maar mooi die mondiale eindstrijd binnengesleept. 2034, dat is uiteindelijk wel het jaartal geworden waarin gereden zal worden om de regenboogtrui in het noorden van Nederland. Even het allerlaatste sportnieuws. Harry Kane staat op het punt om zijn contract bij Bayern München te verlengen. Dat heeft hij zelf bevestigd vanuit het trainingskamp van de Engelsen. Kane gaf ook aan dat hij misschien wel nadenkt over een andere toekomst. Niet zozeer meer als spits, maar hij wil na het uitdienen van zijn nieuwe verbintenis bij Bayern misschien wel naar het American Football overstappen. Dan zou hij kicker kunnen worden in het American Football natuurlijk. En dat is een nog niet concreet, die overstap, maar het is wel een serieuze ambitie voor later. En er zijn er wel meer die het hebben gedaan. In Nederland, de Amsterdam Admirals hebben hier op hoog niveau, Europees gezien, American Football gespeeld. En Hans Werdecker, dat is ook een oude centrale verdediger van Ajax, heeft als kicker gefungeerd. En we weten Silvio Di Liberto, oudspeler van Roda JC, en Manfred Borsmüller, niet in Amerika, maar ook in die Europese competitie in Dortmund, heeft hij als kicker gefungeerd. Dus hij zou niet de eerste soccer player zijn die overstapt naar het American Football. Leuk is dit.
1: Dan even naar de Vrouwen Europa Cup. Daar hebben de drie Nederlandse teams gespeeld. Ajax, PSV en Feyenoord zijn dat. Ajax die won heel gemakkelijk met een monsterscore van FC Aktobe uit Kazachstan. Het werd maar liefst 8-0. En dat is de grootste Europese overwinning ooit voor de ploeg uit Amsterdam. Ajax-coach Anouk Bruil die was erg tevreden daarover.
0: Dat is mooi.
1: Ja, en dan hebben we de andere Nederlandse ploegen, Feyenoord en PSV. Die doen ook goede zaken. Feyenoord die won met 4-1 van Vålerenga. En PSV won met 1-0 van Fortuna Jeuring. Lize Rijsbergen was daar de enige doelpunt te maken.
0: Ja, we gaan ze straks even horen, deze betrokkenen, in het volgende half uur van deze ochtendshow hier op GPR Sportradio. Ga even zitten, pak even koffie. Ik heb nog een mooi verhaal voor je. Dat komt uit, even kijken, waar komt het vandaan? Bolivia, ja. Daar dacht een keeper, joh, weet je, als jij deze penalty geeft, dan zoek je het verder ook maar uit. Het was een wedstrijd tussen de Wilsterman Cooperativas en Atletico Independiente. Het stond 2-2. Het scheidsrechter geeft diep in blessuretijd een penalty aan Independiente. Tot ieders verbazing, hè? Want volgens zelfs de spelers van Wilsterman was er helemaal geen sprake van een overtreding. 20 minuten lang werd er fel gediscussieerd. En toen dacht die keeper, ja, als ik niet gelijk krijg in deze discussie, joh, dan ga ik lekker bij mijn doelpaal staan. Ik draai hem om, ik kijk even naar het publiek. Schiet die bal gewoon de goal in, hè? Nou ja, dat gebeurde dus ook. Tegenstander had een leeg goal, maakte er 3-2 van. Nou ja, protest geslaagd, zou je zeggen. Keeper was natuurlijk iets minder blij met de uitslag, maar we hadden buiten de Boliviaanse voetbalbond gerekend. Want die heeft het verhaal dus even bekeken. En tegen die scheidsrechter gezegd, joh, weet je, dit heb jij niet goed gedaan. Jij bent voor onbepaalde tijd geschorst. Het is namelijk helemaal geen penalty. Er was ook helemaal geen penalty situatie. Er was helemaal geen discussie nodig. Nee, je had een blackout of, nou ja, we denken misschien wel dat er iets anders met je aan de hand is. Maar de beslissing, jouw beslissing heeft het eindresultaat beïnvloed. En wat is jouw voordeel daaraan? Oftewel, de keeper kreeg de overtreding tegen, maar de scheidsrechter heeft uiteindelijk de rode kaart gekregen. En ja, dat krijgt natuurlijk nogal een staartje. Het was ook echt gewoon zo'n een schwalbe. Nou, er was niks eigenlijk. Ja,
1: het was niet eens een schwalbe. Nee. Sterker nog, de speler die liep de 16 in. Keeper raakt met zijn hand de bal rustig aan. En de speler loopt de 16 uit. En dat was het.
0: Dat was het, hè? Niks aan het handje verder. Nee. Nou ja, mooi. Je moet even opzoeken. Bolivia, keeper, dat kun je het vinden, toch?
1: Ja, dat is heel makkelijk te vinden. Het is echt bizar.
0: Check het even. GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Gefeliciteerd iedereen, want Groningen en Drenthe heeft het WK wielrennen toegewezen gekregen. En dat is mooi. Er was een prachtig bid, blijkbaar wat het goed genoeg was voor de Mondiale Wielerunie om Nederland het wielrennen toe te kennen. Het grappige was dat ze eigenlijk gingen voor het WK wielrennen 32. Het is 34 geworden. Maar dat maakte de trots om uiteindelijk de provincies te kunnen laten zien. Niet minder bij de burgemeester van Groningen. En dat is Roelien Kamminga.
1: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt. En het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
0: Ja, en dat vindt de ambassadeur ook van het hele verhaal. En dat is Bauke Mollema, nog actief renner. Hij stopt ermee aan het einde van dit seizoen. En Bauke vertelt wat zijn rol was eigenlijk bij dit bid.
2: Nou, ik ben daar als ambassadeur aan verbonden geweest. Vanaf dit jaar zeg maar dat alles in gang is gezet. Dat is een heel proces bij de UCI, politiek gezien. Ook draagvlak creëren natuurlijk in de regio's, in beide provincies, gemeentes. Daar kwam best veel bij kijken. Ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
0: Ik ben benieuwd hoe mensen Groningen gaan uitspreken. Mondiaal gezien. Dat wordt wel nog wel een uitdaging.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Groningen, dan.
3: Nou, dat zou ik nog redelijk goed vinden, denk ik. Ja, ik denk dat het nog wel erger wordt.
0: Ik denk dat niet zo heel erg goed gaat lukken. Maar goed, neemt niet weg dat het WK er is. Niet dus in beoogde 2032. Dat was namelijk de bedoeling. Maar de UCI heeft het kampioenschap naar Pune gedaan in India. Nou ja, gedaan is een beetje minderwaardig. Maar India heeft dat WK gekregen. Maar de UCI dus was zo onder de indruk van het Nederlandse bid dat Groningen en Drenthe nu 2 jaar later het WK mogen organiseren. En dat is geen probleem. Nogmaals hoor je Roelien Kamminga, de burgemeester van Groningen.
1: Ja, natuurlijk in het begin wel. Want je gaat natuurlijk voor 32. En tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven dat ze niet om ons heen konden. En toch even naar de regels gekeken hebben en ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
0: Ja, het wordt voor haar stad eigenlijk heel bijzonder. Want in de plannen rijdt de wegwedstrijd door Groningen en Noord-Drenthe. Ligt de finish in het stadspark van Groningen. En voor de tijdritten, daar is het plan om het TT-circuit van Assen als start- en finish-locatie te gebruiken. Nou, het WK moet natuurlijk uiteindelijk veel meer worden dan alleen een week wielrennen. De organisatie wil alle gemeenten in Groningen en Drenthe bij het evenement betrekken en rekent zomaar op honderdduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. En dat is mooi dat allemaal gelukt is. Toch maar weer. Hè, ons kleine kikkerlandje staat ook in het wielrennen toch maar weer gewoon op de kaart. Dit is GPR Sportradio. Zometeen praten over Nederland-Duitsland. Als jij nou coach zou zijn, hè, van een nationaal elftal, jij daar thuis, hoe lang?

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: Giga veel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
18: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
22: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De maker van de game Fortnite krijgt een massaclaim aan zijn broek. Daar is een Nederlandse consumentenstichting mee bezig. Het spel zou jongeren misleiden, bijvoorbeeld met neptimers voor aanbiedingen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. En president Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten, heeft de rechter bepaald. Onder andere CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Beek en Duiven 10 kilometer met wel een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
21: GPR Sportradio.
24: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen. In dit uur gaan we contact zoeken met Peter Houtman. Hij is oudspeaker en spits van Feyenoord en heeft een nummer opgenomen met de Wannabes. GPR.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Op de donderdag, de dag dat we aan een nieuw voetbaltijdperk gaan beginnen. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En dat is het tijdperk Xavi. Ben jij een beetje klaar, Cas, voor een nieuwe ronde Nederlands elftal? We zijn tenslotte bij Marokko gesneuveld allemaal.
1: Ja, dat was heel pijnlijk. Dus ik heb hele goede hoop en vooral gewoon heel veel zin in wat nieuws.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. En dat gaat vandaag natuurlijk allemaal gebeuren. Dat is de bedoeling. Het Nederlands elftal gaat spelen tegen Duitsland. Dat moet een nieuwe houvast geven. Dat moet van alles geven. En dat is te luisteren, te beluisteren ook op GPR Sportradio. Vanavond van 8:45. Bas Stigler, Diederik van Zessen. Zeg even commentaar hier op GPR Sportradio. Vanuit het stadion, hè? Vanuit de Johan Cruijff Arena zijn zij te horen. Ja, wij zijn er klaar voor. Jij, ik, Bas Stigler, Diederik van Zessen. Maar is Xavi er ook klaar voor? De nieuwe bondscoach tenslotte.
2: Well, I have to say that I have good feelings, good vibes. The players show to me and to the staff good energy. And we will try to dominate the game, to show ourselves and the people from Netherlands our philosophy, our mentality. Yeah, our identity at the end.
0: Ja, kijken wat die nieuwe identiteit is natuurlijk en hoe snel die erin heeft gekregen. Hij kan vanavond alle 26 spelers gebruiken. Dat betekent dat Jurrien Timber ook weer terug is. Een beetje gefietst, een beetje rustig getraind, maar inmiddels weer beschikbaar. Maar of Timber speelt, dat zullen we pas weten 1,5 uur voor de wedstrijd. Sterker nog, dat weet Timber ook pas 1,5 uur voor de wedstrijd. Want Xavi heeft wat dat betreft wel een aardige opvatting over opstellingen. Die geeft hij ook aan de spelers pas kort voor het duel. Price.
2: Even the players, they don't know. They still don't know the lineup since 1.5 hours before. I prefer like that. That's why everybody is connected. Because I prefer like that everybody is connected. Everybody is giving the 100%. Yeah, I prefer like that.
0: Geen verslapping mogelijk dus bij Xavi. Die overigens een reserveaanvoerder heeft benoemd. Nu Frenkie de Jong er niet is. Dat zijn in deze volgorde Denzel Dumfries, Nathan Ake en Cody Gakpo. Dat zijn de wat meer ervaren spelers. Die reserveaanvoerder is normaal Frenkie de Jong natuurlijk. Na Virgil van Dijk. Die er ook nog steeds bij is en die gisteren niet geruisloos door de dag is gegaan. Er was een discussie met wat mensen van de pers die toch wel hadden opgeschreven dat hij verantwoordelijk was voor de vernietiging van het Nederlandse voetbal op het WK. Omdat hij een van de initiatiefnemers zou zijn om in de wedstrijd tegen Marokko met 5 verdedigers te spelen. Nou, we laten straks nog wel een stukje van de ruzie die er was met Martijn Krabbedam, of althans ruzie, discussie. En Valentijn Driessen hoorde, maar nu eerst eventjes naar Van Dijk. Die zegt, ja, dat is gewoon kinkklare onzin. Ik ben daar niet zo van. Sterker nog, ik heb wel eens vaker me uitgelaten over het spelen met 5 verdedigers.
3: Dat werd ook in de media gezegd, dat het mijn beslissing was dat we met 5 gingen spelen. Maar volgens mij heb ik best wel vaak aangegeven dat ik niet een voorstander ben van 5. Maar ja, sommige mensen willen dat gewoon de media gooien dan maar.
0: En het was gisteren dus een beetje onvriendelijk. Het was niet gezellig, de media bijeenkomst. Wel gezellig is het bij het Nederlands elftal. Van Dijk heeft besloten na het WK om door te gaan. Maar daar moest hij wel eventjes over nadenken.
3: Nee, je gaat door heel veel. Je gedachten gaan alle kanten op eigenlijk. Na een WK, na een heel zwaar jaar. Dus een vakantie was heel, heel noodzakelijk. En uiteindelijk de meeting met de bondscoach, die was na 1 seconde al kon die al over zijn. Omdat het heel duidelijk was dat ik wel door zou gaan. Ja, kijk, ik heb nooit twijfel aan mezelf gehad. Maar kijk, het fysieke, dat gaat goed. Maar je moet ook wel plezier houden. Je moet ook wel de waardering voelen die je verdient.
0: En die waardering krijgt hij van Xavi, heeft hij ook altijd gehad van de trainer van Duitsland vanavond natuurlijk. Jurgen Klopp, dat is zijn manager geweest bij Liverpool jaren tot jaren. Dus ik denk eigenlijk dat de coach van Duitsland onze aanvoerder beter kent dan de huidige bondscoach.
1: Dat zou goed kunnen. Ja, ik zag ook in een interview dat hij het daarover had gehad. Want er was een vraag gesteld over de kritiek die Van Dijk had gekregen. En Jurgen Klopp zei inderdaad zelf van, nou ja, Van Dijk is een fantastische speler. Maar ik heb niet zo goed gevolgd wat er in de media nu gebeurt. Nee. Maar heeft zich eerder natuurlijk ook uitgesproken over dat de media te kritisch is en wat dan ook.
0: Zeker, zeker. Dat doen ze maar natuurlijk met enige regelmaat zo heel af en toe is. En nou ja, soms hebben ze daar ook wel gelijk in. Er wordt natuurlijk heel erg gezocht. Maar als het inderdaad waar is dat Van Dijk daar nooit iets over heeft gezegd, over die vijf achterop, dan voelt dat natuurlijk als een mes in je rug. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, dat je daar dan nog een keertje op terug wil komen. Dat snap ik ook. Overigens had Jurgen Klopp gezegd, ik denk niet dat Van Dijk er zelf over begonnen is tijdens de persconferentie. Ik denk dat hij ernaar gevraagd is. Dus nou ja, goed. De waarheid ligt daarin een beetje in het midden. Overigens, ja, Xavi heeft het volle vertrouwen van Van Dijk.
3: Ja, nee, tot nu toe bevalt alles goed. Dus we zijn hard aan het werk nog steeds. En ja, we moeten de bondscoach gewoon de tijd geven om zijn ideeën met zijn staf over te laten brengen op ons. We willen allemaal winnen. En zo snel mogelijk. En ja, mooie wedstrijd nu.
0: Ja, vanavond, want dat is het. 8:45, Nederland-Duitsland wordt afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Wij zijn erbij met GPR Sportradio en jij ook.

0: Katy Perry en Roar. Goedemorgen. GPR Sportradio, het is 13 voor 8. Lekker dat je onderweg bent en dat je ons op hebt staan. Wij praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws, maar natuurlijk ook de achtergronden van de sport. En we kijken vooruit. Volgende week brengt de maand oktober alweer aan. En dat betekent ook dat het schaatsseizoen natuurlijk alweer dichtbij is. Traditiegetrouw presenteren de schaatsploegen zich in deze fase aan de pers. En gisteren de X20 Badkamers. Dat is de ploeg van Joy Beunen en Robert de Rijk. Die ging langs voor ons om eens te kijken hoe de sfeer daar nou precies is.
1: Bij een schaatspresentatie dan denk je al snel aan Tialf of een idyllisch Fries dorpje. Maar bij X2L Badkamers duiken ze de grote stad in. Met het uitzicht op Centraal Station van Amsterdam en een boottochtje op het IJ blikken zij vooruit op de komende winter. Een winter die volgt na een Olympisch seizoen. En dat zorgde bij de kopvrouw van deze ploeg, Joy Beunen, toch voor wat frisse tegenzin aan het begin van deze zomer.
2: Aan het begin van het seizoen had ik er wel moeite mee, maar nu gaat het eigenlijk hartstikke goed. Dus ja, ik heb er nu geen last meer van.
1: Jij komt dan uit die Olympische Spelen. Je hebt één zilveren plak om je nek. Dat is misschien net niet helemaal wat je van het Olympische seizoen had verwacht. Dan denk ik ook dat je er staat te trappelen om weer door te gaan.
2: Inderdaad. Het seizoen liep wel anders dan ik had gehoopt dat het zou gaan. Ik had wel meer verwacht van mezelf en meer gehoopt. Uiteindelijk ga ik wel naar huis met een zilveren medaille, maar... ik vond het wel pittig na het seizoen. Het was mentaal wel zwaar.
1: Was dat anders dan dat je ooit had meegemaakt?
2: Ja, nee, zeker. Er komt heel veel op je af. Het is mentaal wel pittig hoor. En OKT is best wel zwaar. De spelen waren wel intens en lang. Ook hele mooie momenten beleefd. Daarna nog het WK Allround. Toen heb ik nog een 3 kilometer gereden tegen Jenning. Dus het was een vrij lang seizoen. Met hoogte- en dieptepunten. En ik had wel even de tijd nodig om dat allemaal te verwerken. En dat heeft wel eventjes geduurd.
1: Ja, wat voor gevoel had je dan na die overdenkingperiode?
2: Nou, in eerste instantie had ik best wel moeite om bijvoorbeeld even de fiets op te stappen of dat soort dingen. En ik heb echt wel even de ruimte gekregen om alles een beetje te verwerken. Ook leuk om even andere dingen te doen. Ik heb een hardrace met mijn zus gedaan. Ik heb een halve marathon gelopen. Ook even andere sporten doen. Dus daar ben ik wel heel vrolijk van. Gewoon andere doelen stellen.
1: Die doelen stelt Beunen samen met haar coach Martin ten Hoven. En die merkte dit voorjaar ook dat de nasleep van de Spelen zijn sporen heeft nagelaten.
3: Nou, ik moet wel zeggen, het is wel anders. Je hebt gewoon zo'n intensief seizoen gehad. En je merkt gewoon dat iedereen echt even moet bijkomen na zo'n seizoen. We zijn ook ietsje later begonnen dan normaal. Om er echt even voor te zorgen dat iedereen goed uitgerust is. Ik denk dat sporters, staf, iedereen dat eigenlijk wel nodig had. Er is natuurlijk veel gebeurd. En er is ook nog een soort transferperiode die daar dan gelijk achteraan komt. Dus ik merkte wel dat iedereen wel toe was aan vakantie, ja.
1: Ja, dus je hebt een vrij jonge ploeg. Ik neem ook aan dat er sporters zijn die denken, kom op, we moeten nu doorgaan. Ik heb die spelen gemist. Wat zitten jullie nu in te kakken?
3: Nou ja, het is ook niet dat we inkakken, denk ik. Alleen het is wel zo dat je gewoon, ook voor die sporters is het wel, je werkt ergens naartoe en of het dan wel of niet lukt. Ja, dan op een gegeven moment, dan moet je daar even van ontstressen. Dus we hebben ook echt gezegd van jongens, neem even die, we hebben denk ik 10 dagen extra dan ten opzichte van andere seizoenen gepakt. En toen zijn we juist vol goede moed en met heel veel energie weer aan het nieuwe seizoen begonnen en ook heel erg nagedacht van oké, wat is nu de stap die we nu weer willen zetten? Wat zijn de focuspunten? We hebben de staf uitgebreid, dus we zijn daar juist heel erg bewust mee bezig van we willen komend jaar weer echt die volgende stap maken zodat we, ik denk dat we op een aantal gebieden echt voorop lopen ten opzichte van andere teams.
1: Zoals?
3: Nou, ik denk op de manier hoe wij maatwerk leveren, zeg maar. Dus hoe we echt bij elke sporter in een unieke maatwerkroute, naar een doel toe werken. En hoe we dat met verschillende experts doen. Als je ziet wat wij doen met data en hoe onze performance coach, zeg maar, daar de sporters echt fysiek naar een bizar niveau tilt. Ja, dat hebben we de afgelopen 4 jaar, denk ik, bewezen. Alleen daar willen we nu weer de volgende stap in zetten.
1: Om uiteindelijk aan het einde van komend schaatsseizoen goed voor de dag te komen op de WK-afstanden. Waar Beunen vast voor meerdere titels wil gaan, maar dat zelf nog niet wil uitspreken.
2: Nou, tot nu toe nog even niet. Nee, ja, uiteindelijk is het WK voor mij natuurlijk wel het belangrijkste. Alleen, ik wil ook gewoon 4 goede wereldbekers rijden. En dat is voor mij ook al heel veel waard. Zo ga ik gewoon lekker het seizoen beginnen.
1: Ja, en deze zomer werd ook bekend dat de volgende Olympische Spelen zijn op de baan waar je elke dag traint. In Tialf. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, een beetje gemengde gevoelens. Ik vind het natuurlijk super gaaf dat het dicht bij huis is en dat familie en vrienden er dan lekker bij kunnen zijn. Dus dat is super gaaf. Het is natuurlijk wel dat je wel afgesloten zit van de rest van de Spelen. Dat is wel jammer. Dus dat wat ik zo leuk vond in Milaan, dat heb ik dan straks niet. Maar ja, als het goed is, gaan de trainingsfaciliteiten er voor ons ook op vooruit. Dus dat is natuurlijk wel mooi meegenomen. Maar ja, het is gemengd.
1: Je vriend, Kjeld Nuis, die zat al een beetje te hinten van misschien wil ik die volgende Spelen ook wel. Gaat het nog steeds zo thuis?
2: Ja, je weet het nooit bij hem. Dat is altijd een raadsel. Het kan zo na 10 minuten weer anders zijn. Maar tot nu toe gaat hij hartstikke goed. En hij heeft er nog heel veel plezier in. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: En succes deze winter.
2: Ja, bedankt.
0: Ja, dat waren de woorden van Joy Beunis. Hij was in gesprek met collega Robert Rijk hier bij GPR Sportradio. Ik heb het al gezegd. We gaan straks verderop in deze show praten met Peter Houtman. Dat doen we onder meer over Alzheimer en het mooie nummer dat hij heeft opgenomen.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio met in het volgende uur een terugkerende roeister. We hebben ook nog Peter Houtman dan over inderdaad dat nummer wat hij met de Wannabes heeft opgenomen. Zelf natuurlijk Alzheimer en nou ja, daar gaat het nummer ook over en daar gaat het gesprek ook over. En we praten uiteraard over

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Peenieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelf zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MSNBC en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Eenderheide en knooppunt Batadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij.
6: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
7: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen.

0: Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
15: deals. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
20: Goedemorgen, wat deden de voetbalvrouwen gisteren van Ajax, PSV en Feyenoord in de Europa Cup? Je hoort het zometeen hier en we hebben een terugkeerder in de absolute roeitop.

0: Dijk zong het ooit al, hè? Je weet pas als je mist, als er niet meer is. En ze is in dit geval Golden Earring. Nu er geen nieuwe liedjes meer van ze komen. Ja, vanwege het overlijden van George Kooijmans. Ja, dan mis je ze toch een beetje, ook in het optreden. Goedemorgen, GPS Sportradio, daar luister je naar. Het is 13 over 8. Het is de dag van de vrije training, hè, van de Grand Prix van Baku. Zometeen tussen 10 en 12 in het programma van Rick van Veldhuizen. De Koffie & Classics zal Olaf Mol ook aanschuiven om je bij te praten over die vrije training natuurlijk. En je hoeft wat dat betreft geen moment Grand Prix te missen. Hier de komende dagen op GPR Sportradio. Harry Kane staat op het punt om zijn contract bij Bayern München te verlengen. Heeft hij zelf bevestigd vanuit het trainingskamp van de nationale ploeg. Hij heeft ook een inkijkje gegeven in zijn toekomstplannen. Hij wil nog lang sportief bezig zijn, maar of dat in het voetbal is, dat is niet helemaal duidelijk. Hij gaat natuurlijk zijn contract bij Bayern uitdienen, maar overweegt daarna een loopbaan in het American Football. Dat hebben er meer gedaan. Voetballers die kicker zijn geworden in het American Football. Concrete overstap is nog niet aan de orde. Maar het is wel een serieuze ambitie voor later. En als je nu alvast dat ballonnetje dropt, hè, dan zal er vast iemand, of de handschoen werpt, dan zal vast iemand die handdoek vast, of die handschoen vast oprapen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja, zeker met zo'n trapper natuurlijk. Even naar een andere trapper. We hadden het net over dat Nederland gewoon met 26 spelers zou gaan spelen, want Timber natuurlijk...
0: Nou, hij spelen niet, wel, nou ja. Maar ja. Ze hadden ze alle 26 beschikbaar.
1: De selectie was compleet. Ja. Helaas kan Givai Zegio vanavond niet debuteren voor het Nederlands elftal. De Feyenoorder is door bondscoach Xavi Hernandez buiten de wedstrijdselectie gelaten voor het Nations League duel. En naast Zegio zijn ook Jurrien Timber en Kenneth Taylor niet opgenomen in de definitieve groep van 23 spelers.
0: Oké.
1: Xavi die had oorspronkelijk natuurlijk 26 spelers geselecteerd, maar moest er voor de wedstrijd nog 3 laten afvallen. En Oranje die begint vanavond aan de nieuwe editie van de Nations League onder de Spaanse bondscoach. En dat is natuurlijk tegen Duitsland om 9:15.
0: En ook te horen hier op GPR Sportradio met Bas Ticheler en Diederik van Sessen live vanuit het stadion. We zijn wat live, hè, vandaag.
1: Ja.
0: Wij zijn ook live, hoor, nu. We gaan live terug naar de Europacup vrouwen van gisteravond. 3 Nederlandse teams in actie, Ajax, PSV en Feyenoord. Ajax won echt makkelijk, hè, van FC Aktobe. Komt uit de Kazachstan, werd maar liefst 8-0. Grootste Europese overwinning ooit voor de ploeg uit Amsterdam. Tegen een toch vooraf heel onbekende tegenstander. Dat vertelt Anouk Bruil, de coach van Ajax.
2: Ja, we hebben natuurlijk andere clubs die daar al tegen gespeeld hebben in de voorronde van de Champions League benaderd. Die beelden ook gekeken. Dus we konden wel een inschatting maken dat dit waarschijnlijk een groot uitslag zou worden, ja.
0: Maar je moet wel geconcentreerd blijven en de focus houden, ook al sta je bij rust al met 5-0 voor.
2: Ja, in de rust heb ik gewoon gezegd van het doelpunten maakt uiteindelijk niet uit of het nou 8-0 of 10-0 wordt, dat doet er niet toe. Maar ja, we wilden wel gewoon de norm blijven zetten tot de laatste seconde. En dat hebben we gedaan. Dus uiteindelijk zijn ze op zoek naar meer goals. En die gretigheid hebben we vandaag gezien.
0: En dat was mooi. Feyenoord was ook gretig. Gewonnen met 4-1 van Vålerenga. En PSV was met 1-0 te sterk voor Fortuna Jeurding. En daar was Lies Rijsbergen de matchwinner.
3: Ja, denk zeker tevreden. Ik denk dat het goed spel op de mat hebben gelegd. Maar ik denk ook zeker aan ons spel te zien dat het meer had kunnen zijn. Maar ja, een overwinning was het belangrijkste denk ik op dit moment. Ik denk wij als PSV zijn er willen altijd dominant aan de bal zijn. En ik denk dat je vandaag hebt gezien dat dat ons sterke punt is. En ja, waarom zou je dan iets anders gaan doen? En ja, het is sowieso aan de trainer. Maar vanuit mij gewoon lekker gaan voetballen en het niet op jezelf afroepen. Ja, dat ook. Ja, het was een goede teamgoal en ik stond op de goede plek.
4: Dat was het?
3: Ja, eigenlijk wel. Goeie bal van Rosalie, dus nee.
0: Nou, zeker. Dat was Lis Rijsberg bij ESPN. En daarvoor hoorde je de coach van Ajax, Anouk Bruil. Zij vertelde haar woordje bij Ajax TV. Nog even het weer voor vandaag. Het is een prima herfstdag. Het is op veel plaatsen droog en zonnig. Later flinke zonnige periode. 19 graden. Er is een matige wind. En vanavond blijft het ook droog. En is het op veel plaatsen zelfs onbewolkt. Mooie avond. En het ziet er voor de komende dagen ook helemaal niet zo slecht uit. Qua weekend veel droog weer en geregeld zon. En morgen wordt het zelfs al wat warmer.
5: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op deze 24e, want dat is het inmiddels al, september. Je luistert naar de ochtend en we gaan praten met Marloes Oldenburg, die terugkeert in de sport nadat ze al heel succesvol was op de Olympische Spelen van de Parijs 2024, toen ze goud won in de 4 zonder stuurvrouw. Daarna stopte ze met de sport, werd ze moeder en is toch uiteindelijk tot de beslissing gekomen om terug te komen. Dag Marloes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom kom je terug?
1: Nou, omdat het leukste is wat er is, roeien. Het is fantastisch. He? En ik had er wel echt wel weer zin in, dus ik dacht, ga er gewoon voor.
0: Het is geen verhaal van dat je zegt, ik was het plezier kwijt en ik moest het terugvinden. Je bent het plezier eigenlijk nooit verloren, hè?
1: Nee, ik ben het nooit echt verloren. Tuurlijk, hè, als je zwanger wordt, dan is het dan is topsport en roeien gewoon wat lastig. Maar ik heb roeien altijd leuk gevonden.
0: Hoe ziet zo'n weg eruit? Je bent natuurlijk veel kwijtgeraakt, hè, op het moment dat je moeder wordt. En dan bedoel ik eigenlijk je topsportconditie en de levenswijze. Hoe kom je weer terug eigenlijk in het schabloon topsporter?
1: Nou, je moet wel echt een goede keuzes maken. Hè. Dus ik ben ook iets ouder, dus er zit ook al wel wat meer uren in de motor. Dus die moeten ook wel weer gedraaid worden. En het is nu wel gewoon echt heel veel rustige uren trainen. Dus mensen noemen het saai. Dat je 5 uur op een fiets moet gaan zitten en dan nog een stukje roeien. Ik kan er ook wel van genieten. Maar het vergt wel even de nodige. Ik kan niet even voor de lol even een uurtje vlammen of bordje sprinten en dat soort dingen. Ja, het is toch wel goede keuzes maken.
0: Ja, want je bent het echt even helemaal kwijt, hè? Ik bedoel, je zit natuurlijk in Parijs zit je op een topniveau. Fitter zal je misschien niet worden in het leven. Ga je ooit weer zo fit worden, denk je?
1: Ja, betwijfel ik. Ik heb er wel, dat vind ik misschien soms nog wel lastig inderdaad. Dat je denkt van, word je ooit zo fit en zo goed als je daar was? Ik denk dat het technisch is er echt nog wel, kan het nog beter. Conditioneel. Weet ik niet. Het voordeel is dat je natuurlijk wel de beste was. En het is ook nog een teamsport. Dus je moet ook met elkaar zeg maar precies goed tegen elkaar in hangen. Want ik doe 1 kant van de boot. Iemand anders doet de andere kant van de boot. En als je dat niet tegelijk doet, dan ga je niet rechtdoor. Dus er zijn wel meerdere factoren. Maar het is wel echt wat je zegt inderdaad. Van hoe goed kan je nog worden? En dat vind ik wel een uitdaging. Of dat goed genoeg is. En dat is wel mijn wens.
0: Ja, je wens. Want je hebt het allerhoogste gehaald. Dan zou je ook kunnen zeggen, dat heb ik in elk geval gehad. Het is nu meer het genieten. Maar genieten in topsport, dat gaat niet samen. Hè? Je moet een doel hebben en je moet voor het allerhoogste willen gaan.
1: Ja, ik vond altijd zo'n dooddoener. Als je wel eens van die mensen had, dan bedoelen ze dan heel goed. Vrienden of familie zei, je moet wel genieten. Ja. Dan dacht ik, ik weet niet hoor. Ik zit hier met hartslag 200 en lactaat 24. Weet je hoezeer dat doet? Dat is echt niks genieten aan. Het is leuk als je over de streep komt en met een medaille om je nek en feesten, dat is genieten. Maar op dat moment zelf is er geen seconde dat ik denk, dat is lekker.
0: Nee. Je geniet zelfs niet van het uitzicht, hè?
1: Nee joh, ik denk alleen maar hard werken en zo snel mogelijk van A naar B.
0: Ja, maar je wil weer voor het allerhoogste gaan. En dat is dan uiteindelijk toch te spelen weer.
1: Ja, er is niks hoger dan dat bij het roeien. En dat is ook wel het mooist. Dus dat is wel het doel, ja.
0: Ja, dat is nog wel ver weg, hè?
1: Ja, het is heel ver weg. Het is sowieso natuurlijk ook pas over 1,5 jaar, dus dat scheelt. Maar ik weet ook wel de weg die ik nog moet afleggen. Ja, dat is best wel aanzienlijk, weet je. Dat is echt wel, er is veel werk aan de winkel. Maar dat is ook een mooie uitdaging.
0: Hey, en hoe zit dat met die andere meiden? Want jij hebt het roeien gemist. Hebben zij jou gemist?
1: Ja, zeker. Ze zeiden wel dat ze het echt wel leuk vinden. Tof dat ik weer op het Olympisch trainingscentrum rondloop als roeier in plaats van als staf.
0: Ja. Oh, dat heb je ook nog even gedaan. Staf, je bent ook nog begeleider geweest even.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar dit is het allerleukste, hè?
1: Ja, dit is gewoon veel leuker. Zeg maar, het is ook heel leuk om die mensen allemaal te begeleiden. En dat ze succes hebben, dat geeft veel voldoening. Maar uiteindelijk het zelf doen is toch gewoon leuker.
0: Hey, en wat zeiden ze thuis eigenlijk tot slot toen je zei ik ga weer roeien? Want dat is niet zo dat je 1 avondje in de week even weg bent, dat je oppas moet zoeken voor de kleine. Hè? Het is wat dat betreft wel een ander leven even.
1: Nou, eigenlijk heel eerst. Mijn vader en mijn moeder, die waren echt wel. Die wisten het eigenlijk eerder dan ik zelf. Dus die.
2: Oh ja?
1: Toen ik het op een gegeven moment zei, toen zei ze: ah joh, dat wisten wij vorig jaar in december al, dat je weer wilde gaan roeien. Toen dacht ik: oh grappig. Dat die toch al veel eerder door hadden dat ik het wel weer wilde en ging doen dan ik zelf.
0: Maar hoe heb je dat dan geuit?
1: Ik had een wedstrijd gestart. Nee, ik had een Nederlands kampioenschap gestart op de ergometer. 4 maanden nadat ik was bevallen. En dat ging echt zo ontzettend goed. Toen was ik met zoveel plezier thuisgekomen. Dit was leuk. En het ging hartstikke goed. En die dachten, nou, die gaat nu zeggen dat ze gaat roeien. Maar ja, dat heeft toen nog even een half jaar gewacht.
0: Ja, maar goed, het was al duidelijk. Hey, dankjewel ja. Anouk. Ik wens je onwijs veel succes. En goed, als je met deze woorden, ja, kan je alleen maar richting het succes gaan. Dankjewel. En heel veel succes om terug te komen op het absolute niveau.
1: Dankjewel.
0: Oké, hoi
1: hoi. Hoi hoi.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
3: Heijn. Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
20: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De makers van computerspel Fortnite moeten misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. Journalisten die president Trump uit het Witte Huis had gestuurd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden, moeten van een Amerikaanse rechter gewoon hun werk kunnen doen. Ze moeten dus weer worden toegelaten. En er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen nu wel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is veel vertraging door een ongeluk. Er staat file tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. En er staan er wat langere files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer met 1 kwartier oponthoud. A27 Breda richting Utrecht, bij knooppunt Gorkum, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Best, langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.
18: GPR Sportradio.
22: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
23: Goedemorgen. Peter Houtman komt zometeen aan het woord over het nummer wat hij heeft gemaakt met de Wannabes over Alzheimer. Zijn momentje van emotie toch.

0: De script. En over dat script gaan we het hebben op GPR Sportradio. Want er was een uitstekend script voor het WK wielrennen. Aangeboden aan de UCI door de provincies Groningen en Drenthe. En een succesvol bid gebleken. Want beide provincies hebben de organisatie van het WK op de weg wielrennen in 2034 toegekend gekregen. Wel een kleine verrassing, want ze waren eigenlijk in de race voor het WK van 2032. Maar dat mocht de pret niet drukken en dat nam ook zeker de blijdschap niet weg. Onder meer bij Roelien Kamminga, zij is burgemeester van de stad Groningen. Ja, zij vertelt waarom dit zo belangrijk is.
1: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving, daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
0: Initiatiefnemer is Thijs Rondhuis. En hij kan niet wachten met het beginnen natuurlijk van de organisatie. Want het moet wat worden.
2: Ja, dat gaat volle bak worden. En dit moet echt een WK next level worden. Het ambitieniveau is hoog. En aan ons met alle partijen om de komende 8 jaren daar aan die ambitie vorm te geven.
0: Dat zeiden ze allebei bij de NOS. Waar Roelien Kamminga ook nog even het had over het feit natuurlijk dat ze een bid deden voor 2032. En dat het 2034 is geworden.
1: Ja, natuurlijk in het begin wel. Want je gaat natuurlijk voor 32. En tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven. Dat ze niet om ons heen konden. En toch even naar de regels gekeken hebben. En ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
0: Ja. Het is overigens zo dat ze gaan rijden in Groningen en Noord-Drenthe. Finish ligt dan in het Stadspark in Groningen. Dat is de wegwedstrijd. En voor de tijdritten wil men het TT-circuit van Assen gebruiken als start- en finishlocatie. Het moet meer worden dan een week alleen wielrennen. De gemeentes in Groningen en Drenthe worden alle uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Honderdduizenden bezoekers worden verwacht. En er zijn natuurlijk niet alleen profs die naar het noorden komen, maar ook junioren en beloften bij zowel de mannen als de vrouwen. Belangrijk, Bauke Mollema is er ook bij betrokken, bij dit bid en bij de organisatie. Hij vertelt zelf, de oudrenner, op welke manier?
3: Nou, ik ben daar als ambassadeur aan verbonden geweest. Vanaf dit jaar zeg maar dat alles in gang is gezet. Dat is een heel proces bij de UCI, politiek gezien. Ook draagvlak creëren natuurlijk in de regio's, in beide provincies, gemeentes. Daar kwam best veel bij kijken. En ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
0: Ja, het is mooi dat we het hebben. Normaal gesproken ging het WK wielrennen, als het al naar Nederland was gekomen, altijd naar Zuid-Limburg, omdat daar nou eenmaal heuvels waren natuurlijk. Maar tegenwoordig kunnen we uitstekend uit de voeten daar in het noorden van Nederland. Gefeliciteerd daar en in 2034, we gaan ervan uit dat ze er een prachtig evenement van maken. Peter Houtman, zometeen op GPR Sportradio.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat prettig dat je erbij bent. Ik kondigde het net al even aan. We willen praten met Peter Houtman. Peter is de oudspeaker van Feyenoord, maar nog veel belangrijker oudspeler van Feyenoord. Ook oudspeler van het Nederlands elftal. Maar nog belangrijker, heeft de diagnose Alzheimer gekregen. En heeft, om dit onder de aandacht te brengen, de ziekte en dat je erover moet praten, een liedje opgenomen samen met de Wannabes. Dat is een Rotterdamse band waar die sowieso vaak mee meezong. Maar die hebben een mooi liedje gemaakt. Nou krijgen we Peter op dit moment wat lastig te pakken. Dus ik denk, nou ja, dan draaien we het even om. Dan draai ik vast het liedje. En dan kunnen we zo meteen daar vast en zeker met Peter even over praten. Dus ik denk dat we het op deze manier gaan doen. Gaan wij even proberen Peter Houtman te pakken te krijgen. Maar het is een nogal bijzonder verhaal natuurlijk. Peter is na 23 jaar speaker te zijn geweest bij Feyenoord. Heeft hij een stapje terug gedaan omdat hij de diagnose Alzheimer heeft gekregen. En hij wilde in elk geval bij een goed welzijn afscheid nemen. En heeft daarna dus met regelmaat aandacht gevraagd ook voor deze ziekte. Helaas heeft het hem getroffen. En de band die hij een warm hart toedraagt, en dat zijn de Wannabes, die hebben met hem een nummer opgenomen dat alleen maar hele dikke emotie oproept. Luister er even naar en dan proberen we zo meteen even met Peter te praten.

0: voor ik het vergeet.
1: Blijf niet rondlopen met twijfels over Alzheimer, maar praat erover.
2: En dat doen we met Peter Houtman zelf. Dag Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik hoop dat ik je goed in de verbinding heb.
2: We zitten uitstekend in de verbinding. Wat een emotioneel lied, Peet.
3: Ja, het is om naar buiten te brengen hoe dat allemaal een beetje in zijn werk gaat. En mensen die daar ook last van hebben, die probeer ik daarmee ook te helpen.
2: Ja.
3: Dus ik hoop dat lukt.
2: Hoe gaat het met jou?
3: Ja, verder wel oké eigenlijk. Dus we doen gewoon zoveel mogelijk dingen. Ja, volgens de gewone gang eigenlijk.
2: Ja, en Feyenoord kijken, dat lukt nog zonder dat je erbij hoeft te praten? Dat kan je nog een beetje aan?
3: Ja, dat volg ik wel. En ik probeer ook zoveel mogelijk nog te gaan kijken. En het is allemaal even helemaal anders geworden.
2: Ja. Hey, hoe is dit lied tot stand gekomen? Want dat jouw diagnose Alzheimer er was, dat is ons niet ontgaan. Hè? Je bent overal in alle programma's geweest en gelukkig ook. Maar de band met deze band kende ik niet. Hoe is dit tot stand gekomen?
3: Ja, ik ken die mensen al heel lang van allerlei dingen. Maar sowieso hebben zij dus contact met mij opgenomen om zo'n plaatje uit te brengen. Die hopelijk ook andere mensen kan helpen. Dus zo is het een beetje ontstaan. Ben ik dus ook naar de studio gekomen om dat plaatje op te nemen. En zo gaat het verder.
2: Want jij zegt op het laatst, praat erover. Is dat, want dat heb jij gedaan, hè? Jij bent ermee naar buiten gekomen en dat is belangrijk geweest.
3: Ja, precies. En daarom zeg ik, ik probeer daar mensen mee te helpen. Zodat je inderdaad alles... Ja, kwijt dan wat je kwijt kan. En dat heb ik ook zoveel mogelijk gedaan. Hopelijk dat het allemaal wat beter gaat straks.
2: Want wanneer denk je, hey, ik moet erover praten? Want dat zit ook een beetje in het lied. Hè? We vergeten allemaal wel eens wat. We laten allemaal onze autosleutels wel eens liggen. Maar het is een apart gevoel op het moment dat het anders voelt. Is dat het een beetje?
3: Het is een diagnose en ja, wacht even, mevrouw zit naast me.
4: Het was
3: een
4: niet zo erg diagnose.
3: U leeft ook ontzettend mee.
2: Ik begrijp het, Peter, ik begrijp het, ja.
3: Ja, het is nog niet zo, wat zei jij, Rina?
4: Dat is heel snel de diagnose toeval.
3: Ja, dat is ook nog eens met toeval gebleken,
2: ja.
3: dat ik die diagnose kreeg. En ik ben er zelf geen expert in natuurlijk.
2: Nee.
3: Dus vandaar dat ik er ook een beetje twijfelachtig over praat.
2: Hey, en heb je veel reactie gekregen op dit lied?
3: Ja, verschrikkelijk veel. Echt uit alle delen van het land. Dus ja, mensen daarvoor bedankt. Het is de bedoeling dat je daarmee geholpen wordt. En dat hebben ze inderdaad goed aangevoeld. Want dat doet je wel goed natuurlijk. Dat er zoveel mensen zijn die je bellen of een berichtje geven. Ja, wat dat betreft mocht ik niet klagen.
2: Je blijft de mensen ook maar dingen geven, hè? Dan is het, dan zijn het doelpunten voor Feyenoord en Oranje. Dan is het je prachtige stem bij Feyenoord en nou weer dit. Wat dat betreft blijf je maar geven, hè?
3: Ja, maar ja, sommige dingen zoals dit, ja, daar ontkom je niet aan. En Ik vind het vervelend genoeg dat ik ermee zit.
2: Nee, dat snap ik, Peter. Het is tranentrekkend en het is zeer ontroerend. En dat zeg ik, en dan ga ik een persoonlijke noot, omdat ik natuurlijk ook 6 jaar naast jou in de regen heb gezeten bij Feyenoord. En ik ook hoop precies dat jij dat nooit meer vergeet, maar ik zal het nooit meer vergeten. En dat wilde ik je toch nog even vertellen. Jij als speaker van Feyenoord en ik als de muziekman. En zo hebben we 6 jaar lang lief en leed gedeeld.
3: En op een leuke manier, moet ik zeggen.
2: Dat was het zeker, dat was het zeker.
3: Ja, ja, nou ja, we hebben prettig samengewerkt. En ik hoop dat we in de toekomst toch weer op een punt komen dat ik wat meer kan gaan doen.
2: We gaan nog vast en zeker weer...
3: Dat maak ik mezelf wijs, hoor.
2: Ja, maar dat moet je ook altijd doen, Peetje. Je moet doelen houden in het leven, toch?
3: Ja, zo is het, joh.
2: Je gaat alleen geen spits van Feyenoord 1 meer worden, denk ik.
3: Ik zou het nog kunnen proberen, maar
2: De leeftijd gaat ook
3: meespelen. Hoewel ik nog altijd probeer de wedstrijdjes met de oud-Feyenoord te spelen. Ja. Oud-internationals. Maar ja, daar moet ik nu ook even mee uitkijken allemaal.
2: Ja. Ik weet nog zo goed, Peet, en dat is tot slot hoor, dat we naar het voetbal aan het kijken waren en Feyenoord dan weer een spits had waarvan jij dacht, ach, ik zou er al 3 hebben gemaakt in deze wedstrijd. Weet je het nog?
3: Nou, dat zou ik wel binnenswaarts hebben gedacht en gezegd, maar niet ten koste van collega's of zo.
2: Nee. Want,
3: zo zit ik niet in elkaar.
2: Maar zo zei het wel eens tegen mij. Dankjewel, Peet, ja, in elk geval. En dank voor het mooie liedje. En dank voor...
3: Ik hoop
2: voor...
3: dat met jou ook verder goed gaat, Ronald. Met mij... Had je een tijdje niet gesproken.
2: Met mij gaat het uitstekend, Peet. Dankjewel. Okay, ik bel je. Ik ga je van de week even bellen om bij te praten. Rustig.
3: Is goed. Oké. Leuk je stem weer te horen.
2: Dankjewel, Peter. Ja.
3: Hey, de groeten daar, hè?
2: Oké, hoi.
3: Doei.
2: Peter Houtman. En goed, het liedje is er dus samen met de Wannabes. En het is mooi, het is ontroerend. We hebben het net gehoord. Nog één liedje doen. GPR Sportradio op deze ochtend.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game, omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en 3 spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegial, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi 3 spelers op de tribune. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar opvallend lange files door ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid, ruim een half uur vertraging. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de A4 en de A5. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West, 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer wordt langsgeleid via een af- en oprit. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda-West en Woerden, 17 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de

0: steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
16: Goedemorgen, het is onze eindsprint van de ochtend. Maar daarna is er natuurlijk nog veel meer met Riek van Veldhuizen en de Grand Prix in Baku. Wij gaan het zo meteen ook hebben over het Nederlands elftal tegen Duitsland vanavond.

0: Sportradio op de 24e september. We gaan het hebben over Nederland-Duitsland straks natuurlijk. De wedstrijd die vanavond trouwens ook live te horen is. Hè. Hier vanuit de Amsterdam Arena zullen Bas Ticheler en
1: Diederik van Zessen
0: hun commentaar doen vanuit de Johan Cruijff Arena. Ja, live Nederland-Duitsland vanaf 9:15. En als Olaf Mol zijn ramen heeft gezeemd, dan is hij er straks ook met de vrije training in Baku. Je denkt, ramen zeemen, ja, we zijn allemaal multifunctioneel. Je kast gaat zo meteen stofzuigen. Het is maar een kleine organisatie, maar er komt een hoop uit. We gaan het hebben over het laatste sportnieuws. Aanvaller Harry Kane staat op het punt om zijn contract bij Bayern München te verlengen. Dat heeft hij zelf bevestigd vanuit het trainingskamp van de Engelsen. Hij gaf echter ook een opmerkelijke inkijk in zijn toekomstplannen. Hij wil zijn contract bij Bayern uitdienen, maar wil wel in de sport blijven. En hij sluit niet uit dat hij naar het American Football gaat overstappen. Concrete overstap is nog niet aan de orde, maar het is wel een serieuze ambitie voor later. En we hadden het er al eerder over. Ja, als je lekker kan trappen, dan kun je als kicker in het American Football echt nog wel een tijdje mee.
1: Zeker weten, ja.
0: Dan kom je alleen nog maar binnen om te trappen en dan ga je er weer uit. Dus dan kun je tot je 55ste doorgaan. Dus, en daar wordt natuurlijk ook niet slecht betaald. Hoewel Harry waarschijnlijk ook niet meer van de consumptiebonnen
1: heeft. Ik denk niet dat hij het nodig zal hebben. Nee, maar ja, altijd leuk om mee te nemen, dat zeker. Dan een ander leuk nieuwtje uit de wielerwereld. Het WK wielrennen, dat komt naar Noord-Nederland. Groningen en Drenthe die hebben van de internationale wielerunie UCI... de organisatie van de wereldkampioenschappen op de weg in 2034 toegewezen gekregen. En dat is toch wel een kleine verrassing, want de noordelijke provincies waren in de race voor het WK van 2032. Dat kampioenschap dat gaat naar India, maar de UCI was toch zo onder de indruk van het Nederlandse bid dat Groningen en Drenthe 2 jaar later alsnog het WK mogen organiseren.
0: Ja, en dat is wel mooi, want normaal gesproken zou je zeggen voor 2 jaar later moet er weer een nieuw bid komen, maar daar hebben ze dus dit bid voor genomen. Dus ze zijn voorlopig ook klaar met het toewijzen van het WK wielrennen. Europa Cup dan, dat is een heerlijke nostalgische naam. Het wordt bij de vrouwen nog altijd gebruikt, het woord Europa Cup. Gisteren gespeeld, 3 Nederlandse clubs kwamen in actie, Ajax, PSV en Feyenoord. Ajax won heel gemakkelijk trouwens. Monster scoren tegen FC Aktobe uit Kazachstan. Het werd maar liefst 8-0. Dat is de grootste Europese overwinning ooit voor de ploeg uit Amsterdam. Voor een volgens de trainer Anouk Bruil onbekende tegenstander vooraf.
2: Ja, we hebben natuurlijk andere clubs die daar al tegen gespeeld hebben in de voorronde van de Champions League benaderd. Die beelden ook gekeken. Dus we konden wel een inschatting maken dat dit waarschijnlijk een groot uitslag zou worden. Ja.
0: Anouk Bruil bij Ajax TV. Daar vertelden ze ook dat ze in de rust wel eventjes wilde dat de focus erop bleef. Want het was al 5-0.
2: Ja, in de rust heb ik gewoon gezegd van het doelpunten maakt uiteindelijk niet uit of het nou 8-0 of 10-0 wordt, dat doet er niet toe. Maar ja, we wilden wel gewoon de norm blijven zetten tot de laatste seconde. En dat hebben we gedaan. Dus uiteindelijk zijn ze op zoek naar meer goals. En die gretigheid hebben we vandaag gezien.
0: Wordt niet verwacht dat de spanning nog terugkeert in dat duel. Ook niet bij de return.
1: Hè? Ik denk het niet.
0: Het zou wel knap zijn dat je tot 8-8 weet terug te komen. Dan heb je toch wel een ander gezicht laten zien in de eerste ronde. Andere Nederlandse ploegen zijn Feyenoord en PSV deden ook goede zaken. Feyenoord won met 4-1 van Vålerenga. En PSV was met 1-0 te sterk voor Fortuna Juring. En de matchwinnaar was daar Liz Rijsberg. En die was meer dan tevreden.
3: Ja, denk zeker tevreden. Ik denk dat het goed spel op de mat hebben gelegd. Maar ik denk ook zeker aan ons spel te zien dat het meer had kunnen zijn. Maar ja, een overwinning was het belangrijkste denk ik op dit moment. Ik denk wij als PSV zijn er willen altijd dominant aan de bal zijn. En ik denk dat je vandaag hebt gezien dat dat ons sterke punt is. En ja, waarom zou je dan iets anders gaan doen? En ja, het is sowieso aan de trainer. Maar vanuit mij gewoon lekker gaan voetballen en het niet op jezelf afroepen. Ja, dat ook. Ja, het was een goede teamgoal en ik stond op de goede plek.
4: Dat was het?
3: Ja, eigenlijk wel. Goeie bal van Rosalie, dus nee.
0: Ja, Rosalie is degene die aan de rechterkant speelt. Mooi, zo komen we tot het vrouwenvoetbal. We hebben een prima herfstdag tot slot. Het is op veel plaatsen al vrij zonnig. Het blijft ook droog, 19 graden vandaag. Matige wind blijft vanavond ook droog. Dan is het op veel plaatsen onbewolkt. Goed voor de romantici onder ons. En het ziet er trouwens de komende dagen helemaal niet zo verkeerd uit. Veel droog weer en geregeld zon. En morgen wordt het ook nog iets warmer.

0: Sportradio op de dag dat Nederland tegen Duitsland gaat spelen, gaan we zo meteen op terugkomen. Maar morgen staat er ook weer iets op het programma. We gaan morgen loten voor ook een hele leuke bijzaak in het leven. Dat is namelijk het Nationale Voetbalbekertoernooi.
1: Zeker.
0: En een leuke rol is daar altijd voor amateurs natuurlijk. En het is even belangrijk om te weten welke amateurs hebben het dit jaar gered. En welke amateurs kunnen dus dit jaar gaan vlammen, zoals Spakenburg dat ooit deed. Halve finale haalde IJsselmeervogels nog veel langer geleden. Kwartfinale tegen AZ. Maar ook Quick Boys is 2 jaar onder Thomas Duivenvoorde erg ver gekomen. En laten we niet vergeten dat Hercules, dat stal natuurlijk ook de harten van iedereen, doordat zij Ajax versloegen in de KNVB-beker. En zo zijn er altijd mooie verhalen te vertellen. Wie mogen er dit jaar verhalen gaan vertellen? Dat zijn uit de tweede divisie, AFC, BVV Barendrecht, De Treffers, dat is de ploeg die gecoacht wordt door Theo Jansen. GVVV, nou ja, dat heeft op dit moment even geen coach. Daar is de familie van Beukering vertrokken. Hoek zit erbij, de Koninklijke HFC, Kozakken Boys, Quick Boys, Rijnsburgse Boys. Daar zit trouwens de oude trainer van Hercules. Roda Raalte, RKAV, dat zijn de amateurs van Volendam en Kloetingen. Uit de derde divisie hebben we Assen. We hebben Echt, we hebben Excelsior 31, Excelsior Maassluis. Jarenlang geprobeerd om in die tweede divisie te blijven. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk vorig jaar eruit gegaan. Genemuiden. Kan ik nog wel een mooi verhaal over vertellen. Toen ik ooit persvoorlichter was van ADO Den Haag, werden wij uitgeschakeld door Genemuiden. En toen reed de bus weg met alle materialen en mannen allemaal in trainingspakken. En wij stonden daar nog in clubkostuum een klein drankje te doen. En toen stond er naast ons een groepje mannen. Beetje buikje, ontbloot bovenlijf. Tatootje hier, biertje, sigaretje. En ik keek zo, ik denk, hè? Door deze mannen zijn wij net uitgeschakeld in de beker. Ja, dat was wel een hele mooie. Maar goed, dat was Genemuiden. Zijn er dit jaar weer bij. Sparta Nijkerk, Purmerstein, Eemdijk, Gemert, Noordwijk en VVSB. En dan Jos Watergraafsmeer. En daar heb jij nog wel een leuk verhaal over, toch?
1: Ja, zeker. Ja, die speelde tegen TEC Tiel in de tweede kwalificatieronde van het KNVB-bekertoernooi. En het stond daar in de verlenging, of na de verlenging 4-4. Dus ze moesten penalties gaan nemen.
0: Ja.
1: En eigenlijk toen Watergraafsmeer op matchpoint stond in die penalty-serie. Was al helemaal gelijk. Dus het was echt de laatste penalty. Toen vielen de lampen uit.
0: Oh.
1: Ja, dus toen konden ze even niet door. En moesten ze een paar minuten wachten. En ze wisten eigenlijk ook niet waardoor het kwam. Is achteraf ook niet gezegd. De lampen vielen uit en uiteindelijk gingen ze weer aan. En konden ze de wedstrijd alsnog beslissen. Het heeft geen extra druk opgeleverd achteraf.
0: En Jos Watergraafsmeer is door. Ik heb wel eens begrepen dat in Engeland er ook eens een keer een hele lange penalty-serie was. En toen was ook het licht uitgevallen, maar ging niet meer aan. Toen hebben ze de auto's erachter geparkeerd. En hebben ze de autolampen aangedaan. En op die manier konden dan toch de penalties uiteindelijk genomen worden. En zo levert eigenlijk het bekertoernooi nu al leuke verhalen op, voorafgaand aan de loting die er morgenmiddag is. Te zien is bij ESPN.
1: Ja, om 5 uur.
0: 5 uur, dan weten de amateurclubs waar ze aan toe zijn. En weten de profclubs ook waar ze naartoe moeten. GPR Sportradio met zometeen uitgebreid even kijken naar de spelers van het Nederlands elftal. Zijn zij er klaar voor en is de bondscoach er klaar voor? Na Bon Jovi bijvoorbeeld. En In These Arms.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Alle Sigma Verf bestel je bij...
7: Een shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
18: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... bent je ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
22: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden een stuk meer verkeersboetes uitgedeeld. Dat komt vooral door verplaatsbare slimme camera's langs de weg... die bijvoorbeeld kunnen zien of je op je telefoon zit. Op de A4 bij Steenberg in West-Brabant is een man om het leven gekomen... bij een verkeersongeluk. Zijn auto botste achter op een vrachtwagen die naar de vluchtstrook was uitgeweken. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost de Europese economie veel geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend... dat de schatkist daardoor €113 miljard misloopt... omdat er op hete dagen minder wordt geproduceerd.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Gouda-West en Woerden, 15 kilometer file. Met zo'n 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven na bergingswerkzaamheden. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht.
21: GPR Sportradio.
1: The Sound of Sport.
21: Ronald van der Geer.
9: Eindsprintje voor ons. Laatste minuutjes richting Rick van Veldhuizen. En ook de vrije training van de Grand Prix. Praten we nog even over Nederlands elftal natuurlijk. Xavi en Tiziani Reinders. GPR.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Bijzondere dag vandaag, 24 september. Niet omdat we zometeen de Grand Prix gaan volgen natuurlijk van Baku via Olaf en de vrije training. De race is zaterdag, hè, voor alle duidelijkheid. Dus de race is zaterdag en morgen zijn de kwalificaties allemaal. We willen het even hebben over, omdat het ook bijzonder is, we hebben onze eerste Interland vanavond. En die wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het gaat over Oranje tegen Duitsland natuurlijk. En Bas Ticheler en Diederik van Sessen zijn onze commentatoren vanavond. En je kunt die live wedstrijd live volgen. Vanuit het stadion komt hij. Dus extra leuk. Wij zijn er klaar voor. En de bondscoach Xavi liet gisteren bij de NOS weten er ook klaar voor te zijn.
1: Well, I have to say that I have good feelings, good vibes. The players show to me and to the staff good energy. And we will try to dominate the game. To show ourselves and the people from Netherlands, our philosophy, our mentality, our identity at the end.
0: Ja, hij wil dominant spelen. Dat is zijn identity, zeg maar. Dat wil Jurgen Klopp ook. Nou ja, één van de twee kan maar dominant zijn. Wie gaat het worden vanavond? Dat is de grote vraag. En met wie Oranje dat gaat doen, dat is niet helemaal bekend. We weten in elk geval dat Jurrien Timber, Givaj Zegiel en Kenneth Taylor niet op het wedstrijdlijstje staan. Want het Nederlands elftal mag maar bestaan qua wedstrijdselectie uit 23 man. En van de 26 zijn zij afgevallen. En de rest is nog een beetje in het ongewis over de opstelling. Want die kaart houdt Xavi heel lang tegen de borst.
1: Even the players, they don't know. They still don't know the line-up. Since 1.5 hours before, I prefer like that. That's why everybody is connected. Because I prefer like that everybody is connected. Everybody is giving the 100%. Yeah, I prefer like well.
0: Xavi heeft een reserveaanvoerder benoemd. Dat is Denzel Dumfries. Normaal is dat Frenkie de Jong natuurlijk. Maar die is er vanwege een blessure niet bij. Ook Nathan Ake en Cody Gakpo zijn reserveaanvoerders in deze ronde. In elk geval onder Xavi. Maar de aanvoerder is natuurlijk Virgil van Dijk. Die er gewoon weer bij is. Er waren wat geluiden dat hij misschien wel zou stoppen na het WK van afgelopen zomer. Maar niets is minder waar. Hij is er gewoon. Hoewel hij heeft er wel even over na moeten denken.
2: Nee, je gaat door heel veel. Je gedachten gaan alle kanten op eigenlijk. Na een WK, na een heel zwaar jaar. Dus een vakantie was heel noodzakelijk. En uiteindelijk de meeting met de bondscoach. Die was na één seconde al. Kon die al over zijn, omdat het heel duidelijk was dat ik wel door zou gaan. Ja, kijk, ik heb nooit twijfel aan mezelf gehad. Maar kijk, het fysieke, dat gaat goed. Maar je moet ook wel plezier houden. Je moet ook wel de waardering voelen die je verdient.
0: Ja, over waardering gesproken, die komt er niet in de media. Daar ging het gisteren over in een mediaontmoeting die hij had met de vaderlandse media. Dat ontspoorde een beetje. Valentijn Driessen en Martijn Krabbedam waren met hem aan het praten. En hij had onder meer het verwijt richting Valentijn Driessen dat hij ooit had geschreven in zijn krant, De Telegraaf, dat Van Dijk mede verantwoordelijk was voor de vernietiging van het Nederlands voetbal tijdens het WK. Omdat hij had gekozen over die vijf achterop. Spelen dus met vijf verdedigers tegen Marokko. Het was klinkklare onzin, zei Van Dijk bij de NOS.
2: Dat werd ook in de media gezegd. Dat het mijn beslissing was dat we met vijf gingen spelen. Maar volgens mij heb ik best wel vaak aangegeven dat ik niet een voorstander ben van vijf. Maar ja, sommige mensen willen dat gewoon de media gooien dan maar.
0: En dan naar Tijani Reinders. Hij is natuurlijk ook bij het Nederlands elftal. Is inmiddels ook al een routinier. En hij zorgde deze zomer voor behoorlijk wat verbazing door weg te gaan bij Manchester City na een jaar en te vertrekken naar Saoedi-Arabië. Al Ghawsia betaalde naar verluid zo'n 61 miljoen euro voor hem. Maar waarom vertrok hij eigenlijk? Hij zat toch hartstikke goed?
3: Ik zelf wilde eigenlijk voornamelijk weer lekker voetballen en natuurlijk heb ik heel wat wedstrijden ook bij City gespeeld, maar niet op mijn favoriete positie daar. En dat zijn de keuzes natuurlijk van een trainer en ja, ik had het gevoel dat dit seizoen misschien weer zou gebeuren dat ik niet op mijn eigen positie kon gaan spelen. En ik zag in de voorbereiding al, heb ik bijna alle wedstrijden gewoon gespeeld, dat het voornamelijk weer vanaf diezelfde positie was. En toen ging ik wel denken van wil ik dat nog een seizoen? En dat was het niet. En toen gingen we verder kijken en kregen we ook van City ja, te horen dat dat, ja, dat dat mocht. En ja, in samenspraak uiteindelijk tot deze transfer
0: gekomen. Ja, sorry. En Reinders werd daarna zakkenvuller genoemd. En daar kan hij zich ook wel wat bij voorstellen. Hij legt nog even de keuze uit.
3: Nee, maar ja, dat kan je ook niet ontkennen. Het is het salaris wat daar wordt aangeboden. Ja, zeg daar maar eens nee tegen als speler of überhaupt als mens zijnde. En ja, dan kunnen we altijd wel de moraalridder zijn van ja, dat zou ik niet doen. Maar ik denk dat de meeste mensen voor dat geld ja zeggen. Of überhaupt als je een promotie ergens anders kan krijgen en ja, een stuk meer kan verdienen dat je ja zegt. Dus, maar ja, dit zijn bedragen waar je, ja, waar je bijna geen nee tegen kan zeggen. En ja, zo is het nou eenmaal.
0: Ja, en zo is het nou eenmaal. 100 miljoen in 5 jaar. Nou, ik denk dat ik niet eens tot de seconde kom als ik moet twijfelen. Nee, als ik al twijfel. Ik denk dat ik bij 5 dat ik al een ja zeg.
4: Ja, dat gewoon zodra het uitgesproken wordt.
0: Ja.

0: over. We kunnen die Good Times natuurlijk meenemen naar de springsport. Dan hebben we het over de paardensporten in Nederland. Daar ging het natuurlijk altijd crescendo. Daar waren de oranje jasjes altijd heersend tijdens de spelen en grote wedstrijden. Maar de noodklok wordt nu geluid in de Nederlandse springsport. Jarenlang dus de wereldtop. Maar richting de Spelen van Los Angeles in 2028 begint de tijd behoorlijk te dringen. Er zijn wat problemen. Zo is Nederland er niet in geslaagd deze zomer op het WK in Aken om een Olympisch ticket te bemachtigen. En er was afgelopen weekend weer een dikke domper, want de springruiters wisten zich ook niet te plaatsen voor de finale van de League of Nations. Ja, dan gaan we even naar de technisch manager. Dat is Laurens van Lieren van de KNHS. En hij erkent bij de NOS dat we op dit moment leven in een zorgelijke situatie.
1: Het is al een tijd geleden wel duidelijk geworden dat er een aantal goede paarden niet meer beschikbaar waren voor Team NL. Hè, voor de landenteams op de grote kampioenschappen. Dat zijn ook zware kampioenschappen. Hè, dat vergt veel van die paarden. Paarden raken op leeftijd. Sommige paarden die talentvol lijken worden verkocht. Nederland is een handelsland, dus ja, er gebeurt veel in die springsport. En we wisten wel dat het dit jaar dat het een moeilijke periode zou zijn.
0: Nou ja, die moeilijke periode kan nog omgezet worden natuurlijk. Er is nog een kwalificatiemoment voor de Spelen. En dat is het EK springen in Waardegem van 11 tot en met 15 augustus volgend jaar. Daar liggen dan wel 3 tickets klaar. Van Lieren, die je net hoorde, is ook bezig met het vinden van een nieuwe bondscoach. Want Wout-Jan van der Schans is inmiddels vertrokken. Maar ja, er is perspectief, zegt Van Lieren. Hij wil niet te negatief zijn. Hij zegt, er zijn toch veranderingen gaande die misschien het tij kunnen keren.
1: Wij moeten gewoon dat ticket pakken. Er zijn een aantal combinaties die weer terugkomen richting topsport. Daar kunnen we op bouwen volgend jaar. Er zijn een aantal talentvolle combinaties. Ik noem even Nederlands kampioen Michael Greven met Rubens. Die gewoon een heel jong paard heeft, maar wel al heeft laten zien dat ze potentie hebben. Dat zijn allemaal combinaties die eraan komen. De kansen zijn absoluut aanwezig.
0: En daar moeten we ons maar een beetje aan vasthouden. Laurens van Lieren, hij is de man die technisch verantwoordelijk is voor de paardensport in Nederland. Hij sprak zich uit bij de NOS en je hoorde hem hier op GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Time Flies in dit liedje. Nou, dat klopt ook helemaal. De tijd is weer omgevlogen. 4 uur lang ochtendshow zit erop. Je blijft gewoon lekker luisteren naar GPR Sportradio. Want zometeen de vrije training voor deze 24e. Met Olaf Mol en natuurlijk ook Rick van Veldhuizen. Zometeen direct na het nieuws van 10 uur. Tot slot kunnen wij nog zeggen dat...
1: er wat Formule 1 nieuws is natuurlijk. Of nou ja, Formule 1 nieuws vanuit ons. Want iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. En dat betekent dat er morgen dus weer eentje is. Hier op GPR Sportradio. Een gloednieuwe aflevering vanuit de Harbour Club Vinkeveen. Die staat morgen weer online. Het is natuurlijk de grootste Formule 1-podcast van Nederland.
0: Zeker.
1: Met deze vrijdag aan tafel Nicky Terpstra, voormalig profwielrenner. Winnaar van Parijs-Roubaix. En de Ronde van Vlaanderen. Olaf Mol, natuurlijk onze vaste commentator bij de Formule 1. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Met de presentatie van Frank Evenblij. Die moet het allemaal even in goede banen leiden.
0: Kan die.
1: Tuurlijk. En natuurlijk maak je weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in. Raad het autogeluid en meer. F1 aan tafel, dat vind je online via gprsportradio.nl of jouw favoriete podcast-app. En als videocast via de Kijk-app.
0: Kijk, we zijn er doorheen. Bureau is leeg. Rick is er zometeen. Olaf is er zometeen. We wensen je een hele fijne donderdag. Zullen wij afspreken dat wij er morgenochtend weer zijn?
1: Laten we dat doen.
0: Op GPR Sportradio.
1: Tot morgen.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan B-Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVIMRA's. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker

0: of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn ook nog wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere, tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
17: What a word! And give you a word!
16: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar.

0: Car, zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
7: Morgen om 10:30 begint Verstappen in Baku. Vandaag de twee vrije trainingen. Morgen de kwalificatie. Zaterdag al de race. Vorig jaar reed Verstappen een Grand Slam. Hij had de pole iedere ronde.

0: Nou, de Stars zijn zojuist begonnen, kan ik je melden.
1: GPR Sportradio.
0: Simply Red hoorde je Stars bij GPR Sportradio. Goedemorgen en dank aan onze vrolijke vriend van zojuist tussen 6 en 10. Ja, hij zit er nog wel. Ja, het is altijd wel leuk om Ronald van der Gier eens tegen te komen deze morgen. Kijk even naar alles wat er op het gebied van sport

2 uur en zaterdag, ja, om redenen van een herdenkingsdag wordt de race naar zaterdag gebracht. Om 1 uur gaat hij dan beginnen. Verstappen won hier vorig jaar naar pole position, leidde iedere ronde en reed ook de snelste ronde. En vanaf 10:30 gaan we kijken hoe de eerste vrije training alvast misschien een aftekening geeft van datgene wat gaat gebeuren dit weekend. Dan Pien Hersman, u weet wel, de dochter van Martin, zegt vanochtend dat ze fysiek veel beter is dan vorig seizoen. En mikt eind oktober bij het kwalificatietoernooi in Tialf op haar eerste World Cup ticket ooit. De 22-jarige kwam afgelopen seizoen door blessures niet toe aan wat ze ervan verwachten. En zegt dat het vertrouwen nu duidelijk terug is. Dan hebben we het nog even over darts. Michael van Gerwen bereikte gisteren bij de Players Championship in Den Bosch de kwartfinale. En dat was een verbetering na zijn vroege uitschakeling in Amsterdam. En eerder deze week ook al in Den Bosch, maar opnieuw geen titel. Dan gaan we naar golf. Vanavond begint op Bedina de President's Cup. De eerste four ball is meteen groot. Scottie Scheffler en Sam Burns tegen...

historisch is het extreem eenzijdig. De Verenigde Staten staan op 13 zegens. 1 nederlaag en 1 gelijkspel. De enige overwinning van het internationale team dateert uit 1998. Dan gaan we naar wielrennen. En ja, dat is toch wel groot nieuws. De Nederlandse bid richt zich namelijk op Groningen Stad, Groningen en Drenthe. Dan heb ik het over het WK van 2034. De geschatte kosten liggen rond de 30 miljoen. Waarvan 20 miljoen via Nijbegun. Via Nijbegun beschikbaar komt. Ja, dat krijg je ervan als je door te zitten. En opvallend plan is de mogelijke finish op de geasfalteerde drafbaan in het stadspark van Groningen, waar ruimte zou zijn voor tienduizenden toeschouwers en een grote festivalterrein. Dat geeft je ja, ook een beetje een idee wat er gaat gebeuren. Dan hebben wij nog Ronald de Boer. Die is vanavond degene die naast Rafael van der Vaart zit bij de NOS. Dat is zijn nieuwe vaste collega. Ronald de Boer vervangt daarmee Pierre van Hooijdonk als analist. Dat is meteen ook de vuurdoop van Xabi tegen Duitsland. Dus daar kijken we dus nu naar uit, dat alles. We vragen ons toch ook af, wat gaat er vanavond gebeuren? Wordt het spannend of wordt het niet spannend? Xabi is degene die de toon moet gaan zetten. En Oranje moet gaan volgen met 23 spelers op de bank en op het veld. En ik denk dat iedereen zoiets heeft van, maar ja, wat is dan het verschil geweest? De afgelopen dagen heeft Xabi met de selectie mogen trainen. Maar heeft hij dan al dingen mogen zien? Heeft hij dan al veranderingen kunnen doorvoeren? En gaat dat leiden tot winst in de eerste wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League Cup? Dit is GPR Sportradio, nu met Kim Wild. Hier is Cambodia.

Kim Wild en Cambodia bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ik zit alvast even te kijken naar de eerste beelden die binnenkomen vanuit Baku. En voornamelijk hoor je geronk van motoren in de diverse garageboxen die daar opgesteld staan. En zometeen om 10:30 gaat vrije training 1 van start. Toch nog heel even terugkomen op die persconferentie van gisteren in Zeist. Waar Virgil van Dijk, onze captain, 35 jaar oud. Je zou verwachten ondertussen toch wel het rijper in het leven. Naar mijn idee toch wel heel erg vreemde dingen deed. En onder andere de ruzie ook zocht met Valentijn Driessen van de Telegraaf. Dat ik bij mezelf denk, wacht even, nou ben je 35 jaar. Je hebt bijna alles gedaan wat je kon. Je bent misschien nog nooit heel erg kampioen geworden met je eigen land. Maar voor de rest, als speler van Liverpool, heel vaak wel kampioen geweest. Van bijvoorbeeld Engeland, dat is niet de minste competitie. En het frappeerde mij echt heel erg dat hij zo ongelooflijk fel, agressief en chagrijnig aan het reageren was. Dat ik wel zelf dacht, wacht even, ik zag Jurgen Klopp met zijn manschaft. Dat zat een stukje vrolijker met elkaar te doen. En dan vond ik dit nou niet echt, dat ik dacht van, daar krijg ik heel erg veel vertrouwen van. Even ander voetbalnieuws. Middenvelder Mark Diemers heeft een nieuwe club gevonden. De 32-jarige speler keert terug bij de Graafschap, dat momenteel hekkensluiter is. Diemers was transfervrij na zijn vertrek bij SC Cambuur en heeft in Doetinchem een contract getekend dat hem tot de zomer van 2028 aan de club zal verbinden. En met de komst van de creatieve middenvelder hoopt de ploeg een kwaliteitsimpuls te kunnen krijgen om de weg omhoog weer te gaan vinden. Om zich uiteindelijk weer in de competitie te kunnen meten met de rest. Ja, het blijft ook heel raar hoor, dat de Graafschap op dit niveau momenteel zit. Dan coureur Kimi Antonelli reist als leider in het wereldkampioenschap af naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Nou, ik zag hem net lopen, hij is er al. De Italiaan verdedigt in Baku een voorsprong van 81 punten in het klassement. Wanneer hij de titel definitief kan veiligstellen is nog onduidelijk. Dit komt mede door de onzekerheid rondom de races van Qatar en Abu Dhabi die mogelijk niet doorgaan vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. En ik heb mij recent laten vertellen dat de een de ander verschrikkelijk aan het uitdagen is. Dus je kunt bijna wachten. De focus ligt nu, voor wat hem betreft, op de race van Baku. Lijkt me ook heel erg helder en heel erg duidelijk. Goedemorgen, je luistert naar GPR Sport Radio. Dit is Toto. We maken een kleine trip. We gaan naar Afrika.

0: Toto en Africa bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, die doen wij natuurlijk met Olaf Mol, die momenteel heel erg druk aan het gebaren is. Olaf, wat is er aan de hand? Is er paniek of niet?
2: Nee, dat is niet zo erg. Ik zet gewoon een schelp af, want ik hoor jou niet en ik hoor mezelf niet. Dus dat maakt allemaal niet zo erg.
0: Welkom. Olaf Mol zo meteen bij VT 1 aanwezig. Ja. Ja, als we heel snel even vooruitkijken naar de vrije training. Wat kunnen we verwachten? Worden er al meteen kaarten uitgedeeld?
2: Vrije training is data ophalen. Data ophalen en dan doen ze ook nog data ophalen. Maar het is de 10e Grand Prix van Baku inmiddels en dat weten mensen niet. De eerste was in 2016. Toen was het zelfs de Grand Prix van Europa, kun je nagaan.
0: Had er nog geen naam.
2: Nee, en vorig jaar won Max.
0: Ja, afgetekend ook.
2: Was Russell tweede en de verrassende derde was Carlos Sainz. As we speak, het is een beetje vergelijkbaar weer met wat jij en ik kennen aan de Costa.
0: Het is
2: daar nu 28 graden en de buitentemperatuur. Afstandtemperatuur is 49 graden. En belangrijk is dat ook Isaac Hadjar is weer terug. Dus dat is ook wel weer lekker. Kijken hoe het met zijn handje gaat. En dit is echt wel een kwestie van de grip in die baan krijgen. Rondjes maken. Vorig jaar reden ze dus een beetje 19, 18, 17 rondjes in die eerste vrije training. Dus we gaan kijken zo dadelijk. Want ze beginnen over een 5,5 minuut beginnen. Ja,
0: daar komen we absoluut zo snel
2: mogelijk. Actie is, dan meld ik me weer.
0: Ja, oké. Het is een soort van Monaco, maar dan iets sneller, zullen we maar zeggen. Hè? Bedoeld is... door de stad heen, maar dan niet sneller. Of niet?
2: Dat doen we zo'n stratencircuit.
0: Ja, dat doen we zo'n stratencircuit. Je kunt ook gewoon een tot één woord vervatten. Dat is misschien makkelijker. Olaf Mol is erbij om zo meteen mee te kijken. En ook zijn commentaar erbij te leveren. Nu, Teddy Swims. She

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: doneer.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knopend Raasdorp 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
8: GPR Sportradio.
10: The Sound of Sport.
8: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
11: Nou, bijna 7 minuten onderweg in vrije training nummer 1 in Baku. En Olaf Mol kijkt ernaar en praat erover samen met mij en jou hierbij.
12: GPR Sport Radio.
11: We gaan lekker, Olaf.
13: Ja, nee, ze zijn lekker bezig eigenlijk. Iedereen is op dit moment op het asfalt. De meeste mensen gebruiken de harde band. De enige die op de medium staan zijn Lando Norris, Oscar Piastri en Franco Colapinto. Bortoletto, Bottas en Gasly hebben wel een rondje gedaan, maar die hebben nog geen tijd neergezet. Hetzelfde geldt voor Alonso, Stroll en Russell. Die zijn allemaal even naar buiten geweest om aan te voelen hoe het turretje in elkaar zit. Piastri klaagde op de radio dat hij wat vibratie had op zijn remmen. Max had op de radio nog te melden dat de auto wat naar rechts trok. Het onboordgeluid wat je hoort is van George Russell. De tijd die we in 2025 reden in de eerste vrije training was een 1.42.704. Verstappen zet zojuist een 1.49.2 neer. Dat is 2 seconden langzamer. Nou zijn de auto's van dit jaar ook langzamer. Maar er moet natuurlijk nog rubber neergelegd worden. En vandaar dat je ziet dat iedereen op die harde band gaat rijden. Ronde na ronde wordt die baan uiteindelijk sneller. Het verschil vorig jaar met die poltijd was 1.5 seconde. Dus wat ze in vrije training 1 reden. Als je daar een 1.5 seconde van aftrok vorig jaar, dan kwam je uiteindelijk op een poltijd terecht. En er zit één mooi gedeelte op dit circuit. Dat is langs dat oude gedeelte, de Old Town noemen ze het eigenlijk. Dat is een soort kasteel wat je daar ziet. Dat is tevens het smalste deel van de baan. Want daar is de baan in zijn totaliteit maar 7,6 meter in zijn totaliteit, dus in de breedte.
11: Ja, wat ik trouwens nog wel even aan je wil vragen, Olaf, moet ik van mijn vrouw ook vragen. Die zegt, als ik dan luister, en dan luister ze onder andere naar jou, maar ook naar wat er aan boord allemaal wordt gezegd. Ze zegt, ze zeuren en zeiken altijd zoveel, die coureurs.
13: Ja, dat klopt, want daar zijn deze momenten voor aangeven wat er niet goed is.
11: Ja? En dat is, maakt dat per baan dan ook heel veel verschil uit?
13: Nee, dat is altijd hetzelfde.
11: Ik vraag het namens mevrouw, hè? Dus voor alle duidelijkheid. Welkom, GPR Sport Radio, met nu de Chainsmokers.

0: Voor sport zijn er nooit handig, hè? Chainsmokers. Nee, moet je niet doen. Closer hoorde je bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. We kijken heel even naar het verleden. Want dat doen we vaak in de ochtend tussen 10 en 12. Het is vandaag 24 september 2026. Maar 38 jaar geleden beleefde Nederland een prachtige Olympische dag in Seoul, Zuid-Korea. Het waren Nico Rinks en Ronald Florijn. Zij wonnen toen goud in de dubbel 2. En geloof mij, ik weet zeker dat heel veel mensen denken, ja hallo, hoe bijzonder is dat dan? Want wij doen, als we naar de Olympische Spelen gaan, tegenwoordig niks anders meer dan heel veel goud, zilver en brons winnen. Maar toen was het nog echt een novum. Ze lagen na 500 meter nog vierde, maar schoven daarna steeds verder door en wonnen uiteindelijk met een tijd van 6:21:13. De dubbel 2 roeien, voor alle duidelijkheid. En misschien heel erg raar, maar vandaag, deze dag, 24 september 1988... dat vierden wij met heel veel plezier, want goud was iets wat we niet heel erg gemakkelijk te pakken konden krijgen tijdens de Olympische Spelen. We gaan even naar Olaf Mol toe, want daar wordt nog wat afgereisd momenteel op Baku. Olaf, hoe staan we ervoor?
1: Ze hebben nog 47 minuten te gaan en Max Verstappen die is weer eens bezig om zijn stempel ergens op te drukken. Nou is het pas een vrijdag, maar ja, vaak is het zo dat als de Red Bull out of the box, zoals men zegt, de pitbox uit, het circuit opkomt en hij doet lekker mee, dan is het vaak een aanduiding dat het wel een lekker weekend kan worden. Hij had al de snelste tijd met 1:46:06. Komt op dit moment, as we speak, over start-finish en gaat naar 46.5. En is daarmee 18e sneller dan Antonelli. Met Bent de tweede tijd, dan Leclerc derde tijd, vierde Isaac Hadjar. Lekkere terugkomst in dat geval. Nog even, Albon had wat remproblemen. Williams heeft een nieuw chassis, dat is lichter. Audi heeft een nieuwe neus en een nieuwe voorvleugel. Ja, dat is het, voorvleugel. En het team van Red Bull heeft een nieuwe vloer meegenomen.

0: Sportradio. Formule 1.
1: En door naar Olaf Mol.
2: Ja, dat klopt. Er gebeurt een mooi moment op dit SB Speak op deze donderdag. Ja, want je riep natuurlijk vrijdag, maar het is gewoon donderdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag de wedstrijd. Carlos Sainz komt de pitstraat binnenrijden. Zwaait met zijn hand. Er staat helemaal niemand van het team klaar. Maar er komt dan wel een boordradio dat hij binnen moest komen. Hier is Hadjar.
3: Well, read the engine, I think. Okay, I'm the pushing really wrong. I'm the pushing recharge.
4: Yeah, mate, come on. The engine's broken.
3: Yeah, we're looking at it. Just slow, but not just lost traffic behind.
2: Hadjar kort in paniek met het team van Red Bull, omdat hij zegt, is dat met de motor? Ja, doe maar even zoiets dit. Nee, oh nee, het is niet goed. Terug naar Sainz. Zijn achterremmen stonden in de fik. En dus moest hij naar binnen. Moest het team lekker snel gaan blussen. Vooraan inmiddels Kimi Antonelli naar de snelste tijd gegaan. Hij is daarmee 2/10 sneller dan dat Max Verstappen is. Ook op de harde band overigens. Het team van McLaren heeft een soort van B-auto meegenomen. Een nieuwe luchtinlaat bij de rollhoop. Andere side-led input bij de sidepods. Een andere input van dat wat daar zit. En er is nog een ander belangrijk ding. Om een snelle ronde aan te gaan op Baku. Ze hebben dus een lang rechtstuk van 1,2 kilometer. Ga je natuurlijk niet je batterij gebruiken op dat eerste stuk van die 1,2 kilometer. Dus rij je eigenlijk langzaam naar start-finish. Daar flikker je al je elektriciteit erbij. Dan sprint je naar die eerste bocht en zo begin je je snelle ronde. Dus jongens die langzaam rijden hebben van de wedstrijdleiding de opdracht gekregen om links te rijden. En Hadjar krijgt nu door van zijn team. Hou hem in zijn tweede versnelling. En kom terug naar de pits.
1: Ja, het is uitzoeken waar de mogelijkheden zitten voor alle coureurs van de Formule 1. Nu.

0: Ja, totaal anders dan het origineel ooit was. The Sound of Silence hoorde je bij GPS Sport Radio. Oorspronkelijk van Simon Garfunkel. Ik zit daar af en toe heel even te kijken. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik samen met Olaf Mol dit moet doen. Vanwege het feit dat het dus een dag eerder is. Hè? Want het is Remembrance Day in Baku, in Azerbeidzjan, aanstaande zondag. En daardoor wordt er niet geraced, voor alle duidelijkheid. Maar Olaf houdt het allemaal voor ons nou. Let het in de gaten.
1: GPR Sport Radio. Formule 1 update.
0: Olaf.
2: Ja, het is heel grappig dat heel veel mensen zeggen, juist na de race op zaterdag. En ja, dat is wel eens bijzonder dat er op zaterdag gereisd wordt. Ik heb nieuws voor je. In Las Vegas wordt er altijd op zaterdag gereisd. Ja. Alleen door het tijdverschil is dat hier zondag om 7 uur. Maar,
0: technisch waar.
2: Ja, wordt altijd op zaterdag gereisd. Ja. Lewis Hamilton gaat zojuist naar een tweede tijd met nog 38 minuten te gaan in deze eerste vrije training op de donderdag in Baku. Veel blaadjes die er langs de baan liggen. Want ja, er zijn in dat stadsdeel veel bomen en andere zaken. Isaac Hadjar heeft overigens gewoon de pitstraat bereikt. En daar zullen ze even gaan kijken hoe het zit met waarschijnlijk de versnellingsbak. Want als ze roepen hou minstens een twee, dan is het wat het is. Bij Williams zijn ze inmiddels begonnen aan de achterwielophanging van de auto van Carlos Sainz, waar natuurlijk dat brandje uitbrak. En de situatie pakken we even de top 10, waar er 9 van binnen staan. Dus die hebben hun eerste initiële runs gemaakt. 1 Antonelli, 2 nu Hamilton op een 10e. 3e Verstappen op 2/10e. 4e Russell op 3/10e. 5e Leclerc op 3/10e. Dan een gat naar Piastri, 1,1 seconde. 7e Lawson op 1,3. 8e Norris op 1,4. 9e Isaac Hadjar op 1,6. En de 10e stek op dit moment is voor Nico Hulkenberg.

0: Bobby van de Cranberries. Wat is er aan de hand, Olaf?
1: Jimmy Antonelli is er afgegaan, maar niet schrikken. Er is weinig kapot aan zijn auto. Hij staat er achterstevoren in bocht nummertje 9. En dit zegt hij.
2: Oh, lost hydraulic.
3: No shifting.
2: Ja, lost hydraulic.
3: Oké, copy.
1: En het is dus einde training voor Jimmy Antonelli, want hij is de hydrauliek kwijt.

0: GPR Sport Radio met Zombie van de Cranberries. Wij volgen VT1, vrijtraining 1 van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Er was zojuist een virtual safety car. Ook dat is allemaal voorbij. En zometeen hoor je van Olaf hoe het precies zit. Nadat de klok 11 uur heeft geslagen.
1: GPR Sport Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. De Marokkaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de liberalen. Ze krijgen bijna een kwart van de zetels in het parlement. De centrumrechtse veel meer doen aan cyberveiligheid. De

0: praten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil. 13 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Dordrecht en Ridderkerk 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Alle Sikkens Verf

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
4: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
1: Een beetje andere Koffie en Classics dan normaal gesproken. Want we hebben VT1, oftewel vrijtraining 1, op het circuit van Baku. De Grand Prix van Azerbeidzjan. Zometeen hier Olaf Mol.
3: GPR Sportradio. Formule 1 update.
1: Olaf.
4: Ik schrok al zo meteen. Ik denk, nee, wil nu. Ze hebben nog dik 21 minuten te gaan. En inmiddels zijn de harde banden bij een aantal mensen veranderd in de softband. Verstappen heeft hij de ronde geschroefd. En ja hoor, kaboom, ook op de softband. Net als dat hij op de harde band deed in de eerste runs. Begint hij meteen met een snelste tijd van 1.45.7. Russell zit daar 14e achter. En Kimi Antonelli, die is gestopt. Die was ook op die softband onderweg. Die heeft nog wel een tijd daar neergezet. Maar ja, dat is een 46.2, ook op 14. Dus zit vrijwel gelijk aan de tijd van George Russell. Maar voor Antonelli is deze eerste vrijtraining voorbij na hydraulische problemen met SCH. Verder nog redelijk opvallend dat Bortoletto in de Audi te weinig rondjes gereden heeft. Hij is nog steeds bezig op een harde band. Eigenlijk zijn alle drie de soorten banden op dit moment actief op het asfalt. De Ferrari's zijn 4e en 5e. En George Russell schuift, as we speak, met 14e van een seconde naar de voorlopig snelste tijd.
1: We volgen die allemaal voor jou. Mocht je mee willen luisteren, je bent van harte welkom. GPR Sportradio, de Grand Prix. Dat is onze middle name, om het zo maar even te zeggen. En het is even anders dan anders. Het is vandaag namelijk donderdag. En dan wordt al de eerste vrije training, vanmiddag de tweede vrije training gehouden voor de Grand Prix van Baku.

0: Mol.
1: Ja, problemen bij Oscar Piastri. Ze riepen, je moet naar binnen komen. We gaan de auto in de box controleren. En nu krijgt hij een boordradio te horen. Zet de auto uit. De mazzel voor Piastri was. Dat gebeurde bij het inrollen van de pitstraat. Dus hij staat inmiddels in de pitbox.

0: Niet geheel onbelangrijk in de sport. Right beside you, Sophie B. Hawkins bij GPR Sport Radio. Overigens vanavond ook nog iets spannends. Natuurlijk de eerste Nations League Cup wedstrijd tussen Oranje en Duitsland. En daar gaan ja, toch wel weer, denk ik, spannende dingen gebeuren. Over spannend gesproken.
1: GPR Sport Radio. Formule 1 update.
2: Ja, Charles Leclerc is begonnen aan wat runs. Dat doet hij op de mediumband. Dat is wel interessant, want hij zet op een mediumband een tijd neer die maar 4000ste langzamer is dan wat Verstappen die neerzetten op een softband. En dat is wel ja, redelijk bijzonder. Er komt natuurlijk wel steeds meer rubber op de baan, dus de grip is beter. En ja, dan noemen ze de baan wordt dan ontgroend. Groen is niet letterlijk groen, maar groen is gewoon er is weinig grip. En dan wordt bij de auto van Oscar Piastri, die dus juist naar binnen gerold is, wordt er heftig gekeken. Daar hangen een monteurtje of, nou doe ik het voorzichtig, 5-6 om die auto heen. Het onboordgeluid wat je nu hoort is van Carlos Sainz. Sainz dus samen met Albon dit weekend met een lichter chassis. Daarvan ze bij Williams gezegd hebben, we rijden eigenlijk nu pas met de auto waar we het seizoen mee hadden moeten beginnen. Komt er nog een nieuwtje binnen, dat is wel een interessant nieuwtje. De FIA en de motorfabrikanten hebben een aantal van de belangrijke punten voor de nieuwe reglementen van 2030. Dat is nog een tijdje weg. Maar ja, we gaan naar een 3 liter turbo V8 met slechts 100 kilowatt elektromotor. Die motor wordt 50 kilo lichter dan de huidige. Hij wordt luider en er komt een ja, wellicht, zeggen ze nog, een pass-to-push systeem, push-to-pass systeem onder. En ja, op z'n vroegst kan dat dus gebeuren in 2030. Nog een kwartier te gaan.
0: Er zullen ongetwijfeld veel veranderingen nog komen de komende tijd. En Formule 1 is een sport die altijd in ontwikkeling is. En die ontwikkeling wil

0: Tracy en de Sunshine Band bij GPR Sportradio. Give it up. Zeg, nog 12 minuten.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
2: Kikken. Ik zit gewoon te kijken naar de mannen die aan het sleutelen zijn aan de auto van Oscar Piastri. En wat zie ik? Tie wraps. Tie wraps. Dat betekent dat de bargeboard, het rechtopstaande deel achter de wielen en zeg maar voordat de lucht inlaat en de sidepods eraan komen, die zal een beetje losgebroken zijn. Die proberen ze nu met een aantal tie wraps weer vast te zetten. Ja, de autorace rijdt het vrij normaal, hè. Zonder gaffertape geen leven. Inmiddels is Verstappen binnen geweest, heeft die softband weer in de tas gedaan en heeft een harde band gepakt en lijkt op dit moment, zeg ik, bezig met een long run. Dat betekent dat ze een aantal ronden aan elkaar gaan knopen om te kijken hoe het zit met de slijtage, hoe het zit met de bandenslijtage, met de temperaturen, hoe die oplopen. En belangrijker nog, hoe doe je dat met die accu? Want ja, een lang recht stuk van 1,2 kilometer. Er zitten genoeg rempunten tot aan bocht 16, daar waar het lange rechte stuk van 1,2 kilometer begint. Dus daar is je accu wel vol. Maar hij is net niet goed genoeg om hem het hele rechte stuk te doen. Dus aan het einde krijg je wel wat van wat wij dan noemen de superclipping. Maar we krijgen in het bochtige gedeelte van de FOM gelukkig ook alweer een graphic te zien met een halo. En daar zit een batterijtje in. En dan zie je dus van dat het in het middengedeelte geen enkel probleem is. En ja, je moet heel goed gaan plannen en heel goed gaan uitrekenen hoe het gaat. Er zitten wat algoritmes in de auto waarbij de coureurs af en toe zeggen, ja, soms doet die auto dingen waarvan ik denk, hé, waarom nu? Maar ja, dat hebben ze dan zo ingepland. Hier is half gas beter dan vol gas. Hier is vol gas beter dan half gas. Situatie met nog 10 minuten en 30 seconden te gaan. 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Leclerc, 4 Hamilton, 5 Antonelli, 6 Lawson, dan Lindblad, Hulkenberg, Piastri en Gasly. Ja, Gasly.
0: Gasly.
2: Ja.

0: Volgens mij nooit de plek geweest waar ze ooit een Formule 1 hebben mogen rijden. Boston hoorde je volgens mij wel trouwens einde van vorige decennium. Waren ze bezig met een Super Indy daar. Maar goed, dat is volgens mij ook nooit meer helemaal van de grond gekomen.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: De man die het echt kan weten, Olaf Mol.
2: Ja, in Boston hebben we geen Formule 1 gehad. En ik denk dat hij daar ook niet gaat komen. Want we hebben al 3 wedstrijden op het Amerikaanse continent. Dus dat gaat niet gebeuren. Het klopt wat ik dacht dat er aan de gang was. Dat betekent dat de long runs ingezet zijn. Verstappen rijdt dat op de harde band. Rijdt een 1.50 als eerste ronde. 50-3 en nu een 1.49-3. Dus een seconde harder. Russell reed 52-3 op een softband. Lawson reed 50-7. 1 minuut 50-7 dan op een mediumband. En Colapinto 1.50-8. Even terug naar de tijden die ze hebben staan. Dat zijn dus 45ers. Dus een longrun is zo'n 5 seconden langzamer. A, doordat de brandstof helemaal opgevuld is. Dus hij rijdt dat met een relatief zware auto. Leclerc is ook net naar buiten gegaan. Maar die is nog bezig, dus daar heb ik op dit moment nog geen tijd van. Maar ze gaan hem denk ik wel uitrijden tot aan het zwart-wit geblok. En daarna doen ze nog even de proefstart.
0: Vanmiddag is een vrije training 2 tijd. Ook dat is hier te volgen bij GPR Sport Radio. Welkom, welkom. Dit is het tweede gedeelte van Cars and Classics. En ja, wij vinden het altijd leuk om de auto's weer rond te zien gaan. En blijven dat ook op deze donderdag volgen. Nu, LD Barge.

0: Wie is Johnny? Hoe is Johnny? Even kijken, wie staat er momenteel met moeite?
1: Ja, Lindblad heeft een probleem. Er is een gele vlag. En dat is naar mijn inschatting rond bocht nummertje. Moet ik even voorzichtig zijn. Ik denk bocht 9 of 7. Net iets rechtdoor geschoten. Staat daar nog steeds stil. Betekent ook dat iedereen daar van zijn gas af moet. Dus dat daarmee ook je longen is gedaan moeten. En hij is niet de enige. Want ook Nico Hulkenberg heeft zojuist zijn auto langs de kant moeten zetten. Die staat wel bij een gaatje waar hij zo achteruit teruggetrokken kan worden. Doen de marshals die rubberen handschoenen aan. Want je weet nooit of die auto veilig is met die accu's die erin zitten. Maar het groene lampje brandt bovenop. En het goede nieuws is ook dat Lindblad weer onderweg is. En we dus nu een virtual safety car hebben.

0: Sportradio. Formule 1 update.
1: Ja, of kortweg.
0: Cars and Classics.
2: Die dingen dus.
1: Olaf Mol.
2: Ja, het staartje van de eerste vrije training op de donderdag dus. Kwalificatie en derde vrije training zijn op de vrijdag. En de wedstrijd is dus aanstaande zaterdag. Onthoud het goed. Hulkenberg dus zojuist gestopt. Virtual safety car situatie weer voorbij. Eigenlijk was de zogenaamde virtual safety car situatie die Oscar Piastri had, omdat hij met zijn auto in de pitbox stond, ook die is weer voorbij, want hij is weer het asfalt opgegaan. En ik ben een beetje bezorgd over Isaac Hadjar. Waarom zeg ik dat? Isaac Hadjar heeft maar 8 ronden gereden en staat inmiddels sinds die tijd gewoon binnen. Dus de vraag is er een technisch probleem? Weten we niet. De vraag is die pols dan toch nog niet zo fijn? Zegt hij van, nou, het voelde niet zo lekker. Ik moet het nog even een beetje in de gaten houden. Of zoek voor mij even een pilletje dat ik de middag uit kan rijden. Vooraan het hoogste aantal ronden wat ik op dit moment zie zijn er 22 van Alexander Albon in de Williams. En ook hij is bezig met een long run. De eerste ronde van Charles Leclerc in de long run was een 1.50.1. Verstappen zit eigenlijk wel zo'n beetje op de 50.2, 50.3 en die 49 die ertussen zat. En de volgende die stil staat is Esteban Ocon. Dus aan het einde van de rit hebben er toch nog een aantal mannen die wel in de problemen gekomen zijn. Ocon sowieso in de problemen, want hij heeft officieel geroepen I'm a free agent. Oftewel, ik ben een vrij agent voor volgend jaar. Oh, Ocon staat daar misschien. Ja, hij staat te zwaaien. Ik dacht, hij staat op de plek waar je de proefstart moet maken. En dan denk je, oké, staat hij te wachten? Nee, er komt een handje uit de cockpit. Hij zwaait en denkt van, oei, kom ik hier nog weg of kom ik hier niet weg? We gaan het zo horen.
1: Zometeen ook de samenvatting na deze berichten.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: 30 jaar de taartvast aangesneden tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
12: GPR Sportradio. Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Raasdorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-IJsselmonde 4 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken open.
12: GPR Sportradio.
14: The Sound of Sport.
12: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
15: En voor de gelegenheid Cars en Classics. Goedemorgen. We gaan zo even kijken naar een update van wat is er gebeurd vanochtend allemaal.
14: GPR Sportradio.
12: GPR Sportradio. Formule 1 update.
16: Olaf. Ja, de heren zijn inmiddels klaar met die eerste vrije training op de donderdag. Er volgt natuurlijk later vanmiddag nog eentje. George Russell zit bovenaan het lijstje aan het einde van de rit. En heeft dan 14e op een softband. 14e voor Verstappen. Die zijn tijd neergezet op de harde band. Dus dat is wel redelijk goed nieuws. Nee, die had hij eronder staan. Sorry, neem ik maar. Heeft hij ook op de softband neergezet. Leclerc ook op 14e. En Hamilton ook op 14e. En dan Antonelli, die dus niet uitreed met hydraulische problemen. Op 18e. Piastri wel weer naar buiten gaan. 6e. 7e Lawson. 8e Arvid Lindblad. Ook hij kwam even stil te staan, maar kon door. Dan nog Esteban Ocon op de 9e stek en 10e Gabriel Bortoletto. Ook Hulkenberg viel uiteindelijk stil met zijn auto. Wat zijn er nog andere dingen die ons daar binnenin opvielen? Nou, dat Lando Norris wel 13 ronden reed, maar uiteindelijk niet zo heel snel was. Anderhalve seconde laat hij liggen. En onderaan de streep zien we dat Isaac Hadjar... we gaan wel horen hoe het zit. Maar 8 ronden gereden heeft hij zijn Red Bull. Is het technisch of is het toch dat handje van hem... wat hem toch weer parten speelt? Mijn ding is zeker, de auto van Verstappen in beide sessies... of tenminste in beide runs die hij maakte op een andere band naar buiten... zat hij steeds meteen in de top 3. En dat geeft de burger moed.
15: Ja, VT2 vanmiddag.
16: Ja, vanmiddag.
15: Daar ben je ook weer bij.
16: Ja, ben ik ook weer bij.
15: Hartstikke gezellig.
16: Tussen de 2 en 3.
15: Tussen 2 en 3, dus houd er rekening mee. Tot zover VT1 voor vandaag in Baku... bij de Grand Prix van Azerbeidzjan.

0: Over the Fire, The Boogie Wonderland. Een koffie en classics, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Tennisser Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu. De Nederlander die recent nog in actie kwam in de Davis Cup moest zijn meerdere erkennen in de Canadees Dennis Shapovalov. De als zevende geplaatste Shapovalov die was in twee sets te sterk en won de partij met de cijfers 4-6, 6-7. En voor Griekspoor betekent dit een vroege uitschakeling in het toernooi in China. Dan, Johan Derksen heeft zich gisteravond nogal kritisch uitgelaten over de houding van Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal reageerde nogal geïrriteerd op een vraag van journalist Valentijn Driessen. Die stelde dat Van Dijk nors overkomt. Derksen noemde de reactie van de verdediger in het programma Vandaag Inside kinderlijk. Hij vindt dat Van Dijk als een van de sterren van Oranje anders met dergelijke situaties om zou moeten gaan en meer openheid zou moeten tonen. Ja, ik zei het ook al eerder in het programma dat ik me daar ook over heb zitten verbazen. Weliswaar niet in die harde bewoordingen als dat Johan Derksen zegt, maar het blijft natuurlijk heel erg vreemd. Dan de 23-jarige Younes Enoutalip. Die kan vanavond zijn debuut maken voor Duitsland. En twee jaar geleden leek een Duitse interland ongeveer net zo waarschijnlijk als dat ik morgen spits ben bij Oranje. Bijzonder naam. Enoutalip speelde bij het Italiaanse Perugia. En hij maakte mocht één keer invallen in de Serie C. Daarna zag de trainer het niet meer in hem zitten in de zomer van 2024. Zijn contract dan ook niet verlengd. Dus hij moest terug naar Duitsland. Niet naar de Bundesliga. Niet naar de tweede Bundesliga. Maar naar FC Gießen op het vierde niveau. En daar kwam hij aanvankelijk zelfs niet in de basis. En toen een concurrent vertrok, kreeg hij zijn kans. 6 goals in 19 wedstrijden. En vervolgens haalde SV Elversberg hem naar de tweede Bundesliga. En daar maakte hij binnen een jaar 12 doelpunten in 25 wedstrijden. Eintracht Frankfurt haalde hem begin dit jaar terug naar zijn geboortestad. En dit seizoen 5 goals en 2 assists voor deze jongen in zijn eerste 5 wedstrijden. En toen belde Jurgen Klopp. Ja, dat is toch heel bijzonder. Enoutalip die had eigenlijk gehoopt op Marokko. Zijn vader is namelijk Marokkaans. En won in 2000 het Olympisch zilver in het taekwondo. De Marokkaanse bondscoach nam hem afgelopen zomer echter niet mee naar het WK. En Duitsland kwam vervolgens wel. Het zijn reactie van die jongen van Enoutalip was: als Klopp je belt, dan moet je gewoon gaan. Dat lijkt me duidelijk. Vanavond kan hij dus in Amsterdam zijn eerste Duitse interland gaan spelen. Ja, dat zijn toch van die mooie verhalen in aanloop naar de wedstrijd van vanavond. De wedstrijd die gaat tussen het Nederlands elftal en natuurlijk Duitsland. Allebei twee landen die weer proberen zichzelf te hervinden met 2 nieuwe bondscoaches. Nu Imagine Dragons bij GPR.

0: Imagine Dragons, 13 voor 12. Goedendag, Koffie & Classics. Vandaag even anders vanwege de vrije training 1. En later vanmiddag hebben wij vrije training 2.
1: GPR, Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Ja, de Nations League, die houdt ons wel bezig. 11 dagen is er geen competitievoetbal, maar is er, ja, interlands en dat soort zaken en alles wat erbij bij komt kijken. Cristiano Ronaldo die heeft inmiddels al meer interlands gespeeld dan sommige landen aan interlandhistorie hebben. Maar hij staat vanavond weer gewoon op de lijst hoor. Portugal-Wales is de eerste wedstrijd van Jorge Jesus als Portugese bondscoach. Ronaldo liet na het WK doorschemeren dat dit zijn laatste mondiale eindtoernooi was. Maar dat betekende dus nadrukkelijk niet het einde van zijn interland loopbaan. Jesus zegt dat iedere speler op prestaties wordt beoordeeld en dat Ronaldo daarin geen uitzondering krijgt. Toch zit de 41-jarige spits er weer gewoon bij de groep. Portugal verdedigt bovendien de Nations League titel. Een aardig gegeven, denk ik toch ook wel, is dat vanavond beginnen er heel veel nieuwe bondscoaches ook. Hè? Xabi voor Nederland, Jurgen Klopp voor Duitsland, maar ook Jesus, die is ook nieuw bij Portugal. Allemaal vrijwel gelijktijdig zijn ze begonnen aan een nieuwe interlandcyclus. En dat maakt het allemaal super spannend. En je weet het, hè? Het is vanavond allemaal te volgen. Het verslag is te volgen hier live bij GPR Sportradio. Dus ja, zorg dat je erbij bent.
3: You don't have to be beautiful to turn me on.

Coldplay en de Koreaanse, ja, meiden. Ja, het was een jongensgroep, maar een groep waar meiden heel gek van waren. BTS! We gaan ons even bezighouden met een sport die je misschien niet al te vaak zult horen bij sportprogramma's. En toch is dat niet altijd even terecht. Want Italië speelde thuis in Turijn. En dan heb ik het over het EK volleybal. En Italië is toch wel, zeg maar, een kandidaat voor de eindtitel als het gaat om het EK-titel. En was een van de grootste kandidaten dus. Maar Finland bleef overeind. De Finnen trokken de tweede.

0: van een achterstand en won uiteindelijk met 15 tegen 13. En de uiteindelijke eindstand werd 2 tegen 3. En daarmee sneuvelt dus ook het gastland in de kwartfinale. En dat is vrij opvallend. Finland heeft dit namelijk historisch bepaald niet de status die Italië, Polen of Frankrijk ook hebben in het internationale mannenvolleybal. En juist daarom wordt dit door de Europese Bond als een vrij grote stunt ervaren en vooral ook omschreven. Vrijdag staat Finland tegenover Olympisch kampioen Frankrijk. En voor degenen die het graag willen weten, de andere halve finale wordt voor het EK volleybal gespeeld tussen Slovenië en Polen.
1: Disco.

0: Sheryl Crow bij GPR Sport Radio. Zometeen tussen 12 en 2, dan hebben we Alexander Stevens op de radio. En, hi Alexander, en straks om 2 uur hebben we natuurlijk vrije training 2. Allemaal zaken om naar uit te kijken. Houd hem hier vooral bij GPR Sport Radio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het straatcircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Vrijdag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs gelegd. Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de Afrit Oosterbeek en knooppunt

0: bakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga ik je mis.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Alle verf super voordelig.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
15: Doei-doei!
14: Tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.

0: GVR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
1: Goedemiddag, smakelijk eten. Het is 7 minuten over 12. George Russell, je hebt het gehoord, heeft de snelste tijd neergezet tijdens vrije training 1 voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zo direct meer sport.

Sportradio met de Brothers Johnson en Stomp. Het is inmiddels 11 minuten over 12. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. En natuurlijk bereidt het Nederlands elftal zich op het ogenblik voor op de wedstrijd van vanavond. De Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez, of Hernandez mag je ook zeggen, heeft Jurriën Timber, maar ook Taylor en Zegiel buiten de wedstrijdselectie gelaten. Zegiel kan hierdoor vanavond dus niet zijn debuut maken voor Oranje. Maar wat daar weer het voordeel van is, is dat Jong Oranje daardoor een impuls heeft gekregen. Want zij zijn ook bezig. Zegiel valt bij Nederland dus buiten de boot en wordt doorgeschoven naar Jong Oranje. En ook Slory is bij de selectie van Jong Oranje gehaald. Vanavond het volwassen, noem ik maar even, Oranje voetbal tegen Duitsland. Aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 9:15. Het goede nieuws is, alles is hier live en direct te volgen bij GPR Sportradio. Even naar tennis. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in China, in Chengdu. De Nederlander moest er meerdere herkennen in een Canadees, Shapovalov. En die is als zevende geplaatst op het toernooi. De wedstrijd eindigde in 2 sets. Griekspoor verloor met 6-4 en 7-6 de partij. De tiebreak van de 2e set was de Canadees de sterkste. En voor Talon Griekspoor betekent dit dus een vroege aftocht tijdens zijn avontuurtje in Azië. Straks gaan we richting de 2e vrije training in Azerbeidzjan. De updates daarvan zijn natuurlijk hier live te volgen met Olaf Mol. We houden je van alles op de hoogte.

Lombardi, 9 minuten voor 12:30. Vanavond de Nations League-wedstrijd Oranje tegen Duitsland. Hier live te beluisteren natuurlijk bij GPR Sportradio. Ruben van Bommel kan vanavond als eerste Oranje speler ooit in de voetsporen van zijn vader, maar ook van zijn opa treden. Dat is een bijzondere situatie. De PSV'er behoort namelijk tijdens het duel vanavond voor het eerst tot de selectie. En dat biedt perspectief. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Straks praat ik je even bij over het weer, want het ziet er lekker uit komend weekend. Wat dat precies inhoudt, we zetten het zo meteen even voor je op een rijtje. En natuurlijk straks ook de tweede vrije training op het circuit, het stratencircuit in Azerbeidzjan in Baku. De updates hoor je zo meteen hier, onder leiding natuurlijk de deskundigheid van Olaf Mol. Dit is GPR Sportradio.

0: Sportradio. Zullen we je gelijk even bijpraten over het weer? Want het is lekker en het wordt nog veel lekkerder. Het is vandaag een droge dag met flinke zonnige periode. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. Morgenmiddag opnieuw hetzelfde weerbeeld. Dan kan het kwik zelfs nog wat hoger uitpakken. De voorspellingen zijn dat het morgen zelfs een graad of 24 zou kunnen worden. Als we dan kijken naar de vooruitzichten. Het weekend is sowieso zonnig en droog. Maar het begin van de week gaan de temperaturen oplopen richting de 26 graden of meer. Dat zijn goede vooruitzichten. Straks hier veel meer sport voor je.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga ik je mis. Pak.
7: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2+1 gratis. Dus snel even bollen.
15: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menverse Active Deo 6-pack voor €13,59.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
27: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
28: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
29: GPR Sportradio. Verkeer.
30: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
29: GPR Sportradio.
31: The Sound of Sport.
29: Alexander Stevens.
0: Zometeen even bijpraten over Lewis Hamilton. Hij is namelijk oneens dat de Grand Prix zijn ingekort. Waarom dat is en wat hij vindt hoor je zo.
31: GPR Sportradio.
32: Everybody get up.

Backstreet Boys, Domino Dancing. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch. Ik zei het net al, Lewis Hamilton is het er niet mee eens, de coureur in de Formule 1, de beslissing om de races te gaan inkorten. Hij zegt juist dat het kampioenschap langere races nodig heeft. Afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat de lengte van een standaard Grand Prix van 305 kilometer naar 290 gaat. En dat om de kosten te verlagen van de chassis-aanpassingen die nodig zijn voor de herbewerkte power units vanaf volgend jaar. Volgend jaar neemt het vermogen van de motor toe ten opzichte van de elektrische energie. Die verhouding wordt veranderd. En om dit extra vermogen te bereiken stijgt natuurlijk ook de brandstofdoorstroming. Er wordt gewoon simpelweg meer verbruikt. Dat is ongeveer zo'n 5%. Nou, de oplossing om zo'n wijziging mogelijk te maken zou kunnen zijn om de brandstoftank te vergroten. Dat zou dan het chassis van een Formule 1-auto zwaarder maken. En dat gaat weer tegen de doelen van de nieuwe reglementen in. Daarom is in plaats daarvan besloten om races te gaan inkorten. Om het risico te minimaliseren dat coureurs zonder brandstof komen te staan. En op de meeste circuits zal dit ongeveer 3 ronden van het huidige aantal afhalen. Nou, Lewis Hamilton is er naar gevraagd vandaag in Azerbeidzjan wat hij daarvan vindt. Hij zegt, ik ben er eigenlijk het er niet mee eens, daar komt het op neer. Hij zegt, langere races zijn fysiek zwaarder en daardoor vind ik het ook spannender en beter. Het inkorten vind ik echt niet logisch. We hebben eigenlijk altijd wel met de banden de raceafstanden kunnen afleggen. We hebben veel races waar het maar een 1-stopper is. Hij zegt, ik vind het niet uitdagend om de race dus te gaan inkorten. Het lijkt me juist dat er races moeten zijn die langer duren en dat daarmee dus meer wordt gevergd van de coureur. Dat is het verhaal van Lewis Hamilton. Zometeen hier op je donderdagmiddag tijdens je lunch veel meer over sport. We duiken straks even het voetbal in. We gaan ons voorbereiden op de wedstrijd van vanavond die hier wordt uitgezonden. Nederland tegen, inderdaad, Duitsland. Meer erover hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is je donderdagmiddag. En Fortuna Sittard heeft een uniek bekertenu gelanceerd, de voetbalclub. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat de Limburgers een speciaal shirt hebben met de drie kleuren van de Nederlandse vlag in de hoofdrol. Het nieuwe shirt is eigenlijk een eerbetoon aan de prestatie uit 1957... toen Fortuna Sittard, ze heette toen trouwens nog Fortuna 54, voor het eerst een grote nationale prijs won. In die finale trouwens was Bram Appel, het goudhaantje, hij scoorde toen een hattrick. Ja, dat was tegen Feyenoord toentertijd. Ken je klassiekers? 70 jaar later dus prijkt het rood-wit-blauw weer op het shirt. Het op het shirt van de Fortunezen. Het tenu verwijst op vele manieren naar het iconische shirt van toen. Zo keren de lange mouwen terug. Ja, ja. En loopt de drie kleuren als een soort rode draad door het ontwerp. En met goedkeuring van de KNVB is op de achterkant van de kraag de beker van toentertijd geborduurd. En ook staat er geen shirtsponsor op, want dan blijft het zo dicht mogelijk bij het origineel. Nou, Fortuna, de ploeg van Danny Buijs, gaat morgen de koker in voor de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB-beker. Die wordt gespeeld op dinsdag 27, maar ook woensdag 28 en uiteindelijk donderdag 29 oktober. Leuk dus, we gaan het in de gaten houden wat de Limburgers precies dragen. Ik ben benieuwd, we gaan het zien. Ik heb een soort foto-shop ervan gezien en toen had ik al zoiets van, nou, dat ziet er niet verkeerd uit. Die donderdagmiddag, wij zijn GPR Sportradio.

Simply Red iets voor enig geworden. En we gaan het zo meteen even hebben over de Premier League. Dat is de competitie in voetbal natuurlijk. En dat is ook de competitie waar teams gemiddeld de meeste kilometers maken. De spelers. Dat zal natuurlijk geen verrassing ook voor jou zijn. Maar opmerkelijk is dat zelfs de meest energieke ploegen uit Spanje, Italië en Duitsland minder lopen dan de meest luie Engelse ploegen. Ja, dat zeg maar. Gaan we het straks even over hebben. Hier bij GPR Sportradio. Zeg eens, A,

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Peenieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van, dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA

0: en een kwartier vertraging in de file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 7 kilometer lang tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
7: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: Nu bij Eyewiz Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
10: Eyewiz. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar €9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
14: deals. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
21: Vergeet je niet in te smeren.
20: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
23: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
6: Goedemiddag, 9 minuten over 1. Op de Aziatische Spelen is zojuist een wereldrecord op de 200 meter schoolslag gezwommen. Het is de 17-jarige Japanner Shin Ohashi. Zometeen meer.

BNR Sportradio met YouTube tijdens je lunch op donderdag. Het is 13 minuten over 13 uur. Een dubbele tijdmelding. Goed nieuws, op de Aziatische Spelen is er een wereldrecord gezwommen zojuist. De 200 meter schoolslag door de 17-jarige. Hij is nog jong. Japanner Shin Onashi. Het is in Tokio, de Aziatische Spelen. Hij zwom hem in 2 minuten, 4 seconden, 83 honderdste. En dat nieuwe record is 65 honderdste sneller dan het oude record uit 2023. Wat in handen is van een Chinees. Ik zal je zijn naam besparen. Voor de je nog jonge Shin Onashi betekent trouwens dit zijn tweede goud, hè, op de Aziatische Spelen. Want eerder deze week was hij samen met zijn Chinese collega Dong Xiao de beste op de 100 meter schoolslag. Het gaat daar lekker dus op de Aziatische Spelen met Shin Onashi. Het is vandaag de dag van voetbal bijvoorbeeld in de Nations League. Vanavond Nederland tegen Duitsland. We gaan hem voor je in de gaten houden. Want simpelweg, hier hoor je het live verslag vanaf 9:15. Wij zijn GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio, 8:30 op je donderdagmiddag. Gisteren startten de dames van PSV het tweeluik tegen Fortuna. Fortuna Heuring, dat is niet de Nederlandse Fortuna natuurlijk. Dat in de laatste kwalificatieronde van de UEFA Women's Champion, Europa Cup. Die wedstrijd werd gestart met een nipte winst, dus de aftrap in die kwalificatieronde tegen de Denen. De Eindhovense ploeg klopte de bezoekers in Eindhoven dus met 1-0. Minimaal. 7 minuten voor rust bracht Liz Rijsbergen, voormalig speelster ook van ADO Den Haag, PSV op voorsprong. Hoe was die wedstrijd in haar ogen?
1: Ja, denk zeker tevreden. Ik denk dat het goed spel op de mat hebben gelegd, maar ik denk ook zeker aan ons spel te zien dat het meer had kunnen zijn. Maar ja, een overwinning was het belangrijkste denk ik op dit moment. Ik denk, wij als PSV zijn er willen altijd dominant aan de bal zijn. En ik denk dat je vandaag hebt gezien dat dat ons sterke punt is. En ja, waarom zou je dan iets anders gaan doen? En ja, het is sowieso aan de trainer, maar vanuit mij gewoon lekker gaan voetballen en het niet op jezelf afroepen. Ja, dat ook. Ja, het was een goede teamgoal en ik stond op de goede plek.
0: Aldus Liz Rijsbergen bij ESPN. GPR.

0: Eigenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Dedicare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
22: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: Al 2 van de 4 Mühlenmilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Mühlenmilk, the moo you can't resist.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
3: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport.
3: Alexander Stevens.
6: Het is ruim 3 minuten over 2:30. Als je het aan de keeper van het Duitse elftal vraagt, heeft Nederland goud in handen. Zo meer

VPR Sportradio met de Dire Straits. Money for nothing en chicks for free. Ik zie hier handen opgaan. Het is 11 minuten over 1:30. Smakelijk eten tijdens je lunch. Als je het aan de Duitse keeper Mark Ter Stegen zou vragen, heeft Nederland goud in handen met onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Of Hernandez mag je ook zeggen. De twee werkten jarenlang samen bij Barcelona. We hebben daar een goede vriendschap aan overgehouden. En vanavond staat dus Ter Stegen onder het hout. Oftewel, voor de Duitse manschaft, die manschaft, is hij de keeper. En staat hij tegenover Xavi Hernandez, zijn vriend, voor het eerste duel van zijn oranje tijdperk. Xavi dus, we gaan het zien. Vanavond dus in de Nations League. De Duitse ploeg die volgens sommige criticasters al jaren in verval is. Sinds de wereldtitel in 2014 presteert die manschaft ondermaats op eindtoernooien. Met twee uitschakelingen in de groepsfase van het WK. Volgens analisten kampt de Duitse manschaft met, noem het een gebrek aan leidersfiguren op en naast het veld. Daarnaast ontbreekt het de Duitse ploeg aan een echte topspits, wat de aanvallende stootkracht aanzienlijk beperkt in de recente interlandperiodes. Vanavond dus, vanaf 9:15, de Nations League, Nederland tegen Duitsland, hier live te volgen vanaf 9:15 bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met R.E.M. en Losing My Religion. Het is je donderdagmiddag, smakelijk eten. Het is de late lunch, maar dat mag. Hè? Ik bedoel, een beetje later lunchen is niet verkeerd. En daarmee zit je ook gelijk goed zo dadelijk. Want wij hebben hier straks uiteraard de updates van Olaf Mol over de tweede vrije training in Azerbeidzjan. Want die gaat zo beginnen. In de tussentijd hebben we natuurlijk nog veel meer zaken voor, want er is ook nog voetbal. En als we het hebben over voetbal, praten we hier even bij. Want Marink Reedijk gaat aan de slag als de nieuwe trainer van Hibernian. De 35-jarige Nederlander zat na zijn vertrek bij Bever in België zonder werkgever. Hij gaat nu aan de slag in de Schotse Premiership. Vorig seizoen promoveerde Reedijk met Beveren naar het hoogste niveau van België. En dat deed hij niet alleen door kampioen te worden, maar ook door een heel seizoen lang ongeslagen te blijven. En dat gebeurde nog nooit eerder op het tweede niveau in België. Hij besloot echter niet met Beveren mee de Jupiler Pro League in te gaan. Dat deed hij niet. En er was veel belangstelling voor Reedijk. Althans, dat zegt de Belgische media. Maar een nieuwe werkgever bleef behoorlijk lang uit. Nu met de Schotse ploeg heeft hij dan eindelijk een nieuwe uitdaging gevonden. En vertrekt hij dus naar Schotland. Marink Reedijk. Het is deze donderdag lekker om vanavond te sporten. Kijk je dan eventueel niet naar voetbal, kan je ernaar luisteren. Want als je buiten gaat sporten, je gaat hardlopen en je hebt op je oortjes GPR Sportradio, hoor je vanavond hier live Nederland tegen België. Het weer vanavond is droog en vrijwel onbewolkt. Er staat misschien een zwak windje, maar daar heb je geen last van. Morgen een heerlijke dag trouwens, met zonnig en droog weer. Temperaturen morgen tussen de 20 en 24 graden. Kortom, het gaat niet verkeerd worden. Gewoon lekker qua weer. Eigenlijk een beetje wat je nodig hebt om lekker buiten te sporten. Langzaamaan gaan we richting 2 uur. De tweede vrije training in Azerbeidzjan. Hier natuurlijk met de updates van Olaf Mol.
1: GPR Sportradio. GPR Sportradio. Sportradio. Mol.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft een nationalistische studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegiel heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegiel goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingswald, Giessendam en Alblasserdam 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BND X1.
11: Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: je blij mee maken?
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
14: Ja.
13: En nu?
14: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
14: Ja.
13: Welk bedrijf?
14: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
14: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
14: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
15: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
16: GPR Sportradio. Formule 1 update.
17: En we gaan gelijk naar Olaf Mol, want de tweede vrije training is bezig.
18: Ja, net begonnen en de mannen hebben het goed voor elkaar, want de buitentemperatuur is 29,6 graden. De baantemperatuur is 46,9 graden. Dat is een graadje of 3 koeler dan in de eerste vrije training op deze donderdag. Laat het zijn zoals het is. Colapinto had een probleempje, want die ging naar buiten, maar die viel eigenlijk stil. Ik weet niet of hij onderweg terug is naar de pits of dat hij dat heeft weten te halen. Maar hij schijnt het wel weer gehaald te hebben, dus daar is ook wel weer wat beweging. Verstappen meldt op de boordradio zojuist naar zijn derde ronde. Heeft hij betekend 1 getimede ronde gezet. The car is completely broken. Nou, dat hebben we hem eerder horen vertellen dit jaar. Dat betekent dat de auto niet connected is. De voor- en de achterkant niet lekker met elkaar praten volgens hem. Dus wat ze veranderd hebben, zal hij terug willen veranderen aan de andere kant. Hij rijdt op een setje medium banden en heeft op dit moment de snelste tijd staan van 1.45.9. Dat was vanochtend 45.7. Dus ze zijn nog 2/10 langzamer dan dat ze waren. De 2025 snelste tijd in die tweede vrije training was van Lewis Hamilton. Dat was een 1.41.223. En het is de 10e keer dat we rijden op de straten van Baku.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
17: Je hoort de tweede vrije training updates met Olaf Mol tussen de muziek en de andere sportzaken door. Ja, zo werkt dat tegenwoordig tijdens VT1 en VT2.

0: Radio, The Best Love met Rolls Royce. 11 minuten over 2.
1: GPR Sport Radio. Formule 1 update.
0: We gaan gelijk naar Olaf Mol.
2: 48 minuten en 18 seconden zijn we nog onderweg. Waar zijn de auto's, vraag ik me dan af. Het geluid van de voitures. Ja, I told you, maakt niet uit. Ja, dat is gezellig. Verstappen en Norris zijn de mannen die vooraan rijden en die hard rijden. Verstappen heeft wel geroepen van, ja, wacht even, ik moet continu tegensturen. Want mijn achteras komt los op de hobbels. En dat vindt hij geen fijn idee. Hij had een snelste tijd staan. Daar kwam toen met 17 aan Lando Norris onderdoor. Die pakte hij weer terug. Maar het grappige was, nergens een paarse sectortijd. Dus nergens de snelste van de snelste van de snelste. Maar die pakte hij toen met 69.000ste van een seconde terug. En nu gaat George Russell, as we speak, daar weer onderdoor. En dat is dan weer meer dan een halve seconde. Dus wel, de grip komt steeds vaker en vaker en beter terug voor de coureurs op het circuit daar in Baku. Onboordgeluid hoor je nu van Lando Norris. De McLaren is behoorlijk vernieuwd. Je zou het bijna een B-auto kunnen noemen. Goede nieuws is dat ook Hartjaar weer op weg is. Die had natuurlijk problemen in de eerste vrije training. Ze hebben lang aan die auto gerepareerd. Reed maar 8 ronden in vrije training 1. Het slechte nieuws is, Kimi Antonelli viel stil in die eerste vrije training met problemen van de hydrauliek. En Antonelli is nog steeds niet op de baan.

0: BNR Sportradio. Het is 17 minuten over 2. We gaan gelijk naar Olaf Mol.
1: Er was een kortstondige gele vlag zojuist. De vraag is voor wie, voor wat. Ik verwacht dat dat was voor Carlos Sainz. Maar we weten het natuurlijk niet helemaal zeker. Dat komt dan weer wat later op de zaken. Bij vriend Antonelli zijn ze nog steeds hard aan het werk aan de auto. Maar het goede nieuws is, hij is inmiddels wel ingestapt. En dat betekent dat ze daar gaan denken dat het wel met een paar minuten gedaan is. Ander nieuws bij Piastri vandaan is, daar hadden ze problemen met de floorboards. Oftewel, ja, het zat niet allemaal lekker aan elkaar en het zat niet zoals het moest en het deed niet wat het deed. En Isaac Hadjar is ook weer terug op het asfalt. Die had vanochtend dus wat problemen, maar die verremt zich juist bij het ingaan van bocht nummer 1. Situatie as we speak. 1 Verstappen, 2 Russell. 3e Lando Norris op 16e. 4e Lewis Hamilton op 17e. 5e dan Isaac Hadjar op 19e. En de grote vraag is, is er nog meer sportnieuws in de wereld van vandaag?
0: Ja, dat is er zeer zeker, Olaf. Want voetballer Kees Smit heeft zich gemeld bij de selectie van Jong Oranje. De middenvelder van AZ, die in maart nog deel uitmaakte van de selectie van het grote Oranje, moet nu dus Jong Oranje helpen in de jacht op een ticket naar het Europese kampioenschap. Na een zomer waarin een transfer voor de speler uitbleef, richt hij dus nu zijn vizier compleet op de belangrijke kwalificatiewedstrijden die voor de deur staan. Kees Smit wil bij de ploeg zijn kwaliteit als de nummer 10 laten zien. Inderdaad dus, VT2 gaande in op het ogenblik Azerbeidzjan in de straten van Baku. De updates hoor je hier met Olaf Mol. Even voor de duidelijkheid, mocht je het nog niet weten. De eerste, maar ook de tweede vrije training voortaan in update-vorm. En er is zojuist een gele vlag in Azerbeidzjan in Baku. Dus we kunnen waarschijnlijk gelijk weer naar Olaf Mol toe terug. Want waarschijnlijk is er iemand buiten de baan.
1: Nou, 100% zeker. Het is Arvid Lindblad. En er staat een achterwiel niet zoals het moet. Dus denk ik code rood 3-2-1. Komt u maar. Code rood, inderdaad. Dat is het. Het andere goede nieuws is dat er bij de mannen van Mercedes vandaan gekomen is. Maar hij heeft de muur geraakt bij het ingaan van, oh, dubbel zeg. Eerst achter en vervolgens voor. Dan heb ik het even over Arvid Lindblad, die op het smalste deel van de baan, daar waar Leclerc een paar jaar geleden ook 3 keer eraf ging, erachter komt hoe smal het is.
2: Ja, yeah, I've crashed. I'm really sorry.
1: Ja, yeah, I've crashed. I'm really sorry. Dat is ook het enige wat je kan zeggen. Dat is dan bij dat, zeg maar, dat kasteelachtige deel, dat boven, dat smalle stuk van 7 meter. En dat betekent dat hij de rechter achterwiel en het rechter voorwiel op dit moment kwijt is. Even terug naar Mercedes. Ik vroeg in de app aan hun, is er enige update over de auto van Kimi? We hebben de power unit veranderd, omdat er toch wel wat problemen waren met wat schade en dat er ook nog wat brand, hoe noem je dat? Wat brand in gebruik? Schuim was, toen het ding boel in de fik stond. Geen echte problemen, maar goed, hij zat een motor in. En nu komt er weer een motor in, die zat in de pool. Dus dat is wat dat betreft ook geen probleem. Maar we hebben dus een rode vlag. Dus gebeurt er op dit moment voorlopig even niks in Baku.
3: GPR.

0: voor 14:30. De eerste en de tweede vrije training hoor je hier in update-vorm. Even voor de duidelijkheid op de donderdag, in dit geval normaal op vrijdag. De derde vrije training, kwalificatie en race, die zijn altijd helemaal live.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Dus we gaan naar Olaf Mol voor de update.
2: Pit exit closed staat er nog steeds in beeld. Dat betekent dat we nog steeds in een code rood situatie zitten die veroorzaakt werd door Arvid Lindblad. Die later nog op de boordradio tegen zijn team zei: ja, ik denk dat ik de muur geraakt heb met ongeveer een millimeter speling. Ja, dan wel aan de verkeerde kant van die millimeter. Maar de rechterkant is kapot en dit betekent einde van deze tweede vrije training voor Arvid Lindblad. Het is geen mazzeltje voor Kimi Antonelli, zou je denken, met een code rood. Omdat dan soms in kwalificatie wordt de klok stopgezet, maar in vrije trainingen is dat niet zo. Nou hebben we natuurlijk de vorige race wel gehad, toen we op Madrid waren, dat er aan het einde een code rood was. Dan hebben ze de vrije training verlengd. Dat komt volgend jaar ook wel weer in de reglementen naar voren. En de vrijheid heeft de wedstrijdleiding dan ook daadwerkelijk om dat gewoon te doen. Nog even terug naar het team van Red Bull Racing. Daar hebben ze 4 updates meegenomen. Dat heeft te maken met de vloer en de diffuser achter. Dat heeft te maken met de sidepods, met de louvers van de koeling. Die zitten bovenop de sidepods. Dat is om te zorgen dat die motor lekker koelt. En dan hebben ze ook nog, ja, dat komt hij aan, hè, de spiegels veranderd. Ja, want daar kijken ze echt enorm veel in die Formule 1-coureurs. Nee, ze zijn er wel, maar ja, dat is tegenwoordig ook gewoon een aerodynamisch ding geworden. En ze hebben de flow condition, ze hebben gezorgd dat de lucht makkelijker over de halo gaat. En daar wordt door niet heel veel teams aan gewerkt. Dat is in het verleden wel eens geweest, waar daar vleugeltjes op zagen. De auto van Isaac Hadjar is inmiddels van de baan afgehaald en staat achter de muren van het kasteel in Baku.
0: Intussen gaan wij even richting voetbalnieuws. Want in het voetbal hebben Vitesse en de voormalig algemeen directeur Ben Mandersveld hun samenwerking beëindigd. Dat is vandaag bekend geworden. Bij de Arnhemse club heeft in ieder geval Ben geen baan meer. Dat heeft Vitesse bekendgemaakt via haar officiële kanalen. Ook wordt aangegeven dat beide partijen een goed onderling overleg uit elkaar zijn gegaan. Ben Mansvelder was in het verleden als directeur werkzaam bij de club. De precieze reden en de exacte toedracht voor de beëindiging van de samenwerking is niet naar buiten gebracht. Maar Vitesse benadrukt dat de beslissing in goede harmonie is genomen en ze wensen hem alle succes in de toekomst. Langzaamaan gaan we richting 14:30. Gebeurt er iets in Azerbeidzjan, in Baku? In de tweede vrije training hoor je het hier bij

0: of drie. We gaan gelijk naar Olaf Mol.
1: Ik keek zojuist in de grote ogen van Alexander Stevens toen ik even de monteurs na zat te doen. Die staan dan voor de auto, eerst met hun hand omhoog, als waren zij... Nou, ik ga niet zeggen wanneer, in welke wereldoorlog. Een beetje zo. En dan gaan die wielen opzij. En dan staan ze met die twee handen naar voren te wapperen. Dus ik doe dat na. En Alex denkt, wat is er? Is er paniek? Nee, er is geen paniek. De pitstraat is zojuist weer open gegaan. Dat betekent dat de code rood situatie voorbij is. En dat de mannen nu weer verder kunnen gaan met wat ze doen. En we zitten daar dus ongeveer precies, helemaal, op het halve uur. Met de volgende stand. 1 Verstappen, 2 Russell op 45.000ste. 3 Norris op 16e. 4 Hamilton op 17e. Norris rijdt dan op een harde band. De rest op een medium band. 5e Hadjar op soft. 6e Leclerc op een medium band. 7e Piastri. 8e Gasly. 9e Lawson. En 10e gecrashed en wel Arvid Lindblad.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Perfect Koffer Afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
4: Langer mee doen is goedkoper.
3: Zeker, kwaliteit rendeert.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
13: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
14: GPR Sportradio. Verkeer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel 3 vertragingen door bijzonderheden, zoals op de A9 richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp zijn ze bezig met een politieonderzoek. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er vanaf Rotterdam-Charloos 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook en daardoor is die even dicht. En tot slot de A16 richting Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug tot aan Zwijndrecht is het 25 minuten langzaam rijden door een kapotte auto.
14: GPR Sportradio. Formule 1 update.
16: En we gaan gelijk voor de tweede vrije training naar Olaf Mol.
17: In de straten van Baku rijdt het ook lekker door op dit moment. En het is George Russell die zojuist de snelste tijd pakt met 1:43.759. Leclerc daar op 17e tweede, maar die zitten allebei op een softband. Verstappen is inmiddels ook naar buiten op een soft. Ja, dat klopt, dat heeft hij goed gedaan. En er was een probleem zojuist voor Oliver Berman. Zijn motor uitrijden pitstraat, ging hij in de toeren... en in één keer was het gewoon toerengeluiden naar... bam, alles stil, alles uit, alles klaar. Dus ook Oli Berman zal niet verder deelnemen aan deze tweede vrije training. De geplofte Ferrari Haas. Dan zitten we met Kimi Antonelli, want hij is inmiddels op het asfalt en op de baan. En Antonelli doet nog niet helemaal mee, maar dat is logisch. Liep vanochtend maar 8 rondjes noteren, dus dat is veel te weinig. Zit nu op de 9e positie in. Hartje verbeterd is zojuist. Iedereen is inmiddels geswitcht naar de softband. En we nemen nog even mee of Verstappen een goede tijd neer gaat zetten. Want die heeft paars in de eerste sector. Die heeft groen in de tweede sector. En dan wil je wel het rechtstuk echt definitief volledig afblazen en afbladderen. Als je dat wilt. En dan hoop je dan bovenaan de tijdenlijst te komen. 43-7. Hij haalt dat niet. Hij komt tot 44-1. Heb je het laatste deel nog veel laten liggen. Het gat met Russell is nu 0,4 seconde.
14: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
14: Alexander Stevens.
16: Je hoort het, de updates van zowel de eerste als de tweede vrije training in Afghanistan, mag ik zeggen. In Azerbeidzjan hoor je hier met...

0: GPR Sportradio, 11 minuten over 14:30.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: De tweede vrije training is bezig. Olaf Mol.
2: 18 minuten zijn er nog te gaan. Klein probleempje zojuist voor George Russell, die zich even verremde aan het einde van het rechtstuk, maar verder niks heel spannends. Lewis Hamilton krijgt een under investigation na de sessie, want die reed op het rechte stuk, bocht 19. Dat is eigenlijk die flauwe knik die daar nog midden in dat rechte stuk ligt. En daar ging die gewoon vol op de lijn van zijn gas af. En daar kwam Liam Lawson aan. Die moest echt wel serieus uitwijkactie ondernemen. Maar goed, we weten dat Hamilton vrije trainingen, mensen ophouden, en dan lezen we een dag later 9 van de 10 keer no further action. Russell is nog steeds de man die het snelst is en op dit moment zich ook aan het verbeteren is. Verstappen zit nog steeds op 0,4 van een seconde. De enige man die op een andere band staat, denk je dan, is Arvid Lindblad. Ja, dat kan. Daar staat hij wel op, maar niet op de baan, want die heeft de auto plat gereden. Dus vandaar dat dat er nog steeds onder zit. Russell op dit moment richting de start-finishlijn. Had natuurlijk een 1,43er staan en maakt daar een 43-3 van. En is daarmee nu, wat is het? 18e? Juist. 18e los van Verstappen. Dat is eigenlijk best heel veel. Maar goed, de rest zal ook nog wel bezig zijn. Als we kijken naar het veld en wat er buiten en binnen is, is het een beetje 50-50. De helft op de baan, de helft in de pits. Russell, Verstappen, en dan de beide Ferraris. Dan Antonelli inmiddels op 5. Norris op 6. En Gasly voorlopig op de 7e positie.
1: GPR.

0: Watching You. Het is inmiddels 3:15 geweest. De eerste en de tweede vrijtraining houden we voor je in de gaten.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol.
2: Mirakel, mirakel, mirakel. Checo Perez reed zojuist de 11e tijd. En ik denk, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Ja, dat zal hij zelf ook gedacht hebben. Maar het beeld liet duidelijk zien dat hij een gratis tow, oftewel een slipstream, kreeg van Oscar Piastri. Piastri had een foutje gemaakt. De laatste bocht reed iets langzamer op dat rechte stuk. Ja, en dan zie je wat dat doet. Hè. Dan komt Perez er naartoe gekropen en die kruipt dichterbij en dichterbij. En staat in één keer staat hij voor Bortoletto, voor Hulkenberg, voor Sainz. Nou ja, en dan ook nog voor Berman. Ja, die heeft ook potauto's. Dat maakt niet uit. Dat is trollenlossen. Dus ja, hij staat niet eens zo heel gek. Maar yes, 11e zal hij wel lekker vinden. Inmiddels is hij teruggezakt naar de 13e positie. Dus dat is ook wel niet zo bijzonder spannend. Verstappen is volgens mij nu wederom begonnen aan een long run. Daar was hij vanochtend ook de eerste mee. Maar dat zal ons zo dadelijk wel duidelijk worden als hij 5 seconden langzamer is. De Mercedes hebben orde op zaken gesteld. Want Antonelli met slechts 8 ronden op dit moment. Tegenover de 15 van George Russell staat Antonelli nu tweede op 15e van een seconde. Verstappen heeft inmiddels 14 ronden gereden. En dat is 16, 15. Ja, dat was een beetje het hoogste van wat men heeft. Dus iedereen zit wel waar ze zitten. Want meestal tussen de 17 en de 19 ronden over een hele training. Er kan natuurlijk altijd weer wat gebeuren met een virtual safety car. En dan verlies je wel weer wat. Verstappen is inderdaad begonnen aan een long run. Want bij het eerste meetpunt laat hij al 2,5 seconden liggen. Ten opzichte van de tijd van George Russell. Ze hebben nog 11 minuten om de data van de vrijdag te vergaren in Baku.
0: In de tussentijd gaan wij verder met voetbalnieuws. Vanavond natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Je weet het, Oranje speelt tegen Duitsland. De wedstrijd is trouwens hier live te volgen. Het commentaar hier vanaf 9:15. In dat voetbal is vanavond Ruben van Bommel bezig. Een unieke prestatie kan hij gaan neerzetten met het Nederlands elftal. Want mocht hij zijn debuut maken, en dat is niet geheel onmogelijk, dus in die wedstrijd vanavond, dan treedt hij in de voetsporen van zowel zijn vader Mark als zijn opa Bert van Marwijk. Hij zou daarmee de eerste international ooit worden die deel uitmaakt van de derde generatie van een familie die ooit voor Oranje heeft gespeeld. Het duel vanavond tegen de Duitsers vindt plaats in de Johan Cruijff Arena. En wat ik al zei, je hoeft er niets van te missen. De hele wedstrijd is hier live te volgen bij GPR Sportradio.

0: Sportradio Fix What You Didn't Break. Van een sterke titel is dat. Het is 7-4.
1: Sportradio. Formule 1 update.
0: 7-4-3 inmiddels. En we schakelen gelijk over naar Olaf Mol.
2: Belangrijkste credit voor mij is break what you didn't fix. Maar dat weten ze niet altijd. En daar hebben ze de monteurs voor nodig om dat dan wel weer op te lossen. Ze kijken even naar de longrun tijden. Dan rijdt Verstappen op dit moment een 48-3. Dan rijdt Norris een 48-2. Rijdt Piastri 49-8, dus die is niet heel tof. En de rest zit allemaal in de 50, dus ze doen niet echt lekker mee. En vooraan kan ik het nog net niet zien van Russell en Antonelli. Die zijn wel een beetje met elkaar af en toe in de slag. Ik dacht even dat ze een poging gingen doen om een enorme slipstream op te vangen. Met elkaar te realiseren, maar dat is niet het geval. George Russell zit wel op de baan, maar die zit een beetje klem achter ene Lance Stroll. Je zou het niet verwachten. Hè. Dat betekent dat het gewoon standaard is. En dan zal hij op het rechte stuk er wel voorbij gaan. En welke slimmerik zit daar dan weer achter? Weer Checo Perez, die nog steeds de 13e tijd heeft staan op 2,4 seconden. En daarmee sneller is dan de Audi's van Bortoletto en van Hülkenberg. Hülkenberg nu net in een outlap gedoken. Dat betekent dat hij ook wel weer het aan de tijd zal gaan doen. De Audi die een nieuwe neus heeft, een nieuwe voorwielophanging. En ja, zo zijn er meerdere teams die het een en ander aan updates meegenomen hebben. Het grootste aantal updates zit toch bij het team van McLaren. En dan zien we Norris op de 6e tijd. En op dit moment Piastri op de 8e tijd staan. Dan denk je, moi. Maar de vrijdagen van McLaren, waar het moi is, dan weet je dat je meestal bij kwalificatie zeg je van, oh, daar zijn ze ineens weer. Voor nu, met nog iets meer dan 6 minuten te gaan, Russell, Antonelli, Verstappen, Leclerc en Lewis Hamilton.
1: GPR.

0: GPR Sportradio met Duran Duran. En de laatste seconden tikken weg. VT2 Formule 1. Olaf Mol.
1: Ja, inderdaad. Het zijn de laatste 8 seconden... waarbij Isaac Hadjar op het rechtstuk een waanzinnige toe krijgt van Valtteri Bottas, die nog bezig was. Maar ja, ze zijn bezig met longruns en ze worden geen tijden meer verbeterd. Op het moment dat de vlag gezwaaid wordt in Baku, en we dus weten dat George Russell niet alleen vrije training 1, maar ook vrije training 2 als snelste heeft weten af te sluiten. Halve seconde richting Kimi Antonelli. Verstappen geen beeld van gezien, maar nu komt de slow-mo waarvan ik riep, die is in bocht 15 rechtdoor gegaan. Het antwoord gaat hier komen. Hij is bij bocht 15 en hij gaat bij bocht 15 rechtdoor. Bleef daar even hangen, gooit de auto dan wel weer om. Vandaar dat er een kortstondige geel was. Dat is allemaal gebeurd in zijn longrun. Andere mannen die dus de problemen hadden vandaag waren Oliver Berman. En doordat hij wat later op de baan kwam, Kimi Antonelli. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar de grootste was natuurlijk de code rood die Arvid Lindblad veroorzaakte door zijn auto in het smalste gedeelte naast de baan te gooien. Einde van de tweede vrije training met Russell en Antonelli. Dan Verstappen op 3. Vierde tijd voor Leclerc. Vijfde voor Hamilton. Dan Norris, Gasly, Piastri op 8. Hadjar op 9. En Esteban Ocon op 10. Morgen mogen ze het opnieuw proberen.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu 2 mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 100 kilometer file op dit moment, met de meeste vertraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A15 Europoort richting Rotterdam. Vanaf Rotterdam-Heijplaat doe je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht in Europoort richting Rotterdam. Vanaf Rotterdam-Heijplaat doe je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Brin Hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
7: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
3: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest op deze donderdagmiddag. Ook een vrije training nummer 2 in de Formule 1 zit erop. Daar blikken we zo dadelijk nog even op terug. Maar er is meer, zo dadelijk zwemmen en voetbalnieuws voor je onderweg.

BPR Sportradio met John Legend. Het is 3 uur geweest op deze donderdagmiddag. Inmiddels zit de vrije training nummer 2 erop voor de grote prijs van Azerbeidzjan in de straten van Baku. Ik heb het natuurlijk over Formule 1. Gaan we zo direct nog eventjes uitgebreid op terugblikken. Eerst wat anders sportnieuws. Zwemmer Shin Owazi die heeft voor een sensatie gezorgd op de Aziatische Spelen in Tokio. De pas 17-jarige Japanner veroverde het goud op de 200 meter schoolslag in een nieuw wereldrecord. Met zijn tijd van 2 minuten, 4 seconden en 83 honderdste was hij ruim een halve seconde sneller dan het oude record dat de Chinees Qin Haiyang in 2023 zwom. Eerder dit toernooi baarde de 13-jarige Chinese zwemster Yu Zidi al opzien door het winnen van 3 gouden medailles op verschillende afstanden. 13 jaar oud, ja, niet te filmen, hè. Dan wat voetbal voor je. Trainer Marink Redijk gaat aan de slag in het Schotse Premiership. De 35-jarige Nederlander is aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Hibernian. Redijk zat zonder club nadat hij eerder vertrok bij het Belgische SK Beveren, waar hij succes kende. Nu wacht hem een nieuwe uitdaging in Schotland, waar hij de leiding krijgt over de club uit Edinburgh. De coach die begint per direct aan zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever en hij zal de komende trainingen dus al voor de groep staan. Nationaal voetbalnieuws ook nog. Kees Smit die heeft zich gemeld bij de selectie van Jong Oranje. De middenvelder van AZ, die in maart nog deel uitmaakte van de selectie van het Grote Oranje. Ja, die moet de belofteploeg nu helpen in de jacht op een ticket voor het Europese kampioenschap. Na een zomer waarin een transfer voor de speler uitbleef, richt hij zijn vizier nu volledig op de belangrijke kwalificatiewedstrijden die voor de deur staan. Ja, Smit die wil bij de ploeg zijn kwaliteiten als nummer 10 laten zien. Dat rijmt nog ook. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. We gaan natuurlijk nog even terugblikken op de vrije trainingen van vandaag in de straten van Baku. Ik heb het over Formule 1, de grote prijs van Azerbeidzjan. Ja, het is allemaal een dagje eerder vanwege het feit dat de race zaterdag al wordt verreden in plaats van zondag. Dus vandaag waren de eerste 2 vrije trainingen. Morgen vrije training 3 in de kwalificatie. En zaterdag dus de race die je hier live kan volgen met het commentaar van Olaf Mol en Max Koebold hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio deze donderdagmiddag met Tina Turner. I don't wanna lose you. Het is droog vanmiddag, flinke periode met zon. Hij doet lekker mee, de koperen knoert. De temperatuur die komt uit rond de 19 graden. Vanavond ook vrijwel overal droog en onbewolkt. En de wind die we nu hebben, die neemt vanavond geleidelijk verder af. Voetballer Ruben van Bommel die kan vanavond een unieke prestatie neerzetten in het Nederlands elftal. Mocht de PSV er zijn debuut maken in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland, dan treedt hij in de voetsporen van zowel zijn vader Mark als zijn opa Bert van Marwijk. Hij zou daarmee de eerste international ooit worden die deel uitmaakt van de derde generatie van een familie die voor Oranje heeft gespeeld. Dat is toch wel bijzonder, zeg maar. Het duel tegen de Duitsers vindt plaats vanavond in de Johan Cruijff Arena. Begint om 9:15 en live te volgen hier bij GPR Sportradio. Net zoals alle andere aankomende wedstrijden van Oranje. Die hoor je hier live bij ons. Dan tennis. Tellen Griekspoor die is namelijk helaas uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Chengdu. De Nederlander die onlangs zijn rentree maakte in het Davis Cup-team verloor in China in 2 sets van de Canadees Denise Shapovalov. De setstanden waren 6-4 en 7-6. Na een tiebreak die eindigde in 7-3. Ja, voor Griekspoor betekent de nederlaag een valse start van zijn reeks van 3 toernooien die hij de komende periode in Azië zal gaan spelen. Hopen in ieder geval op betere tijden voor Tellen Griekspoor daar in Azië. We houden het nauwlettend in de gaten, want wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio op deze donderdag. Het is de 24e. De dag waarop de vrije trainingen in de straten van Baku voor de Formule 1 werden verreden. Ik heb het over de grote prijs van Azerbeidzjan. En ook tijdens vrije training 2 zette George Russell de snelste tijd neer in zijn Mercedes. Hij reed een 1.43.34 en was daarmee ruim een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen die eindigde als derde op ruim 18e van een seconde van Russell. Achter Verstappen stonden de Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton op de vierde en vijfde plaats. En Lando Norris werd zesde. Ja, de training die werd nog even onderbroken door een flinke crash van Arvid Lindblad. De Racing Bulls coureur raakte de muur in het smalle gedeelte bij bocht 8 en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Ook Haas coureur Oliver Berman die viel stil met een motorprobleem. Ja, voor George Russell is het eigenlijk een perfecte donderdag in Baku. Hij was zowel in vrije training 1 als 2 de snelste dus. Morgen volgt de derde vrije training waarna de kwalificatie op het programma staat. Die zijn beide in zijn geheel live te volgen hier bij GPR Sportradio met onze eigen Olaf Mol en Max Koebold. Zo dadelijk nog veel meer sport. Hebben ook nog wat laatste nieuwtjes vanuit de paddock daar in Baku. Dat er meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Pakken.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Hans, waar liggen de regenjassen?
15: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Odido. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
24: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
25: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Staal Outlets.
26: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
27: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: En
0: of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
6: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is wel vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Rotterdam-IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstroken zijn vrij, maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.
7: GPR Sportradio.
29: De Sound of Sport.
7: Nout van Sommeren.
30: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over de wedstrijd van Oranje die vanavond gaat plaatsvinden. Johan Cruijff Arena. Maar er is meer voetbalnieuws. Vitesse neemt afscheid van een voormalig directeur. Erover zo meer. GPR.

0: GPR Sportradio met Snow Patrol. Alles behalve sneeuw vanmiddag, want het is lekker zonnig. Het is droog dus en de temperatuur die ligt zo rond de 19 graden. Vanavond blijft het ook droog en vrijwel onbewolkt. En ik heb me laten vertellen dat volgende week er temperaturen mogelijk zijn van rond de 28 graden. Een soort van Indian Summer heb je dan, hè?
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: In ieder geval lekker weer om te voetballen, zeg maar. Over voetbal gesproken, Vitesse en voormalig algemeen directeur Ben Mansvelder, die hebben hun samenwerking beëindigd. De Arnhemse club heeft via de officiële kanalen bekendgemaakt dat beide partijen in goed onderling overleg uit elkaar zijn gegaan. Mansvelder was in het verleden als directeur werkzaam bij de club. De precieze reden voor de beëindiging van de samenwerking zijn niet naar buiten gebracht, maar de club benadrukt dat de beslissing in goede harmonie is genomen en wenst Mansvelder succes in de toekomst. Nou, wellicht dat dat nog wel een keer naar buiten zal komen, wat de precieze reden is. Ja, het Nederlands elftal bereidt zich voor op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez die heeft Jurjen Timber, Givaj Zegiel en Kenneth Taylor buiten de wedstrijdselectie gelaten. Zegiel kan hierdoor vanavond nog niet zijn debuut maken voor Oranje. De ploeg heeft de laatste training inmiddels dus afgerond in aanloop naar het duel met de Duitsers, die met doelman Mark Ter Stegen van Ajax onder de lat kunnen starten. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is vanavond om 20:15. En die wedstrijd is live te volgen hier bij GPR Sportradio. De voorbeschouwing die begint trouwens vanavond om 19:00 al. De wedstrijd dus om 20:15 live te volgen hier. Het commentaar wordt trouwens verzorgd door Bas Ticheler en Diederik van Zessen. Mis niets van Oranje en luister naar GPR Sportradio.

0: met GTS Sport Radio. Ben je goed en sportief bezig op je donderdagmiddag? Het is 24 september. Ja, de Formule 1 trainingen voor vandaag zitten erop. VT1 en VT2 zijn verreden. Ja, want het is allemaal een dagje eerder, hè, in verband met de race die op zaterdag wordt verreden en dus niet op zondag.
1: GTS Sport Radio. Formule 1 update.
0: Voordat we verder vooruit gaan blikken op dit Formule 1 weekend, nog wat ander Formule 1 nieuws. Want de huidige leider in het kampioenschap, Kimi Antonelli, de Mercedes-coureur, heeft een waarschuwing gekregen van Jamie Chadwick. Dat is de mevrouw die drievoudig W-series kampioen is. Die stelt namelijk dat de druk van de titelstrijd uiteindelijk zijn tol zal gaan eisen bij de jonge Italiaan. Nou, lekker opbeurend. Antonelli die domineert het huidige seizoen en wist afgelopen weekend tijdens de Grand Prix, dat was niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor, weet je. Grand Prix van Spanje alweer zijn 8e overwinning van het jaar te boeken. En volgens Chadwick zal de spanning in de slotfase van het seizoen echter flink toenemen. Ja, dat snap ik. En ik zeg ook, een echte kampioen die kan daarmee omgaan. En tot nu toe laat Antonelli zien dat hij wel een echte kampioen is. Ik gun het hem ook wel, moet ik zeggen. Lewis Hamilton, die is het niet eens met het besluit om de lengte van de Formule 1-races vanaf het seizoen 2027 in te korten. De Britse meervoudig wereldkampioen stelt dat het kampioenschap juist langere races nodig heeft om de spanning en uitdaging te vergroten. Vanaf volgend jaar zal de standaardafstand van een Grand Prix worden teruggebracht. En Hamilton vindt dit een verkeerde ontwikkeling voor de sport en had liever gezien dat de huidige langere raceafstanden gehandhaafd zouden blijven voor de coureurs en de fans. Ja, de tijd dat je het iedereen naar de zin kon maken, die is al lang geweest, zeg maar. Ja goed, Hamilton is er dus niet mee eens. Anderen die zullen het er wel weer mee eens zijn. Laten we het zo stellen, laten we eens even zien volgend jaar wat het van effect heeft dat die Grand Prix-afstanden dus worden ingekort in de Formule 1. Dit weekend de grote prijs van Azerbeidzjan in de straten van Baku. Inmiddels is vrije training 1 en 2 verreden. Morgen vrije training 3, morgen vroeg om 10:30 en morgenmiddag om 14:00 de kwalificatie voor de race op zaterdag. Want zondag wordt er niet gereced daar in Baku. Dus even goed om op te letten. Morgen dus 10:30 vrije training 3 en morgenmiddag om 14:00 de kwalificatie. Die zijn hier compleet live te volgen met het commentaar van Olaf Mol en Max Koebold. Goedemiddag, dit is GPR Sport Radio.

GPS Sportradio met John Mayer, The Last Train Home. Ja, veel mensen zullen vandaag ook de trein pakken richting de Johan Cruijff Arena om de wedstrijd Oranje tegen Duitsland te kunnen volgen. Ja, en inmiddels heeft Xavi, de bondscoach, uitgesproken dat passie het uitgangspunt moet zijn bij de nieuwe start van het Nederlands elftal. Dat is dus de duidelijke boodschap van de nieuwe bondscoach in aanloop naar de eerste interlands onder zijn leiding. De Spanjaard hamert erop dat spelers hun goals moeten vieren, zelfs op de training. En dit is om het vuur terug te brengen in de ploeg. Ik ben benieuwd over hoe dat uitpakt. Nou, ik hoop dat er vanavond ook genoeg te vieren valt. Want vanavond speelt Oranje de eerste wedstrijd onder Xavi in de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd die begint vanavond om 9:15 en is live te volgen hier bij ons op GPS Sportradio. Met het live commentaar dat verzorgd wordt door Bas Ticheler en Diederik van Zessen. De voorbeschouwing op de wedstrijd die begint hier vanavond om 7:00 al. Nou, mis niets van Oranje en luister naar GPS Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is al vroeg op gang gekomen. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meest opvallende op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Er staat een auto met pech. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een touringcar gestrand met pech voor knooppunt Ridderkerk. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je 20 minuten. Daar stond lange tijd ook een pechgeval, maar hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de N15 ten slotte Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je... Even over je zakelijke risico's. Als je

0: www.kroe.nl.
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
14: Goedemiddag, het is D-Day voor Xavi. Vanavond zijn vuurdoop als bondscoach van Oranje. En een WK dat naar Nederland komt.

0: Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Het is 12 minuten over 4. Goedemiddag. 8:45 is het zover. Oranje tegen de Mannschaft. Eén ding weten we in ieder geval wel. Giwai Zegiel zal vanavond niet zijn debuut maken voor het Nederlands elftal. Hij zit vanavond op de tribune naast Kenneth Taylor en Jurjen Timmer. Zometeen gaan we erover bellen met Oranje-watcher van ESPN Pascal Kamperman. Ja, en je kunt natuurlijk die wedstrijd ook helemaal integraal beluisteren hier vanavond op GPR Sportradio. Met het commentaar van Bas Tichler en Diederik van Zessen. En gisteravond laat kwam het door. Het WK wielrennen komt naar Nederland. Dat heeft de UCI dus gisteravond rond de klok van 11 uur bekendgemaakt. De Nederlandse organisatie mikte aanvankelijk op 2032. Maar voor dat jaar koos de UCI voor India. En nu komt dus het WK van 2034 naar Groningen en Drenthe. De president van de UCI, David Lapartient, legt uit waarom de wereldkampioenschappen voor het eerst sinds 2012 terugkeren naar Nederland.
1: We had two very, very solid bids in between India and the Netherlands. And we started the discussion with both. Do you potentially agree to take whether 2032 or 2034? The Netherlands is a wonderful country for cycling. They will not only organize the road event, but also the para-road event. There is a strong passion, always a perfect organization. And when we go in the Netherlands, there is no risk, in fact, for the UCI. So we didn't want to lose one of the two candidatures. When you have two very strong candidatures like this, we said, look, we need to award the two. The vision for the two provinces is a long-term vision to rebuild, in fact, the trust in their own region, for people to be proud about their region. If it's a long-term vision, we can also work together on a long-term vision. We have to do this now. So, that's not the normal rules.
0: 2034, pas over 8 jaar dus. Heel ver weg, maar wel heel mooi nieuws.
2: GPR Sportradio.

0: You too, sometimes you can't make it on your own. Voormalig Feyenoord-spits Peter Houtman maakte vorig jaar bekend dat bij hem de ziekte van Alzheimer is vastgesteld. En sindsdien probeert hij daar zo open mogelijk over te praten. Samen met de Rotterdamse band The Wannabes heeft Houtman nu zelfs een nummer opgenomen voor ik het vergeet. Dat is geïnspireerd op zijn eigen verhaal en de gevolgen van de ziekte. En met het lied wil de voormalig stadionspeaker van Feyenoord aandacht vragen voor Alzheimer en geld ophalen voor onderzoek via Alzheimer Nederland. In de ochtendshow, hier op GPR Sportradio, belde Ronald van der Geer met Houtman om te praten over het ontstaan van het nummer, de betekenis ervan en hoe die zelf omgaat met de ziekte. En het leverde een mooi en bijzonder en persoonlijk gesprek op. Dat allereerst begon over de reden dat Houtman met het nieuws over de ziekte naar buiten kwam.
1: Ja, ja, het is om naar buiten te brengen hoe dat allemaal een beetje in zijn werk gaat. En mensen die daar ook last van hebben, die probeer ik daarmee ook te helpen. Ja. Dus ik hoop dat dat lukt.
2: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, verder wel oké eigenlijk. Dus we doen gewoon zoveel mogelijk dingen. Ja, volgens de gewone gang eigenlijk.
2: Ja, want jij zegt op het laatst, praten erover. Is dat, want dat heb jij gedaan, hè? Jij bent ermee naar buiten gekomen en dat is belangrijk geweest.
1: Ja, precies. En daarom zeg ik, ik probeer daar mensen mee te helpen. Zodat je inderdaad alles kwijt kan, wat je kwijt kan. En dat heb ik ook zoveel mogelijk gedaan. Hopelijk dat het allemaal wat beter gaat straks.
2: Want wanneer denk je, hé, ik moet erover praten? Want dat zit ook een beetje in het lied, hè? We vergeten allemaal wel eens wat. We laten allemaal onze autosleutels wel eens liggen. Maar het is een apart gevoel op het moment dat het anders voelt. Is dat het een beetje?
1: Het is een diagnose. Dat is ook nog eens met toeval gebleken.
2: Ja.
1: Dat ik die diagnose kreeg. Ik ben er zelf geen expert in natuurlijk.
2: Nee.
1: Dus vandaar dat ik er ook een beetje twijfelachtig over praat.
2: Hey, en heb je veel reactie gekregen op dit lied?
1: Ja, verschrikkelijk veel. Echt uit alle delen van het land. Dus mensen daarvoor bedankt. Het is de bedoeling dat je daarmee geholpen wordt. En dat hebben ze inderdaad goed aangevoeld. Want dat doet je wel goed natuurlijk. Dat er zoveel mensen zijn die je bellen of een berichtje geven. Ja, wat dat betreft mocht ik niet klagen.
0: Peter Houtman, inmiddels 69 jaar, in gesprek met Ronald van der Geer vanochtend hier op GPR Sportradio. Hij speelde 8 interlands voor het Nederlands elftal en scoorde daarin 7 keer. Petje af.

0: Ella Langley en Choosing Texas. Deze week gaan we al de hele week terug naar 1997. Dat deden we al met Henk Angenent, met Bas van der Goor. Maar zij werden geen sportman van het jaar. Dat werd de zwemmer die dat jaar wereldkampioen werd op de 400 en de 200 meter.
1: Het is toch Wouda weer die als eerste aantikt. 1:31.76. Dat is onder zijn Nederlands record en moet hij nu afstand gaan nemen. Moet uitkijken voor Marchand op baan 2. Die gaat heel hard sprinten, maar Wouda die ziet hem niet. En op baan 2 kan het nog wel eens gevaarlijk worden. Marchand in ieder geval op weg naar een medailleplaats. Wouda moet doorknokken op die laatste meter. Schäfinen is geklopt, maar Marchand kan hij niet zien. En nu hoeft hij ook niet meer te zien. Want Wouda gaat zijn tweede Europese titel pakken. Wouda in een prima tijd, een nieuw Nederlands record. 2:77.00 van een seconde.
0: Ja, straks Marcel Wouda dus terug in de tijd op GPR Sport Radio.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
16: What a lot! And give you all!
15: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
20: Echt lekker.
19: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken!
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders ga je mis.
3: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
26: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt nadat er vanmorgen een school in Vlaardingen was bedreigd. Waarmee of waarom is nog niet bekend. Volgens de regionale omroep werden leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen waarschuwen justitieminister Van Wil dat hij vanavond een zwaar debat kan verwachten. Van Wil moet uitleggen waarom duizenden aangiftes van zware misdrijven niet door de politie zijn opgepakt. En journalisten die het Witte Huis weer in zouden mogen zijn toch tegengehouden. President Trump wil ze er niet meer zien, maar een rechter wilde daar niks van weten. Toch mochten ze er niet in.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door ongelukken, zoals de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere, Regenboogbuurt en Afrit Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat daar al 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Veel oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Ook een uur oponthoud zien we nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Drecht-tunnel rijdt het langzaam en staat er stil over 20 kilometer. En zoals gezegd, bijna een uur vertraging. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is vrij. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur.
25: GPR Sportradio.
28: De Sound of Sport. Twan van Peperstraten.
29: En zometeen gaan we met sportman van het jaar Marcel Wouda terug in de tijd. Terug naar 1997.

0: The Script and Nothing. Deze hele week gaan we op GPR Sportradio op dit tijdstip al terug naar 1997. Maandag hadden we Henk Angenent, de winnaar van de laatste Elfstedentocht. Dinsdag Bas van der Goor, die met de volleybalmannen Europees kampioen werd. En gisteren hadden we Gerald Cibon, die met Roda JC in dat jaar de beker won. Vandaag Marcel Wouda. Hij werd in 1997 twee keer wereldkampioen op de 200 en 400 meter wisselslag. En werd daarmee ook nog eens een keer sportman van het jaar. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je ging in 1997 naar Sevilla met al behoorlijk wat verwachtingen. Hoe voelde jij je toen je daar aankwam?
1: Ja, dat was wel lang geleden, maar het was ontzettend warm daar. En dat was in de grootste uitdaging. Maar we waren er echt wel een week of twee van tevoren. En toen we daar aan gewend waren, raakte ik in topvorm. En ik was gewoon super overtuigd van mezelf. En dat lukte ook. Dus het was echt wel een wedstrijd die klopte.
0: En was de 400 meter wissel ook meteen jouw belangrijkste onderdeel?
1: Ja, ik ben eigenlijk meer van de langere nummers. En de 400 wissel, dat zat in het begin. Ja, ik werd er gelijk Europees kampioen op. En ik wist ook eigenlijk dat op dat moment niemand in Europa sneller was dan ik. Maar ja, je moet het altijd nog wel even doen. En daar viel het allemaal wel een beetje bij elkaar.
0: En je had natuurlijk net daarvoor op de korte baan al het wereldrecord verbeterd. Dus dat gaf natuurlijk ook extra vertrouwen.
1: Ja, en in december 96 was ik op het kortpad al Europees kampioen geworden. Dus ja, misschien moet je winnen en dat soort belangrijke momenten leren winnen, ook gewoon een beetje leren. En toen ik dat eenmaal door had, toen heb ik dat een paar jaar, vond ik dat op de een of andere manier veel makkelijker om op het piekmoment, het topmoment het ook gewoon af te maken.
0: Ja, het was ook een behoorlijk groot verschil tijdens die race. Had je ook tijdens de race al het gevoel van ja, goud is binnen handbereik?
1: Ja, kijk, zo'n afstand zijn we altijd met een bepaalde race tactiek. En op dat moment, schoolslag, dat is de derde afstand in de wisselslag, zeg maar. Dus dan heb je al, dan zit je al halverwege de race. En dan kwam mijn allerbeste afstand. Ja, toen ik daar al op de eerste plek lag, toen wist ik eigenlijk al wel een beetje dat het niet mis kon gaan. Maar ja, weet je, je moet het altijd nog wel even doen. Maar ja, toen had ik wel zoiets overtuiging. Dit is mijn afstand, dit is mijn stukje in die wisselslag. Ik lig al voorop, nu moet ik het ook afmaken.
0: Ja. Vier dagen later werd het nog mooier, want na de 400 meter won je ook de 200 meter wisselslag. Had je daar überhaupt gedacht aan goud?
1: Jawel, ik wist dat ik op dat moment de beste wisselslagzwemmer in Europa was. Alleen op die 200 wissel was er meer concurrentie. Dat is al een beetje spannender. En ik was ook meer van de langere nummers dan de wat kortere. Maar ja, als je eenmaal in zo'n flow zit en je zit vol vertrouwen, ja, dan lukt ook veel meer. Dus het gebeurde ook gewoon. En het ging allemaal in een soort flow, in een roes.
0: Ja, je zei wel na die race, ik heb me nog nooit zo kapot gevoeld als in die laatste 50 meter. Wat gebeurde daar?
1: Nou, ik ging volgens mij wat harder af. Ik neem wat meer risico. En ik was gewoon op het einde. En we hadden ook die hele week, ik heb ook nog estafettes gezwommen. Ik had ook nog 200 meter vrij gezwommen. Dus dat was het laatste nummer. Dus het kwam ook wel een beetje bij elkaar. Ik had iets meer risico genomen. Ik ging echt wel een beetje stuk op het einde. Maar goed, ik bracht het wel tot een goed einde. Maar ik weet nog wel dat het totaal gewoon echt heel veel was.
0: Ja, inderdaad. Want je zwom inderdaad ook nog de estafette. Dan werd je tweede op de 4x200 meter vrijslag. Ja. Met Pieter van der Hogeband. Heel jong ventje toen nog. Wanneer merkte jij dat hij een uitzonderlijk talent was?
1: Nou, ik was een beetje. Ik zwom in Eindhoven al op dat moment. Dat was vanaf 1995. En toen trainde ik al samen met hem. Ja, en dan leer je. Wij zijn een beetje samen opgegroeid. En dan weet je al heel snel door. Ik had al wel heel snel door dat dit een hele bijzondere zwemmer was.
0: Ja. Goed, 1997 werd uiteindelijk ook helemaal jouw jaar. Want je werd uitgeroepen tot sportman van het jaar. Ja, hoe voelde dat?
1: Ja, toch wel als een kroon. Dat is super mooi. En het was echt een vereering, dat weet ik nog wel. Wat ik wel vind, en dat is meer achteraf. Ik vind het gewoon heel lastig om sportprestaties met elkaar te vergelijken. Wat maakt nou de ene beter als de andere? Want als er één iemand wint, dat betekent ook altijd een paar anderen die teleurgesteld zijn. En er zit altijd een goed verhaal achter. Ik ben er super blij mee en trots op, maar ik vind het ook een heel dubbel iets. Want wat maakt nou de ene prestatie beter dan de andere? Ja, daar kan ik zelf niet zo goed mee.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, wat je net al zei, ook een beetje een kroon. Met andere woorden, het is ook een soortje erkenning. Daar zal van jou toch ook zoiets zijn, nou, nu weet toch ook iedereen wie Marcel Woude is?
1: Zeker, maar dat is ook een heel mooi stukje. Maar het is, weet je, degene die het niet geworden was, maar ook genomineerd. Ja, die had ook iets heel bijzonders gepresteerd. En de derde ook. En daar word je dan uitgekozen. Die eer, die is er zeker. En die bevestiging is mooi. Maar ja, ik vind het... ik heb daar nu moeite mee met die verkiezingen. Ik vind meer een populariteit.
0: En zometeen praten we verder met Marcel Woude. Wat er allemaal nog meer is gebeurd na 1997. In dat jaar had Natalie Imbruglia een dikke hit.

0: Nathalie Imbruglia, dikke hit in 1997. En wij praten verder met de sportman van dat jaar, Marcel Wouda. Hij had als enige Nederlandse man meegedaan aan de Spelen van 1992... als zwemmer in Seoul, weinig succesvol. En hij deed mee in 1996 aan de Spelen in Atlanta. Maar Marcel, hoe zou jij die Spelen in Atlanta typeren?
1: Ja, dat was echt wel een... die eerdere Spelen die je noemde, dat was een beetje een omslag. Dat was het dieptepunt. En daarna zijn er echt wel een aantal dingen veranderd in het Nederlandse zwemmen. En die Spelen in 96, die lieten ook zien... dat wij mee konden met de wereldtop. Dus dat was ontzettend belangrijk voor ons zelfvertrouwen. Pieter van Hogeband werd daar twee keer vierde... Ik werd daar een keer vierde en een keer vijfde. En Kirsten Vlieghuis, die ook bij onze trainingsgroep in Eindhoven trainde... die won daar twee bronzen medailles. Dus ja, dat was wel een soort bevestiging... dat wij in Nederland superhard konden zwemmen... en ons konden meten met de wereldtop. Echt belangrijk.
0: Met de mannen en de vrouwen. De weg naar Sydney 2000 was daarmee ook ingezet... met als tussenhalte het WK van 1998 in Perth. Wat waren daar jouw verwachtingen?
1: Nou, ik ging daar wel een beetje heen als favoriet op de 200 meter... De 400 meter wist ik dat ik ook de Amerikanen tegen zouden komen. En die waren nog net een tandje beter. Maar de 200 wissel, ja, ondanks dat dat niet mijn allerbeste... tenminste, ik voelde dat niet dat dat mijn allerbeste nummer was. Was ik ook kansrijk op. Dus ik wist dat ik in de race was om voor eremetaal te zwemmen daar.
0: Ja, het werd uiteindelijk goud op de 200 meter wisselslag. Zilver op de 400 meter wisselslag. Ja. Zie je het misschien achteraf als een paar hoogtepunten van je zwemcarrière?
1: Ja, en dat is iets wat je ook in retrospectief wel leert waarderen. Want op het moment dat je het doet, lijkt het eigenlijk best normaal. Hè. Natuurlijk vond ik het bijzonder, maar omdat je er al... Ja, je leeft er zo lang naartoe, je hebt er vertrouwen in dat het kan. Je krijgt allerlei signalen dat het haalbaar is en dan gebeurt het ook. Maar weet je, achteraf, ik ben op een gegeven moment coach geworden in het zwemmen... en ik heb hele goede zwemmers getraind... Maar die werden niet zomaar even wereldkampioen. Nee. Dus dan begin je toch wel beseffen dat het een bijzondere prestatie is geweest. Ja.
0: Voordat we naar het coachen gaan, nog even over jouw eigen carrière dan. Want Sydney 2000 kwam eraan. Had je dat vooraf al een beetje bestemd als het grote einddoel?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben best wel vaak gevraagd in die periode, ook na Atlanta 96, ja, ga je nu stoppen? Ik wist het gewoon niet. Ik had altijd zoiets, ik zie wel als dat moment daar komt. Maar ik was vol richting 2000. Dus nooit daarmee bezig geweest. Dat moest echt mijn hoogtepunt worden. Maar ik was eigenlijk daartussenin heel goed. Ja, en daarna net niet meer.
0: Ja, in Sydney werd je vijfde op de 200 meter wissel. Vier uiteindelijk op de 4x100 meter wissel. Maar toch ook nog een bronzen plak. Hoe heb je uiteindelijk die Spelen beleefd?
1: Ja, het winnen van een medaille op de Spelen is toch wel een absoluut hoogtepunt. Dat was wel echt een hele mooie bevestiging. Omdat dat de Spelen is elke 4 jaar. Dat maakt het ook magisch. Het is ook alle sporttakken of alle sporten komen bij elkaar. Het is heel groot. De media zit er bovenop. Ja, dat je daar een medaille wint, dat is toch wel echt heel, heel bijzonder. Dat vond ik echt supermooi. En we hebben echt geweldige Spelen gehad als Nederland ook daar. Met zowel Pieter van Hogeband als Inge de Bruin die daar gouden medailles wonnen. Dus het was echt. Ja, het waren hele bijzondere Spelen. Echt gedenkwaardig. Ja. Ook heel leuk.
0: En jij had dus eindelijk ook je plak te pakken. Wanneer besloot je definitief, dit was mijn laatste wedstrijd?
1: Nou, ik had na de Spelen had ik vakantie. En toen begon ik weer met zwemmen. En ik weet nog dat... ik had als hobby ook windsurfen. En het was een hele mooie windsurfdag. Dus ik denk, ik ga windsurfen. Nou, daar had ik een klein ongelukje en daar had ik een blessure. Toen was ik nog 10 dagen uitgeschakeld. Toen kwam ik terug, dook ik het water in. En na 35 meter, dus niet eens een hele baan, stapte ik het water uit. En mijn coach Jaco Verharen, die kijkt mij raar aan. Die zegt, wat is er? Ik zeg, ja, weet je... Ik voel dat het goed is. Het is genoeg. Mijn lichaam wil niet meer. Ja. Dus het moment was daar. En daar leef je denk ik al wel lang naartoe. Maar op een gegeven moment valt het kwartje ook wel.
0: En was het logisch om meteen trainer, coach te worden?
1: Nee. Ik ben eerst 1,5 jaar ook een beetje uit de sport geweest. Een beetje een andere rol wel. Toen... In die periode ontdekte ik eigenlijk hoe mooi het coachvak, hoeveel plezier ik daaruit haalde. Nou ja, toen ben ik mijn coachopleiding gaan doen. En toen ik daar dat had afgerond, werd ik eigenlijk gevraagd door de KNVB om bondscoach te worden gelijk. Dus het heeft ongeveer 2 jaar geduurd voordat ik die overstap heb gemaakt. Maar ergens in die 2 jaar heb ik geleerd, heb ik ontdekt hoe mooi dat vak is.
0: En je zei het al, met allemaal topzwemmers gewerkt. Ranomi Kromowie Jojo, Femke Heemskerk, Maarten van der Weijden. Hoe anders is het om naast het bad te staan in plaats van erin te liggen?
1: Ja, heel anders. Je bent veel meer, als je zwemmer bent, dan zit je echt in dat proces en dan in het moment. Terwijl als je coach bent, dan ben je veel meer aan het plannen. Dus je bent veel meer als een soort helikopter. Hier staan we, daar moeten we heen. Wat moet er allemaal gebeuren? Hoe doe ik dat? En dat hele proces en de technische kant, maar ook met name de menselijke kant met de atleet. Dus hoe beleeft hij het? Wat doet het met die atleet? Hoe kunnen we hem verder pushen? Gaan we niet te ver? Ja, dat is echt mega mooi. En dat is heel anders dan dat je sporter bent.
0: Kan ik me voorstellen. En wat doet Marcel Wouda vandaag de dag?
1: Nou, ik ben met een nieuw coachavontuur begonnen. Ik ben sinds een paar weken bezig met een fulltime lange afstandsprogramma in het zwembad, in het zwemmen. Dus ik heb 5 jonge atleten. Ja, en ik ga proberen die weer tot de Olympisch succes te ontwikkelen.
0: Marcel, veel dank dat je ons te woord wilde staan over de 1997 en wat daarna allemaal is gebeurd. Fijne dag.
1: Dank je wel.

0: Zo klonk disco eind jaren 70, begin jaren 80. Stacey Lettisall, Jump to the Beat.
1: GPR Sportradio.
0: De Premier League Darts komt ook volgend jaar weer naar Nederland. De PDC heeft vandaag de kalender voor 2027 bekendgemaakt. En op donderdag 15 april strijkt de prestigieuze competitie opnieuw neer in Rotterdam Ahoy. De Premier League begint op 4 februari in Glasgow en telt 16 reguliere speelavonden, waarna de beste 4 zich plaatsen voor de finale in Londen. En opvallend is dat de aankondiging slechts enkele dagen volgt nadat Luke Littler zich kritisch uitliet over het Nederlandse dartspubliek. De nummer 1 van de wereld werd afgelopen weekend tijdens de World Series Finals in Amsterdam veelvuldig uitgefloten en zei daarna dat hij Nederlandse toernooien mogelijk gaat mijden als dat niet verandert. Littler trok zich vervolgens terug voor de Players Championship toernooien in Den Bosch en ontbreekt ook in oktober bij de Eurotour in Maastricht. Zometeen Nicky Terpstra over het aankomende WK wielrennen op de weg en de stand van zaken bij de verrassende nummer 6 van de Eredivisie, Fortuna Sittard.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste 2 trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de 2e en 3e tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag druk met inmiddels al ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en afrit Everdingen staat een auto met pech. 2 rijstroken dicht. Vertraging ruim een half uur. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knoop het Grijshoort en Zevenaar is ook een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Een ongeluk op de A29 ook, van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat gebeurde tussen knoop het Vaanplein en Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een half uur. En een auto met pech zorgt voor problemen op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur vertraging.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
7: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het. Kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Huiswerkstress of een lastige toetsopkomst? Op StudyGo oefenen middelbare scholieren...

0: gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Mulemilk, the moo you can't resist.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
13: Hoe kijkt Nicky Terpstra aan tegen het komende WK wielrennen? En hoe kan het dat Fortuna Sittard zomaar zesde staat in de Eredivisie? Je hoort het zo.

0: GPS Sportradio met Hart. And all I want to do is make love to you. Zometeen Fortuna Sittard. De ploeg die al in de eerste ronde verraste met een knap gelijkspel in Eindhoven tegen PSV.
1: Yataren. Is er voorbij. Bouhamdi. Michu. Michu, nou zeg! Wat een knal! En met een lichte touché verdwijnt hij zo tegen het net aan. En maakt Fortuna 2-2. Het is afgelopen. PSV 2, Fortuna Sittard 2.
0: En inmiddels staat de ploeg kleurig zesde in de Vriendenloterij Eredivisie. 7 wedstrijden gespeeld, 13 punten. Zometeen de verklaring voor het goede presteren van Fortuna. Eerst maar eens naar het wielrennen. Want dit weekend worden op het WK in Montreal de belangrijkste regenboogtruien verdeeld. Zaterdag rijden de vrouwen de wegwedstrijd en zondag de mannen. En bij de mannen ontbreekt natuurlijk titelverdediger Tadej Pogacar. We gaan er eens even over praten met Nicky Terpstra, de oud-prof. Winnaar van onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. En zelf jarenlang deelnemer aan het WK. Nicky, goedemiddag. Nicky, ben je daar?
2: Jazeker,
0: goedemiddag. Ja, hey, goedemiddag Nicky, fijn dat je er bent. Wat voor renner, waar denk jij aan komende zondag? Wel, wat voor soort renner gaat wereldkampioen worden?
2: Die heel erg goed bergop kan. Er zit een pittige klim in het rondje van Montreal. Daar is al elk jaar een wereldbekerwedstrijd. En ja, eigenlijk komen altijd de klimmers wel bovendrijven daar. Dus dat zal denk ik nu met het WK niet anders zijn.
0: Ja. Het gemis van Pogacar, is dat een zegen omdat het misschien een hele open wedstrijd wordt? Of vind jij het eerder een gemis?
2: Nou, in principe vind ik het een gemis. Want het zou natuurlijk wel het allermooiste zijn als de allerbeste wielrenner op het WK aan de start staat. Alleen ja, het is nou helemaal zo, bij het wielrennen hoort ook vallen. En hij ligt eruit door een valpartij, door een blessure. En dat maakt het voor het WK dan ook wel weer interessant dat we meerdere kanshebbers hebben.
0: Ja. Is Evenepoel door zijn zegen afgelopen zondag alweer zijn vierde op één volgende tijdrit titel de te kloppen man?
2: Wat ik zeg, anderhalve week terug was dus die wedstrijd in Montreal. En daar was hij niet helemaal top. In de tijd het wel, maar dat is hij natuurlijk altijd. Dus ik heb nog een klein beetje mijn vraagtekens. Maar goed, dat we bij de favorieten zetten, dat is zeker. Maar hij is niet de absolute topfavoriet. Ik denk dat dat eerder Del Toro is, die op Montreal heeft gewonnen. Daarbij Sexas, die werd daar tweede. Dan hebben we Evenepoel en natuurlijk ook Mathieu van der Poel.
0: Ja, wat past dat een beetje bij hem, dat parcours komende zondag?
2: Normaal gesproken is het niet zijn ideale parcours, maar zo goed hij van de zomer bergop reed tijdens de Tour de France, zou hij misschien dit ook wel kunnen overleven. Het is een zwaar klimmetje en het zware aan dit parcours is ook, het is een hele snelle afdaling, waardoor je ook weer heel snel opnieuw aan dat klimmetje moet beginnen op dat rondje. Dus die herhaling van al die inspanningen, dat zou erg zwaar worden. Het is de vraag, gaat Mathieu dat overleven of niet? Ik hoop natuurlijk van wel, maar het wordt een vraagteken.
0: Ja. Van Aert noem jij niet. Heeft dat ook te maken met Evenepoel, dat hij de kopman is van de Belgen?
2: Ik denk dat ze met twee kopmannen rijden. En ja, Van Aert kan je eigenlijk ook wel in dat rijtje zetten. Maar ik denk wel, zodra Van Aert deze klim gaat overleven, dan gaat Mathieu van der Poel dat zeker doen. En dan schrijf ik Mathieu van der Poel toch hoger aan.
0: Ja. Je hebt natuurlijk ook een paar keer een klassieker gewonnen. Hoe anders is zo'n WK nou tactisch om te rijden in vergelijking met bijvoorbeeld die klassiekers?
2: Het is vaak het onbekende van een WK, omdat je dat rondje rij je normaal gesproken nooit. En dan opeens rij je op een rondje waarvan je niet weet wat de uitkomst gaat zijn. Ook met tactiek zijnde. Kijk, een klassieker, die zijn er elk jaar. Dus dan kan je een beetje de pijnpuntjes van de route, die weet je van tevoren. En bij zo'n rondje is het altijd de vraagteken. En dat is ook wel mooi, zoals we nu ook doen. Gaan de klimmers hier echt de hoofdmoot spelen of kunnen de klassieke renners het ook overleven? En dat maakt het WK altijd zo speciaal. Ja, en dat je natuurlijk voor je nationale ploeg rijdt en niet met je standaardteam.
0: Ja. Nog even naar de vrouwenwedstrijd van zaterdag kijken. Zet jij je geld op Demi Vollering? Durf je het te zetten?
2: Als ik geld zou inzetten, zou ik dat inderdaad op Demi Vollering doen. Ja. Ze rijdt al een fantastisch seizoen. Zowel klassiekers als in de rondes rijdt ze goed. En dit rondje ligt daar heel erg goed. Dus zij is zeker topfavoriet.
0: Ja, Nibia Viadoma en Borghidi zijn natuurlijk de andere favorieten nog voor zaterdag. Nog even één klein dingetje. Het WK van 2034 is inmiddels toegewezen aan Groningen en Drenthe. Hoe belangrijk vind jij het voor het Nederlandse wielrennen dat zo'n WK straks in eigen land wordt gehouden?
2: Als de randwedstrijden eromheen goed georganiseerd worden, dan kan het natuurlijk heel mooi zijn voor het Nederlandse wielrennen. Dat het een boost kan geven. Het moet niet zo zijn dat zoals we hebben de afgelopen jaren grote rondes in die in Nederland zijn gestart. En dat was juist voor de breedte sport, voor het wielrennen in Nederland helemaal niet goed. Want die wedstrijden konden niet doorgaan. Want we hadden al de start van de Giro of de Vuelta of van de Tour. Ja. En ik hoop juist met het WK dat dit een boost kan geven voor de kleinere wedstrijden. Dat die daarnaast ook georganiseerd worden voor de jeugd en voor de amateurs. En als we die breedte sport in Nederland goed op de kaart kunnen zetten dankzij het WK, dat een boost geeft, dan is dat alleen maar mooi.
0: Dankjewel. Nicky Terpstra, fijn dat je even met ons vooruit wilde kijken naar het komend weekend. En straks dus naar dat WK dat wordt gehouden in Groningen en Drenthe in 2024. Fijne dag, Nicky.
2: Zelfde, doei doei.

0: Coldplay en Speed of Sound. Het is 6:08. Fortuna Sittard is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de vriendenloterij Eredivisie. Ploeg van Danny Buijs staat na 7 wedstrijden met 13 punten op de 6e plaats. En vooral buitenshuis gaat het opvallend goed. Fortuna pakte 10 punten uit 4 wedstrijden en won afgelopen weekend dankzij een late treffen van Brittijn met 1-0 bij Willem II.
1: Diataren, ook weer zo'n bal. Zeefuik kan koppen. Oeh, de lange maar half. En dan gaat hij erin. Brittijn staat voor Fortuna precies op de goede plek als Maxime de Lange die kopbal van Zeefuik niet goed verwerkt.
0: En dus tijd in deze interlandbreek om eens even de balans op te maken wat betreft Fortuna. Dat doen we met Fortuna Watcher en clubhistoricus Martijn Schwillend. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een hele knappe 6e plaats dus. Wat vind jij tot dusver het sterke aan dit Fortuna?
2: Nou, met name de veerkrachtigheid. Dus dat ze eigenlijk in staat zijn om, ongeacht wie de tegenstander is, met een wedstrijdplan de wedstrijd in te gaan. En zich daar dan ook zo aan te houden dat het eigenlijk telkens, dat ze er eigenlijk telkens in staat zijn om aan de goede kant van de medaille te zitten. Dus tegen een zwakke tegenstander, als ze de goals tegenkrijgen, door er eentje meer te maken dan de tegenpartij. En met name ook om heel competitief te zijn tot ver in de wedstrijd. En dat zag je zelfs bijvoorbeeld terug tegen PSV en AZ, wat toch tegenstanders zijn met veel meer kwaliteit dan Fortuna heeft. Want het is eigenlijk alleen tegen Ajax dat ze kansloos zijn geweest. En voor alle andere wedstrijden hebben ze continu zicht gehad op een resultaat. En ja, de grote verrassing daarbij is dat ze buitenshuis ook nog eens een keer ook nog ongeslagen zijn. En dat is voor Fortuna begrippen sowieso vrij uniek.
0: Ja, want zet het eens even in historisch perspectief, die 10 punten uit 4 wedstrijden. Fortuna buitenshuis, dat was niet zo'n ABC'tje?
2: Nee, zeker niet. Er is maar 1 seizoen in de Eredivisie eerder dat Fortuna langer ongeslagen bleef vanaf de start van het seizoen. Dat was in de jaren 80. En dit is zeg maar nu al eigenlijk een historische reeks, zeker voor deze eeuw. Maar eigenlijk ook als je het gewoon in het breder kader zet, historisch gezien in de Eredivisie, is dit de op 1 na beste seizoenstart die de club beleeft.
0: Ja. Mohamed Iatare speelt nog steeds bij Fortuna. Sterker nog, hij heeft een belangrijke rol in die competitiestart. Had jij überhaupt nog verwacht dat hij nog bij Fortuna zou spelen?
2: Ja, ergens wel. En dat heeft eigenlijk ook te maken met het feit dat hij aan het einde van het seizoen geblesseerd raakte. En er zijn natuurlijk altijd een heleboel vraagtekens over de fitheid van Iatare. Hè? Is hij nog in staat om zeg maar die 10% extra voor elkaar te krijgen die eigenlijk nodig zijn om de volgende stap vanaf Fortuna te maken. En ik kan me voorstellen dat er een heleboel clubs zijn die twijfel hebben. Fortuna is natuurlijk eigenlijk nu al jaren een middenmotor. Dus een volgende stap, dan zit je toch al te denken aan clubs eigenlijk die structureel tussen de plekken 5 en 10 spelen. Ja, en ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld kijkt hoe energievol of hoe aanvallend NEC speelt, ja, of wat er bij Twente van je geëist wordt in het meeverdedigen, dat soort clubs juist denken, ja, ik denk dat we hem een risico nemen. Dus op het moment dat hij de stap gaat maken, zie ik ook eerder een stap naar het buitenland dan ook binnen de Eredivisie. Dus in die zin bevreemdt het mij niet helemaal. Staat wel tegenover dat hij wel uitstekend is begonnen aan het seizoen natuurlijk. Want hij heeft al meerdere goals gemaakt en ook verschillende assists. En ook zoals afgelopen zaterdag tegen Willem II heeft hij denk ik wel 8-9 keer enorm gevaarlijke voorzetten gegeven. En daar kwam uiteindelijk ook dan de goal van Brittijn uit. Maar in de eerste helft had hij Dalhaus eigenlijk had al de 1-0 binnen moeten koppen. Want zijn scherpe voorzet die was eigenlijk zo goed, hoefde je alleen maar je hoofd tegen aan te zetten. Dus ja, hij is wel heel belangrijk voor dit Fortuna. En ook binnen het concept of binnen de tactiek die Fortuna van Danny Buijs meekrijgt, zeg maar, heeft hij wel een soort beschermde rol. Waarbij hij weinig hoeft mee te verdedigen, zeg maar gerust niet. En dat betekent dus dat de rest van de ploeg weet waar ze aan toe zijn. Want er wordt eigenlijk alles aan gedaan om hem ook in zijn kwaliteit te laten komen. En dat is vooral als hij de bal aan de voet heeft.
0: Ja, en de aanpak van Danny Buijs helpt dan ook. Hè? Af en toe achter zijn volle aan zitten, maar ook af en toe de aai over zijn bol.
2: Ja, nou ja, Danny Buijs is sowieso natuurlijk een trainer die eigenlijk per speler enorm veel maatwerk levert. Hè? Dus enorm veel bezig is met het individu. En eigenlijk gaat kijken wat er voor zo'n speler nodig is om maximaal te kunnen renderen. Dat betekent ook dat hij gigantisch veel eisend is. Hè? Het zal geen geheim zijn. Iedereen ziet hem langs de lijn tekeer gaan. Hè? toevallig 3 weken geleden was ik zelf met hem in gesprek. Toen zei ik, ik zou knettergek worden als ik rechtsback was of linksbuiten. Want ja, hij gaat gewoon 45 minuten helemaal tekeer tegen je. Maar ja, hij weet wel precies wat er nodig is om het team maximaal te laten renderen. Want ik denk dat er geen 3 trainers te vinden zijn in de Eredivisie die een beter wedstrijdplan voor elkaar krijgen dan Danny Buijs. En dat is nu eigenlijk al jaren het succes van Fortuna. Want ja, volgens mij was ook deze week weer bekend. Hè, volgens de statistieken, de expected goals, had Fortuna nu 18e moeten staan. Ja, als je dan 6e staat, ja, dat zegt wel heel veel over het rendement dat hij uit dit team weet te halen.
0: Was je trouwens ook aangenaam verrast dat Buijs al zo vroeg zijn contract in Sittard heeft verlengd?
2: Ja, zeker. Omdat hij is eigenlijk de meest constante factor in de afgelopen 3 seizoenen geweest. Hè? Eigenlijk al het... Alle credits mogen ook gerust naar Danny Buijs gaan in die zin. En ja, hij laat Fortuna ook gewoon volledig naar eigen mogelijkheden voetballen. En hij staat natuurlijk wel bekend als een soort van betontrainer. Maar daar staat wel tegenover dat hij in het eerste seizoen bij Fortuna, waar hij overigens wel een nog veel betere selectie onder zijn hoede had, Fortuna ook heel aanvallend liet spelen. Dus het is ook niet zo gezegd dat hij alleen maar met betonvoetballers uit de voeten kan. Het is meer zo dat hij gewoon een heel realistische speelstijl aanmeet bij het spelersmateriaal dat hij heeft.
0: Ja.
2: En ja, hij zit nog 2 overwinningen. Is hij verwijderd van het record van Bert van Marwijk. Dus als Fortuna nog 2 wedstrijden in de Eredivisie wint, en dan gaat er dus dit seizoen wel aan, dan is hij ook de recordhouder met de meeste overwinningen in de Eredivisie met Fortuna Sittard. Dus dat zegt ook wel iets over hoe hij presteert.
0: Ja, en ik vind het ook wel leuk, ook voorin. Hij heeft natuurlijk ook wel te kiezen, hè, met Zeefuik, Descott, Romani. Dus ja, spitsen echt wel, nou ja, die zich hebben gevestigd in de Eredivisie.
2: Ja, de doorvertaling zal hem nou eigenlijk moeten gaan zitten in. Dus dat als je dadelijk voldoende punten hebt, dat je eigenlijk vrij uit kan gaan voetballen. Dat je dus dan ook wel wat beter gaat voetballen. Hè? Want op het moment is het natuurlijk wel zo dat als je die punten pakt, dat moet vertrouwen geven. En vanuit dat wedstrijd dan weten die spelers wat er van ze verlangd wordt. Hè? Dus dat Fortuna zeg maar een lelijke 1-0 overwinning boekte bij Willem II, dat zal misschien de buitenwereld nog wat bevreemden. Maar zeg maar Fortuna supporters keken hier niet meer van op dat de overwinning tot stand kwam zoals dat die tot stand kwam.
0: Ja, ja. Door een blundertje ook van de keeper. Tot slot, even realistisch kijkend. We zijn nog maar 7 wedstrijden onderweg. Waar zie jij Fortuna uiteindelijk eindigen?
2: Ik mag eigenlijk hopen dat het is nu 3 seizoenen op rij 10-10-11 qua eindklassering. Je mag hopen dat, zeker omdat je eigenlijk nu al weet dat er 5 ploegen in de Eredivisie zitten, die waarschijnlijk ook met z'n 5 gaan uitmaken wie er gaan degraderen. Hè? Dus dat je dus dit seizoen eens een keer helemaal niet achterom hoeft te kijken. Dat je gewoon realistisch gezien kan meedoen om de play-offs, hè? Dus de plekken 8-9. Ja. En wat sowieso wel een wens is, en wat ook Danny Buijs uitsprak toen hij werd aangesteld ruim 3 jaar geleden, is dat Fortuna misschien ook gewoon eens een keertje moet meedoen om de bekerfinale te halen. Want als je dus vrijuit kan voetballen, dan kun je je focus ook anders leggen. En ik zou het wel eens mooi vinden als Fortuna... Dus de laatste keer was alweer in 1999. Dus het zou leuk zijn als we weer eens een keer de bekerfinale kunnen halen.
0: Zou mooi zijn. Dankjewel dat je ons even wat wilde bijpraten over Fortuna Sittard en het goede presteren dit seizoen. Martijn Swillers was dat, Fortuna-watcher en clubhistoricus daar in Sittard. Vanavond om 9:15 is het natuurlijk Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Straks de Dag van Oranje met Pascal Kamperman.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Alle Sigma verf bestel je bij
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
7: Goedemiddag, dit is Daan Peenhoes op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen, meldt de NOS. Het kabinet vindt dat er al genoeg regels zijn om iemands privacy te beschermen. Maar daar is de Kamer het niet mee eens. Een jongen van 17 uit Schiedam is opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Wat hij zou hebben gezegd of verstuurd is niet bekend. Agenten bewaakten de school vanmorgen een tijdje. En opnieuw zijn er journalisten geweigerd bij het Witte Huis, net als vorige week. Van de rechter mocht dat niet meer, maar onder meer CNN mocht er niet in. Ze stappen nu nog een keer naar de rechter.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddagavond een drukke avondspits met de meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en het Prins Klausplein staat een bus met pech. Hier is de rechterrijstrook door afgesloten, vertraging 3 kwartier. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Prins Klausplein zorgen voor 8 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A29 tenslotte Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland ook bergingswerkzaamheden. Hier zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. Er staat 3 kilometer file met een half uur vertraging.
6: GPR Sportradio.
9: De Sound of Sport.
6: Twan van Peperstraten.
10: Goedemiddag, het is D-Day voor Xavi. Vanavond zijn vuurdoop als bondscoach van Oranje. Zometeen praten we erover met Pascal Kamperman.

0: Handsome Boats, Sky on Fire. Het was een dikke hit in 2012. Sterker nog, het werd het themanummer van de Olympische Spelen in Londen. En dan iedere avond werd aan het einde dit nummer gespeeld. Met daaronder de mooiste beelden van die dag tijdens de Spelen. We gaan het eens hebben over een wedstrijd die vanavond wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Niet zomaar een wedstrijd. Nederland tegen Duitsland, altijd al beladen. En vanavond dus ook de vuuro van bondscoach Xavi. Pascal Kamperman is de oranjewatcher van ESPN. Pascal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, we moeten
2: het eigenlijk ook nog even een themasong voor vanavond bedenken.
0: Ja,
2: natuurlijk, hè?
0: Ja, nou ja, dat, eenmalig weet ik niet of hem dat gaat worden. En of het ook meteen gelijk een dikke hit gaat worden.
2: Maar, nee, misschien moeten we het van het resultaat laten afhangen.
0: Ja, maar ik weet altijd wel dat toen bij de NOS een behoorlijke discussie was. Vergaderingen van wat moet dat worden? Want eigenlijk wisten we ook wel, dat nummer gaat beklijft. En dat wordt ook meestal wel daarna een dikke hit. En dat was zeker voor Handsome Boats toen wel een ding. Pascal, voordat we het hebben over vandaag, toch misschien nog even terug naar gisteren. De nasleep van de toch wel enerverende persconferentie met Virgil van Dijk. Want dat vuurwerk, joh, jeetje.
2: Ja. Nou, voor het eerst in lange tijd gebeurde er weer wat, inderdaad. Hè? Ja. En dat was vooral te danken aan Virgil van Dijk. Ja, goed, die had zich voorgenomen, ik denk misschien al wel een tijdje geleden, de eerste de beste mogelijkheid dat ik de kans krijg om daar iets tegen de Nederlandse journalisten over te zeggen, dan grijp ik mijn kans en ga ik dat aanstippen. Ja, hij voelt zich aangesproken, blijkbaar. En nogal gekrenkt ook. Nou kan ik me dat voor een deel ook wel voorstellen door die kritiek die hij heeft gekregen na het mislukte WK. Want op te stellen dat hij het Nederlandse voetbal kapot gemaakt heeft. Nou ja, goed, daarvan zou je kunnen zeggen, dat gaat misschien vrij ver. Maar goed, ja, weet je, kijk, je kunt ook niet zeggen dat het WK nou zo'n geweldig succes was. Dus dat er kritiek komt, lijkt me ook vrij logisch. Maar hij was gisteren echt op oorlogspad. Vanaf het begin af aan wilde hij dat duidelijk maken. En ook in zijn houding en zijn manier van doen. En dat zorgt wel voor een enerverende persconferentie zoals we al niet heel lang meer hebben meegemaakt, nee.
0: Ja, maar het zal natuurlijk vooral, om toch nog even terug te komen op die wedstrijd tussen Nederland en Marokko, op de uitvoering misschien wel iets minder dan de tactiek. Want laten we eerlijk zijn, het werd een 5-2-3 opstelling toen met Frenkie de Jong en Gravenberg op het middenveld. En Frenkie de Jong wisten we al, speelt maar op halve kracht na die aanvaring met Timber.
2: Nee, dus het is ook totaal verkeerd uitgepakt. Dat zei hij uiteindelijk zelf ook wel. Dat gaf hij ook wel toe, dat het niet zo was. Nou goed, daar komt bij dat hij dus ook mede werd aangewezen als bedenker van dat plan. Nou, volgens hem is dat klinkklare onzin en is dat niet zo. Ja goed, ik ben niet bij die wedstrijdbesprekingen geweest. Dus ik weet niet uit wiens koker het idee nou precies gekomen is. Feit is dat ze zo zijn gaan spelen tegen Marokko en dat Falikant verkeerd is gegaan. Ja. Dus ja, dan komt de kritiek en dan zijn mensen teleurgesteld over het resultaat en de uitschakeling. Dat lijkt me vrij logisch. Of hij dan zelf bewust op aan heeft gedrongen dat ze met 5 verdedigers zijn gaan spelen. Ja, dat zullen wij nooit kunnen achterhalen. Tenzij misschien over 10 jaar daar nog iemand eens een keer over uit de school klapt. Maar goed, dat zat hem blijkbaar heel hoog.
0: Ja. Dan daar vandaag. Van de selectie van 26 wisten we natuurlijk al, 3 spelers zullen uiteindelijk niet bij de definitieve selectie zitten vanavond voor de wedstrijd. Timber konden we al invullen, want die had een paar dagen apart getraind.
2: Zeker, ja.
0: Taylor, ja, misschien ook wel een klein beetje. Was je nog verrast dat Segi al geen plekje in de selectie heeft vanavond?
2: Nou, uiteindelijk wel. Vooral ook omdat Xavi de afgelopen dagen daar wel het nodige over gezegd heeft. Maar nu blijkt dat het eigenlijk al op voorhand was afgesproken dat hij de wedstrijd met Jong Oranje zou gaan spelen tegen Noorwegen. Dus dat dat ook al met hem is afgesproken en gecommuniceerd is. Dan had hij dat de bondscoach dat ook de afgelopen dagen wel kunnen laten weten, denk ik dan. Maar goed, de afspraak is nu dat hij dus in ieder geval morgenavond met Jong Oranje gaat spelen tegen Jong Noorwegen. Dat is een hele belangrijke kwalificatiewedstrijd voor Jong Oranje. Want ze moeten dat EK nog zien te halen. Dus daar kunnen ze hem zeker goed gebruiken. Vooralsnog is volgens mij de afspraak dat hij alleen die wedstrijd dan daar gaat spelen. Dat hij dan ook wel weer zich bij het grote Oranje voegt. Dus dat hij misschien alsnog wel ergens een debuut kan gaan maken de komende 3 wedstrijden. Maar voor dit duel is hij dus afgevallen. Ja, nou ja, goed wat ik zeg. Kijk, als dat op voorhand al zo bedacht is, dan is het geen verrassing. Alleen voor ons dan misschien. En dan kan denk ik dan, ja, dan had je misschien ook de afgelopen dagen gewoon met Jong Oranje mee kunnen laten trainen. Maar blijkbaar wilde Xavi hem wel zien ook en onder zijn hoede hebben. En Xavi heeft ook al regelmatig aangegeven dat de samenwerking met reizigers bij Jong Oranje heel goed is. Dus daar blijkt dit dan ook wel weer een beetje uit.
0: Ja, maar goed, Xavi laat dus niet het achterste van zijn tong zien. Ben alvast gewaarschuwd, hè, Kamperman?
2: Nee, zeker niet. Dat is allemaal zeer vriendelijk. En hij doet het gewoon op zijn manier zoals hij gewend zijn, zeg maar. Dus dat is gewoon heel, heel politiek correct antwoord geven. Hij moest gisteren wel een paar keer lachen ook, volgens mij, toen de discussies met Virgil van Dijk ontstonden. Toen zat hij ook wel een paar keer zo te kijken van wat gebeurt hier allemaal. En hij had een oortje in met een tolk die het in het Spaans voor hem vertaalde. Toen zat hij wel een paar keer te gniffelen ook. Dus ik denk dat hij zich de afgelopen dagen wel regelmatig heeft gedacht van, goh, wat gebeurt hier allemaal? En wat zijn die Nederlanders toch voor een typische mensen?
0: Welkom in Nederland. Dan over de opstelling van vandaag. Iedereen verwacht eigenlijk vanavond Veerman in de basis. Jij ook?
2: Ja. Nou jawel, want kijk, Frenkie de Jong is er niet. En ook zelfs Ronald Koeman heeft natuurlijk altijd wel gezegd dat Joey Veerman de soort natuurlijke keuze is achter Frenkie de Jong. Hoewel hij hem uiteindelijk nooit opriep. Maar goed, en dat is wel de meest logische vervanger ook natuurlijk als je naar de manier van voetballen kijkt. En Xavi heeft de afgelopen dagen ook al wel gezegd, en ook bij zijn selectie, dat hij Joey Veerman het goed vindt doen bij Borussia Dortmund. En dat hij het Nederlands elftal zou kunnen helpen in de opbouw. Nou ja, daar is het natuurlijk ook typisch wel een speler voor. Dus ja, ga je naar die positie kijken, dan is het logisch om te denken dat Joey Veerman inderdaad in de basis gaat starten vanavond. Ja, dat zou dan voor het eerst sinds die verloren halve finale op het EK in 2024 zijn, dat Veerman weer minuten gaat maken. Dus dat zou toch ook wel opmerkelijk zijn.
0: Ja, en voor de rest, ik denk toch een beetje de vertrouwde namen. Jij ook?
2: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Tenzij er de afgelopen dagen op de training, waar wij nauwelijks bij mogen zijn, iets gebeurd is wat Xavi positief verrast heeft. Of waardoor hij denkt, hey, ik ga daar iemand anders neerzetten. Maar ik denk dat je verder ervan uit kunt gaan dat Verbrugge in de goal staat. Dat er achterhoede bestaat uit Dumfries, Van Hekken, Van Dijk en Van de Ven. Nou ja, op het middenveld dan waarschijnlijk Joey Veerman met Gravenberg. En ik gok dan Reinders op 10. En dan voorin Gakpo met Brobby in de spits. Want ja, Malen is er ook niet. En dan aan de rechterkant Somerville. Ja, daar zou dan misschien nog iemand. Maar goed, ja, ik denk dat hij daarvoor kiest, inderdaad. Ja.
0: Nog één vraagje over Duitsland. Dat komt volgens mij vanavond met een zeer ervaren ploeg, hè, bij de eerste van Jurgen Klopp.
2: Ja, want kijk, Klopp heeft natuurlijk 44 spelers geselecteerd voor deze 4 wedstrijden. Dat zijn er volgens mij uiteindelijk 43 geworden omdat iemand afviel. En dat heeft hij verdeeld in 2 groepen. Dus voor de eerste 2 interlands en voor de tweede 2 interlands. Maar als je naar deze selectie kijkt, dan is dat toch wel de sterkste selectie van Duitsland. En voor de laatste 2 wedstrijden heeft hij, nou ja, ook wat debutanten. Die zijn er trouwens vanavond ook wel bij, hoor. Maar dit is wel by far, denk ik, de sterkste ploeg die hij gaat opstellen. Ja, ook Jurgen Klopp weet, het is mijn eerste wedstrijd. Ik moet ook gelijk mijn stempel drukken als nieuwe bond. Ja, die kan zich ook geen misstap veroorloven. Zo simpel is het ook. Ja. Dus dan ga je voor de sterkste 11.
0: Ja. Pascal, dankjewel dat je ons even wilde bijpraten over toch een beetje de dag van Oranje en vooruit wilde kijken naar de wedstrijd van vanavond. Dankjewel.
2: We gaan het zien vanavond, ja.
0: Zeker. Joep. Pascal Kamperman was dat, de Oranje-watcher van ESPN. En vanavond om 9:15 dus die wedstrijd tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En die is hier integraal te beluisteren met het commentaar van, jazeker, Diederik van Zessen en Bas Ticheler.
3: Dit is GPR Sportradio.

0: Phil Collins en In The Air Tonight. Dit is GPR Sportradio. We maken ook een aantal podcasts, waarbij dus ook Formule 1 aan tafel. In deze editie zijn Frans Verschuur, Olaf Mol en de man die we net aan de lijn hadden te gast. En de presentatie is weer in handen van, jazeker, Frank Evenblij.
1: Ja, Twan, de podcast komt natuurlijk morgenochtend weer online. En wat hebben we weer gelachen. Maar dat komt ook omdat Nicky Terpstra de gast is. En hebben we een mooie sprong gemaakt naar het wielrennen. We hebben het natuurlijk over Azerbeidzjan, maar ook over jou als Willem II supporter.
0: Ja, zo.
1: Dat ben ik ook. Veel verdriet, veel tranen. Hoe gaat het nu met jou?
0: Ja, een beetje moedeloos. 2 punten uit 2 wedstrijden. En over 2 weken ook nog eens een keer Utrecht Willem II. Ja, ik weet niet. Zware dagen voor Willem II supporters. Straks hier op GPR Sportradio de stand van zaken bij de club die vorig seizoen zo wankelde. Vitesse.
2: GPR Sportradio. GPR.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk hebben we weer te maken met een drukke donderdagavondspits met ruim 600 kilometer file. Een aantal files vallen op. Op het begin de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Knoopend Prins Klausplein staat een touringcar met pech. Er staat 13 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer file rijden met ook een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk doe je er 20 minuten langer over met 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. En het is opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven-Zuid en Knoopend Leenderheide 5 kilometer file met bijna 3 kwartier op.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Bij
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited. Je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone

0: geregeld voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Goedenavond. Vitesse staat keurig vijfde in de keukenkampioen-divisie. En zeker als je het vergelijkt met vorig seizoen, lijkt het allemaal heel rustig daar. Zometeen gaan we buurten in Arnhem.

0: Morrison en Return of the Mac.
1: GPR Sportradio.
0: Sport is er altijd. As we speak is er gewoon sport, ja. Wat denk je van de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada, in Montreal? Dat staat deze week in het centrum van de belangstelling. Bijvoorbeeld vandaag met de vrouwenbeloftewedstrijd. De dames onder 23 rijden daar. Devin van Putten houdt het voor ons in de gaten. Devin, wat is er tot dusver gebeurd?
2: Ja, veel. Van de 4 Nederlandse dames die aan de start stonden, zijn er al 3 onderuit gegaan. Waaronder de Nederlandse topfavoriete Nienke Vinke. Die moest ook van fiets wisselen daardoor en zit nu niet meer mee in het peloton. Ze is in de achtervolging. In dat peloton zit nog wel Rosita Reinhout. Dat is een peloton met 14 dames achtervolgend op een groepje van 3. Het is nog 25 kilometer te gaan, dus ongeveer nog 1,5 rondje.
0: Devin houdt het allemaal voor ons in de gaten.

0: Aten. In vergelijking met wat er de afgelopen jaren is gebeurd, is het ontzettend rustig op dit moment in Arnhem. Vitesse staat keurig vijfde in de keukenkampioendivisie. En afgelopen weekend werd er met 3-1 gewonnen van Jong PSV. Oh,
1: daar komt Smolenaars. Die is te laat. En dan is het 1-0 voor Vitesse. Felipe de Carvalho straft het af. Tegenover drie man van PSV. Dus als die voorzet goed is, zou het kansrijk moeten zijn. Sterker nog, dan is het ook een doelpunt meteen. En hij mist dan een keer van heel dichtbij. Deze mist hij niet. Dan is 3-1.
0: En zometeen gaan we erover bellen met Vitesse-watcher Martijn Koedam. GPR Sportradio met de Counting Crows en Vanessa Carlton. Big Yellow.

0: Counting Crows en Big Yellow Taxi op GPR Sportradio. Het is 6:15. Na alle onrust van de afgelopen jaren kan het bij Vitesse eindelijk eens weer wat vaker over voetbal gaan. En ook op het veld ziet het er prima uit dit seizoen. Arnhemmers staan na 7 wedstrijden met 13 punten op de 5e plaats in de keukenkampioen-divisie. En afgelopen weekend werd de traditionele Airborne-wedstrijd in een uitverkochte Gelredome met 3-1 gewonnen bij Jong PSV. Zaterdag een goede test voor Vitesse. Dan gaat de ploeg op bezoek bij koploper Heracles Almelo. Tijd om even de stand van zaken te bespreken wat betreft Vitesse. En dat doen we met watcher Martijn Koedam. Martijn, goedemiddag.
1: Goedenavond is het volgens mij, toch?
0: Jij hebt helemaal gelijk. Het is avond al geworden, ja. Martijn, eerst maar eens even over Vitesse. De seizoenstart, hoe zou jij die omschrijven?
1: Goed. Ja, ze staan er natuurlijk hartstikke goed voor. Na die eerste 7 wedstrijden, 13 punten. Nou, dus, ja, ze hadden misschien een wedstrijdje minder kunnen verliezen of minder kunnen gelijkspelen, maar niemand is ontevreden in Arnhem, dus ja. Prima.
0: Zometeen gaan we nog wel inzoomen op het voetbal zelf. Maar eerst even de randzaken. Is het inderdaad helemaal rustig, ook wat betreft de financiën bij Vitesse?
1: Ja, het is rustig. Maar zoals jij weet het natuurlijk ook, je volgt het voetbal ook al
0: Hollywood
1: wat langer.
0: Vitesse is wel een beetje.
1: Ja, Hollywood aan de Rijn. En Vitesse is toch wel een beetje een slapende vulkaan. Het kan zomaar weer tot ontploffing komen. Maar het is rustig. Het gaat natuurlijk wel weer onrustig worden als je het dan financieel gebied hebt tegen het einde van het seizoen, als de licentie-vereisten weer moeten worden ingediend. Vitesse heeft altijd een tekort en dat gaat de aankomende jaren ook nog zo blijven. Maar voorlopig is het echte gedoe wel weg.
0: Ja, maar we weten ook dat vanuit de KNVB, vanuit die licentiecommissie, ja, daar gaan ze inderdaad het Vitesse niet meer heel zwaar maken. Daar hebben ze toch eigenlijk op heel veel fronten al gelijk gekregen.
1: Ja, nee, ja, Vitesse heeft natuurlijk op 17 juli in Den Haag bij de Hoge Raad ook gelijk gekregen. Dat betekent dat Vitesse natuurlijk in 2 rechtszaken gewoon gewonnen heeft. En ook in cassatie. Er loopt nog een bodemprocedure. Maar daarvan is toch wel de verwachting dat er een deal gesloten gaat worden tussen beide partijen, dat die niet doorgaat. Want Vitesse heeft zo klinkend gewonnen. Die laatste rechtszaak, dat echt niet meer een probleem moet gaan opleveren. Ja.
0: Dan moeten we toch even een linkje leggen met een andere club in Nederland. RKC Waalwijk. Die club is niet zo heel blij met Vitesse.
1: Nou ja, leuk dat je het zegt. Andersom was het ook niet zo. Bij heel veel Vitesse-supports leeft het sentiment dat RKC lijkenpikker nummer 1 is. Ze namen vorig jaar wat spelers van Vitesse over toen de club eigenlijk geen betaald voetbalclub meer was. Maar nu heeft Vitesse natuurlijk al de algemeen directeur Willem van der Linden overgenomen. Die is op 17 augustus gestart. En van de week kwam het nieuws dat Bernard Schuiterman kandidaat nummer 1 is bij Vitesse op de functie technisch directeur. Dus ze zullen in Waalwijk er niet zo blij mee zijn.
0: Ja, dan gaan we eens even over het sportief hebben. En aan het begin van het seizoen kregen wij natuurlijk mee dat Alexander Buettner van speler werd die speler-assistent trainer. Hoe bevalt die dubbelfunctie?
1: Nou, prima. Maar hij was het in principe vorig jaar al wel en de afgelopen jaren ook al wel. Hij was een verlengstuk tussen tussen de trainer en de spelersgroep. Maar tot nu toe prima. Hij speelt wel minder. Maar hij was herstellende van een hamstringblessure vanuit het vorige seizoen. In de voorbereiding ook nog. Ja, en op dit moment is hij gewoon geen vaste basisspeler. En in de Airborne-wedstrijd viel hij niet eens in. Dus dat zou ook met zijn rol te maken hebben. Maar nou ja, hij gaat langzaamaan toch wel richting echt een assistentenrol. Doet meetings, doet hij volle bak mee. Af en toe verruilt hij zijn gele trainingstenu voor een blauwe. Waar de trainers van Vitesse in lopen. Dus volgens mij, ik sprak hem een aantal weken geleden. Nou, heeft hij het prima naar zijn zin en het gaat ook prima.
0: Ja. Rodrigo Reem is daar bezig aan zijn tweede seizoen. Wat voor ploeg heeft hij inmiddels van Vitesse gemaakt?
1: Nou, hij heeft wel de ploeg gesmeed. Het moet natuurlijk een beetje, zoals echte Duitsers betaamt, Sturm und Drang voetbal zijn. Is het bij Vitesse niet? Ja, Reem is af en toe ook wel een pragmatist. Puur sang, want de ene week spelen ze dan 4-3-3, hoog aanvallend voetbal. En de andere week plooien ze terug en is het een lange bal, een tweede bal winnen. En vanuit daaruit doorvoetbal, dus heel erg op de omschakeling. Dus echt een vast profiel kan je niet op Rüdiger Reem plakken. Maar hij doet het vorig jaar natuurlijk ook hartstikke goed. En dit seizoen doet hij tot nu toe ook naar behoren. Hij gaat natuurlijk aan het eind van het seizoen wel definitief afgerekend worden als Vitesse de play-offs wel of niet haalt. Want dat is echt wel een doel. Dat moet hij denk ik wel halen. Maar voor de rest, ook voor hem gaat het prima. Ja. En goed.
0: En één speler moeten we er zeker even uitlichten. Bannes. Ja. Hoe belangrijk is hij voor dit Vitesse?
1: Hij is natuurlijk een spits die Vitesse de afgelopen jaren niet had. Iemand die zijn kansen afmaakt. En er al 7 in heeft liggen. Dus loopt 1-1. Het is een beetje Bannes-mania in Arnhem. Hè? Zo werd er laatst in een VI-artikel geschreven.
0: Ja. Goed, en wat zijn er andere spelers die hier op dit moment opvallend uitgelicht kunnen worden?
1: Iemand die misschien wat minder in de schaduw staat, stond één keer heel erg in de spotlights, omdat hij een elleboog uitdeelde in de eerste wedstrijd tegen RKC. Koning van den Berg, de keeper, die doet het eigenlijk al anderhalf seizoen heel goed, echt heel goed. Heeft Vitesse op heel veel fases gered. Maar denk ook aan jonge talenten als een Matthijs Maarschalk en Omar Ashouitar, die dan uit de eigen jeugd komen, die laatste twee. Die doen het toch ook wel uitstekend. Hebben unieke profielen en kunnen later echt nog wel de club wat geld op gaan leveren.
0: Want heb je inderdaad het idee dat de jeugdopleiding nog steeds wel een van de pijlers is waarop de club verder moet voortbouwen?
1: Ja, zeker. Dat is ook wel echt een doel vanuit de directie van Vitesse. Daar moeten ze meer op gaan bouwen. Dit seizoen is het iets minder, want ze hebben de achterkant van de selectie behoorlijk versterkt, waardoor ze dus ook op de bank kwaliteit hebben zitten. Waardoor de jeugd iets minder aan te pas komt. Dus er zijn iets minder debutanten dit seizoen. Maar er loopt nog echt wel talent rond en daar moeten ze echt naar blijven gaan kijken. Want je hebt als Vitesse een behoorlijke jeugdopleiding, een goed jeugdcomplex. En wat jij zei, het is echt de pijler van een club. En daar hou je het makkelijkste spelers natuurlijk uit. En die kan je ook weer voor mooi spel doorverkopen.
0: Ja, en dan zaterdag natuurlijk de wedstrijd tegen Heracles, de huidige koploper. Ik zou zeggen, zeg het maar.
1: Zeg het maar. Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd gaat worden. Dus dan ga ik eerst heel even een verhaaltje eromheen praten. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden voor Vitesse. En als ze er een gelijk spel uit kunnen trekken, dan zal dat denk ik al een uitstekend resultaat zijn. Want ik denk wel dat Heracles op alle facetten wel een stapje verder is dan Vitesse.
0: Goed, dankjewel Martijn Koedam. Fijn dat je ons even bij wilde praten over Vitesse. Aanstaande zaterdag is die wedstrijd om 16:30, Heracles tegen Vitesse. En dan 5 wedstrijden zijn er dan s'avonds om 8:00 in de Keuken Kampioen Divisie. En die zijn natuurlijk allemaal uitgebreid te beluisteren hier op GPR Sportradio.

0: Taylor Swift. Er zijn eindelijk maatregelen genomen die het wielrennen veiliger moeten maken. Zometeen ga ik over bellen met Thijs Sonneveld. En vanavond 19:15, Nederland-Duitsland. Meer dan een wedstrijd.
1: GPR. Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden...

0: wassen en parkeren fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
13: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: GPR, Sportradio.
20: Sportradio.
19: Nieuws, headlines.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Jan G. uit Overassel, die naar Duitsland was gevlucht, kan binnen enkele dagen aan ons land worden overgeleverd, schrijft de Telegraaf. Begin deze maand trok een bende naar zijn boerderij. Zijn lijfwacht overleefde dat niet. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Het kabinet zegt dat er al veel geregeld is over het gebruik van videobeelden, maar Pro zegt dat er veel onrust is. Journalisten van CNN en MS Now mogen alsnog het Witte Huis in. Eerder vandaag kregen ze te horen dat ze niet naar binnen mochten, hoewel een eerder verbod van president Trump door de rechter van tafel was geveegd.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
0: Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Dus we kunnen wel zeggen dat het nog behoorlijk druk is op de weg. En op een aantal plekken ook opvallende files, zoals de A2, de Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen een kwartier oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Amsterdam en Den Haag, daar staat bij het Prins Klausplein nog altijd een touringcar met pech. Die heeft de rechte rijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. 25 minuten vertraging heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt het Terbrechtseplein en knooppunt het Ridderkerk. A27 Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel ruim 20 minuten. En tenslotte is het opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide. Bijna een kwartier vertraging.
19: GPR Sportradio.
20: De Sound of Sport.
19: Twan van Peperstraten.
22: Oudrenner Thijs Sonneveld wint zich al jaren op over de veiligheid binnen het wielrennen. De UCI komt nu met maatregelen, maar is het genoeg?

0: rhythm.
1: Dit is GPR Sport Radio. Er zijn voetbalwedstrijden die eindigen na 90 minuten. Er zijn wedstrijden die nooit echt voorbij gaan. Nederland-Duitsland is zo'n wedstrijd. Twee landen, slechts een grens van steen en asfalt ertussen, maar op het veld soms een hele wereld. De geschiedenis reist mee, met iedere paas, iedere tackle, iedere stilte na een gemiste kans. In 1974 stond Nederland op het grootste podium. Totaalvoetbal, vrijheid, beweging. Maar in de finale in München was het West-Duitsland dat de wereldbeker omhoog mocht houden. Een nederlaag voor altijd gegrift in het Nederlandse voetbalgeheugen. 14 jaar later kwam de revanche in Hamburg. EK 88. Het verleden leek even terug te keren, maar toen de slijding van Marco van Basten. Een moment dat zich voorgoed in het collectieve geheugen brandde. Enkele dagen later werd Nederland Europees kampioen. Sindsdien bleven de ontmoetingen beladen. Twee jaar later bijvoorbeeld het spuugincident. Bij deze wedstrijd gaat het om alles wat tussen de regels door wordt gevoeld. Trots, rivaliteit, herinneringen en de wetenschap dat een wedstrijd soms groter is dan het spel zelf. Nederland-Duitsland gaat niet alleen om de bal. Ze spelen tegen het verleden. En iedere confrontatie wordt er weer een bladzijde bijgeschreven.

0: uit begin jaren 80. Het is 7:15. Dit is GPR Sportradio. Veiligheid blijft misschien wel het grootste discussiepunt in het professionele wielrennen. Afgelopen jaren waren er opnieuw zware en zelfs dodelijke ongelukken. Deze zomer kwam de 19-jarige Finlay Tarling om het leven tijdens de Ronde van Portugal. De UCI heeft nu een nieuwe maatregel aangekondigd en vanaf volgend seizoen komen er strengere eisen voor dranghekken bij aankomsten en de wielerbond wil zo snel mogelijk GPS-tracking invoeren in het profpeloton. Zijn dat eindelijk concrete stappen vooruit of is er nog veel meer nodig? We gaan het bespreken met wielerjournalist, oud-renner en sportief directeur bij Beach Cycling, Thijs Sonneveld. Thijs, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als je puur kijkt naar wat de UCI nu aankondigt, heb je het gevoel dat er eindelijk echt stappen worden gezet?
1: Nou, zeker geen stappen. Het zijn hooguit stapjes. Ik denk dat het reacties zijn, de twee maatregelen die je net noemt, op dingen die jaren geleden gebeurd zijn. De verbetering van de veiligheid van de dranghek in de laatste 200 meter is eigenlijk een reactie op de crash van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen. Bijna 7 jaar geleden intussen. En dat renners met GPS-trackers moeten rijden is een reactie op de dood van een Zwitserse junioren in Zürich bij het WK van 2 jaar geleden. Het zijn allemaal hele, hele kleine maatregelen. Aan de echt grote dingen komen we nauwelijks toe. En ja, dat is eigenlijk gewoon omdat de UCI telkens beslist om het helemaal alleen te doen. Terwijl er veel meer en veel grotere maatregelen zouden moeten worden genomen met alle stakeholders in de sport.
0: Ja, ik hoor de opwinding in je stem. Dit stelt eigenlijk gewoon volgens jou nog heel weinig voor.
1: Ja, het is, kijk, die crash van Jacobs 7 jaar geleden heeft in eerste instantie heeft zowaar een keer iets teweeg gebracht destijds. Dat er ploegen opstonden en dat waren toen de namen Jumbo-Visma destijds nog en Quickstep. Die zeiden, ja, dit kan zo niet langer. We kunnen niet blijven rondrijden op parcoursen die telkens zo onveilig zijn. Dus laten we proberen om met z'n allen wielrennen wat veiliger te maken. Dus te kijken naar alle dingen die er beter kunnen. Van rennersgedrag tot betere parcours en veiligere parcoursen, tot hoe kun je de dranghekken veiliger maken. Kun je misschien wel met GPS-trackers, of kun je met airbags, of met weet ik veel. Gewoon met z'n allen eens kijken, hoe kunnen we nou voor zorgen dat er niet renners zichzelf doodvallen tijdens de koers. Ja. Daarop is eigenlijk een initiatief ontstaan. Het heet Safer. Dat kwam echt vanuit de ploegen. En dat was echt bedoeld als platform waar ploegen, renners en organisatoren en de UCI met elkaar gingen kijken naar, oké, hoe kunnen we deze sport nou veiliger maken en er prioriteit aan geven. En dat platform is eigenlijk gekaapt door de UCI. Dus daar zijn de ploegen langzaam zeker weer uitgewerkt. Daar hebben de stem van de renners was in eerste instantie heel groot. Nou, die is verkleind naar vrijwel nihil. En de UCI heeft daar een meerderheidsbelang in gekregen in dat platform. En dat komt eigenlijk op neer dat ze nu weer allerlei dingen gaan invoeren, gewoon op eigen houtje. En dingen waar de ploegen niet per se achter staan. Ja. Die GPS-trackers is daar een goed voorbeeld van. De ploegen hebben dat zelf ontwikkeld. De UCI wil met een andere commerciële partner dat doen. En dan krijg je gewoon een commercieel gevecht rondom een heel belangrijk thema, veiligheid. Ja. Dus ja, eigenlijk schieten we heel af en toe een klein stapje op. Maar is het nog steeds absoluut geen prioriteit. En als je ziet wat er bijvoorbeeld gebeurt in rondom Portugal, waar Finlay Tarling inderdaad is overleden omdat er een auto op parcours in tegengestelde richting reed. Daar gebeurt eigenlijk rond die problematiek, namelijk een van de allergevaarlijkste dingen, dat parcoursen niet afgesloten zijn of niet goed zijn afgesloten, of soms zelfs zo gevaarlijk zijn dat je er eigenlijk niet fatsoenlijk op kunt koersen met paaltjes op de weg en verkeerseilanden en rotondes of bochten op 200 meter of nog minder van de streep. Daarop grijpt de UCI telkens niet in. En dat ligt eigenlijk aan dat de UCI telkens de kant kiest van de organisatoren en niet van de renners en de ploegen. Ja. Dus zolang daar niet iets in verandert, gaan we ook nooit grote stappen maken.
0: Want die GPS-tracker waar je het al een paar keer over had, dat heeft ook te maken met het overlijden 2 jaar geleden tijdens de WK.
1: Er lag een jong meisje die was gevallen. Die lag in de berm buiten het zicht van camera's of van ploegleiders. Die lag daar eigenlijk, heel cru gezegd, dood te gaan. En dat is niet opgemerkt. En dat is pas eigenlijk veel later opgemerkt dat zij was verdwenen. En dat zij dus op een stuk van het parcours waar niemand stond van het parcours af was geschoten. Wat heel erg is uiteraard. Wat heel treurig is, omdat het eigenlijk te voorkomen is. Omdat iedereen GPS-trackers of zoiets zou kunnen hebben. Maar het is iets wat een keer gebeurd is. Maar ja, wat je op dagelijkse basis in wielerkoers terugziet, is dat het parcours gewoon op zichzelf niet al veilig genoeg is. Dus ja, de UCI maakt nu een heel groot punt van GPS-trackers. Hartstikke belangrijk. Lijkt me fijn om dat samen met ploegen te doen in plaats van tegengestelde commerciële partners te proberen te vinden. Maar het is maar iets heel kleins. Dus de UCI maakt elke keer van iets heel kleins iets heel groot. En doen dan alsof ze een hele grote maatregel nemen. Terwijl het in ja, de facto in de praktijk gewoon heel weinig zoden aan de dijk zet.
0: Want nu bij het huidige EK, of sorry, bij het huidige WK, wat wordt er nu gebruikt qua veiligheid?
1: Nou ja, een WK is relatief makkelijk te beveiligen, omdat je op een rondje rijdt, dus op een circuit. En een WK is over het algemeen is dat zo'n grote wedstrijd dat je het hele circuit de hele tijd kunt afsluiten. Ik denk dat vooral ook in Nederland bijvoorbeeld heel veel problemen hebben we met koersen waarbij de openbare weg moet worden afgesloten en we geen motorbegeleiding hebben of nauwelijks motorbegeleiding omdat de politie niet mee wil werken. Daar zul je nieuwe systemen voor moeten ontwikkelen. En dat gebeurt telkens niet. Dat doet de UCI niet. Dat doen we in Nederland ook niet. Dus daar op dat soort thema's maken we nul vooruitgang. Ik ben er heel blij mee dat ze wel die laatste 200 meter nu andere boarding verplicht stellen. Dat is eigenlijk iets waar de ploegen en de renners al 7 jaar om vragen. Daarop komt nu zowaar een regel. Ik ben benieuwd hoe ze hem gaan handhaven. Want tot nu toe hebben ze de regels richting de organisatoren nauwelijks gehandhaafd. Dus het blijft echt een thema waarop de UCI heel, heel, heel weinig aandacht besteedt. En hele kleine stapjes maakt. Terwijl het, ik denk ook wat jij goed schetste in je intro, dat het misschien wel het grootste thema in het wielrennen is. Niet alleen voor huidige wielrenners en ploegen, maar ook voor de toekomst. Want ik denk dat ouders wel 3 keer nadenken of ze hun kinderen op wielrennen laten als ze berichten zien langskomen dat er renners worden doodgereden.
0: Ja. Goed, ik hoor zeer, zeer gematigd enthousiasme met betrekking tot de stappen die de UCI neemt. Even een ander onderwerpje. Groningen en Drenthe mogen in 2034 het WK wielrennen organiseren. Ook WK Paracycling. Ben je daar enthousiast over?
1: In een tijd waarin wielerkoers in Nederland en wielrennen in Nederland het heel erg zwaar heeft en we ontzettend onder druk staan. Ik denk dat het heel goed gaat in de top, een paar hele grote kampioenen. Maar daaronder is het aantal licentiehouders in Nederland heel snel afgenomen. En is het aantal wedstrijden in Nederland heel snel afgenomen, ook door problemen met politie, met vrijwilligers, met financiën. Dus ik denk dat het heel goed is dat er ook een andere stroom op gang komt in Nederland waar er wel koersen worden georganiseerd. Ik hoop dat we het kunnen koppelen aan ook aan breedtesport en aan om te zorgen dat er ook op verschillende niveaus in Nederland kan worden blijven gekoerst. En dat niet al het geld wordt gestoken in 1 keer zo'n WK organiseren en dan is het weer weg. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat de organisatie dat goed doet. En ja, als er een beetje wind staat in die omgeving, dan krijgen we een prachtige waaierkoers te zien bij het WK 34.
0: Nou, kijk aan. Thijs, dankjewel. WK in Nederland mooi, als het maar niet ten koste gaat van andere wedstrijden. En inderdaad, het zijn minuscule stapjes die de UCI neemt met betrekking tot veiligheid. Thijs Sonneveld, dankjewel.
1: Hey, hoi.

0: Monte Carlo.
1: Sommieu.
2: GPR Sportradio.
1: Ja, we gaan even schakelen naar Devin van Putten. Want die houdt voor ons in Montreal de wereldkampioenschappen wielrennen. De wedstrijd in de gaten bij de meisjesjunioren tot 23 jaar. Is de race inmiddels afgelopen, Devin?
3: Die is zeker afgelopen. Die is net afgelopen. En de wereldtitel gaat mee naar Slowakije.
1: Kijk aan.
3: Victoria Gladanova versloeg de topfavoriete, de thuisrijder Isabella Holmgren in een sprintadeu. De bronzen plak gaat naar België. Fleur Moors, die zat initieel mee met die andere twee dames. Maar die werd gelost op het laatste klimmetje. Maar wist uiteindelijk de sprint in een klein groepje te winnen. De beste Nederlandse was op plek 11 Rosita Reinrink.
1: Kijk aan. Dankjewel, Devin. Gaan we even schakelen naar Robert Meter. Meder, presentator zometeen na 7 hier op GPR Sportradio. Samen met Rob Spijker. Robert, wat hebben jullie zometeen allemaal?
4: Nou, Colin Feijer heeft verlengd. Daar gaan we het zometeen even over hebben. Dat is goed nieuws voor Colin zelf en voor de motorsportliefhebber. We gaan even terugkijken op de Grand Prix. En natuurlijk de vrije trainingen die vandaag zijn verreden in Azerbeidzjan. We gaan bellen met Theo Jansen. Weet je hoeveel interlands Theo Jansen heeft gespeeld?
1: Heel weinig. Eén of twee. Heel weinig.
4: Eén of twee, inderdaad. Vijf.
1: Vijf. Oh ja, oké. Okay. Maar hij heeft wel heel veel wedstrijden gespeeld van jongeren. En is hij ook een paar keer weggestuurd bij trainingskamp.
4: Ja, hij heeft één jaar niet mogen spelen.
1: Dat klopt.
4: Maar hij heeft er vijf gespeeld. Zometeen gaan we even bellen. En dan gaan we natuurlijk vooruitkijken naar de hoofdmaaltijd van vanavond. Nederland-Duitsland live vanaf iets na 8:30 hier op GPR Sportradio.
1: Ja, met het commentaar van Diederik van Zetten.
4: En de mannen. En we hoorden net de uitslag van de meisjes. En ja. Zometeen gaan we de jongens onder 23 gaan we ook volgen. Die finishen iets voor 11, hoor ik net. Ja. Dus wie weet pikken we die ook nog even mee.
1: Kijk aan, want je merkt, sport is er altijd. Dit is GPR Sportradio.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommige gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files lossen nu snel op of zijn inmiddels opgelost. Maar toch nog altijd ruim 80 kilometer file in totaal. En een aantal met opvallend veel vertraging. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil gebeurde aan het eind van de avondspits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging altijd nog ruim 3 kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat nog altijd een touringcar met pech bij het Prins Klausplein. Die worden op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een 30 minuten. En daardoor ook extra drukte nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit.

0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: Giga veel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Alle Sik & Verf bestel je bij...
3: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
4: Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: GPR Sportradio. Sportradio.

0: GPR Sportradio heb je aanstaan op deze fijne donderdagavond. Madonna hoorde je en Express Yourself.
1: Ja, het is een avond waar we heel lang naar hebben uitgekeken. Natuurlijk, het is Nederland-Duitsland natuurlijk. Het is de eerste en zeker niet de laatste interland die GPR Sportradio gaat uitzenden. Maar het is vooral de avond van een nieuw begin voor Oranje met een nieuwe Catalaanse bondscoach. We gaan schakelen voor het eerst met de Johan Cruijff Arena. Met de collega's Diederik van Zessen en Bas Stigler. Dag Bas, goedenavond.
2: Robert, goedenavond.
1: Kijk, dat is lang geleden. Voor jou niet dat, dat je in een perskamer hebt gezeten. Want je bent perschef geweest bij Oranje. En dat ben je al even niet meer. Hoe is het dan om nu zo rond te lopen bij Oranje in die perskamer? Is dat niet gek voor je?
2: Nee, want ik liep naar de verkeerde deur. En dan werd ik tegengehouden op bij verbazing. En toen dacht ik, oh ja, ik heb nu een kaartje met andere lettertjes erop. Dus ik moest via de andere kant. Ja. Nou, het is wel weer bijzonder. Het is wel weer leuk om hier te zijn. En kijk, vanuit die vorige rol die ik bij het NL zelf al had, heb je natuurlijk ook heel veel contact altijd wel gehad en gehouden met de journalistiek. Dus de mensen in de zaal zijn nog steeds de mensen die je op wekelijkse basis spreekt. Alleen sta je dan nu weer gewoon aan de andere kant.
1: Ja, dat is toch wel raar. Dat is toch wel raar, of niet?
2: Ja, ik zeg in dit soort gevallen, Robert, altijd, maar het is voor andere mensen altijd gek, maar voor jezelf valt het meestal wel mee. Maar... Want ik vind het hartstikke fijn en leuk om hier te zijn. En ik heb het echt een beetje op verheugd.
1: Ja, nou ja, wij ook met z'n allen natuurlijk ook. En zeker op deze eerste Linterland die we op GPR Sportradio gaan uitzenden. Jij zo meteen met Diederik van Zessen even. Want je bent natuurlijk in die perskamer waar vaak al heel vroeg de opstellingen ook worden uitgedeeld. Heb jij al opstellingen gezien?
2: Nee. En ook dat was even wennen dat je denkt, oh ja, dan moet ik gaan wachten tot er een papiertje binnenkomt met de opstelling. Terwijl je die normaal gesproken toch al een dag

0: van wat in je hoofd had. Hoewel, van Xavi begrijpen wij natuurlijk nu dat hij ook pas anderhalf uur voor de wedstrijd aan zijn spelers bekend maakt. Dat is ook wel een werkwijze, dat zou je eens tegen Louis van Gaal moeten vertellen. Die dat bij wijze van spreken als spelers binnenkomen meteen als ze vertelt waar ze aan toe zijn. Hè. Dat is het imagineren wat we van Gaal kennen. Mm-hmm. Nou, Xavi doet dat helemaal andersom. Met als gevolg dat de spelers het pas laat weten en de perskamer ook nog verstoken is gebleven van opstellingen. Ik heb ze hier nog niet gezien. Mm-hmm. Dus ik ben echt wel nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Maar eerlijk gezegd ben ik los van de namen eigenlijk veel nieuwsgieriger naar de manier waarop hij het dan in het veld doet. Want ik denk dat dat veel meer gaat zeggen over zijn signatuur dan of het nou Jantje of Pietje is.
1: Ja. Nou, we gaan zo meteen over een klein uurtje gaan we uitgebreid met jullie praten. Dan zijn de opstellingen ongetwijfeld binnen en kunnen we wat meer zeggen over de speelstijl. En natuurlijk wie die buiten de eerste elf laat. Daar hoeven we nu niet over te speculeren. Dat hebben we de afgelopen dagen al gedaan. Ben je wel al in de arena geweest? Want er schijnt een gigantisch welkomstspandoek te hangen van Xavi. Hebben jullie die gezien?
0: Oh, dat voor mij.
1: Ja, ja. Die komt tweede helft waarschijnlijk. Die gaan ze in de rust opbouwen. Die was te groot.
0: Aan het begin van je zin dacht ik, nu komt het. Maar nee, ik ben nog niet op de tribune geweest. Daar gaan we zo naartoe. Nou, dat zou wel mooi zijn. Kijk, je kan van de KNVB zeggen wat je wil. Maar dit soort dingen doen ze altijd uitstekend. Die zorgen wel voor de goede sfeer. En die drukken op alle goede knoppen om daar iets moois van te maken. Dus ik denk dat ze dat uitstekend onder controle hebben vanavond. Dus ik laat me straks graag verrassen.
1: Ja, was het druk rond de arena?
0: Nou, het is uitverkocht uiteraard. Als je maar vroeg genoeg bent, gaat het allemaal wel. Maar ik zag wel, en dat is altijd leuk, dat is ook wel weer leuk als je niet in een bus met spelers aankomt, dat je iets meer meekrijgt rondom zo'n stadion van de sfeer. Ik realiseer me nu dat je het zegt, dat ik een beetje als een oude man klinkt, dat je denkt, opa heeft het een tijdje niet meegemaakt en hij mocht weer een keer. Maar het is wel daarom wel leuk om dat weer van de andere kant te zien. Ja. Het is zo'n interland, en dat is hetzelfde wat je hebt met Europa Cup wedstrijden. Dat zijn echt ook in sfeer mooie dingen, lampen aan, mensen in drommen in oranje over de straat, een kioskje hier en een kioskje daar. Ja, dat zijn wel de avonden waar een sporthart sneller van gaat kloppen en waarvan je denkt, zo is het eigenlijk bedoeld allemaal.
1: Ja. Nou, mooi, je bent het verhalen vertellen duidelijk nog niet verleerd, Bas. Zo meteen gaan we je weer horen, samen dus dan met Diederik van Zessen. Over een uurtje ongeveer gaan we vooruitkijken naar het duel. En dan zijn ook de opstellingen natuurlijk binnen. Dankjewel voor nu, Bas.
0: Yes. Tot zo.

0: GPR Sportradio, James Marberson en Wonderful World. Het is vanavond natuurlijk de avond van Oranje tegen Duitsland. Maar er is natuurlijk wel meer sport, hè?
1: Zeker, want Moto2-coureur Colin Feijer heeft bijgetekend bij zijn team Red Bull KTM IO. Hij is 21 jaar en gaat met deze verlenging zijn tweede jaar in de Moto2. Aan de lijn Joey Litjens, analist bij Ziggo Sports voor de MotoGP. En oud-coureur vanzelfsprekend. Joey, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Hij is 21 jaar, maar nu toch al een grote naam binnen deze wereld. Ik las net voor de uitzending 21 jaar, toen dacht ik, dat is een typfout. Maar hij is echt pas 21, hè? Hoe doet hij dat, joh?
2: Ja. En dat is meteen ook wel een ding. Want als je kijkt naar de coureurs die continu voorin meestrijden in die Moto2-klasse. Ja, dat zijn toch jongens van 25, 24. Ja, dan heb je net even wat meer ervaring in de broekzak. Hij is eigenlijk gewoon piepjong.
1: Ja. Hij rijdt een sterk seizoen. Kan jij uitleggen ten opzichte van zijn collega's in die Moto2... wat nou zijn kracht is? Waar maakt hij het verschil?
2: Nou, een sterk seizoen rijdt hij zeker, maar hij heeft ook wel wat tegenslag. En juist dat omgaan met tegenslag, dat maakt hem wel heel uniek. Colin is een coureur die gaat alleen de baan op en die doet zijn huiswerk. Die is altijd gefocust op persoonlijke verbetering. Dus niet alleen verbetering van het pakket wat hij ter beschikking heeft, de motorfiets, maar ook de verbetering van zichzelf als coureur. En dat onderscheid vind ik, Colin, van heel veel collega's. En zeker in die Moto2-klasse is dat iets wat je nodig hebt, want de realiteit in die Moto2-klasse, dat is mentaal de zwaarste klasse die er is in de wereld. Want de verschillen die zijn vaak maar 2, 3, 1/10 van een seconde. En dat scheelt vaak toch 5 plekken naar voren of naar achter. Dus die onderlinge verschillen die zijn zo klein, dan moet je het echt bij jezelf gaan zoeken in plaats van bij het materiaal. En dat onderscheidt Colin.
1: Ja, en bijvoorbeeld, hij heeft de sleutelbeen nu gebroken, hè? Daar komt hij van terug. Is dat iets wat jij bedoelt? Het omgaan met tegenslag, bijvoorbeeld het breken van je sleutelbeen?
2: Ja, nou, neem als voorbeeld, hij had een blessure in zijn rechterschouder. En dat resulteerde erin dat hij een armpump kreeg. Hè. Een armpump, dat is een opgepompte onderarm, waardoor je bijvoorbeeld geen kracht meer kunt zetten en gevoel verliest tijdens een wedstrijd. En dat gebeurt dan midden in een seizoen. En toch weet hij zich, ondanks die blessure, te manifesteren in die top 5. En een langzaam organische groei richting dat podium. Het is geen eendagsvlieg. En dat is waar toppers, topteams van de MotoGP ook naar kijken. Is het een eendagsvlieg of is het een constante factor? En Colin is een constante factor, absoluut.
1: Ja. Voor hoeveel jaar heeft hij nu bijgetekend?
2: Hij heeft een deal voor 1 jaar. Mm-hmm. Hij gaat daarmee overigens niet zijn tweede seizoen, maar zijn derde seizoen in de Moto2.
1: Goeie correctie, ja.
2: Maar dat is helemaal geen ramp. Want in de Moto2, ja, er zijn voldoende coureurs die hebben 4 jaar tijd nodig. Sommigen zelfs 5. Dus 3 is nog steeds ik zeg geen rookie, maar beginnende in de Moto2-klasse. Maar het achterliggende doel is veel belangrijker. Dat is de MotoGP met KTM. Daarvoor tekent hij 1 jaar bij Ayo.
1: Om vervolgens de stap al te maken? Of is dat te vroeg?
2: Ja. Ja? Nou, ik zie hem die stappen. Ik voorspelde 2 jaar terug al. Binnen 3 jaar rijdt hij MotoGP. Nou, we hebben nog 2 jaar. Nou ja, dit is het tweede jaar waarin ik zei van, goh, geef hem nog 1 jaar. Volgend jaar is dus dat jaar. Ja, dan moet hij in principe gewoon zoveel mogelijk top 5 rijden. Ja, en dan ben je MotoGP waardig. En dan zie ik hem die stap in 2028 zeker maken.
1: Ja, dus als jij het maar ieder jaar blijft zeggen, heb je vast wel een keer 1 jaar gelijk.
2: Nou ja, goed. Ik deed die voorspelling 3 jaar geleden. Ja, ja. Van geef hem 3 jaar en dan gaat hij richting de MotoGP. Ja. Er ligt een plan. En het allerbelangrijkste voor Colin is, het team gelooft in hem. De Red Bull gelooft in hem. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. De gunfactor is er. Dus dat is heel belangrijk. En ook wat heel belangrijk is, ja, ze zijn de Spanjaarden een beetje zat in de MotoGP. Dus een Nederlander is van harte welkom.
1: Zou wat wezen, hè? Colin Feijer in de MotoGP. Mooi.
2: Het gaat gebeuren.
1: Oké, bij deze. Het is vastgelegd. Het wordt opgenomen en uitgezonden. Ja. Dat weet je, Joey.
2: Top. Lekker, man. Goed.
1: Dankjewel. Joey Linkjes over Colin Feijer. Die heeft bijgetekend 1 jaar bij zijn Red Bull KTM IO-team. Goedenavond.

GBS Sportradio London Beat and I've been thinking about you. Het is vanavond de avond van Oranje. Maar er is wel meer te doen, want er is ook een heel mooi Formule 1 weekend. De GP van Azerbeidzjan. Straks spreken we Koen Bakker. Wat er vandaag allemaal gebeurd is bij de eerste twee vrije trainingen. En er is nogal wat gebeurd. Er is ook wat schade geweest. Hamilton die krijgt waarschijnlijk een straf. Kortom, genoeg om daar even over te babbelen met Koen. En we spreken straks ook Theo Jansen over Oranje. Hij heeft zelf ook 5 wedstrijden Oranje mogen spelen. Dus hij weet een beetje wat er gebeurt als je daar voor de eerste keer door die spelerstunnel moet richting het veld. Straks alles over Oranje hier bij GPS Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders ga je mis.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
16: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
17: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan nog een paar korte files. En wat vooral nog opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten.
24: GPR Sportradio.
26: De Sound of Sport.
24: Rob Spijker en Robert Meder.
27: Wat gaan we zo meteen doen? We gaan even terugblikken op de vrije training van vanmiddag van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. En we bellen even met Theo Jansen, vijfvoudig international.

0: Nickelback en We Stand Together op GPR. Lekker. We moeten nog tot 11 uur. GPR Sportradio.
1: Ja, we zitten gewoon aan de koffie, mocht je thuis wat anders denken. Vanmiddag waren de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Koen Bakker aan de lijn, de autosportcommentator en Formule 1-kenner van Ziggo, maar ook hier collega bij GPR Sportradio. Koen, ja, goedenavond. Goedenavond, Koen.
2: Goedenavond.
1: Ja, we hebben...
2: Wat lekker.
1: Ja, toch? Maar we hebben een hele gekke vrije training hebben we meegemaakt. Want helemaal soepel liep het niet. Hè? Er was nogal wat, er gebeurde nogal wat. En als de ANVB had uit moeten rukken, dan hadden ze een tweede auto in moeten zetten, of niet?
2: Ja, nou ja, laten we sowieso beginnen met dat het sowieso een gekke dag is. Hè? Het is een donderdag en dan Formule 1 actie is sowieso wat nieuw, wat anders eigenlijk. De laatste keer was in Monaco, dus dat is sowieso wat gek. En inderdaad, er gebeurde van alles. Antonelli viel stil en later op de dag crashte Lindblad. En ja, ik zal vast nog wel het een en ander vergeten. Al met al een hele drukke dag in Azerbeidzjan vandaag.
1: Ja, maar met die crash van Lindblad, daar komen we ook meteen bij het probleem Hamilton. Want hangt die nog een straf boven het hoofd of hebben ze daar al iets van een uitspraak over gedaan? Want hij had daar wel iets mee te maken, hè, dacht ik. Of hij reed in de weg bij Lindblad.
2: Nou, dat was eerder in de training. Oh. Maar inderdaad, ja, Lindblad die ja, gewoon zich verkijkt eigenlijk in het gedeelte rondom het kasteel. Het smalste gedeelte ook van de kalender. Dus ja, dat kan een keer gebeuren. En Lewis Hamilton die reed eerder inderdaad in de weg bij hem. Hamilton verklaarde later dat het gewoon een power dip was. Ja, dat ga je hebben, hè, met hybride motoren. Dus in principe gaat er niks van volgen.
1: Ja, het is wel opmerkelijk dat Max Verstappen voor de eerste keer vrolijk uit de auto stapte, hè, na de eerste vrije training.
2: Ja, hij was heel happy inderdaad. En twee keer top 3. Hè, de eerste training tweede training derde. Dus al met al dikke prima. Maar ik verwacht wel dat Mercedes dit weekend gewoon de dienst uit gaat maken. Want die zagen er vandaag echt bizar goed uit.
1: Ja, die hebben iedere keer vooraan gereden. En dan weten we zelf ook wel dat de vrije trainingen zijn natuurlijk om problemen te onderkennen. Hè, om een beetje te zien hoe de auto erbij staat. Maar inderdaad, hè, bij Mercedes erg lekker. Denk je niet dat Max Verstappen kans maakt dan dit weekend als ik jou zo hoor praten?
2: Nou, ik denk dat er gewoon wat geks moet gaan gebeuren met die Mercedes'en. En ja, vergeet niet, hè, in een titelgevecht kan alles. En ze hebben elkaar dit jaar nog niet geraakt in de eerste ronde. Dus wie weet dat het deze keer zo zou zijn. En dan in dat geval, want ja, Max is wel een beetje, denk ik, best of the rest. Dus ik zou zeggen, P3 zit er zeker in. Een podium alweer moet lukken.
1: Ja, en Sainz maakt sowieso nog niet zo'n heel lekker seizoen mee. Hij heeft nieuwe ontwikkelingen heeft hij gekregen aan zijn auto. Er waren nieuwe remmen. En dan denk je van, nou, dat is een update. Hartstikke mooi. Maar dat pakt er even anders uit, hè?
2: Ja, Vicky in de pitstraat. Ja, dat is gewoon niet wat je hebben wilt als je een update natuurlijk doorvoert. En al met al... Ja, ik verwacht weer niet veel van Williams. Het zou heel knap zijn als u bij Haupt morgen Q2 gaan halen.
1: Ja, eigenlijk het gesprek van de dag gaat eigenlijk nog weer terug naar Madrid. Daar is namelijk wat gebeurd bij Alpine, hè, tussen Gasly en Colapinto. Dat gebeurde in de 55e ronde. We hebben de boordradio nog even.
3: Guys, not much time.
4: Yeah, we're on it, mate.
3: Swap, hello. Swap. Wait, honestly, oh my god. Hey, son! For fuck's sake! If I lose...
1: Ja, de eerste grote vraag is, wat gebeurt hier?
2: Ja, nou ja, ze moesten, of tenminste, Gasly wilde er aan voorbij bij Colapinto. En daar ging Colapinto gewoon niet mee akkoord. Ja, ik hou er eigenlijk wel van, weet je wel. Van die gasten die lekker kont in de krip gooien en scheid hebben aan wat het team eigenlijk zegt. Of het handig is, dat is er natuurlijk aan het tweede. Want ja, Gasly is daar natuurlijk wel echt de kopman.
1: Ja, meneer, maar daarna kwamen er ook wat reacties, hè. Want Gasly is bedolven onder bedreigingen. Dus Colapinto heeft wel wat fans, hè.
2: Ja, nou ja, vooral die kant van de wereld. En dan moet ik het maar eventjes. Argentinië staat onbekend dat ze best wel wat temperamentvol zijn. En snel het internet opduiken om daar het een en ander los te laten. Ja, dat is inderdaad ook weer gebeurd bij Gasly natuurlijk. Een zeer trieste zaak. Maar ik denk ook dat we er, ja, weet je... tegenwoordig, het is allemaal zo makkelijk. We moeten er ergens ook niet te veel aandacht aan schenken. En zeker Pierre Gasly niet. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook zeggen, ja, dat dat zo makkelijk kan, daar moet misschien ooit eens een keer wat aan gedaan worden.
1: Ja.
2: Maar ja, al met al, ik denk dat Gasly niet heel veel zal doen hoor, dit weekend.
1: Nee, morgen is best wel bijzonder. Op vrijdag de kwalificatie. Vorig jaar was dat een hele spectaculaire kwalificatie, hè, bij Azerbeidzjan. 1 uur 58 ja. minuten hebben ze erover gedaan. 6 rode ja. vlaggen. Puinhoop. Wordt dat het ja. morgen ook? Wat verwacht je?
2: Nou ja, het ergens, ja, laat maar komen, weet je wel. Kom erop met de geit. Ik zou het wel prachtig vinden. Ja, of dat zo gaat zijn, dat zullen we zien. Ik denk dat ze wel ergens iets geleerd gaan hebben van vorig jaar. Maar Azerbeidzjan staat er wel onbekend dat het een hele gekke zaterdag, maar in dit geval dus vrijdag, kan gaan worden.
1: Ja, Koen Bakker aan de lijn over Azerbeidzjan dit weekend. De grote prijs van Azerbeidzjan. Koen Bakker, Formule 1-kenner van Ziggo. Dankjewel Koen voor je tijd.
4: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
4: Voetbal update.
1: Ja, we hebben wat moois.
0: Nou ja, ik kreeg net een appje binnen van onze jongens in de arena met een foto van de opstelling van het Nederlandse elftal. Het is 4-3-3. Verbrugge op goal. Achterin van links naar rechts Van de Ven. Dan Van Dijk en Van Hekken centraal. Dumfries op rechts. Op het middenveld Timber, Reinders, Gravenberg. En voorin Brian Brobby centraal. Op links Gakpo en op rechts Summerfield. Twee spelers uit de Arabische competitie, uit buiten Europa dus. Voor het eerst, nooit eerder gebeurd dat er twee basisspelers van buiten Europa in Oranje spelen.
1: En wij hebben straks om 8:45 natuurlijk live hier de wedstrijd Oranje-Duitsland. Je hoort die wedstrijd integraal en helemaal live vanuit de Johan Cruijff Arena bij GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio, John Anderson en Hold On To Love hebben eerder al de opstelling van Oranje bekendgemaakt. Maar ook die van Duitsland is al bekend.
1: Ja, die krijgen we ook net binnen vanuit de arena. Ter Stegen op goal, Ta achterin, Kimmich, de aanvoerder vanzelfsprekend, dan Havertz. Nemetja tegen Shade Musiala, die is erbij. Nummer 10, mooi nummer ook voor hem. Troy is erbij. Slotterbeck speelt ook. Brown en Adeyemi die spelen ook. Dat zijn de eerste elf van Jurgen Klopp. En zijn staf, met in die staf natuurlijk ook een Nederlander, Pepijn Leinders. Dat zijn dus de elf die het moeten gaan doen voor het Duitse elftal in de arena, die langzaamaan een beetje vol begint te lopen. Is het al gezellig druk. Ook 3000 Duitse gasten in de arena vanavond. Dus een goed gevuld uitvak ook.

0: GPR Sportradio richting die wedstrijd van Oranje. Straks om 9:15. Die we hier live en integraal hebben tegen Duitsland natuurlijk. Maar er wordt meer gespeeld op Nations League niveau.
1: Ja, even zeggen overigens dat Theo Jans, als je in de auto zit en je zit te luisteren, neem even je telefoon op. Want we hadden een afspraak namelijk staan zojuist. Maar er is één wedstrijd al afgelopen. Dat is in de League D. Dus wel in de onderste regionen van de UEFA Nations League. Andorra tegen Malta. 1-2, net afgelopen. En zometeen, ga er even voor zitten. Liechtenstein tegen Litouwen, 9:15. Ook daar. Dan in de B-League. Oostenrijk tegen Israël en Kosovo tegen Ierland. En de overige wedstrijden naast Nederland-Duitsland vanavond zijn Noorwegen tegen Denemarken, Portugal tegen Wales en Servië tegen Griekenland.
0: En dan hebben we ook nog even nieuws over Frankrijk. Daar was van alles te doen over Mbappé. Bondscoach Zinedine Zidane die bereidt zich met Frankrijk voor op de Nations League wedstrijd tegen Turkije. En dat gebeurt aankomende vrijdag. Dit wordt de eerste interland onder de leiding van de nieuwe bondscoach. En Zidane kan in Turkije beschikken over sterspeler Kylian Mbappé. Dat is goed nieuws. Die is namelijk fit verklaard voor het duel. Diens ploeggenoot bij Real Madrid, dat is Konaté. Die is niet inzetbaar. Er is inmiddels al wel een vervanger voor de verdediger opgeroepen voor de komende interlandperiode. Wij gaan ons langzaam opmaken voor het volgende uur, waar we om 9:15 overgaan naar de, nou eerder trouwens al, naar de Johan Cruijff Arena. En om 9:15 de wedstrijd helemaal live hebben hier bij GPR Sportradio. Oranje tegen Duitsland.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur. Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer. Werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
20: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
24: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
25: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
26: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
27: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
30: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
31: Ja, straks om 8:45 gaat het gebeuren. Het debuut van Xavi als bondscoach van Oranje... maar eigenlijk ook het debuut van Jurgen Klopp. Je hoort ze zo meteen nog in de uitzending... in de oploop en de opmaak richting de

0: Dayton en The Sound of Music.
1: GPR, Sportradio. Sportradio.
2: Ja, de voetbal. Sound of Sport. Sorry, ik zat erin. De voetbalupdate inderdaad. We gaan voor het eerst schakelen met de Arena. Met Bas en Bas Tichler en Diederik van Zessen. Heren, goedenavond. Ik hoor al een goed gevulde Arena bij jullie op de achtergrond. Klopt dat?
3: Nee.
2: Oh, hij is leeg hoor ik net.
3: Maar ja, het is wel goed dat jij een goed gevulde Arena kan horen. Nee, het is, je hoort vooral de muziek die hard staat. Het enige dat op dit moment goed gevuld is, is het vak van de Duitsers. Want dat zit wel ongeveer vol. De Arena, straks zit die vol hoor. Maar nu nog niet. Spelers staan, de reserves moet ik zeggen, staan wel op het veld. Al begonnen aan de warming-up. En het stadion, dat loopt wel langzaam vol. Maar voorlopig is het vooral de muziek en de speaker.
2: Ja, en dat enorme spandoek volgens mij, Diederik. Dat Bas net nog niet had gezien, maar nu wel, mag ik aannemen.
3: Ja, ja. Ja, Diederik is nog even op knopjes aan het drukken, hoor. Die meldt zich zo.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus je zal het even met mij moeten doen. Ja, nee, dat is een enorm spandoek. Dat hangt aan onze rechterkant. Welkom Xavi staat erop. Met een... Ja, het is niet echt een foto. Het is zo'n nagetekende foto. Zoals je wel filters hebt op alle social media die je tegenwoordig kan gebruiken. Zo ziet dat eruit. In het oranje en het zwart met de KNVB-leeuw. En een wat, neutraal kijkende nieuwe bondscoach. Waar natuurlijk vanavond wel alle aandacht naar uit wil gaan. Want het is nogal spannend om te kijken wat nou dat Nederlands elftal onder zijn leiding vanavond gaat doen. En met permissie, Robert, zal ik dan maar meteen vertellen wie er spelen. Of hadden wij dat op de zender al gedaan?
2: Ja, je had mij een netje gestuurd met inderdaad de inhoud daarvan. Dus, ik wil er wel even op doorfilosoferen. Want er zijn twee spelers van buiten Europa. Dat is de eerste keer, nooit eerder gebeurd, uit de Saoedische competitie. Die in het Nederlands elftal spelen. Zijn er verder wat jou betreft? Neem ze anders nog even door voor de mensen die later hebben ingeschakeld.
3: Ja, dat is verstandig waarschijnlijk. In mijn beleving niet echt verrassing hoor. Verbrugge in het doel, dat is natuurlijk sowieso logisch. Een achterhoede met vanaf rechts Dumfries, Van Hekken, Van Dijk, de captain en Van de Ven. Een driemans middenveld met Gravenberg, Quinten Timber en Tijani Reinders. En een voorhoede met Somerville, Brobbey en Gakpo. Ja, in mijn bescheiden beleving is dat wel een tamelijk logische. Je kan hooguit nog zeggen, goh, had je Veerman verwacht misschien op de plek van Timber. Ja, daar kun je over soebatten en reden twisten. Hij zal daar, Xavi, zijn redenen voor gehad hebben. Ook misschien met het oog op de tegenstander. Misschien met het oog op hoe je zelf wil spelen. En als je zegt, ik wil dominant zijn, maar ook de bal meteen terug op het moment dat de tegenstander die verliest en ik wil meteen druk zetten, dan kan ik mij ook nog wel voorstellen dat je zegt, ja, in zo'n situatie heb je misschien wat meer aan Timber dan aan Veerman. Misschien is dat een van de gedachten geweest van de nieuwe bondscoach. Maar dat zijn de namen. Ja, in alle eerlijkheid denk ik dat dit relatief logisch is. En het gekke is natuurlijk ook dat het voelt voor iedereen, nou, dat teleurstellende WK toch ook als een nieuwe start.

0: In heel veel opzichten. Maar ja, dan kijk je naar de namen. En daar is dan natuurlijk niet eens zo heel veel veranderd. Maar goed, ja, dat is ook het gevolg van het feit dat wij in Nederland niet, zoals de Duitsers, met Klopp, kunnen zeggen, nou, we selecteren de 44 en dan vinden we het ook goed. Ja. Die luxe is hier niet, volgens mij.
1: Nou ja, je kan er wel 44 selecteren, maar de vraag is of dan je niveau niet een beetje omlaag gaat op het moment dat je dat gaat doen, natuurlijk.
0: Ja, dat is het, ja.
1: Ja. Bij de Duitsers zagen we één debutant, Philipp Treu, neem ik aan, zoals je het uitspreekt. Rechtsback van SC Freiburg en debutant verder Musiala erbij op het middenveld.
0: Ja, Musiala die staat tussen Kimmich en Mecha in. Nou, die Kimmich die is natuurlijk ook heel vaak rechtsback geweest. Die staat nu weer op het middenveld. En dus Troy die komt er dan achterin bij Slotterbeck, bij Ta en bij Brown. Dat is dan de achterhoede vanaf rechts. Ter Stegen in het doel. Dat is natuurlijk weer een thuiswedstrijd voor de doelman van de Duitsers. Dat is ook wel bijzonder dat er dan plotseling eentje bij Ajax op huurbasis speelt. Natuurlijk van Barcelona gekomen. En de voorhoede is dan Adeyemi, Havertz en Schade. Ja, dat is wel een lekker elftal hoor. Ja. En als je zo naar die namen kijkt, dan... Maar dat zullen die Duitsers ook wel hebben als ze naar Nederland kijken. Dat je denkt, ja, maar hoe is dat dan toch mogelijk dat die zo'n teleurstellend WK hebben gespeeld? Maar goed, dat zit ook in de topsport verweven. En dat zijn de zaken die je dan ook maar moet accepteren allemaal. Dat het soms in een toernooi geweldig gaat. En denk nog maar eens terug aan die waanzinnige halve finale met Ronald Koeman als bondscoach. Op het EK met 80.000 oranje gekken in Dortmund. Zeg ik met de grootst mogelijke liefde en respect uitgesproken. Ja, toen zat alles een beetje mee en was het geweldig. En twee jaar later, de afgelopen zomer, was dat alles een beetje tegen. En dan loop je tegen zo'n Zeepert op. En die Duitsers hebben datzelfde gat natuurlijk uitgeschakeld na strafschoppen. Ook in de eerste knock-out ronde, net als Nederland. Door Paraguay, dat hadden ze daar ook niet zien aankomen. En toen zei Julian Nagelsmann, nou dan was het dit wel. En zoals Koeman dat aan onze kant deed. En dus heten de trainers vanavond Jurgen Klopp en Xavi Hernandez.
1: Ja. Even over de manier van spelen. Als we naar Nederland kijken, ook gezien het feit wat Xavi in de persconferenties heeft verteld. Gaat hij gewoon 4-3-3 spelen, wil hoog druk, zoals het al zo mooi heet. Hè? Ik zou bijna zeggen full gas voetbal, maar dat is meer wat Klopp van plan is. Dus eigenlijk zijn ze het allebei van plan. Wat voor een duel verwacht je dan vanavond?
0: Ja, ik heb inmiddels door de jaren heen wel geleerd dat je kan van alles van plan zijn. Maar je bent afhankelijk van je tegenstander en je bent afhankelijk van zoveel dingen. Maar eerlijk is eerlijk, als de intentie van beiden dat is en dat zou tot op zekere hoogte kunnen worden uitgevoerd, dan zou je een op papier bijzonder spectaculaire wedstrijd kunnen krijgen. Maar ja, de vraag is, welk risico ben je daarin bereid te lopen? Want twee nieuwe bondscoaches, twee teleurstellende wereldkampioenschappen, twee nieuwe starten. Ja, welk risico wil je dan lopen om hier met een Zeepert van het veld te stappen en dan met een soort valse start te beginnen en te denken, hé, wat overkomt me nu? Dus ik ben wel benieuwd in hoeverre het risico en de risicobereidheid bij de beide trainers uiteindelijk even goed is. Maar je hebt wel gelijk als je zegt dat in het bloed van het Klopp sowieso. En van Xavi in enige mate toch wel het idee zit dat je naar voren wil. En ja. Dat kan in theorie een hartstikke mooie avond opleveren.
1: Ja. Even wat uitzoomen. Wat is eigenlijk het belang van dit duel vanavond? Wat is het belang van de Nations League? Wat is er te winnen behalve de Nations League?
0: Ja, daar zit maar. Dan begin ik nu aan een referaat van een half uur om uit te leggen dat er ergens nog...
1: Zou net kunnen.
0: Je weet waar ik naartoe wil, hè? Dat er ergens nog een link zit met plaatsing voor het komende toernooi.
1: Maar dat komende EK hebben we het dan over.
0: Ja. Maar dat gaat over zoveel schijven. Ik zou me daar in alle eerlijkheid niet te veel op concentreren. Ja. Ik zou het er maar lekker bij houden dat de Nations League een prachtig podium is met de sterkste landen van Europa. Waarin je kan laten zien wat je waard bent. En waarin je ook kan laten zien dat je na een teleurstellend toernooi er weer bent. Ja. En dat geldt voor Duitsland, voor Nederland. In een pool waar Servië en Griekenland in zitten. Dus in mijn beleving zit het er veel meer daarin. En het is een geweldig toernooi. Want de eerste editie, valt de naam weer van Ronald Koeman. Onder zijn leiding in zijn eerste periode speelde Nederland natuurlijk de finale. Toen speelden we in die groepsfase ook tegen Duitsland en tegen Frankrijk. Dat waren waanzinnige wedstrijden. In de halve finale van dat eindtoernooitje tegen Engeland gewonnen na verlenging met 3-1. En vervolgens de finale gespeeld in Portugal. Ja, die verloren we toen. Maar weet je, dat zijn toch wel dingen die tellen. En je zou hem maar winnen. Dan heb je gewoon een prijs, hè?
1: Ja. Is jouw collega Diederik van Zes inmiddels klaar met zijn hobby knoppen drukken?
0: Ja, ik moet zeggen, dat heeft hij wel goed gedaan, hoor.
2: Ja, het werkt allemaal, dus daar zijn we heel erg blij mee. Tenminste, jullie kunnen ons goed horen, toch?
1: Wat zeg je? Oh, wat erin koppen is dit. Oh, nu, slecht, echt slecht. Oh, oh, oh.
2: Nu moet ik Bas weer meenemen, want we moeten ook nog een filmpje maken voor de social van GPS Sportradio.
0: Oh, nou, daar heb ik me de hele dag op verheugd, zeg ik wel eerlijk.
1: Het is een subtiele manier van of we de FVB op wilden houden eigenlijk.
2: Ik wil ook nog wel zeggen dat ik wel denk dat we met 4-0 gaan winnen, hoor.
1: Oh, toch wel. Nog één slot, slotvraag. Eén van jullie mag hem beantwoorden. Wie gaat er over die afzichtelijke shirts die ze aan hebben bij het inlopen? Ja. En bij,
0: nou, dat die hadden ze toch al?
1: Ja, die hadden ze al. Maar ik wil voor jullie weten wie erover gaat. Dan kan ik iemand een mail sturen of dat niet anders kan.
2: Ja, ik denk dat we dan gewoon proberen iets als marketing@knvb.nl. Dan komt het vast wel goed. En ik vind ze wel heel tof.
3: Ja, ja.
0: Prachtig. Het is een generatiekloofje, denk ik. Want ik word er ook niet heel warm van. Maar ach, ja. Er zijn heel veel mensen die vinden het schitterend.
2: Wil je nog een stukje Yves Berendsen mee pikken trouwens? Want die staat die bloed, zweet en tranen.
1: Nee, we moeten afronden. Want jij gaat, je moet er wat doen voor de socials, wat ik heb.
2: Hoef ik niks te zeggen. Oké. Okay. Nou.

0: GPR Sportradio Crystal Ball konden we er maar in kijken. Je hoorde Keen op de avond van Nederland-Duitsland straks om 9:15. Blijf lekker hier, dan hoef je helemaal niks van die wedstrijd te missen. Deze wedstrijd tegen Duitsland wordt het debuut voor bondscoach Xavi Hernandez. Gisteren in de persconferentie keek hij positief naar de selectie.
1: Everybody is ready, just we had to manage Julian Timber that he was a long period injured, but he's ready, he's available, everybody's ready. I'm happy because the players showing in the trainings, in the practices, their best, with passion, with intensity. Yeah, I'm happy and everybody is ready for tomorrow.
0: En met het groepsgevoel zit het ook goed, liet Xavi blijken.
1: We are a family.
2: Already?
1: Yeah, since the first meeting.
0: Een van de familieleden is Joey Veerman, die terug is in de selectie. Met welk gevoel reed hij naar Zeist?
3: Ik had er zin in. Ja, ik ken die jongens natuurlijk nog van een paar jaar geleden. Dus dat voelt wel heel goed. Ja, zeker. Ja, het is gewoon van, je hebt gewoon zin in om weer voor je land uit te komen. Ja, zeker.
0: Donje Malen is er niet bij. Memphis Depay is er ook niet bij. Wout Weghorst is er niet. Dit was de korte en heldere reactie van Brian Bobby daarop.
4: Nou, ik ben er wel.
0: En straks om 9:15 mag die voetballen. Dan hebben we namelijk hier live de wedstrijd Nederland-Duitsland. Live te volgen via GPR Sportradio.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En schouwkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
2: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Alle verf super voordelig.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
25: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
26: Vergeet je niet in te smeren.
25: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
27: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
28: GPR Sportradio.
29: The Sound of Sport.
28: Rob Spijker en Robert Meder.
0: De 22 spelers die het vanavond moeten gaan doen zijn aan het warmlopen in de Johan Cruijff Arena. We gaan zo dadelijk over naar Amsterdam voor de eerste helft van Nederland. Duitsland. GPR.

0: NPS Sportradio. Je hoorde Maroon 5 en Sugar. Het duurt niet heel erg lang meer, maar we gaan ze dadelijk echt over naar de Johan Cruijff Arena voor de eerste helft. We weten de opstelling inmiddels. We hebben Jurgen Klopp op het veld zien lopen die aan het knuffelen was met Virgil van Dijk.
1: En Jan en Alleman was die aan het knuffelen. Ja. Ook. Met Virgil van Dijk natuurlijk, die nog kent uit zijn tijd bij Liverpool. Ja. Net als Pepijn Leijners, die ook diverse jaren natuurlijk bij Liverpool heeft gezeten en daarna zijn cv nog mooier heeft gemaakt bij Manchester City, waar hij een tijd heeft gezeten. Overigens over Virgil van Dijk gesproken. Aanvoerder vanavond natuurlijk. Heeft gelijk na een gesprek met Xavi gezegd dat hij nogal wat langer wil blijven in dat oranje shirt. Dus dat is mooi voor Oranje en mooi voor Virgil van Dijk. Hij passeert vanavond Anja Robben en Jorginho Wijnaldum op de ranglijst van spelers met de meeste interlands voor Nederland. De wedstrijd vanavond tegen Duitsland gaat zijn 97ste interland worden. Zijn debuut was, dat is alweer even geleden, was in 2015 alweer. Voor je genade, zo lang speelt hij dus al in oranje. Op 10 oktober in 2015, dat is bijna op de kop af. Dus ongeveer 11 jaar geleden, bijna op de kop af ongeveer. Dan snapt u wel wat ik bedoel, dat het bijna is. Zijn debuut was tegen Kazachstan toen. Wesley Sneijder is nog steeds recordhouder met 134 interlands. Dat zijn er nog heel wat te gaan dus voor Virgil van Dijk, voordat hij hem heeft ingehaald. Even kijken naar de andere wedstrijden vanavond. We zeiden al, er is er al eentje gespeeld in de League D. Andorra tegen Malta, die is afgelopen. Die begon om 6 uur, uitslag 1-2. En Liechtenstein tegen Litouwen wordt ook gespeeld in die League D vanavond. En dan hebben we nog de League B. Australië, dat zou bijzonder wezen als die Indonesische League zouden meedoen. Oostenrijk tegen Israël en Kosovo tegen Ierland staat er op programma. Die duels beginnen ook om 9:15. En naast Nederland tegen Duitsland zometeen om 9:15. Ook nog Noorwegen tegen Denemarken en Portugal tegen Wales, waarbij Ronaldo natuurlijk speelt bij Portugal. Die heeft nog 21 goals te gaan om die legendarische 1000 goals gemaakt te hebben
0: in
1: zijn carrière. Ja, de kans is groot dat hij die gaat halen. En we hebben Servië tegen Griekenland ook nog. Toekomstige tegenstanders ook van het Nederlands elftal. Alle wedstrijden worden live uitgezonden op GPR Sportradio. We zijn in afwachting van de volksliederen in de arena. En ik zeg u ook vast dat we ook 1 minuut stilte hebben aan het begin, vanwege natuurlijk het overlijden van Bettina Koeman. Eerder deze week, was er weer vorige week vrijdag, 1 minuut stilte in de arena. Dus als u zometeen denkt, wat is het toch stil op de radio, dan heeft dat daar mee te maken. En ook die minuut stilte, die zullen wij gaan meenemen.
0: Ja, aankomende zondag hebben we trouwens ook de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal. Die spelen zondag om 6:00 uit tegen Servië. Servië vanavond tegen Griekenland. Dus dan kunnen we daar hopelijk een beetje uit afleiden hoe Servië ervoor staat. Maar Servië uit, we koppen hem erin. Altijd lastig.
1: Zo is het. Nog even de opstelling van Oranje. We hebben al gezegd Verbrugge op goal. En achterin Van Dijk, Van Hekken. Een Summerfield. Summerfield ook nog. Gravenberg, Brobbey natuurlijk in de spits. Gakpo, Reinders, Van de Ven, Quinten Timber en Dumfries staan in de basis. Met op de bank Vlekken, Roefs, Ake, Van Bommel, Frimpong, Geertruida, Hato, Koopmeiners, Lang, Meerdink, Til en Veerman. En dat completeert het hele gezelschap vanavond in de Amsterdam Arena. We beginnen denk ik over een minuutje of 3-4. Dan kunnen we ook gaan schakelen met de arena.

0: tot zover. Wat horen we eigenlijk?
1: Ja, dat was George Ezra en Anyone For You. Even goed afkondigen natuurlijk.
0: Ja, had ik kunnen weten. Terwijl in de arena alles in geregenheid wordt gebracht om te gaan beginnen met het duel. Ik heb wel het gevoel dat ze ietsjes uitlopen. Dat ze ietsjes later het veld opkomen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Terwijl op dit ogenblik de spelers inderdaad het veld gaan betreden. Enorme lichtshow geweest. Er is natuurlijk even wat vuurwerk ook bij geweest. Zoals wij gewend zijn bij iedere voetbalwedstrijd, dat er altijd even wat vuurwerk bij moet komen. We zien ook dat enorme spandoek. Xavi, welkom in de arena. Dat is in ieder geval een warm welkom voor de Catalaan. Terwijl er gezegd werd dat het stadion volledig was uitverkocht. Of zie ik toch op sommige plekken nog wat gaten in de tribune. Dus misschien dat de mensen nog ergens buiten de arena in de file staan. Alle Duitsers lijken in ieder geval binnen. Het uitvak is goed gevuld. Ik denk dat er iets meer dan 3000 mensen in dat vak zitten. Dus die zullen we ook vanavond ongetwijfeld gaan horen. Een warme knuffel voor Klopp zie ik richting Xavi en ook richting de rest van de staf. Klopp gaat ze even allemaal af. En vervolgens gaan wij ons klaarmaken voor de volksliederen. En zoals u gewend bent, beginnen wij vanzelfsprekend met het volkslied van de uitspelende club. En dat is Duitsland.

0: Met de laatste klanken van het Wilhelmus zeggen we nogmaals welkom in de Johan Cruijff Arena. Welkom vanaf de perstribune waar wij hoog en droog gaan kijken onder het open dak van het stadion van Ajax naar Nederland tegen Duitsland. En de stadionspeaker is het op dit moment aan het doen. En dan mag jij, Bas Ticheler, goedenavond, het ook even gaan doen. De opstelling van Nederland.
1: Zo is het in deze prachtige ambiance van de Amsterdam Arena. Die uiteraard volledig oranje uitgeslagen is. Met een vak zwart-wit waar de Duitsers, die overigens al heel vroeg hier massaal in het stadion waren. Dat vak zat als eerste vol. Om dat nog wat extra cachet te geven. Terwijl op de achtergrond de speaker de namen noemt van zij die spelen. Zal ik dat wat beter hoorbaar doen voor iedereen die dat niet kan meekrijgen op die manier. Niet veel verrassing in het elftal van Oranje, eigenlijk helemaal niet. Verbruggen is de doelman, een viermans achterhoede met vanaf de rechterkant Dumfries, Van Hekke, Van Dijk, de captain en Van de Ven. Een driemans middenveld, daar kan je hooguit nog over één naam twijfel hebben gehad, denk ik. Want dat Gravenberg en Reinders daar zouden staan, dat was wel duidelijk. De derde man is Timber, daar was sommigen misschien ook nog rekening zouden hebben gehouden met pakweg Veerman. Maar er is dus gekozen, Koopmeijers had ook nog gekund, maar er is gekozen voor Timber. En een voorhoede, ook daar eigenlijk niet heel veel verrassingen. Geen verrassingen. Summerville rechts, Brobby in het centrum en Gakpo aan de linkerkant. En dat is dan waar Oranje met de nieuwe bondscoach Xavi mee gaat doen in deze eerste wedstrijd.
0: Ja, zeg maar twee andere namen aan de basis van deze wedstrijd. Als bij de uitschakeling tegen Marokko op het WK. Kortom, niet heel veel nieuwe namen, maar wel een nieuwe naam langs de kant. En dus verwachten we een andere wedstrijd. Ondertussen zijn de spelers zich aan het voorbereiden. En ze gaan zich ook voorbereiden op een emotioneel moment. Want de vrouw van de vorige bondscoach is komen te overlijden. Voetbalfans in Nederland hebben dit ongetwijfeld al meegekregen. En dus gaan we daar ook een minuut stil voor zijn. Want Bas weet het ook. De vrouw van de bondscoach hoort er ook een beetje bij zo'n familie rond zo'n WK. Ja. Dus kennen spelers denk ik ook
1: zeker
0: de familie
1: nee, dat,
0: goed.
1: Dat hoort er heel erg bij. En daarom is het ook heel goed dat dat besloten is om dit te doen. Zoals ook goed was om te zien wat er gebeurde bij AZ Telstar het afgelopen weekend. Met Ronald Koeman junior in de hoofdrol. Het zijn dingen die gelukkig steeds vaker horen bij voetbal op een hele goede en respectvolle manier. Waarin je laat zien dat je een voetbalfamilie bent. En dat je heel veel oog hebt voor dat wat zich afspeelt rondom dat voetbal. En dat zijn die dingen die veel en veel en veel en veel belangrijker zijn. Dus een minuut stilte voor Martina Koeman is meer dan op zijn plaats.
2: Stond zij altijd aan zijn zijde. We herdenken haar met een moment van stilte. Waarvoor ik u allemaal wil vragen indien mogelijk te gaan staan.

0: Bolter, een terecht applaus. Hij was een geweldige vrouw. Dat wil ik van gezegd hebben. Een fantastisch mens.
1: En dan gaan de spelers klaarstaan voor wat ze moeten doen. En dat is een wedstrijd spelen tussen Nederland en Duitsland. Een schitterend affiche dat echt hartstikke vaak gespeeld wordt. En toch kunnen we natuurlijk geen genoeg van krijgen. Sinds 2018 speelde Nederland tegen geen land zo vaak als tegen Duitsland. Twee keer won het. Het is al wel even geleden. Wij vinden het er wel tijd voor. Nederland spelend richting de zuidzijde, waar de fanatieke supporters van normaal gesproken Ajax en nu de Dutch Fanatics van de KNVB van ons oranje zitten. In het zwart, volledig zwart, spelen de Duitsers de wedstrijd tegen Nederland. De bal gaat meteen van Ter Stegen naar de linkerkant. En daar is meteen de kans om eruit te breken met Schade op de achterlijn. Lage voorzet. Dit zou zomaar eens een snelle goal kunnen zijn. Het loopt goed af. Gaat weer terug aan de buitenkant naar Schade. En dan even helemaal achteruit zijn de 10 veldspelers van de Duitsers op de helft van Oranje te vinden. En is het Kimmich die hem even terug uitspeelt. En heeft Nederland dan toch even iets minder druk. En krijgt het zelfs de ingooi. 5 meter voor de middenlijn.
0: Het oogde toch niet heel scherp hoor in de eerste seconde. Na de aftrap van de Duitsers die meteen naar de doelman ging. En ogenblikkelijk werd links voorin de ruimte gevonden en benut. En dat had maar zo een hele grote kans kunnen zijn. Het liep dus met een sisser af. Terwijl het Nederlands elftal nu mag gaan ingooien aan de linkerkant van het veld. 10 meter voor de middenlijn. De bal wordt doorgekopt. In de buurt van Brobbey terecht zou moeten komen. Maar die komt er eigenlijk net niet bij. Opgevangen door de Duitsers. Dan moet Summerville de bal eigenlijk laten liggen voor Gravenberg. Dat doet hij. Loopt hij zelf de diepte in. Krijgt hij hem ook wel meegegeven. Gaat hij naar de grond. Kijkt hij naar de Spaanse scheidsrechter. Die besloten heeft daar niet voor te willen fluiten. Zo kunnen de Duitsers uitbreken. Maar die wordt in de kiem gesmoord die aanval. Want helemaal aan de linkerzijde van het veld heeft Van Hekken de bal. Maar die verspeelt hem ongelooflijk klunzig. En dat levert een fase op waarin de Duitsers via de rechterkant gewoon door kunnen gaan met hun aanval. En de eerste de beste kans er dreigt te gaan komen. Maar de man aan de bal, en dat is Adeyemi, heeft veel te veel bewegingen nodig. Terwijl hij in het strafschopgebied van het Nederlands elftal staat. Pingelt naar links, pingelt naar rechts, pingelt nog een keer naar links. En is dan de bal in zijn eigen drukte kwijt. En trapt hem dan ook nog zelf over de achterlijn. Maar dit is dus binnen 2 minuten twee keer een behoorlijke waarschuwing voor het Nederlands elftal.
1: Je mag meteen aan de bak, Bas, bij je terugkeer. De doeltrap is voor Nederland en dat neemt er dan ook meteen even de tijd voor. Misschien wat rust creëren. Van Dijk, de aanvoerder, geeft een tikje naar Verbrugge en die geeft een lange haal naar voren. Het is niet goed. Die gaat aan de linkerkant over Reinders heen. Die geeft nog wel een duimpje. Het is niet Reinders, maar daar aan de zijlijn Gravenberg, die bal over zich heen moet laten gaan. 5 meter voor de middenlijn. De Duitsers met de ingooi. Het is Metja die hem even terugspeelt naar de rechterkant. En Kimmich mag gaan verdelen. Net voor het middenveld in de buurt van de middencirkel speelt hij hem achteruit. Het spel wordt verdeeld door Slotterbeck. Dat doet hij naar de linkerkant. En daar speelt Schade met nummer 9. Maar die gaat echt aan de linkerflank spelen. Snelle speler, gevaarlijke speler. In vorm bovendien in de Premier League. Even terug naar de man in het geel. Dat is Ter Stegen, de doelman. Die geeft een paas naar voren die door Van Dijk wordt onderschept. Rommeltje dan op het middenveld. Leidt tot balbezit bij Gravenberg. Nee, levert hem ook weer in. En zo hebben we hem heen en weer gegeven. En voor de neus van de beide nieuwe bondscoaches die allebei aan de zijlijn staan. Nou, als ik er iets zinnigs over kan zeggen. Ze hebben allebei geen jas aan. En Klop, natuurlijk een pet. Zij zien hoe Duitsland aan het combineren is. Nu rechts op het middenveld. Bijna 3 minuten gespeeld. 0-0.
0: Het is een beetje een onrustige openingsfase na 3 minuten. Waarin Oranje nog niet zichzelf is. Zoveel is eigenlijk wel duidelijk. En ook nu de Duitsers moet toestaan op de eigen helft. Het gebeurt aan de Duitse rechterkant. Nu ter hoogte van de middenlijn gaat de bal de middencirkel in. Naar een van de 2 centrale verdedigers. Opnieuw is aan de linkerkant Schade vrij. Maar Adeyemi wordt gevonden aan de rechterzijde. Ook daar is eigenlijk best wel veel ruimte. Van de Ven gaat nu wel naar die bal toe. Halverwege zijn eigen helft. Nederland plooit nu terug. Bal van de Duitsers weer naar de rechterzijde. Na een doorgelopen rechtervleugelverdediger. Dan komt er weer een voorzet. En die wordt dan uitverdedigd door Dumfries. Bij de tweede paal. Nou staat daar niet meteen een Duitser in de buurt. Maar voor de 3e keer in 3 minuten en 30 seconden is het aan die kant dreigend. En heb je toch het gevoel, wat is het Nederlands elftal in deze openingsfase allemaal aan het doen? Want dat loopt bepaald nog niet van de leien dakje. Want ook nu, 2 bijzinnen later, hebben de Duitsers de ballen weer terug. Kan Adeyemi recht voor het doel op 30 meter dreigen met een schot. Maar legt de bal uiteindelijk breed en gaat hij terug naar Ta.
1: Ta met 10 van die veldspelers van de zwarte van de Duitsers op de helft van Nederland. En diep ook. De bal gaat naar de linkerkant richting Schade. Schade comfortabel aan de bal. Oranje schoenen geeft hem naar de aanvoerder. Dat is Kimmich. Verder door naar de linkerkant. En daar is de aanname bij Brown. Brown weer terug naar Kimmich. Moet het spel maar weer gaan verdelen. Zo kennen we hem. En hij geeft een crosspaas naar de rechterkant. En die komt prima aan daar aan de buitenkant. Waar hij aangenomen wordt. En weer naar Adeyemi wordt gespeeld. Adeyemi 16 meter in. Toch maar even omdraaien. En dan gaan we weer terug naar de veilige voeten van Felix Nmecha. Hij verder achteruit. En dan zijn we weer bij Ta. En zo heeft Nederland niet de controle. Maar zorgt in ieder geval dat de Duitsers niet tot een kans komen. Diepe bal naar de rechterkant. Daar is het Trehu die de bal aanneemt. En die een voorzet kan geven. Neemt hem eerst aan en kapt. En staat dan, geeft een lage voorzet. Gevaarlijke bal in de 16. Was daar de kans misschien om te schieten. Maar ze kwamen niet tot een schot. En Nederland komt er nu snel uit met Somerville aan de linkerkant.
0: Ruimte, heel veel ruimte aan de linkerkant van het veld. Is hij snel genoeg om zijn tegenstander voorbij te lopen? Nee, dan moet hij inhouden halverwege de Duitse helft. En loopt hij zich eigenlijk vast. Gaat de bal over de zijlijn via een Duits been. Maar heeft de scheidsrechter vooral gezien dat er een overtreding door Somerville gemaakt is. En krijgt Oranje een vrije schot tegen. Ik zit trouwens niet even te kijken op het veld. Want volgens mij hadden wij Musiala in het elftal verwacht. Maar ik zie daar met 11 Amiri staan. En volgens mij staat Musiala er helemaal niet in. Dus ik denk dat ze dat in de warming-up... Maar dan moeten we zo meteen even checken. Is daar iets gebeurd wat wij niet hebben gezien? Maar volgens mij hebben ze... de 11e uren een verandering in de opstelling.
1: Je hebt helemaal gelijk, want het is zeker nummer 11 die erin staat. Ja. En inderdaad, Musiala. Ik dacht al net, wie kon er schieten? Dat was nummer 11. Die stond niet op mijn papiertje. Maar je hebt ook meteen...
0: Die hebben we ook gewoon nummer 11 genoemd. Dat is lekker makkelijk.
1: Waar hebben we AI voor nodig als we Bas Ticheler hebben? Hij weet het precies en ziet het ook direct weer. Je bent scherp, kan niet anders zeggen.
0: Ik ben een mens, geen machine... Nou, dat.
1: Nou, dat is ter steken trouwens ook. Nee, dit was niet ter steken. Maar,
0: wat een lange avond, mensen.
1: Een slechte bal van Slotterbeck. En die levert hem zomaar in bij zijn even knie aan onze kant. En dat is Van Hekken. En dan via Van Dijk. Die hem tegen een Duitser aanschiet over de zijlijn aan de linkerkant. En dat is onder het uitvak, hebben we ook nog niet benoemd. 2600 Duitsers die vrij massaal in het wit zijn gekomen. Niet allemaal, hier en daar nog een zwarte jas. Maar toch, het volledige en dubbele uitvak van de Johan Cruijff Arena is gevuld. Ze komen weer uit de kleine dorpen van heel Duitsland. Want die vlaggen hangen er dan. Hè. Wij hebben Margraten en Stadskanaal. Maar zij hebben bijvoorbeeld Brachelen, Bas.
0: Ja, dat zeiden wij vroeger altijd. Die carpoolen met elkaar waarschijnlijk. Margraten en Stadskanaal. Een hele lange avonden hebben die. Oranje breekt uit. Somerville weggestuurd door Reinders. Reinders komt zelf ten val. Somerville aan de rechterkant van het strafgebied. Bal komt voor. Heel makkelijk in de handen van Ter Stegen. Ja, dat klonk zeer spannend. Was het eigenlijk helemaal niet. En Ter Stegen gooit heel snel uit. De Duitsers hebben wel vaart in de wedstrijd. Zetten Nederland niet alleen onder druk als Oranje wil opbouwen. Bij 0-0 stand na een kleine 7 minuten. Maar hebben dat niet Ter Stegen zo even zien. Ook meteen de vaart erin als ze de bal hebben. Waardoor Nederland toch in de eerste fase toch al een aantal keren min of meer overrompeld werd. En toch 2-3 keer niet echt antwoord had op de Duitse aanvallen. Die nu opnieuw plaats lijken te gaan vinden aan de linkerkant van het veld. Slotterbeck krijgt de bal ter hoogte van de middenlijn aangespeeld. Geeft hem in één keer diep. Daar kan geen Duitser bij. Amiri loopt erachteraan. Van Hekken is er eerder bij. En speelt de bal dan terug naar zijn voormalige clubgenoot Bart Verbrugge. Hij nog wel bij Brighton. Van Hekken uiteraard niet meer. Bij Spurs aanbeland. Terwijl Bobby de bal nu krijgt. Maar die staat tussen drie Duitsers in. Bovendien, je zou zeggen, god, dat is de spits. Dan gebeurt het een keer op de helft van de Duitsers. Nee, want ook Bobby stond gewoon nog op de eigen helft.
1: Bal aangenomen door Kimmich. En die krijgt alle tijd. Staat ook nog op eigen helft. Geeft hem rustig naar de linkerkant. Schade met de aanname voor de neus van de bondscoach van Nederland. Xavi, die druk staat te wijzen. Maar wel netjes in zijn 5 meter gebiedje blijft daar. Geldt niet voor Jurgen Klopp. Die heb ik er al een paar keer uit zien komen. Dan komt er meteen zo'n vierde official die zegt... Hey, blijven zitten. Goeie actie hier van Gravenberg. En die lost dat op samen met Timber. Bal van hem naar voren. En dan wordt Somerville. Vederlicht is hij nog altijd. Ook nu die in Saoedi speelt. Onderuit gehaald. Krijgt wel een vrije trap. De nummer 7 van het Nederlands elftal. Met het haar ingevlochten. Net als de man waar hij vlak naast staat. Dat is Kevin Schade. Die hebben exact dezelfde haardracht. Nummer 7 van Nederland. En de nummer 9 van Duitsland. Nederland krijgt de vrije trap. 5 meter voor de middenlijn. In de inmiddels 9e minuut gaat het Dumfries zijn. Die hem even rustig in de voeten van Timber speelt.
0: Ja, en of hij daar nou zo blij mee was, dat vraag ik me af. Want er stonden meteen twee Duitsers in de buurt. De bal moet terug naar Van Hekken. Van Hekken kan eigenlijk alleen maar naar voren. En dan moet met risico gespeeld worden naar Bobby. Die al dan niet bedoeld een overstapje doet. Waardoor de bal onder zijn voeten vandaan schiet. Nou ja, dat is wel meestal de bedoeling van een overstapje trouwens. Maar er stond alleen niemand achter. Dus hebben de Duitsers de bal. Die gaat terug naar Ter Stegen. Bobby loopt zelf door. Ter Stegen met een, wilde ik zeggen, matige bal. Maar het is eigenlijk een hele goede bal. Want die komt helemaal aan de linkerkant van het veld bij de Duitsers uit. En dan kan er zelfs een Duitse aanval komen via Schade, maar een uitstekende ingreep van Van Hekken. Halverwege zijn eigen helft, daar klinkt ook het applaus voor. Voorkomt dat de Duitse aanval daar vorm krijgt. En de bal kan terug naar de doelman Verbrugge. Maar die hebben we vaak genoemd in de eerste 9 minuten van de wedstrijd. De 0-0 stand. Duitsland is een aantal keren gevaarlijk geweest. Hoewel dat nog niet echt grote schoten op doel heeft opgeleverd. En Nederland heeft tot nu toe toch wat moeite zich in de wedstrijd te melden. Maar goed, het duurt nog even. En je kan beter zeggen, je kan beter goed eindigen dan beginnen. Maar goed beginnen heeft Nederland in ieder geval niet gedaan.
1: Nee, het is echt het initiatief van die manschaft van de Duitsers die hier op bezoek zijn. Goed duel hier, uitgevochten op het middenveld door Timber en Gravenberg. En dan kan Reinders er vandoor, die geeft hem naar de linkerkant. En daar is de actie naar binnen van Gakpo. Even zoeken naar een medespeler. Timber met het schot, dat is een rolletje. Werd hij nog aangeraakt? Nee, zegt de scheidsrechter. Dan had er wel wat meer gif in mogen zitten. Bij Quinten Timber. En een doeltrap is alles wat er overblijft. Eerste momentje wel van Nederland. Zij het dan van 20, 25 meter. Dat er een schot op doel was. Net was het een voorzet. Een minuut of vijf geleden. En zo is het sprokkelen voor het publiek. En voor ons wat betreft genieten in de eerste 10 minuten. Bij die 0-0 stand. De eerste 10 minuten zitten er nu op.
0: Balbezit van Van Dijk. Van Dijk naar Gravenberg. En zo loopt de aanval. Geweldige paas nu van Reinders. In de richting van Brobbey komt die bal. Nou, dan komt er een kans, Brobbey. Maar hij gaat liggen. Hij gaat liggen. En de scheidsrechter vindt ook daadwerkelijk dat dat het was. Waar het publiek nog krijst om een strafschop. Heeft de Spaanse scheidsrechter daar geen enkele aanleiding toe gezien. Na een prima aanval waarin de bal van Reinders naar de rechterkant gaat. De kaats in één keer voor de voeten van Brobbey komt. En het er toch in eerlijkheid schijn van heeft dat hij in het duel met Ta uitkomt. En dat de Duitser daar inderdaad niet zo heel veel verkeerd doet. We hebben nog een VAR, dus daar kan altijd nog iemand naar kijken. Maar dan wordt het wel wishful thinking. Ik heb de indruk dat deze scheidsrechter dit gewoon goed gezien heeft.
1: Ja, ik ken 100.000 foto's van Brobbey die als een beetje uitgekleed wordt. Die dikke duwen krijgt. Die tackles ter hoogte van zijn middel krijgt. En toch geen vrije trap tegen krijgt. En dit was ook weer zo'n moment. Brobbey is zo sterk. Dan heb je automatisch de schijn tegen. Dumfries gooit in. Gooit heel ver. Richting de 5 meter. Wordt verlengd door Van Dijk. En daar komt de kans aan voor Reinders. Aangeraakt met de hand naast. Misschien, het is in ieder geval een corner. Maar misschien ook wel weer een penalty. Nederland wil het. Iedereen met een oranje broek en een oranje shirt staat te roepen. Maar de scheidsrechter laat ook deze gaan, denk ik.
0: Ja, het was niet eens de hand, denk ik. En die bal komt, denk ik, op het middel van een van de Duitsers in het strafschopgebied. Maar zou je daar al de hand hebben gehad, is het ook geen strafschop. We kennen de regel, als die hand aan je lichaam is, ja, dat ding moet ergens zijn. Ik heb er ook twee en die moeten ergens blijven. Hoekschop voor Nederland, dat wel 11,5 minuten speelt. 0-0 stand in de Amsterdam Arena. Nederland kruipt wat uit de schulp en zou met deze hoekschop een keer heel serieus gevaarlijk kunnen worden. Met onder andere de aanvoerder Van Dijk natuurlijk in dat strafschopgebied als een van de meest vooruitgeschoven pionnen. Van Hekken is mee die in de lucht toch meermaals heeft laten zien dat hij daar ook zijn mannetje staat. En natuurlijk Brobbey die met zijn sterke gestalte moet proberen om daar doelman te steken, het leven zuur te maken. Van Dijk kiest positie, start vanaf het midden, loopt nu naar de eerste paal. Krijgt de bal op zijn hoofd, goal! Ja. Het is Virgil van Dijk na 12 minuten met de goal voor Nederland. Het diende zich bijna aan. Prachtige kopbal, goed positie gekozen. Waarbij ook Brobbey uitstekend werk verricht om daar het werk van doelman ter Stegen onmogelijk te maken. Waardoor die eigenlijk geen kant op kan. En geklopt wordt door de aanvoerder van Oranje. En zo komt Nederland met 1-0 voor tegen Duitsland.
1: Als een smash aan het volleybalnet bij de eerste paal. Maar dan met zijn hoofd Virgil van Dijk. Hij was misschien een beetje brommerig en getergd de afgelopen dagen. Bij een persconferentie wilde hij het journeien een veeg uit de pan geven. Het beste wat je kunt doen is je voeten laten spreken. Of in dit geval dan vooruit je hoofd. En dat doet hij. En hij scoort niet zijn eerste in het shirt van het Nederlands elftal. Want koppen, dat kan hij. En dan kun je ook zo nu en dan nog wel een goaltje maken. Het is al zijn 14e. Een mooi aantal in het stadion van Johan Cruijff. Zijn 14e dus. In het shirt van Oranje. En zo staat er op de scoreborden hier. 13e minuut van Dijk. Heeft de scheidsrechter nog niet afgefloten. En dan word ik altijd een beetje zenuwachtig, Bas.
0: Oh, nou, ik word niet zo gauw zenuwachtig. Maar dat betekent wel dat de VAR besloten heeft om er nog eens naar te kijken. Nou, loopt Van Dijk volgens mij gewoon naar de eerste paal.
1: Ja, Brobbey.
0: Heeft Brobbey daar iets gedaan? Ja, ik heb geen idee. We gaan nog maar eens in de herhalen kijken. Want we hebben de massa van de monitor. Ja, Brobbey staat wel doelman ter Stegen zo in de weg. Dat ik me wel kan voorstellen. Oh ja, hij gaat kijken. Nou, vergeet het maar. De scheidsrechter gaat naar de monitor, naar de zijkant van het veld. En dat kan dan niet anders dan dat hij gezien heeft dat Brobbey doelman ter Stegen zo in de weg gelopen heeft. Dat hij uiteindelijk niet goed kon uitkomen. En dus te laat bij de eerste paal kwam. Waar Van Dijk al in de lucht hing om de bal in de verre hoek te koppen. Ik vrees dat dat de lezing gaat worden. Houdt Brobbey de doelman tegen, waardoor ter Stegen niet uit kan komen. Ja, ik ga hem vast invullen. Deze treffer gaat niet door. Die gaat gaan
1: invullen worden. Of ga hem schrappen? Wat zullen we ervan maken? De kans is erg groot dat hij uit de boeken gaat. Dat is mijn voorspelling. Wij kunnen ondertussen, omdat we een schermpje voor onze neus hebben, zien wat de scheidsrechter ziet. En die kijkt van bovenaf van een camera die op de doellijn staat. Maar dan erg hoog. 4 keer naar het fragment. En hij maakt al het VAR-gebaar. En hij zegt geen doelpunt. Want hij wijst naar de achterlijn, naar de doellijn. En dan is het dus een vrije trap daar ongeveer op de doellijn. Blijft het 0-0 en gaat de 14e van Virgil van Dijk. En de openingsgoal van deze editie van Nederland-Duitsland dus niet door.
0: Nee, en in alle realiteit, je kan het de scheidsrechter niet kwalijk nemen. Want als je als aanvaller de doelman daar zo hindert. Ja, dan in zijn doelgebied, hè, want daar gaat het dan om. In die eerste paar meter. Ja, dan is dit de straf. En dan weet je wat er gebeurt. Nou ja, 0-0 dus. En niet 1-0 door Van Dijk. Maar gewoon 0-0 na een klein kwartier. Terwijl Van Hekken de bal eigenlijk verkeerd raakt nu. En bijna Adeyemi ermee vandoor kan. Dat loopt voor Oranje goed af. Omdat de rest van de mensen daar goed opletten. En de bal aan de voeten komt van Denzel Dumfries. Die laat hem over de zijlijn lopen. 1 meter of 10 voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Zodat Nederland daar, omdat die bal door de Duitsers het laatst is geraakt, een ingooi mag nemen.
1: Denzel Dumfries, nummer 22. Traditioneel en altijd leverend in Oranje. Ook al is het misschien wat stotterend aan de gang bij zijn nieuwe ploeg Real Madrid. Hij gooit hem naar voren en daar is de aanname van Brobbey. Brobbey geeft hem door naar Somerville. Goede bal richting de achterlijn en dan een voorzet. Maar buitenspel volgens de grensrechter. Die stond al met zijn vlag omhoog. Tegenover Somerville dus. En dus krijgen de Duitsers in de 16e minuut een vrije trap in de buurt van de 16 meter aan de lijn. En daar is het inmiddels Ter Stegen die de bal heeft teruggekregen. Een lastige bal voor hem van Slotterbeck. Geeft hem aan Kimmich. Die wordt ook weer in zijn rug gezeten. Gelopen door Reinders. Lange hoge bal. Niet gecontroleerd door de man die plots ineens in de basis moest beginnen. Lijkt me toch ook niet echt lekker. Amiri. Want op het laatste moment, er is niet gezegd waardoor. Maar was Musiala dus inderdaad niet fit. Die zal dus ook niet in gaan vallen. Dat is op zich natuurlijk wel een aderlating voor de Duitsers. Halen we daar hoop uit, Bas?
0: Nou ja, die Amiri kan ook wel wat, geloof ik. Maar je hebt gelijk, Musiala is ook wel een van de toonaangevende spelers. Terwijl Oranje nu via Timber goed balbezit houdt aan de linkerkant van het veld. Wordt echt wel vastgehouden, vandaar dat het publiek zich ook meldt. Vokaal, maar de aanval van Nederland loopt door. En dan is er even verderop een overtreding gemaakt door Gakpo. En zegt de scheidsrechter, nee, maar daar fluit ik wel voor. En dan zegt het publiek, nou, fluiten kunnen wij ook. Dan doen we het met z'n allen gezellig. Want de Duitsers krijgen een vrij schop en Nederland is een beetje boos. Waarom fluit je niet voor ons en wel tegen ons? Zo voelt men dat natuurlijk nu ook al 2 minuten na die afgekeurde goal van Virgil van Dijk. Nogmaals, in mijn bescheiden beleving, begrijpelijk afgekeurd omdat Brobbey de doelman van de Duitsers Ter Stegen in de weg loopt. Nederland gaat nu wel, en dat deed ze in het begin niet, de Duitsers onder druk zetten en de opbouw proberen te ontregelen. Er wordt nu vol druk gezet, zelfs waar Somerville loopt. En de Duitsers ver op de eigen helft teruggedrongen. Eigenlijk geen millimeter krijgen om de bal rustig aan te nemen. Dat betekent bijna altijd een lange trap naar voren. Die dan door Virgil van Dijk over de zijne wordt gekopt.
1: Ja, en dan is de ingooien voor de Duitsers. Staat Jurgen Klopp met witte gimpen daar in de buurt. Maar pakt hij de bal niet op. Dat laat hij gewoon zijn eigen spelers doen. En die bal is inmiddels ingegooid. En net voor de 5 meter, zijn eigen 5 meter, bij Mark Ter Stegen. Wist je dat we geen Mark André Ter Stegen mogen zeggen?
0: Oh ja.
1: Hij wil alleen Mark. Hij heeft een rebranding
0: gehad.
1: Doen
0: we dat toch?
1: Ja, doen we netjes. Vrije trap voor Nederland lijkt me. Of is de bal over de zijlijn? Ik denk het laatste. Want de Duitsers gaan nu de bal opeisen. Die wordt omhoog gegooid door Timber. En dan op zijn 31ste aan de zijlijn door de enige debutant, Philip Treu, de rechtsback van de Duitsers, richting het midden gegooid. En daar is het Adeyemi die hem even achteruit geeft. Lange bal van Slotterbeck gaat helemaal nergens heen. Dat zag er echt niet uit op het hoofd van Van Dijk. Naar voren koppen Tijani Reinders. Dit is niet eentje voor de hoogtepunten deze halve minuut. Die komen denk ik niet in de samenvatting.
0: Nee, nou ik kan wel een paar extra momenten nog daarvoor aandragen. Het is overigens best onderhoudend hoor. 18,5 minuut gespeeld, 0-0 de stand. Balbezit voor de Duitsers, 1 meter of 10 voor de middenlijn, midden op het veld. Ruimte gezocht aan de linkerkant. Goede onderschepping van Dumfries. Die is de tegenstander nu kwijt. Zou eigenlijk meteen vaart moeten maken. Geeft een lange diepe bal. Gakpo de rand van de strafschopgebied. Neemt hem wel geweldig aan op de borst. En legt hem eigenlijk klaar voor Brobbey. Krijgt dan met een gelukje omdat die bal eigenlijk niet goed naar Brobbey gaat. Maar wel bij Ter Stegen komt. Krijgt hij met een gelukje nog terug. Maar daar strikt hij zo van dat hij niet tot de schot komt. Oranje houdt wel nu via de rechterkant de bal. Komt er een voorzet van Dumfries. Die wordt eigenlijk vrij makkelijk door de Duitsers onschadelijk gemaakt. En dan weer opgevangen door Van Hekken. Zo eindelijk heeft Nederland Duitsers wel even in de tang. Terwijl nu Van Dijk slim wegdraait van Adeyemi. En van de fan bereikt aan de linkerkant van het veld. Maar het gebeurt nu wel even op de Duitse helft allemaal.
1: Ja, Timber kan hem rustig naar de linkerkant spelen. En ter hoogte van de 16 meter is er de aanname bij Gakpo. Lage bal, combinatie met Reinders. Lage bal weer vanaf de linkerkant. Laag en die is te makkelijk te verdedigen. Dat is dan de kritiek op Gakpo. Verder zet hij het echt prima op met Reinders. Die uitstekend in de wedstrijd zit. De bal gaat achteruit richting Van Dijk. En dan 10 veldspelers van Oranje. Eigenlijk een keer op de helft van de Duitsers. Bal naar de linkerkant zit. De bal gaat achteruit richting

0: 20 minuten spelen en een 0-0 stand. Weer een corner. En weer aan de linkerkant voor Nederland. En weer Reinders achter de bal.
1: Ja, en die vorige ging er dus in. Alleen die telde niet, omdat toen Brobbey Ter Stegen in de weg liep. En de treffer die door Van Dijk vanaf de eerste paal keurig in de verre hoek werd gekopt, werd geannuleerd na tussenkomst van de VAR. Nou eens kijken wat dan het recept nu is. In ieder geval, als ik kijk naar daar waar Brobbey en Van Dijk staan, is dat recept voor die twee weer precies hetzelfde. Ter Stegen zegt, ik zie het allemaal wel gebeuren. Brobbey is nu aan het ruzien met zijn tegenstander trouwens. Die geven elkaar echt duwen. Maar niet een duwtje, maar behoorlijke duwen. Terwijl de scheidsrechter nu zegt, daar gaan we even nog stoppen. Wachten met het nemen van die hoekschop en ga ik eerst wat mensen bestraffend toespreken. Nou, dat is dan gelukt. Of dat heel veel effect heeft, is dan altijd maar de volgende vraag. Want Brobbey en Kimmich zijn nog steeds met elkaar aan het bakkeleien. De hoekschop wordt nu kort genomen naar de punt van het strafschopgebied. Dan door Reinders alsnog is in de tweede paal gebracht. Weer Van Dijk de lucht in. Komt nu de verkeerde kant op. Dan komt er ook niet een schot van een van de oranje spelers in dat strafschopgebied. Moet de bal zelfs helemaal terug naar Verbrugge.
0: Ja, die heeft hem nu aangenomen in het groen. Groene sokken. Groen broek en een groen shirt. Geeft de bal naar voren. En daar is het Van Dijk helemaal. Die nog van die corner daar stond. Die probeert de bal te controleren. Lukt niet. Is dit een gevaarlijke situatie? Had Jemi bijna gelanceerd. Ondertussen overtreding gemaakt op het middenveld. Buiten mijn zicht moet ik eerlijk zeggen. Maar het was blijkbaar wel zwaar genoeg om Quinten Timber op de bont te slingeren. En om mij heen fluit men. Maar ik kan me toch eigenlijk bijna niet voorstellen dat iemand het wel gezien heeft. Ik zie inmiddels in de herhaling dat hij inderdaad daar wel een tik uitdeelt.
1: Oh.
0: Stevig op Kai Havertz. Gaat naar de grond.
1: Volgens mij is het helemaal niet expres. Hij doet dat niet helemaal niet met heel veel opzet. Maar hij raakt zijn tegenstander wel zo onhandig met de onderkant van zijn schoen. Aan de binnenkant van de knie. Want dit zijn wel dingen, daar kan je tegenstander ook nog wel serieus een blessure mee geven. En nogmaals, dat zag er echt niet als opzettelijk uit. Maar ja, oei. Dat zijn wel vervelende overtredingen. Ja,
0: zou zijn broer die op de tribune zit niet blij mee zijn natuurlijk. Als Havertz hier uit de wedstrijd wordt getrapt.
1: Dat is dat.
0: Teamgenoten bij Arsenal. Nu in Timber op de weg terug. Hij is er wel bij. En hij heeft ook al wel minuten gemaakt. Dat gaat in dit interlandblok misschien ook wel gebeuren. Maar niet vanavond. Het balbezit weer bij de Duitsers die de vrije trap uiteindelijk hebben genomen. Het duurde wel even. En dan een lange bal. Die behandeling kon natuurlijk plaatsvinden. En hoefde niet van het veld af. Omdat er een gele kaart was gegeven. En dan hoef je niet een minuutje buiten de lijnen te wachten. De bal belandde ondertussen bij Verbrugge. Die geeft hem naar zijn oude teamgenoot Van Hekken. En dan zijn we aan de linkerkant bij Van Dijk. Van Dijk door aan de buitenkant van de Ven. Lastige bal voor hem. Omdat hij daar eigenlijk meteen Filip Treu voor zijn neus ziet. En die debutant die werkt de bal over de zijlijn. De ingooi dus voor Nederland. En Van de Ven kan wat meter snoepen aan de linkerkant. Zo zijn we ongeveer op de helft van de helft aan de linkerkant. En we zijn trouwens ook op de helft van de eerste helft met die 0-0 stand.
1: Dit was misschien wel een van de mooiste zinnen van de avond tot nu toe, hoor, vond ik. Prachtig. Ja, nou goed, ja, 0-0. En ze geven elkaar niet veel ruimte. Want dat valt wel op dat daar waar het kan, de Duitsers en ook Oranje in het laatste 10 minuten wel probeert om echt wel druk te zetten daar waar het mogelijk is. Terwijl Schachter nu wel een schop krijgt van Hekken in het duel aan de rechterkant vanuit het Nederlands perspectief bezien. Een meter of 10 over de middenlijn op Nederlandse helft. Die komt eigenlijk gewoon een beetje te laat van Hekken. En die trapt dan volkomen langs de bal heen, vol op de voet van zijn tegenstander die naar de grond gaat. En een gele kaart is nu ook voor Van Hekken getrokken door de scheidsrechter. Ook hier kan je geen spel tussen krijgen, want een volkomen terechte kaart. Hij is gewoon te laat. Het levert de tweede gele kaart op voor het Nederlands elftal. Een vrije schop voor de Duitsers. Die bal gaat terug naar de eigen helft, naar Slotterbeck. En naar Amiri, die ter hoogte van de middenlijn staat. Even om zich heen kijkt, ziet dat Summerville op hem afkomt. De bal maar weer terugspeelt. En die komt dan aan de rechterkant van het veld uit bij de Duitsers op de eigen helft.
0: Het is 24 september en toch voelt het ook een klein beetje als zomeravondvoetbal. Zonder jas zitten wij hier op de perstribune en ook de spelers veel met korte mouwen. Het is echt uitstekend voetbal weer voor Nederland tegen Duitsland. Een graad of 16, 17 nog steeds in Amsterdam-Zuidoost, waar de bal rondgaat achterin bij de Duitsers. En de aanname inmiddels op het middenveld bij Adeyemi is. Die wordt dus eventjes tot de 16 helemaal teruggedrongen. Speelt hem dan in de voeten van zijn doelman. En dat is een slecht balletje naar de linkerkant. Lastig voor Slotterbeck. Die sowieso niet de meest dynamische is. En dan gaat de bal dus over de zijlijn. Omdat de Summerville ertussen zit. Via het been van de linksback daar die in de buurt stond. En de ingooi is dus voor Nederland. En dan kun je hem er zomaar weer eens diep ingooien. Denzel Dumfries. Hij pakt een andere bal. Dat zal de bal, de jokerbal zijn. Die hoeft hij niet droog te maken met zijn shirt. geloof ook dat dat niet meer mag. Hè? Nou goed, in ieder geval een lange aanloop en dan komt hij ingooien.
1: Richting het strafschopgebied staan 5-6 te wachten. Van Dijk wil de lucht in, Van Hekken wil de lucht in.

0: bal ploft er eigenlijk tussen op het hoofd af van Brobbey bij de tweede paal. Dan staat het hoofd van de penalty stip niemand van Oranje om iets met die bal te doen. Wel een Duitser om hem weg te trappen. Dan gaan het er ook van de middenlijn twee liggen van die van de Ven. De ene is Adeyemi, de andere. De bal valt er aan de rechterkant bij Havertz uit. Dus dan kunnen de Duitsers gaan counteren. Staat Adeyemi voor het doel te wachten. Maar moet daar een bal komen? Die komt er uiteindelijk, maar wordt via Van Dijk nog net voldoende van richting veranderd om te voorkomen dat het gevaarlijk wordt. Terwijl nu Bobby een tikkie te verwerken krijgt. En het publiek nu zegt, hey, maar zou dat dan ook niet een gele kaart moeten zijn voor de dader? Dat leek mij ta. Ik heb nog de indruk dat de scheidsrechter daar geen geel voor gaat trekken.
1: Gaat hij niet doen. En dat snap ik eerlijk gezegd wel. Ik zit hier natuurlijk met een oranje bril. Geen oranje shirt, hè? Dat laten we even bevestigd hebben. We zitten allebei gewoon in ons normale kloffie. Maar mag duidelijk zijn dat er één van deze twee ploegen onze voorkeur heeft. Alhoewel jij dus uit Enschede komt. maar dat is voor zover ik de laatste keer dat ik checkte ook nog steeds gewoon het land van Nederland. Waar Xavier Hernandez dus de bondscoach is. Twee nieuwe bondscoaches. Nog niet per se fris voetbal in de eerste 26 minuten van de wedstrijd. In ieder geval niet van Nederland. We hebben wel momenten gezien. Nederland stond zelfs even voor. Maar die werd van het scorebord gehaald. Het doelpunt van Van Dijk. Omdat de Brobbey toen bij het nemen van die corner de keeper ter stegen danig hinderde. En ondertussen kan ik dit vertellen omdat er echt iets foei lelijks gebeurt op het veld. De bal wordt van achteruit naar voren geschoten. Die is niet goed van Hekken. En dan denkt de verdediging van Duitsland, laten we die bal zo langzaam maar gewoon over die achterlijn laten rollen. Dan hebben we alle tijd voor die doeltrap. En dan denkt iedereen in dit stadion, hadden we deze minuut van ons leven ooit maar eens terug kunnen krijgen.
0: En nou vrees ik, terwijl wij kijken naar Havertz die in de middencirkel is gaan zitten. Nou vrees ik dat wat jij zojuist zei, dat Jurriën Timber op de tribune zat te kijken in de hoop dat Havertz geen blessure zou oplopen. En dat zou dan gebeurd zijn na die, in mijn beleving, toch echt wat ongelukkige schop die hij krijgt van Quinten Timber. Maar hij is gaan zitten. En dat belooft toch over het algemeen weinig goeds. Hij werd aan de onderkant, door de onderkant van de voet van Timber geraakt. Aan de binnenkant van de knie. En dat was ook nog zijn standbeen. Maar ik moet het even reproduceren van het moment wat ik zojuist heb gezien. En als je dan vaststaat en je krijgt een tik op de binnenkant van je knie. Mwah, dat kan best een probleempje opleveren zoals wij eigenlijk al zeiden.
1: Ja, wordt al wissel aangegeven.
0: Ja, dat zijn wel echt ongelukkige dingen. Want dat zou je toch een deel van je seizoen kosten voor zo'n belangrijke speler bij zo'n club. En dan dat dit gebeurt. Ja, dat zou bijzonder sneu zijn. Maar ze gaan daar ook geen risico's mee nemen, lijkt mij. Staat er al een invaller klaar? Dat zie ik eerlijk gezegd nog niet.
1: Even kijken. Nog niet, denk ik. Of is dat daar misschien... Ja, het is 18.
0: Ja, die stond er al in.
1: Dat is Brown. Ja, dat klopt. Nee, nog niemand snel voorbereid. Nu wel. Krijgt er iemand instructies aan de zijlijn. We hebben daar slecht zicht op. Vanaf de plek waar wij zitten kunnen we net het begin van de bank zien. Maar die instructies zijn meestal net wat verder naar achteren. Dus dan hoop ik dat de regie op de...
0: Ja, volgens mij is er eentje nu van de warmlopers. Want ze staan nu met z'n 10 in het veld, die Duitsers. Maar er is er volgens mij eentje van de warmlopers nu wel geroepen. Dat hij erin moet komen. Ik zie nu ook dat een van de mensen van de Duitse bank nu de vierde official het bord geeft. En daar dus de wissel in geprogrammeerd heeft. Want dat doen de teams zelf. Terwijl de Duitsers nu met 10 man gewoon gaan aanvallen. De onderschepping is er... Van het NL al. Nee hoor, Havertz gaat niet meer terugkomen. Bijzonder sneu voor de aanvallen. Na 29 minuten in de Amsterdam Arena bij een 0-0 stand tussen Nederland-Duitsland. En we gaan zo een invaller begroeten. Wat dan niet op het wedstrijdformulier, maar gevoelsmatig al de tweede is. Nadat dus ook Musiala, die op het wedstrijdformulier stond, niet aan de aftrap verscheen, maar al was vervangen voordat de wedstrijd begon, de Amiri. Zo hebben de Duitsers wel enige reden tot klagen voorlopig.
1: Ja, zeker. Maar ze hebben wel een mooi doelpunt van Van Dijk afgekeurd gezien. Weliswaar reglementair, maar... Daar kunnen ze niet over klagen. Dat de scheidsrechter dat in ieder geval opviel. De VAR van dienst. Het is Somerville die hem aan de rechterkant aanneemt. In de buurt van de cornervlag. Twee mannen in zijn rug. Oh, die weet hij toch tussenuit te spelen. Geeft hem aan Dumfries. Dumfries lage bal achteruit. En dan het schot van Timber. En die gaat over. En die gaat zomaar in de handen van de Dutch Fanatics. Die daar nog achter de gracht zitten. Dan kun je wel concluderen dat het niet bepaald scherp geschoten was. Voor de tweede keer dat hij een afstandsschot probeert. Wat zeker niet met scherp geschoten is. Wissel is inmiddels voorbereid. Nummer 23 is het, Bas.
0: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Want dat is Younes Abdoutalib die erin komt. En Younes Abdoutalib, geloof het of niet, die speelde 2 jaar geleden nog in de regionaal liga. Bij een club waar u en ik nog nooit van hebben gehoord. En die zat huilend aan de telefoon toen hij hoorde dat hij bij het keurkorps van Klop zat. Ook al waren het er nog 44. En die staat nu in het veld. En er zitten nog veel meer leuke verhalen aan die jongen. Maar we gaan eerst maar eens kijken naar een aanval van de Duitsers. Via de Jemi. De bal moet dan voorkomen bij Amiri, maar wordt onderschept door de Duitsers. Want wat was er met de vader van deze invaller? Weten we dat? Huiskamervraag. Maak even huiskamervraag. Er is iets met de vader van hem.
1: Ja, het is een leuke vraag. Op GPS Sportradio kun je reageren. Of anders via kvb.nl/audio. Dan lezen we het wel. 31ste minuut van de wedstrijd. Bal is achterin. Diep op de helft van Nederland eigenlijk. En daar is de invaller. De invaller met het schot in de korte hoek. Bijna gaat hij erin. En dat zou me een debuut wezen, zeg. Van Younes Ebnu Talib. Van de Regionalliga naar de Johan Cruijff Arena. En daar in de korte hoek bijna Verbrugge Verschalk. Maar gelukkig is die niet voor één gat te vangen.
0: Ja, hij speelt nu bij Frankfurt. Kwam inderdaad een paar jaar geleden nog, wat ik zei, in de Regionalliga uit voor de prachtige club Giezen. Ik zou het niet op de kaart kunnen aanwijzen. Maar waarom zou je dat überhaupt willen? 0-0 de stand na 31 minuten voetballen. De Duitsers met een wissel dus in het elftal en een aanval over de rechterkant van het veld. Waar Amiri de bal krijgt, hem ook meegeeft nu aan de rechterzijde. Daar zou dan Schade de man moeten zijn die hem in de buurt van het strafschopgebied van Nederland krijgt. Wacht, twijfelt. Nou ja, is het twijfel. Hij ziet eigenlijk dat het vooruit niet kan. Dan gaat de bal terug naar Slotterbeck. De centrale verdediger die op de helft van Nederland staat, vrij ver zelfs. En loopt de aanval van de Duitsers gewoon door. Het is nu een omsingeling van het Nederlandse strafschopgebied, waar de bal via Amiri's voet weer richting het centrum zal moeten komen. Dat duurt eigenlijk best lang. Kimmich krijgt hem dan en opent helemaal naar de andere kant. Geweldige paas, zeg. Helemaal het strafschopgebied in. Dan wordt er gekapt en gedraaid. Maar ziet niemand de kans om te schieten. Komt er nog een soort halve voorzet die dan door Van Dijk vrij eenvoudig onschadelijk wordt gemaakt. Maar de paas van Kimmich was geweldig.
1: Ja, en Duitsland kan verder als die bal naar voren wordt geschoten en het oppakken. Terwijl Brobby op de grond ligt. En nu gaat er iets sportiefs gebeuren, denk ik. Want Kimmich gaat die bal uitspelen. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat toch verder, terwijl Brobby in de middencirkel ligt. Gaat de bal naar Trevan, krijgt de kant. Lage voorzet van hem. Kans voor Duitsland en ze maken hem. En dat is curieus, maar hij zit er wel in. Felix Mensch, ja, geeft het laatste setje en gaat naar het uitvak. Juicht mij dan iets te uitbundig, moet ik zeggen. Want als je hem maakt, terwijl er een speler geblesseerd is, dan mag dat natuurlijk. Maar dan is het wel wat chiquer om daar misschien iets minder enthousiast over te doen. Wat jij, Bas?
0: Ja, dit is niet chic, maar die Duitsers zullen zeggen, de scheidsrechter moet fluiten en dan ligt de wedstrijd stil. En als er een speler geblesseerd op het veld ligt, al dan niet geblesseerd, en de scheidsrechter fluit niet, dan moet je voetballen. En die Duitsers die voetballen en Brobby ligt daar en die maken een goal en Dumfries is woest. En die loopt daar achteraan. De achtervolging echt op de jongen die die goal maakt. Ja. Terwijl het ook nog maar zo zou kunnen zijn. Maar dan moet je heel ver terug. Of deze nog afgekeurd kan worden door de VAR. Omdat er een overtreding op Brobby is gemaakt door Ta. Of dat ze zeggen, ja, dat was alweer zo lang geleden. In een ander moment van de avond, dat kan niet meer. Ik heb dat moment niet heel scherp, maar
1: nee, hij bezet zichzelf, Bas. Dus het is erg, want ik denk ook dat hij eraf moet, eerlijk gezegd. Het is een dubbele klap voor Nederland. Want de man die vorig weekend nog 3 doelpunten maakte tegen Manchester City. En niet won, overigens ook. Natuurlijk een curieus verhaal. Maar hij in vorm in de Johan Cruijff Arena, waar hij over 2 periodes een fan-favorite was. Ondanks dat hij ook periodes lang niet scoorde, is eindelijk de nummer 1 bij het Nederlands elftal. Onbetwist, zou je zeggen, in de spits. Maar hij loopt naar de zijkant. Een schoon iets in zijn hamstring, zo leek het. En dit is niet een luxe, hoor. Ik vrees met grote vrezen voor Brian Brobby in deze wedstrijd.
0: Ja, die komt niet meer terug. Ja. Daar ben ik ook bang voor. Zo zit het niet mee na 33 minuten. Nederland 0, Duitsland 1. De match, ja, de goal. De bal is afgetrapt. Dus enige illusie dat deze nog zou kunnen worden afgekeurd. Nou ja, daar waren we eigenlijk al uit. Die kan nu helemaal de prullenbak in. En het Nels Elftal dat scoorde, dacht te scoren moet ik zeggen, via Van Dijk. Die treffer door de VAR geannuleerd zag. En nu ziet dat het achter staat, dat het Brobby naar de kant heeft zien gaan. Daar zal een vervanger voor het veld moeten komen. Dat zal dan Max Meerdink zijn, denk ik, met zijn debuut.
1: Ja, hij staat klaar.
0: Hij staat al klaar. Ja, verrek, hij staat al klaar. Nou, oké, dat is dan wat het is. De Duitsers hebben natuurlijk met Havertz en dus aan de voorkant ook al met Musiala ook al mensen zien afvallen. Zo doet het aan beide kanten wel pijn deze wedstrijd. Terwijl de Duitsers balbezit hebben in de middencirkel. De diepe bal komt naar de Jemi. Die loopt eigenlijk handig om van de fan heen. De bal komt wel helemaal aan de rechterkant buiten het strafgebied weer terecht. Dan moet hij de 2-uur strafgebied worden ingewerkt. Dat gebeurt eigenlijk niet. Komt die bal weer terug aan de voeten van de Jemi. Rustig rondspelen. Amiri erbij betrekken. Adeyemi weer vanaf de rechterkant. Komt er een indraaiende voorzet. Nee, bal komt recht voor het doel. Kimmich kan die schieten. Er is eigenlijk geen ruimte voor. Slottenbeck, dat is een centrale verdediger. Die kan nu vanaf 18 meter gewoon uithalen en schieten. En dat onderstreept eigenlijk dat in deze fase die bal gaat echt wel een paar meter over. En is niet zo gevaarlijk, maar dat Nederland het even kwijt is. Nou,
1: dit was er eentje, daar zeggen we op de amateurvelden van zelf halen.
0: Zelf halen, zeker.
1: En dat hoeft hij niet te doen, want er zijn nog steeds ballenjongens en ballenmeiden. Nex Meerdink maakt zijn debuut, bijzonder moment voor hem natuurlijk. Ook al is hij niet eens aan een geweldig seizoen bezig bij AZ. Dat wel bovenaan staat in de competitie. Hij zag eindelijk zijn grote concurrent daar bij de club. Verdwijnen, Parrot. En nu is hij daar niet per se aan zijn beste fase bezig. Maar is hij wel de spits van het Nederlands elftal. Voor het eerst dus. Nex Meerdink met fel blonde haren. Staat hij daar in de spits van het Nederlands elftal. Met Van Dijk die een goede lopende bal geeft. En daar kan Gravenberg wel mee verder dribbelen richting de 16. Aan de rechterkant lage bal. Nee, die is niet goed. Althans, het is voor Nederland de bal van Somerville die hem aanschiet tegen Brown. En via Brown gaat hij over de achterlijn. Nieuwe corner voor Nederland, dit keer aan de rechterkant. Reinders neemt ze van beide kanten, zo te zien.
0: Ja, heeft een goede trap, dat is bekend. Koopmeiners heeft dat natuurlijk in het verleden ook vaak laten zien. Memphis nam ze vaak, daarover gesproken. Je moet nu wel gaan nadenken of je misschien Memphis of Weghorst toch misschien een belletje moet gaan geven voor de wedstrijden die komen gaan. Dat wordt de discussie voor na de wedstrijd.
1: Fleming.
0: Dat kan ook nog. Reinders met de hoekschop vanaf de rechterkant. Weer drukt in dat strafschopgebied. Meerdink bij de keeper nu. De bal wordt weggewerkt. Wordt opnieuw ingebracht door Somerville. Ja, dat is eigenlijk net niks. Die bal die raakt onderweg van alles en nog wat. En gaat dan met een boogje vrij ruim langs het doel van Ter Stegen. Het laatste ook door een van de Nederlanders geraakt. En dat betekent dat er een doeltrap gaat komen voor Duitsland. Ja, 0-1. Dat is een tegenvaller. Brobby geblesseerd naar de kant. En de Duitsers aan de bal in de slotfase van deze eerste helft.
1: Ja, toch wel een dubbele kaakslag voor Xavi Hernandez. Die ook met de handen aan het gezicht staat. Wat minder actief als dat eerder in deze wedstrijd langs de kant stond. Lange bal naar voren is goed gecontroleerd en teruggegeven. En heel veel ruimte aan de rechterkant. Maar Schade gaat vooralsnog door het midden. En dat is niet de beste keuze. En dan bijna was het Abdou Talib die er zelf in de 16 mee vandoor kan. Maar gelukkig kan Nederland er onderuit voetballen. Alhoewel, er wordt wel zoveel druk op Gravenberg gezet dat er een ingooi overblijft. Ter hoogte van de eigen 16 voor Nederland. Denzel Dumfries heeft hem. Maar het zal even zoeken zijn nu. Met een ander aanspeelpunt voor een hele andere spits natuurlijk. Dan ga je ook anders moeten voetballen met Max Meerdink daar in de punt.
0: Als trouwens net bij die aanval van die Duitsers die Schade zijn ogen open doet. Dan had hij rechts gezien dat Adeyemi werkelijk volkomen vrij liep. En als je die meegeeft, dan loopt hij zo op Verbrugge af. Dus wat dat betreft komt Oranje nog goed weg. Omdat de Duitse aanvaller Schade aan de bal eigenlijk zo de drukte inloopt. Tussen drie tegenstanders uitkomt. Komt Oranje goed weg. 37 minuten onderweg. 0-1 de stand. De voorsprong dus voor de Duitsers die opnieuw de bal hebben. En dat via een diepe bal gaat doen. Oh, dus een geweldige paas zeg. Is dat naar Adeyemi? Adeyemi staat voor het doel. Dan komt de bal. Dat is 2-0. Oh nee, hij schiet hem over. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Die bal komt vanaf de rechterkant voor. Dat is er een uit de serie. Die hadden u en ik gemaakt. Maar ja, u en ik stonden daar niet.
1: Ja, hij kwam vanaf links. En ik denk dat hij net iets lastiger was dan je denkt.
0: Nou, ik denk dat iemand die op dit niveau speelt, zoals Adeyemi, speelt die hem bijna voor een open doel kan binnentikken. Ik denk dat hij hem net heel klein beetje ziet opstuiten. Maar dit was de uitgelezen mogelijkheid voor de Duitsers om op 0-2 te komen. Maar dat leed blijft Oranje bespaard.
1: Dat ben ik met je eens. En ik kijk op zich heel graag naar Duitse voetballers die een kans missen. En het was een hele grote. Ik denk dat de XG-mannen deze op 0.7 zetten of zo. Maar hij was ook misbaar. En dat deed hij ook. En dus staat het hier nog 0-1.
0: Ik denk dat je voor de boemer die luistert wel moet uitleggen wat de XG-mannen op 0.7 zetten betekent.
1: Oh ja, denk je?
0: Ja, zeker.
1: Het is hier om ons heen op de perstribune mensen. En die beoordelen hoe groot de kans is. En dit was denk ik een kans van 0.7 dat hij erin gaat. Voor de duidelijkheid was het een penalty is bijna 1. En dit was ook een hele grote kans. En zo ga je straks in de rust denk ik een statistiek krijgen waarin Nederland veel lager scoort op dat vlak. En het heeft onder andere met deze kans te maken. Kortom, Nederland kwam goed weg. Zo zou je het dan misschien in boemertaal kunnen zeggen. 0 tegen 1, 40e minuut. En in de 32e minuut heeft Nmetja de enige goal van deze wedstrijd tot nu toe gemaakt. Bal lag niet stil bij de vrije trap. Och, daar kan ik altijd zo slecht tegen. Als scheidsrechters daar moeilijk over doen. Zeker omdat er natuurlijk geen tegenstander is die daarmee zit. Hou gewoon het tempo erin. Maar Nederland gaat gelukkig wel gewoon verder. Heeft die bal weer genomen. Heeft volgens mij het chagrijn van doorspelen van Duitsland net ook wel van zich afgeschud. En had misschien andersom ook wel gewoon hetzelfde gedaan. Het is tenslotte wel Nederland-Duitsland. Het gaat hier om de knikkers. Duitsland heeft balbezit met Kimmich die in zijn rug gelopen wordt. Goed gedaan, Tijani Reinders. Ja hoor, die is hartstikke fris. Die krijgt een trap na.
0: Ja, en gaat dan naar de grond. Schade is de dader. Dat gebeurt vanuit de Nederlandse kant. Bezien een meter of 2, 3, 4 over de middenlijn. Beetje aan de rechterkant van het veld. Wordt nu weer overeind geholpen, Reinders. Dus daar valt de schade gelukkig mee. En de vrije schop is inmiddels genomen door Van Hek. En ligt er weer aan de andere kant van het veld bij Van de Ven. Duitsers gaan nu toch weer storen op Van Dijk. De man aan de bal. Gaat de bal breed naar Van Hekken. Dumfries is helemaal doorgelopen. De bal kan midden door naar Reinders. Geeft hem nu wel goed mee. En Dumfries, nu komen er wel kansen. Meerdink voor het doel. Is de bal goed? De bal is wel goed. En een geweldige kopbal ook. En die kopbal komt dan van de man die eigenlijk niet zo vaak in positie komt op de kop. Namelijk Summerfield. Ik denk dat dat aan de kant van Oranje een van de kleinste is. Die kopt ook bepaald niet heel handig. En kopt hem vrij futloos in de handen van Ter Stegen. En zo ontsnappen de Duitsers met 4,5 minuut op de klok in de eerste helft. Terwijl de Duitsers via die goal van de match nog altijd met 1-0 voorstaan.
1: Nou, de eerste helft die vermoedelijk ook wel wat langer gaat duren dan de 45 die er gebruikelijk voor staan. We begonnen sowieso al wat later aan deze wedstrijd. Om 47 over 8 om precies te zijn. Dus het gaat allemaal wat later worden hier. Bal is bij Van Hekken. Lage bal van hem richting Gravenberg. Houdt zijn man in zijn rug. Goed gedaan. Zegt nee, het is Timber die dat doet. Jawel, Gravenberg. Geeft hem door aan Reinders. Reinders in de middencirkel. Goeie bal. En dan kan Gakpo er vandoor. Krijgt hem helaas net wat achter zich. En daardoor is er de aansluiting. Lage voorzet. En het schot in één keer van Van de Ven. Die er was overheen geklapt. En dan heeft de doelman hem in de korte hoek. Goeie actie van de Ven. Je vraagt je af hoe hij daar ineens kan opduiken. Maar dat is de raket die hij bij zichzelf kan afsteken. Helaas qua schot wat minder dreiging.
0: Ja, en Adeyemi moet natuurlijk mee. Want dat is natuurlijk de man die in feite dan zijn man is. En die keek hulpeloos om zich heen. Want die is toch ook niet de langzaamste. En die keek, ja, maar ik hou dit niet bij. En het is dat hij niet goed schiet. Want anders loopt dat voor die Duitsers toch verkeerd af ook. Geweldige actie van Mickey van de Ven, de linksback van het Nederlands elftal. Balbezit voor de Duitsers via Ter Stegen. Oranje via Meerdink. Oh, slechte bal van Ter Stegen. Daar komt de grote kans. Gakpo schiet hem tegen Ter Stegen op. Wat een kans! Na een enorme fout van de keeper van de Duitsers. Die de bal zomaar voor de voeten van Gakpo speelt. Op een meter of 20 van het doel. En als Gakpo, denk ik, nog een paar stappen doorloopt, wordt het gevaarlijker. En hij besluit misschien ook van de schrik zo snel te schieten dat het uiteindelijk net niet gevaarlijk wordt. Want hij doet het bijna ineens. En dan heeft Ter Stegen nog een reflex paraat om de gelijkmaker te voorkomen. Wat een merkwaardige actie van deze toch normaal gesproken zo zekere doelman.
1: Ja, ja, hij is natuurlijk ook pas net weer een basiskeeper. Laten we dat dan als excuus aandragen. Na zoveel blessure leed, met name zijn knie zat hem erg dwars in zijn periode. Dat is ook de reden dat hij verhuurd kon worden. Aan de rechterkant is het Duitsland dat eruit komt. Lage voorzet wordt verdedigd door Nederland. Niet helemaal weg nog. Blijft nu hangen op de rand van de 16. Daar wordt Schade onderuit gelopen. Die dacht de bal aan te kunnen nemen. En dan kan Nederland er snel uit. Want niet voor de vrije trap gefloten. En Gakpo is weg op 7 mijlslaas aan de linkerkant. Gakpo trekt weer naar binnen. Veel ruimte bij Summerville. Maar dan moet hij hem wel kunnen controleren. Kan hij niet. Toch blijft die aanval levend. Want aan de rechterkant is het Dumfries die hem in de buurt van de cornervlag oppikt. En die wijst met zijn rechterarm van jongens, ik kan hem niet kwijt. En dan is het tempo en ook de angel toch wel behoorlijk uit deze aanval. Als we terug gaan naar Gravenberg.
0: Gravenberg halverwege de Duitse helft. De rechterkant van het veld draait om zijn as. Geeft hem dan terug aan Van Hekken. Van Hekken kijkt naar links. Speelt de bal ook naar links. Dat is eigenlijk in de loop van Timber. Timber verplaatst het spel dan nog verder naar de linkerkant. Waar Gakpo de bal kan krijgen. Gakpo trekt nu naar binnen. Loopt naar binnen. Speelt de bal weer terug naar Van Dijk. Van Dijk, Van Hekken. En dan gaan we weer van de linkerkant naar de rechterkant. Summerfield aangespeeld. Die neemt de bal net niet handig aan. Laat hem een beetje van zijn voeten springen. Dan moet hij nog met een klein tikje en een beetje acrobatiek een sprongetje maken. Waardoor hij langs twee tegenstanders komt. En Oranje in ieder geval de bal niet verspeelt. Die bal die ligt inmiddels weer aan de linkerkant van het veld. Ter hoogte van de middellijn. Waar Van de Ven weer breed speelt in de middencirkel naar Van Dijk. Van Dijk nu wil naar voren. Bal met een beetje risico. Komt niet bij Rijn. Er zit een Duits been tussen. Toch nog balbezit voor Nederland. Er kan geschoten worden door Summerfield. Die de bal een beetje gelukkig meekrijgt aan de rechterkant. En nou ja, eigenlijk als hij één voet binnen het strafgebied van de Duitsers zet, denkt ik schiet maar. Maar dat schot wordt vrij makkelijk geëlimineerd en onschadelijk gemaakt. Weliswaar ten koste van een hoekschop die Oranje dan nog mag gaan nemen.
1: Ja, het publiek ging er ook net achter staan. Ging zingen. Ken je de tekst van dat nummer?
0: Ik zat niet op te letten. Oh, wat zongen ze?
1: Het was heel simpel. Het was Holland Holland namelijk.
0: Oh, echt?
1: Ja, dat vind ik toch wel de lekkerste hoor. Dat is ook voor het internationaal publiek makkelijk te begrijpen. Reinders heeft hem neergelegd voor die corner. Salueert en houdt nu zijn linkerarm de lucht in. Een korte variant zal het niet worden, want niemand biedt zich aan. En dus gaat hij naar de tweede paal. Is erg lang onderweg. Ja, te lang ook. Wordt dan helemaal achterin opgepakt. Zo'n Summer wil zijn, denk ik. Nee, Timber. Die hem teruggeeft in de voeten van Gravenberg. Was de achterste man bij die corner. Opvallend, heeft toch ook wel lengte. Geeft hem naar de rechterkant. Reinders swingt die bal erin. En dan gaat Max Meerdinker onderdoor en loopt hij bovendien weg. Ik denk wel dat hij de bestemming had moeten zijn van die bal. En dan is dit wel erg opportunistisch gespeeld van de invaller. Ebnu Talib en kan Nederland er vandoor aan de linkerkant met Gakpo. Gakpo is uiteindelijk de bal afgesnoept, maar wel ten koste van een ingooi aan de linkerkant.
0: Snel genomen door Nederland, terwijl de officiële speeltijd er wel zo ongeveer op zit. En de vierde official zich mag gaan melden met het bord met de extra tijd. Zal een paar minuten zijn. Terwijl Van Hekken de bal naar Summerville heeft geplaatst. Dumfries is doorgelopen. 3 minuten extra tijd. Die lopen inmiddels tot horen van de speaker op de achtergrond zeggen. Terwijl Van Dijk in de middencirkel de bal heeft. En open naar de linkerkant van het veld. Reinders wel heel bedrijvig zo in dat tweede stuk van de eerste helft. Nu krijgt hij een heel klein tikje van Adeyemi die mee verdedigt. En dat levert dan Oranje een vrije schop op. Dat is nog best een interessante plek hoor. Halverwege de Duitse helft aan de linkerkant. En dat wordt ook zo ingeschat door Nederland. Dat Van Hekken en Van Dijk ogenblikkelijk richting dat strafschopgebied dirigeert. En in de extra tijd van de eerste helft komt er dan nog een vrije schop voor Oranje. Die maar zo voor gevaar zou kunnen zorgen. Want de luchtmacht van Nederland is toch aanzienlijk.
1: Ja, zeker. Dat was ook op het afgelopen WK wel een wapen. Rechterhand gaat de lucht in. Nee, 2 handen de lucht in. Ik vraag me altijd af of iedereen dan wel begrijpt wat hij bedoelt. Reinders in dit geval. Bal is niet best. Op de penalty stip blijft hij wel stil liggen omdat de Duitsers hem niet wegschieten. Dan gaat die bal uiteindelijk wel hard en hoog de lucht in. Maar nog steeds niet helemaal weg. Van Hekken zet zijn hoofd er tegenaan en zou nu misschien kunnen schieten. Het gaat wat onbehouden allemaal. Weg weer koppen. En uiteindelijk frommelt Duitsland er tussenuit. En wordt daar de Jemi diep gestuurd. Is dit goed gedaan? Het lichaam ertussen gezet van Summerville. Heb ik hem eerder Veder Licht genoemd. Maar hier staat hij toch wel zijn mannetje. En Jurgen Klopp maakt zich vreselijk boos. Ik denk op de scheidsrechter. Misschien op de restverdediging. Dat kan natuurlijk ook. In ieder geval maakt hij zich boos. Loopt hij bijna het veld in. Terwijl Nederland aan de rechterkant de ingooi krijgt. Met nog 1,5 minuut van de 3 minuten blessuretijd te gaan.
0: Ja, de Duitsers zeggen daar is een overtreding gemaakt door Summerville op die spits. Nou, dat vindt verder niemand. Dus daar zijn we snel mee klaar. Ook de VAR niet. Want de bal rolt alweer 0-1 de stand. Nog 1,5 minuut over van de extra tijd in deze eerste helft. Oranje met een verwoede poging nog voor de rust in, dat doel, in de buurt van dat doel van de Duitsers te komen. De bal zit Gravenberg. De Duitsers plooien massaal terug op de eigen helft. Waar Oranje nu op 1,30 meter van het doel de bal rondspeelt. Veel ruimte is daar niet. Er komt één bal die wel goed voor de voeten van Meerdink komt. Die de spits dan net niet goed aanneemt. Ingevallen dus voor de geblesseerd uitgevallen Robbie. Nu een aardige actie van Gravenberg die de bal met een acrobatische toer de Duitsers voorbij krijgt, het strafschopgebied inkrijgt, maar dan uiteindelijk toch nog een volgend Duits been tegenkomt. En dan gaat de bal opnieuw over de achterlijn en komt er weer een hoekschop voor Nederland echt in de slotseconden van deze eerste helft.
1: Ja, en Reinders zal dat gaan doen. Opnieuw natuurlijk de man dus van de spelervattingen. Dat bleek wel, want zojuist nam hij ook nog eens die vrije trap, de nummer 14. Dat heeft hij ook al een tijdje. Van het Nederlands elftal. Linkerarm de lucht in bij Tijani Reinders. Op de penalty stip staat een treintje klaar. Met Van Hekken daarbij. En Timber die naar de eerste paal gaat. En hij komt op het hoofd van Van Hekken. Maar die kopt hem over. Behoorlijk ver over ook. Een doeltrap is dus wat er overblijft. 20 seconden. Zo lang zal het wel gaan duren voor Mark ter Steeken. Die bal genomen heeft. En dan kunnen we straks eens even gaan terugkijken. Op een eerste helft. Die toch wel alle kanten op ging.
0: Ja, nou, dat is wel zo, denk ik. De eerste fase was Nederland bijzonder slordig. Daarna kwam het wel redelijk in de wedstrijd. Heeft natuurlijk ook niet het geluk gehad. De goal afgekeurd en heeft de Duitsers vervolgens een doelpunt zien maken. Terwijl de scheidsrechter nu fluit en zegt, dit was het wel wat betreft de eerste helft. Nederland-Duitsland is 0-1. De Metja was de enige die scoorde.
1: Tot straks.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen. En wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl, Deals.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
21: GPR Sportradio.
22: De Sound of Sport.
21: Rob Spijker en Robert Meder.
23: Ja, de Sound of Sport komt vanavond uit de arena. Ruststand 0-1 door de match in de 32e minuut. En daarvoor dachten we op 1-0 te komen. Maar helaas werd die goal door de VAR afgekeurd wegens het hinderen van de keeper. Goal van Van Dijk. Even de andere ruststanden. Noorwegen tegen Denemarken 2-1. Portugal staat met 1-0 voor tegen Wales. En Servië staat met 1-0 voor tegen Griekenland. Overigens werd de goal voor Portugal niet door Ronaldo gemaakt, maar door João Félix. Goed, Bas Stigler in de arena. Bas, de eerste helft zit erop. Met wat voor gevoel zit je daar nu?
0: Ja, dat is een beetje dubbel. Want je hebt het gevoel dat het Nederland niet mee zit. Hoewel ze ongelooflijk slecht beginnen. De eerste 10 minuten was wel echt heel matig. De Duitsers krijgen 3-4 behoorlijke mogelijkheden. Ik vind daarna dat Oranje zich behoorlijk herstelt. Ja, kijk, die goal van Van Dijk. Ik heb daar net nog eens naar zitten kijken. Wat er gebeurt is dat die hoekschop van Reinders wordt vanaf de linkerkant genomen. En op het moment dat Van Dijk, die staat midden in de goal, die loopt naar de eerste paal en die schampt de bal en die verdwijnt in de verre hoek. Maar precies op dat moment staat Brobbey, die staat op de doellijn tegen Ter Stegen aan. Ja. En die draait eigenlijk net zijn kont, zeg maar, in Verstegen. En ik denk als hij dat niet doet en hij blijft gewoon staan, dan fluit er niemand. Maar omdat hij echt een beweging maakt richting de keeper, is de scheidsrechter uiteindelijk dus geholpen door de VAR. Nee, daar kan je bijna niet anders. Want dat is toch het hinderen, bewust actief hinderen van de keeper in zijn doelgebied. Ja, dat is gewoon een vrije schop. Ja. Dus je keurt hem op basis van de regels wel terecht af. En ik denk dat dat moment Oranje wel een beetje genekt heeft. En daar komt dan nog de klap overheen dat je het gevoel hebt dat een van jouw spelers geblesseerd op het veld ligt. Brobbey, los van het feit dat hij dat nou zelf doet of niet. En dat je dan hoopt dat de tegenstander zegt, nou dan schieten we de bal wel even over de zijlijn. Maar het is geen vriendschappelijke wedstrijd. En je moet voetballen totdat de scheidsrechter zegt, ik fluit. Nou, die fluit niet. En de Duitsers schieten hem er in die aanval in. Ja. En dat levert natuurlijk vooral heel veel boosheid op. Van met name Van Dijk en Dumfries richting de doelpunt te maken en de aanvoerder van Duitsers. Dat snap ik allemaal wel. Dus het is niet goed, het is niet slecht, maar het zit ook allemaal niet mee.
23: Ja, maar even over die goal van de match. Je ziet bij Brobbey dat zijn hamstring, daar gaat iets niet goed met zijn hamstring. Daarom gaat hij liggen. En die Duitsers werken op een gegeven ogenblik wekken ze ook de indruk dat ze stoppen met voetballen. Dus Oranje denkt, we stoppen er even mee om te kijken hoe het met Brobbey is. En vervolgens geven ze gaan ze door en dan komt er een tempoversnelling. Je zag ook Klopp niet echt juichen. Je zag hem ook nadenken van ja, ik dacht even hij gaat ingrijpen of zo, weet je wel. Dat je, wat we eerder wel eens een keer gezien hebben bij een wedstrijd, dat ze de tegenstander een goal laten maken. Omdat hij onterecht was, dat was in dit geval natuurlijk niet zo. Had jij ook niet de indruk dat eigenlijk iedereen dacht van ze schieten die bal wel uit?
0: Jawel, maar kijk, die Duitsers hebben in de afgelopen tientallen jaren wel vaker net gedaan alsof. Dus daar zou ik me niet zoveel door in de luren laten leggen. Je moet doorvoetballen totdat het scheidsrechter fluit. Maar je hebt wel gelijk. Het lijkt erop, om even de beelden te zien, dat één van die Duitsers ergens in dat proces het gevoel geeft van ik stop en ik haal het tempo eruit. En dat inderdaad bij Nederlandse spelers het gevoel geeft, oh, ze stoppen ermee. Maar dan gaat de bal vervolgens naar iemand anders en die zet weer het tempo erin. Ja, dan moet je wel weer wakker zijn. Maar ik ben het met je eens, dat voelt niet goed. Los van het feit dat het natuurlijk alles behalve chic is. De Duitsers zullen zeggen, zo zijn de regels en er is er maar één die bepaalt of de wedstrijd stilgelegd moet worden, dat is de scheidsrechter. Zo hebben we dat wel eenmaal met z'n allen afgesproken. Ja. Maar het voelt wel een beetje, zeker als je het vanaf de oranje kant bekijkt, voelt het wel een beetje een moment met twee gezichten. Laat ik het dan heel neutraal formuleren.
23: In hoeverre denk jij dat Oranje heel anders gaat spelen nu Meerdink erin is gekomen op de plek van Brobbey? Is toch een ander aanspeelpunt, kan ik me voorstellen.
0: Nee, tuurlijk. Dat is het. Kijk, je hebt nu ook het probleem, los daarvan, dat je dus niet heel veel centrumspitsen hebt opgeroepen. Want die zijn nu op en dan kun je de Gustilde nog wel een keer inzetten. Maar nu had je gedacht, goh, ja, als je nu wel Memphis of Wout Weghorst had gehad, dan had je in ieder geval nog een heleboel mogelijkheden gekregen. En die heb je nu niet, maar je zal met Meerdink inderdaad wel iets anders moeten gaan spelen. Want dat is er toch eentje die dat wel op een andere manier wil dan dat Brobbey dat wil. Die je veel makkelijker kan aanspelen in de dekking. Die veel makkelijker ballen kan vasthouden, kan meegeven. En Meerdink zal toch wat meer die bal op een andere manier willen. Waarin hij ook wat meer kan profiteren van ruimte.
23: Ja.
0: Ja, kijk, je komt nu ook op het punt dat die Duitsers met 1-0 voor. Dat mag je aannemen in deze wedstrijd toch ook eerder zullen zeggen. Hier heb je de bal en wij gokken wel op de counter. Want laten we eerlijk zijn, ze hebben toch best wel een paar momenten gehad. Dat zij met counters al heel gevaarlijk waren.
23: Ja.
0: Dus
23: ja.
0: Het had ook 0-2 kunnen zijn.
23: Zit jij aan de knoppen? Want in één keer wordt het stadion in één keer bijna stil.
0: Ja, dat was...
23: Oh, Diederik is weer terug, zeker.
0: Ja, Diederik en knoppen, ik weet het niet.
1: Ik was heel even naar het toilet en ik was mee aan het luisteren. En ik dacht, pas, doe even die derde schuif dicht. En toen kwam ik aan en toen heb ik die derde schuif uitgezet. En nu hoor ik jou, Robert.
0: Ja. Oh ja, we hebben drie, okay, we hebben drie helder, microfoontjes. Helder. Eén microfoontje voor Diederik, eentje voor mij en eentje voor het stadiongeluid.
23: Ja, zeker, maar even weer terug naar de wedstrijd.
0: Beter.
23: Even qua als je naar Nederland kijkt. Zie jij wel een soort van nieuw elan, wat meer energie erin?
0: Nou, daar moet ik nog wel mijn best voor doen, zeg ik heel eerlijk.
1: Jullie hebben ook een monitor, toch? De eerste 10 minuten was dat in ieder geval niet het geval.
0: Nou, kijk, wat ze wel doen is, maar daar hebben ze wel een minuut of 20 voor nodig gehad. Om te zeggen, nu gaan we wel de tegenstander vastzetten en druk zetten vanaf de opbouw. Er stonden er wel op een goed moment 8 veldspelers op de Duitse helft. Hmm. Dat willen ze wel graag. Maar voor het overige vind ik, ja, het is in ieder geval nog niet overtuigend. Maar dit soort dingen vallen of staan ook niet alleen met de energie die iedereen steekt. Het valt ook vaak met of het lukt. En als het allemaal net een beetje tegen zit. Je bent net links en rechts een stapje te laat. Timberik een stapje te laat. Gravenberg kwam 2 keer een stapje te laat. Van Hekken kwam 2 keer een stapje te laat. Van Dijk kwam een keer een stapje te laat. Dan ziet het er ook af en toe net niet uit. En dat helpt dan niet. Dus ja, ik zie wel de intentie, maar de uitvoering laat me wel dusdanig te wensen over dat ik de conclusie nog een beetje moeilijk vind om te verdedigen.
23: Hoe zit het dan met die luisteraarsvraag, Bas? Ja, de luisteraarsvraag begreep ik.
0: Zeker.
23: Nou, wat was net de vraag? Herhaal hem nog even.
0: Daar hadden wij het net over, dat Diederik terecht zegt aan het einde van de eerste helft, de luisteraarsvraag, dat ik inderdaad de luisteraarsvraag niet eens meer wist. Nou, die jongen die erin komt aan Duitse kant, omdat Havertz natuurlijk uitvalt, dat is die
23: Ebnu Talib.
0: Dat is een jongen van Frankfurt. Dat hebben we gezegd, speelde in de regionalliga bij Gießen. Een prachtig verhaal. Toen zei ik, er is nog een leuk verhaal dat heeft betrekking op zijn vader. En wat zou dat nou zijn? Nou, wat blijkt nou? Zijn vader is, ja, je gelooft het niet, maar het is echt zo, heeft een zilveren medaille gewonnen op de Olympische Spelen van Sydney in taekwondo.
23: Zo.
0: En toen was deze jonge voetballer die vanavond al voor de Duitsers zijn debuut maakt, was een goede taekwondo-ka, heet dat geloof ik. En die heeft jarenlang ook met zijn vader getraind. Ja, dan leer je de kneepjes van het vak wel. Hij heeft uiteindelijk voor voetballen gekozen. Maar hij is dus de zoon van een Olympische medaillewinnaar. Nou ja, dat vind ik wel mooi.
23: Ja, het is wel voor het eerst dat we een luisteraar vraag geven en dan gelijk in de volgende zin ook het antwoord.
1: Nee, dan moet ik Bas even verdedigen. Oh. Hij heeft hem midden in de eerste helft gesteld.
23: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nee, de vraag, ja, dan we opletten. De vraag is zeker gesteld. Dus nu, dit was het moment van het antwoord. Oh. Spoel het bandje maar terug.
23: Oké, goed, helder. Maken ze daar eigenlijk al aanstalten om langzaam te beginnen aan de tweede helft? Of zeggen jullie van, druk er even een plaatje tegenaan, om maar even zo te zeggen.
1: Nou, er staat hier ook een gezellig liedje aan, uit mijn bol, van André Hazes. Dus het is hier hartstikke gezellig. En ik moet zeggen dat de spelers er zo echt wel aangekomen, hoor. Dus ik weet niet, als je een hele korte hebt, zou ik hem starten.
2: Ik had nog wel even een vraag voor jullie, jongens. Jullie hebben het allemaal van dichtbij meegemaakt. Die Ter Stegen, die maakt dan niet zo'n hele goede indruk. Ik denk, als je daar wat meer druk op zet, dan moet ook voor Oranje moeten de kansen toch komen.
0: Ja. Hij doet wel een paar gekke dingen, daar ben ik helemaal met je eens. En die bal die Jan Gakpo geeft, en 1 of 2 momenten met uitverdedigen waar hij er eigenlijk een beetje mis bij zit. Ik vind dat hij ook met ballen die op hem afkomen en schoten van afstand, dat hij daar ook niet geweldig eruit ziet. Wat gek is eigenlijk, hè, want hij maakt tot nu toe in de weken die hieraan vooraf ging eigenlijk best een prima indruk. Maar aan de andere kant, ja, hij heeft toch ook wel enige ervaring. Zou je die nou zenuwachtig kunnen maken?
1: Nou,
0: ik denk dat het wel meevalt.
1: Ik denk het niet. En aan de andere kant, de plek onder de lat bij het Duitse elftal. Dat is de plek waar hij zijn hele carrière natuurlijk op geaasd heeft. En waar hij altijd die verdampte Neuer voor zich had. Nu is het moment daar. En dan kan ik me voorstellen, dan kun je redelijk senior zijn, 30 jaar zijn. Maar dan is dat toch de droom die dan nog even voor een paar jaar te verwezenlijken is. Want ja, als je 30 bent en je bent keeper, dan kun je nog wel even mee, hoor. Daar kun je gerust nog, dat zag je aan Neuer, nog 8 jaar mee verder. Eindtoernooien spelen als basiskeeper. Ja, daar zou je toch wel zenuwachtig van kunnen worden. Kan ik me eerlijk gezegd best voorstellen. Ook al is hij dan hier in het stadion dat hij inmiddels een paar weken kent. Hey, kennen jullie dit muziekje of niet? Nee? High Hopes.
2: High Hopes, natuurlijk.
0: Ik denk, er komt weer een huiskamervraag. Het is weer een half uur.
1: Nee, dit is dus al sinds jaar en dag, sinds een jaar of 5, als de spelers van het Nederlands elftal klaar zijn bij thuiswedstrijden. En die van de tegenstander ook voor de tweede helft. Dan klinkt dit nummer. En dan
23: geen wissels overigens?
1: Daar zitten wij heel druk naar te kijken, maar volgens mij niet.
0: Nee.
23: Goed, de tweede helft. Nee. Dan geven we de tweede helft aan jullie. Veel plezier, Dirk van Zessen. En Bas Stigler.
0: Dankjewel. Tweede helft op het punt van beginnen in de Amsterdam Arena. Nederland-Duitsland. Ruststand 0-1 door de goal van de Mecha. Omdat er werd doorgevoetbald door de Duitsers. Daar waar Brobbey gebaseerd op de grond lag. Veel woede uit ontstond. Maar de goal telde gewoon. Terwijl de aftrap inmiddels door Oranje is genomen. Die doen eigenlijk hetzelfde als wat de Duitsers in de eerste helft deden. De bal naar de keeper terug. En dan voorlopig met je volledige elftal de helft van de tegenstander oplopen. Alleen met de Duitsers kwam die bal meteen op de helft van Nederland. En nu niet. Omdat even de Duitse aanvallers zorgt dat Van Brugge die lange bal niet kan geven. Dat was wel slim bedacht. Nu moet Van Hekken de bal eens nog een peer naar voren geven. Meerdink, de invaller dus voor de uitgevallen Brobbey. Kopt geweldige bal van Rijn. Dus zo in één keer meegeven aan Gakpo. Die houdt hem binnen aan de linkerkant van het veld. Meerdink, Summerville voor het doel. Gakpo naar binnen. Bal komt, Summerville. Een geweldige karambol eigenlijk. Hoe die bal van hak tot hak gaat. Maar dan via de onderkant van zijn schoen en de binnenkant van zijn knie. Uiteindelijk in de handen van Ter Stegen beland. Ik denk dat hij zelf geen idee meer had waar die bal was. Maar toen hij zijn ogen weer opendeed en dacht, oh daar was die bal dus in de handen van de Duitse keeper.
1: Ja, en als ik in de herhaling kijk, dan had hij beter die karambol niet uit kunnen halen. Maar hem terug kunnen leggen op Reinders. Want die stond daar toch gewoon klaar om in te schieten. En daar de meeste kans verkeken. 46 minuten gespeeld en de Duitsers denken er weer uit te komen. Hadden Jamie weggestuurd. Van de Ven is snel en natuurlijk snel genoeg om daar eerder bij te zitten. Terug te spelen op de doelman. Lange bal van Verbrugge richting Meerdink. Die vooral moet jagen nu. En dat doet hij nu ook richting Ter Stegen. Lange hoge bal van Mark Ter Stegen op het hoofd van Van Hekken. Die kopt hem in de voeten van Gravenberg. En Gravenberg wordt aan zijn shirt getrokken. En die krijgt dan een vrije trap mee. Een overtreding van Nadiem Amiri. Die in de basis is gestart. Op het laatste moment is ingevlogen. In de eerste helft niet heel veel op aan te merken. 47e minuut. 0-1 de stand. Nederland-Duitsland.
0: Nerveuze coaches langs de kant van het veld. Want Xavi en Klopp staan allebei in het vak dat daarvoor is uitgetekend. Dat is ook altijd zoiets koddigs. Dat je daar geen millimeter uit mag komen. Dat dan de vierde officieel kon vertellen dat je terug je hokje in moet. Terwijl het Nederlands elftal aanvalt. Maar Timber balverlies leidt. En de Duitsers nu de middenlijn oversteken met vier mensen. En via de Talib, de invaller, de bal uiteindelijk over de zijlijn lopen. Klein misverstand daar met Schade. En dat komt Nederland niet slecht uit. Daardoor mag Dumfries nu aan de rechterkant van het veld een ingooi gaan nemen. Dat doet hij terug naar Van Hekken. Van Hekken naar Timber. Timber kan die bal eigenlijk alleen maar meer naar de linkerkant meegeven aan Van de Ven. Van de Ven krijgt de bal dan bij Gakpo. Maar die staat op de eigen helft. Wordt ook daar nog opgejaagd door de Duitse verdedigers. En dan moet die bal dus weer met een boogje terug naar Van de Ven. En dan weer terug naar de keeper. En is Nederland terug bij af en krijgt Van Hekken ietsje meer ruimte. Voor de opbouw en brengt hij de bal weer bij Timber. En zo zijn we eigenlijk weer helemaal terug bij af. Na 47,5 minuut.
1: Ja, is de bal stil onder de voet van de Ven. Dat is juist niet zoals je Van de Ven aan de bal wil zien. Die moet op snelheid zijn. Dit is een gevaarlijke bal. Slechte bal bovendien van Timber. Maar Dumfries herstelt dat. Goed duel van Dumfries die zich bij Brown invecht. En de bal dan heeft naar rechts draait. En dan ook geblesseerd naar de grond gaat. Dit lijkt meer op kramp zoals hij zijn enkels pakt. Hij ligt daar in ieder geval niet uit luxe. Hij gebaart wel, dat zie ik op de close-up op het schermpje voor ons, tot rust. En dat geeft me dan wel weer vertrouwen. Ik denk dat hij verder gaat. Ja, hij komt gewoon weer omhoog. Denzel Dumfries uit Barendrecht. Woonachtig te Madrid, denk ik. Daar speelt hij in ieder geval wel. Ingooi is van de Duitsers en die spelen dit keer wel sportief terug.
0: Dan zou ik in ieder geval niet in Barendrecht blijven wonen. Dat lijkt me vrij onpraktisch. Balbezit voor Gakpo aan de linkerkant van het veld. 5 meter over de middenlijn. 2-3 Duitsers in zijn nek. Dan gaat de bal terug naar Van de Ven. Kijk even naar Dumfries die inderdaad zich leek te verstappen. Maar de bal zelf over de zijlijn speelde en ging zitten. Maar nu lijkt alles wel weer te gaan. Summerville aan de bal. Dumfries is mee. Die krijgt nu ook de bal halverwege de Duitse helft. Durft hij een actie te maken? Nee, daar is ook niet echt de ruimte voor. Dan gaat de bal terug naar Timber en terug naar Van Hekken. Het hoogst van de middenlijn. In de middencirkel Van Dijk met wat ruimte en het overzicht. En weer Van de Ven aan de linkerkant van het veld. Durft hij naar voren? Hij durft naar voren. Meerdink neemt hem goed aan op de buitenkant van zijn rechtervoet. Draait dan weg van zijn tegenstander en wordt dan vastgehouden. Goeie actie hoor. Het gebeurt ver van het doel hoor, van de Duitsers. Halverwege de helft namelijk. Meter of 35 wel van de goal af. Een beetje aan de linkerkant. Een vrij schot voor Nederland. Reinders achter de bal. Die wil hem snel nemen. Dat mag niet van de scheidsrechter. Nu is er wat meer tijd. Gaan dan de koppers mee naar voren? Nee. Want de bal wordt nu toch gewoon in de breedte genomen naar Van Dijk. Van Dijk naar Van de Ven.
1: Van de Ven, Reinders met zijn rug naar de goal. Bovendien ver van de goal. Geeft hem naar de linkerkant. Goede actie. Gakpo, hoek van de 16 meter. 16 in, Reinders. Lage bal. En die wordt makkelijk verdedigd. En dan kunnen de Duitsers er misschien snel uit. Goed doorgedekt door Van de Ven. Dat kan hij. Groot lichaam, ondanks dat hij zo snel is. Maakt zich breed. En dan een ingooi aan de rechterkant voor de Duitsers. En het is de debutant Treu die het zal gaan doen. Hij moet het dus opnemen tegen Gakpo. Heeft het daar af en toe best lastig mee. Het is niet de grootste back, dat kunnen we nu aan deze kant makkelijk zien. Want hij speelt nu aan de kant waar wij zitten, hoog boven in de Johan Cruijff Arena. Lage bal van de Duitser Treo die hem terugspeelt richting het doel, maar lange bal van hem. En dan is het Van Dijk die hem hoog de lucht in kopt. Een lastige bal in de middencirkel, uiteindelijk Dumfries. Ja, iemand moet hem wegschieten. Dat doet Van Dijk dan, het is niet fraai. En Timber in duel. Met een Duitser die daar weer in de buurt staat. Heen en weer, hotse knotsen. Bal maar even achteruit door Van Dijk. En dan krijgen we eindelijk weer wat organisatie. Als die bal in de voet is van Verbrugge. Hoge bal van hem naar links. Nou, dat is voetballend wel aardig gedaan. Teruggespeeld richting Dumfries. Door het midden, door Van Hekken. Oh, met enig risico. Timber draait dan weg. Nonchalant. Maar wel veel ruimte. Aan de linkerkant ook bij Gakpo.
0: Zo'n hartje hoor van Timber. Draait van drie mensen weg. Gakpo kruipt naar binnen. Kruipt naar binnen. Gaat dan toch buitenom. Voorzetbal. Smoort. Komt er voor de voeten van Reinders. Die moet draaien. Oh, jij, die raakt denk ik zijn tegenstander. Ja, daar wordt ook voor gefloten. Dan komt er nog een schot van afstand. Van de rand van het strafschopgebied van Gravenberg. Bal vliegt denk ik een centimeter of 20 naast. Of van Dumfries was dat zelfs. Vliegt een centimeter of 20 naast de paal. Maar dat had er al niet meer zo heel veel toe gedaan. Omdat er al gefloten was voor een overtreding van de Reinders. Vrije schop voor de Duitsers na 50 minuten ruim. 0-1 nog altijd de stand. En de scheidsrechter die tegen Ter Stegen zegt: u mag uw gang gaan. En Nederland schuift weer nu op richting de helft van de Duitsers. En zet de Duitsers onder druk. Er komt een lange bal. Wordt onderschept door Timber. En zo heeft Oranje de bal vrij snel weer terug. Het heeft er toch alle schijn van. Wat we in de rust al een beetje aan zagen komen. Dat de Duitsers, nou ja, of het nou bewust gaat of gedwongen, de bal wat vaker bij Nederland laten en gokken op uitbraken en counters. Terwijl nu Adeyemi, Van de Ven en Ebne Talib met elkaar in duel zijn. En uiteindelijk de twee Duitsers worden teruggefloten en de vrije schop voor Van de Ven is.
1: Nou, dat betekent automatisch dat we Oranje wat vaker op de helft van de Duitsers gaan zien. En dat is wel leuk om naar te kijken. In ieder geval het initiatief nu gelaten. Of niet bij Nederland. Van Dijk geeft hem naar links richting Van de Ven. Op de middenlijn door richting Timber. Timber, lage bal richting de voeten van Reinders. Reinders weer naar Timber. Timber wordt in zijn rug gelopen. Krijgt een vrije trap mee. Dat is een overtreding. Een lichte, maar je moet er wel voor fluiten. En dan is het best een lekkere plek om te nemen voor Nederland aan de linkerkant. Eigenlijk gespiegeld aan de plek waar Nederland met Reinders in de eerste helft ook al een keer een vrije trap mocht nemen. Toen bleef hij even hangen op de penaltystip. Toen stond Brobbey er ook nog in. En nu zien we bij de tweede paal in ieder geval de lengte van Van Hekken en Van Dijk. En ook de nummer 15 van de Ven komt erbij voor Nederland. Eén arm de lucht in bij Reinders.
0: Indraaiende bal zou het van hem worden. Of een uitdraaiende van Summerfield. De bal gaat zelfs breed naar Gakpo. Die dan kapt en de bal met rechts voorschiet. Wordt door de Duitsers weggekopt. En even dacht je, maar dat heet zo af en toe ook een beperking die in je hoofd optreedt. Als je denkt, hey, wat gebeurt daar? Gebrek aan diepte. Ik denk, hij komt hem in zijn eigen doel, maar die bal gaat er vrij ruim overheen. Maar zo is het ook leuk dat je af en toe iets wat je niet ziet spannend kan maken. Het levert wel een hoekschop op voor het Nederlands elftal. En daar is Oranje gevaarlijk mee geweest. Weer het gebruikelijke recept. Reinders, één hand omhoog. Iemand kort aanspeelbaar net buiten het strafgebied. Gakpo of toch maar zoeken naar Van Hekken, zoeken naar Van Dijk. Of meer denkt hij dan nu terug van de penaltystip staat. Er staat nu niemand echt in de buurt van Ter Stegen. Reinders stuurt nu iedereen weg en zegt de bal komt in de richting van het doel. De bal komt voor de richting van het doel en wordt dan gekopt door Gravenberg. Die geweldig naar de eerste paal gelopen komt. Het is Timber trouwens.
1: Dumfries is het.
0: Dumfries. Nou ja, als je maar vaak genoeg noemt, dan is er vanzelf één goed.
1: Ja, en uiteindelijk maar doet het wel. Ja, je kunt het jezelf afvragen. Het is typisch natuurlijk. Dumfries, zeker in het Nederlands elftal, altijd gericht op de goal. Blijft wel iemand geblesseerd liggen. Nathaniel Brown is daar gehavend. Dumfries kwam er ook heel hard in. Als een stuntpiloot zou je kunnen zeggen. Bij de eerste paal komt die bal dan over. En terwijl die kopt, springt hij over Nathaniel Brown heen. En die gaat naar de grond. Heeft op zijn schouders dan het haasje over uit Barendrecht gekregen. Hij staat wel weer en dus gaan we verder. In nu de 54e minuut wordt de doeltrap genomen door Ter Stegen. Schiet hem links, hoog. En die wordt door Van Hekken weer naar voren gekopt. Gaat Meerdink het duel weer aan. Meerdink is wat wild. Zo komt hij over in ieder geval in deze wedstrijd. Twee man van de Duitsers op de grond. Niemand krijgt een vrije trap mee. En dus mag Van Dijk, die aan de bal is, verder. En dan kan Nederland misschien van het gebrek aan organisatie profiteren. Nee, dat kan het helemaal niet. Want de bal gaat weer terug richting Van Hekken. Van Hekken naar links, naar Van Dijk. Van Dijk voor zich kan die Quinten Timber aanspelen. Gaat eerst via Van Hekken en dan Timber. Ja, wat mij wel bevalt is Timber die de hele tijd probeert open te draaien. Het spel lopend te krijgen. Zichzelf lopend te krijgen. In die zin speelt hij een beetje hetzelfde als Gravenberg die hij naast zich heeft. Maar als ze eenmaal aan het dribbelen zijn, dan kunnen ze zo hop door richting die 16 meter van de tegenstander. En daar komt wel eens wat uit. Ondanks dat Nederland natuurlijk niet echt met een 10 speelt. Ja, dat is Reinders dan. Rechterkant van het veld, hoog aangespeeld bij de Duitsers. Is het de aanname bij Adeyemi. Die tek naar binnen, wordt aan zijn shirt getrokken. Krijgt een hele lichte vrijtrap tegen.
0: Ja, omdat Van de Ven daar een overtreding. Ja, het zijn van die kleine dingetjes. Je weet dat de scheidsrechter ook voor fluit. Doe het dan niet. Het heeft geen zin. Je komt daar zelden bij weg. Zeker niet dat de scheidsrechter op 6 meter staat. Vrij schop voor de Duitsers. En die bal aan de voeten van Kimmich. Die hem eigenlijk te ver van zich uitspeelt. En dan ook nog dreigt te verliezen. Sterker nog, dat doet hij helemaal. En dan neemt Oranje over via Timber. Gakpo wil graag de bal, maar wordt overgeslagen. Die bal komt dan naar de linkerkant, naar Van de Ven. En Van de Ven moet dan eens kijken of hij met die bal de aanval een vervolg kan geven. 1-2 met Gakpo. Bal smoort. Meerdink krijgt de bal. Die is helemaal uitgeweken nu naar de linkerkant van het veld. Van de Ven krijgt de bal weer terug. Kies dan vervolgens in het midden voor Gravenberg. Terwijl Timber is doorgelopen. En ook nu Summerfield zich meldt in dat centrum. Omdat de rechterflank nu wordt ingenomen door Dumfries. Dat zijn toch eigenlijk de patronen die we ook nog wel kenden van het Nederlands elftal. In de tijd dat Ronald Koeman daar trainer was. Die zien we nu opnieuw. Overtreding toch gemaakt. Ja, de Duitsers willen uitbreken. Maar daarvoor is een van de oranje spelers, dat leek mij Timber, tegen de vlakte geholpen. De Duitsers zijn boos omdat ze de overtreding niet zagen. Kimmich voorop. Maar ik denk dat hij er wel degelijk was.
1: Ja hoor. Deze was terecht. Een stuk zwaarder dan die vorige. En zo probeert Nederland wel. Maar is de Duitse muur wel opgetrokken. 56 minuten achteruit. Richting Van Hekken bij die 0-1 stand. Voorsprong dus voor de Duitsers. Maar het kan echt nog alle kanten op in deze wedstrijd. Met Summerville, lage bal richting Meerdink. Meerdink, ja, dat was een half hakje. Nu vecht hij Nederland wel goed terug in balbezit. En nu is er een lichte overtreding van de Duitsers. Waar Nederland de vrije trap voor krijgt. Met Timber aan de linkerkant. En Gakpo die hem neerlegt. Summerville is daar ook in de buurt. Maar ik denk dat Nederland hem lang wil nemen. In ieder geval gaat het eerst wisselen. Want daar is iemand die ze in Duitsland sinds een tijdje wel kennen. Hij is prima aan het seizoen begonnen. Nadat hij eindelijk zijn transfer kreeg. Mocht vertrekken uit Eindhoven bij een goed bedrag. Bij een mooie club wilde hij wel gaan. En toen kwam Borussia Dortmund. En daar strooit hij tegenwoordig met passes. Heb ik de indruk als ik de samenvattingen zo'n beetje zie. Hij is terug in het Nederlands elftal.
0: Ja, Joey Veerman komt voor Timber. Een speler die aan de bal. En daar ga je nu wel wat meer lol van hebben, denk ik. In deze fase van de wedstrijd natuurlijk mooie dingen kan doen. Meteen even overlegd met wat medespelers. In afwachting van de vrije schop van Reinders. Die nog staat aan de linkerkant van het veld. Bijna alle spelers nu in de helft van de Duitsers. In het strafschopgebied. Bal wordt weggekopt. Komt er voor de voeten van Veerman. Zou je meteen kunnen schieten? Nee, verleggen terug naar de linkerkant. Raakt de bal niet helemaal goed. En belandt er voor de voeten van de Duitsers. Die dan kunnen gaan uitbreken. Maar ja, dit is geen uitbreken. Dit is gewoon een verre trap naar voren die blind is in deze in zekere zin. En voor de voeten komt van Gravenberg. Die opent naar de linkerkant van het veld. Gakpo, die met Trehu kijkt. Die noemde jij net zelfs inderdaad. Dat is die rechtervleugelverdediger. Dat is geheel onduits. Een kleine bek. Dan verwacht inderdaad bij Duitsers meestal een grote bek.
1: Nou, inderdaad. Ik heb vroeger van die amateurtoernooien gespeeld. Van die Europese toernooien waar dan meerdere landen me meedeed. En als je ergens die Duits dan kon herkennen, vond ik altijd, niet alleen aan de speelstijl, was dat zo vreselijk luid tegen elkaar roepen altijd. Oeh, dit is een slechte bal door het midden van, ik meen Reinders. Waardoor de Duitsers er aan de linkerkant uit kunnen komen met Schade. Schade trekt naar binnen, geeft hem laag. En daar is de combinatie en misschien een kans op het schot. Nee, wordt uitverdedigd. Adeyemi schiet. Oh, nou, dat is er wel eentje. Die komt zo'n beetje in de tweede ring. Een ongelofelijke misser. Ja, je moet hard roeien, maar dan was dit toch niet echt de beste uitvoering. En zo komt Nederland met de schrik weg.
0: Uurtje op de klok. 58 minuten en een beetje. 0 voor Nederland, 1 voor Duitsland. De Metscha maakte de goal na dik een half uur. Een goal met een verhaal. Na de blessure van Brobby die op het veld zat. Nederland dacht de Duitsers zullen de bal wel over de lijn spelen. Dat deden ze niet. De bal ging in het doel. De Nederlanders waren boos. En de scheidsrechter zei, ja, dan moet je voetballen tot ik fluit. Daar zal na afloop ook nog wel over nagepraat worden. Van Dijk en Dumfries maakten zich woedend na die goal. Van Dijk nu aan de bal. Bal naar de rechterkant van het veld. Daar is Dumfries doorgelopen. Summerfield krijgt de bal. Dumfries krijgt hem nu mee in de loop. Dan kan de bal voorkomen. Wie kiest er daar positie? Ja, iedereen natuurlijk. Maar wie krijgt de bal? Dat is er niet één van Nederland. Het uitverdedigen van de Duitsers is niet heel ingewikkeld. Maar het uitverdedigen Strand en Stok ook meteen buiten het strafschopgebied waar de Duitsers balverlies leiden. Nederland nieuw kan overnemen via Virgil van Dijk.
1: Virgil van Dijk naar de rechterkant. En daar is het een goede bal van Veerman in de voeten van Meerdink. Hakje van Meerdink is ook mooi. En dan is daar de kans voor Dumfries die natuurlijk weer is doorgelopen. Schiet hem tegen de enkels denk ik zo'n beetje van Ter Stegen. En zo is hij tegengehouden en is hij weer achterin bij Nederland. Maar Nederland rammelt aan de poort.
0: Zeker, Oranje wordt sterker en dringt de Duitsers terug. Die nauwelijks nog van de eigen helft afkomen. Maar ja, dat betekent ook dat de ruimte in de rug van de verdedigers groter en groter wordt. En de snelheid van de Duitsers voorin gevaarlijker en gevaarlijker. En Oranje dus beducht zal moeten zijn op de tegenstoten. Terwijl Nederland alweer komt via Dumfries, die is doorgelopen. Staat nu ter hoogte van het strafschopgebied. De bal gaat even terug. Komt dan via Veerman voor bij de tweede paal. Daar kan Gakpo net niet bij. Daar is het Trio die met het hoofd de bal over het eigen doel kopt. Ten koste van de zoveelste hoekschop van Oranje na precies een uur. Oranje draait de duimschroeven aan, maar staat nog wel altijd met 1-0 achter.
1: Joey Veerman is de nieuwe man van de setpieces, van de dode spelmomenten. Aan de linkerkant voor het Nederlands elftal. Daar legt hij de bal neer waar ook de warmlopers van Nederland nog hun sprintjes aan het trekken zijn. Alhoewel ze waarschijnlijk ook even willen meekijken hoe dit gaat verlopen. Bij de corner van Joey Veerman. Rechterarm gaat de lucht in. En dat wordt ook weer een lange bal. Hij valt bij de tweede paal en Van Dijk kopt hem over. Kon hem niet echt drukken. Blijkbaar is de bal nog aangeraakt. Dus een nieuwe corner, een nieuwe kans voor Joey Veerman. Die een bal wil, maar die moet je tegenwoordig zelf gaan halen. Een van de wisselspelers geeft hem de bal. Dat mag dan wel, want verder liggen de ballen alleen maar klaar op van die hoedjes. En aan de linkerkant dus die nieuwe corner. Tegenwoordig zelf gaan halen. Een van de wisselspelers geeft

0: Timmermans nog de hand gaat omhoog. Bal wordt door de doelman weggestopt. Blijft eigenlijk hangen. En dan gaat hij erin. Nee! Hoe is het mogelijk dat hij er niet in gaat? Van zo dichtbij geschoten. Die bal smoort in de drukte. En dan gaat hij er alsnog in. Jawel! Maar nee, dan is er gefloten. Nou, we zijn wel vaak blij om niks, hè, vanavond.
1: Ja, maar kom op, zeg. Dit was even, het woord wordt te vaak gebruikt, maar dit was een scrimmage, toch?
0: Een klassieke scrimmage zelfs.
1: Een woud van benen, zeggen ze dan altijd. Een melee in de 5 meter. En die melee is nu op de hoek van de 16 meter aan de gang, want de vlam slaat in de pan. Was even wat onvriendelijkheid, maar gelukkig zijn de Kempenaren inmiddels weer uit elkaar gedreven. En zien wij in herhaling dat Van Dijk daar toch ook van Ter Stegen eigenlijk een klap in zijn gezicht krijgt. Dan moet daar misschien nog wel naar gekeken worden, want die was gewoon veel te laat. En dan liggen er echt 4 Duitsers met de voet bij de bal. En uiteindelijk valt die bal via een voet van een Nederlander voor de voet van Meerdink. Die schiet de bal goed binnen met links, gewoon wild, heel hoog tegen Ter Stegen. En dan uiteindelijk tegen de netten. Maar heeft Van Dijk blijkbaar zijn hand overspeeld door gewoon zich tussen die 4 benen, die 4 Duitse zwarte sokken neer te zetten. En die bal naar de linkerkant te tikken. Van Dijk maakte daar de overtreding. En ik denk niet dat de VAR daar nog iets aan gaat doen. En weer een afgekeurd doelpunt van Nederland. En eerlijk gezegd, ja, bij deze, je had hem ook gewoon kunnen tellen, toch Bas?
0: Nou ja, je kan alles tellen. Maar ja. Ik merkte, zat naar de herhaling te kijken. En ik merkte dat Meerdink eigenlijk al niet echt aan het juichen was toen hij hem maakte. Klopt. Dus die heeft het van dichtbij al lang zien aankomen. Die dacht, nou, dit wordt hem niet. En als jij bij je debuut een goal kan maken, dan ben je door dolle. Dus ik denk dat de mensen die er dichtbij stonden wel tot de conclusie zijn gekomen dat het niet van ons kon. Dit lijkt mij buitenspel, scheidsrechter. De Duitsers ontsnappen via Schade aan de linkerkant van het veld. De vlag blijft naar beneden en gaat dan als Schade de bal onder controle heeft. Ja, dat blijft ook merkwaardig. Gaat die vlag dan toch nog omhoog? Dan zijn we de seconde verder. Iedereen heeft gezien dat het buitenspel is. En dan wordt er pas in een later moment gefloten. De Duitsers gaan wisselen. En de heren die erin komen zijn Führig en...
1: Ja, en Stach. Die komen erin namens de Duitsers. Dat is een speler van Leeds United. Die Stach heeft al 3 interlands op zijn naam staan. Bij de promovendus dus in Engeland. Of ja, ze zitten er inmiddels alweer 2 seizoenen in de Premier League. En ook Stuttgart, daar speelt Führig. Hij komt erin. Het zijn 2 middenvelders. Jij hebt meegeschreven zeker. Want ik zat zo druk naar de wissels te kijken die erin kwamen. Dat ik even nu niet helemaal scherp heb.
0: Maar Metja is eruit.
1: Metja is de ene.
0: Nou, we komen er zo wel even terug. We kunnen er wel weer een huiskamervraag van maken. Mooi.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Maar we puzzelen het wel. 64e minuut van de wedstrijd. Dubbele wissel dus. Ja, Bas, sinds jij in 2014 voor het laatste wedstrijd commentaar deed, is er natuurlijk wel een nieuwe regel. Ze mogen nu 5 keer wisselen, Bas. Wist je dat?
0: Ook dacht dat je nog mocht terugspelen op de keeper en dat hij hem mocht oppakken.
1: Maar dat is voor ons commentatoren wel een stuk pittiger, hoor. Kan ik je vertellen.
0: Maar sindsdien heb je ook bonus gekregen. Hè? Dus dat is allemaal gecompenseerd. 64e minuut. Nederland wil graag. Staat 1-0 achter tegen de Duitsers. Een combinatie tussen Veerman en Van de Ven zorgt ervoor dat Van de Ven door kan. Maar die wordt door Adeyemi zo op de huid gezeten dat hij er eigenlijk mee moet stoppen met de aanval. De bal gaat dan terug naar Van Hekken. Zo is Nederland nog wel altijd in balbezit. Via Summerfield terug naar Van Hekken. Het gebeurt allemaal op de Duitse helft. Veerman, kijken waar de ruimte ligt. Zelfs Gakpo kruipt nu naar binnen. Dan moet er dus wel ruimte komen voor iemand als Van de Ven. De bal nu binnen doorgespeeld naar de doorgelopen Nederlanders aan de rechterkant van het veld. Bal blijft weer hangen. Meerdink, wie kan er nu schieten? Weer blijft die bal hangen. Weer is het een Duitser die hem volgens wegtrapt. Van Hekken gaat dan van afstand schieten. Maar schiet tegen de rug van een van de Duitse verdedigers op. Het wordt wat, het is al een tijdje rommelig eigenlijk. Nederland wil heel graag, maar heeft nog niet de finesse om daar echt doorheen te snijden.
1: 2 keer waterpolo zonder bal. Dit is een goede actie richting de achterlijn. En daar komt uiteindelijk dan toch nog de goal van Meerdink, wilde ik zeggen. Maar op de een of andere manier gaat hij er niet in. En het is buitenspel. Dumfries eroverheen. Voorzet van hem. Meerdink bij de tweede paal. En die produceert een gigantische misser. Want ik moet in de herhaling kijken hoe hij het voor elkaar krijgt. Eerlijk gezegd, het is geen buitenspel. Maar gewoon naast.
0: Ja. Ja, we hebben er wel een paar zien naast gaan vanavond. Dat je denkt, hoe dan? Dit was er ook één. Want hij hoeft hem alleen maar binnen te glijden. En dat was toch echt niet de meest ingewikkelde opdracht voor een spits die toch bekend staat als talent en van wie voetballer zijn beroep is. Maar ja, die avonden zitten er ook bij. Terwijl Meerdink nu wel buitenspel staat. Net was het inderdaad geen buitenspel. Nu wel, terwijl hij de bal met het hoofd probeert mee te geven aan een van de komende middenvelders. Ja, geweldige kans voor Oranje om de score gelijk te trekken tegen de Duitsers. Maar het blijft 0-1. En de Duitsers mogen een vrije schop gaan nemen. Vanwege dus dat buitenspelgeval van zojuist. En kiezen dan via de opbouw aan de linkerkant van het veld. Waar de diepe bal komt op

0: een van de spitsen die vrij makkelijk van de bal gezet wordt. Ja, hij gaat dan ook liggen. En dan is een heel klein duwtje uitgedeeld aan Ebnu Talib. En dan krijgen de Duitsers de hoogte van de middenlijn. Ja, die hebben geen haast meer. Als dat nu al begint, wordt het nog een lange slotfase. Klein half uur nog te spelen. De Duitsers zijn nu al een beetje aan het traineren. En proberen het ritme uit het spel van Oranje te halen. Dat dus wel beter is. Dat dus wel op de poort rammelt. Maar dat dus nog niet de finesse vindt. En niet secuur genoeg is om er zo doorheen te snijden. Dat het de Duitsers echt aan het wankelen brengt.
1: Lange bal van Slotterbeck. Crosspaas naar de rechterkant. Die wordt daar rustig aangenomen door de basisdebutant. Sowieso debutant. Maar mag nog even blijven staan. Dus Trejo. Die lichte bek aan de rechterkant. Lage bal van hem richting Adeyemi. Dan gaan we weer terug naar Trejo. Trejo zoekt zijn mannetje eventjes op. Dat is Veerman in dit geval. Adeyemi. En zo zien we weer een keer 10 veldspelers van Jurgen Klopp's manschaft op de helft van Oranje. Dat was alweer even geleden. 68e minuut inmiddels. 0-1 de stand. En daar is Trejo weer aan de rechterkant. Even terugtrekken de bal van hem. Adeyemi neemt hem aan. 5 meter voor de 16 meter. Verder achteruit naar Kimmich. Kimmich met oranje schoenen onder het zwarte tricot. Geeft hem even naar links van hem. Krijgt hem weer terug. En dan de opening weer naar Trejo. Op de hoogte van de 16 meter geeft hij een lage voorzet. Wordt eruit gehaald door Van Dijk. Van Dijk schiet hem weg. Meerdink gaat er weer wild achteraan. Ja, energie smijt hij er wel in. Maar een doelpunt maken, Homar. Bal is bij Ter Stegen.
0: Die staat een meter of 10 buiten zijn strafschopgebied. Blijft zeer cool onder druk van Summerfield. Dan kan er een Duitse uitbraak komen. Is een prima paas op Ebnu Talib. Maar dat wordt doorzien door Dumfries. Die dan wel een behoorlijke tik te verwerken krijgt. En zo boos is op de dader. Dat hij daar vrij agressief verhaal komt halen. Dat is Amiri. Het zou mij niet verbazen dat hij daar een kaart voor krijgt.
1: Ja, Amiri kreeg al meteen geel. Die had de scheidsrechter al de lucht in voordat hij naar Dumfries liep om hem te sussen. Maar je bedoelt misschien Dumfries dat hij daar
0: nog
1: kaart
0: voor krijgt. Nee, ik bedoelde wel Amiri. Maar ja, je hebt gelijk hoor. Ja. Ja, je hebt wel gelijk dat Dumfries kan hem zelf ook nog krijgen op basis van zijn reactie. Nee, Amiri verdient hem zeker. Want dit is te wild en onbesuisd inkomen.
1: Dit kan ook nog wel eens rood worden.
0: Nou, ja. Hij zit bij de herhaling te kijken wat er dus gebeurt. Is dat hij heel wild en dom inglijdt op Dumfries. Ja. Hij is eigenlijk te laat bij de bal. Maar hij strekt zijn been niet. Hij trekt echt beide benen in. Maar is in volle vaart en glijdt dan Dumfries ondersteboven. Ik denk als hij zijn been nog uitstrekt is het rood. En nu komt hij er wel mee weg.
1: Ja, of als hij hem op de enkel zet. Zie je ook nog wel eens. Maar inderdaad, dit gaat geen rood zijn. Het gaat geel zijn. En ik vind het wel eerlijk dat Dumfries, ook al werd hij misschien een beetje wild, hier geen geel krijgt. Want als je dan allebei geel krijgt, dan is het toch weer, dan was die charge toch wel wat te hard voor. Om het op die manier uit te balanceren. Ik snap ook wel dat Dumfries ervan schrikt. Het is dan wel Nations League, maar je wilt toch niet nog meer blessures uitdelen. Links en rechts natuurlijk al gebeurd bij de spitsen. De eerste spitsen zijn er al af. Havertz in de eerste helft. En dat zag er niet best uit bij de spits van Arsenal en ook de spits van Sunderland. Brian Brobbey is al geblesseerd van het veld gegaan. Max Meerdink dus bij ons in de spits. En bij hen, daar speelt Ebnu Talib dus in de punt. Alhoewel ze veel wisselen voorin bij de club van Jurgen Klopp. Slotterbeck heeft hem ter hoogte van de 16 meter. Geeft hem naar zijn rechterkant. En zo gaan we toch richting de 70 minuten. Stiekem hè, doen die Duitsers het toch. Want straks komen ze in de eindfase en hoeven ze hem alleen maar over de streep te trekken. Die 0-1 voorsprong.
0: Führig wordt gezocht, die dus voor schade in het elftal van de Duitsers is gekomen. Die heeft nu veel moeite om de bal te controleren, maar slaagt er wel. En er komt een geweldige 1-2 zelfs ook nog uit. Van Hekken zit mis, glijdt langs de bal. En dan is Führig weg. Twee mensen voor het doel van de Duitsers. De bal gaat er achterlangs. En dan moet er geschoten worden door Adeyemi. Die kapt nog een tegenstander uit, komt dan half ten val. Is er een schutter? Die is er wel. En die schutter, dat is uiteindelijk Trejo. En die trapt de bal dan via een van de oranje benen. Ik denk dat dat Van Hekken was over de achterlijn. Zodat de Duitsers een hoekschop mogen gaan nemen. Dit was een gevaarlijke Duitse counter die eigenlijk begint bij een halve struikelpartij van Van Hekken. Die daar de 1-2 niet op waarde schat. Een halve sliding inzet en daarmee de problemen eigenlijk alleen maar groter maakt. Dit had ook maar zo 0-2 kunnen zijn.
1: Ja, die Trejo had al lang af moeten drukken. Die is veel te collegiaal door hem af te schuiven op Adeyemi. In zijn eerste interland, Trejo, 23 jaar, in de Johan Cruijff Arena had hij hier de 0-2 kunnen maken. Corner blijft over voor de Duitsers, wordt lang genomen. En bij de tweede paal is het Van Dijk die hem wegkopt. Afslaande bal is voor Adeyemi, maar het is ook wel de avond van de afzwaaiers. Want deze gaat, weet je hoe dat heet daar, dat gangetje?
0: Nou?
1: De wang van het stadion in.
0: Oh, mooi.
1: Zo, dat is daar die plek waar je ook wel eens een ambulance binnen ziet rijden. Waar ze de gracht in kunnen. Nou, daar gaat maar zelden een bal in. Maar het lukt Adeyemi. Nederland verdedigt slecht uit. Van Hekken heeft een hoge bal. Voor de keeper is die lastig. En dan uiteindelijk is het Van Dijk die oplost.
0: Ja.
1: Nee, Reinders.
0: Maar dit is dus wel het gevolg van onhandig balverlies van Veerman. Die daar eigenlijk wat we niet zo van hem gewend zijn, iets ongelukkigs doet en de bal zomaar inlevert. Ook dit was gevaarlijk. Dan wordt er inderdaad hens gemaakt door een van de spelers van Oranje ter hoogte van de middenlijn. Dan krijgen de Duitsers vrij schop. Nou, dat ook Verbrugge trouwens in de situatie die eigenlijk na dat moment van Veerman komt in die onhandige bal. De bal ook heel raar met één vuist wegstond waar hij hem misschien gewoon had kunnen vangen. En het probleem alleen maar groter maakt. En precies in de fase dat Oranje zegt, we waren aardig in de wedstrijd en we willen de druk erop zetten, komen er nu zoveel slordigheden in het spel van het elftal van Xavi dat de Duitsers weer wat komen. Treuweer, de rechtervleugelverdediger, doorgelopen. Van de Ven is met een geweldige sliding eerder bij de bal. Ja, sterk, groot, goede sliding. En dan speelt hij de bal ook nog via de doorgelopen Treuweer over de achterlijn, zodat het niet eens een hoekschop wordt, maar gewoon een doeltrap voor het Nederland. Treuweer schrok er een beetje van die lange gestalte van de Ven, die zich er wel een beetje bij lijkt te blesseren overigens, want hij heeft volgens mij wat pijn.
1: Ja, hij loopt in ieder geval wel verder, want de aanval is ook alweer begonnen. De doeltrap genomen en aan de linkerkant is het Reinders met naast zich nog Meerdink. Reinders in de as en hij gaat naar Meerdink aan de linkerkant. Schot van Meerdink op de paal. Hij probeert het gewoon zelf uit een moeilijke hoek. Ter Stegen had hem niet gehad, maar de bal gaat via het lijf van Ter Stegen en de paal dus over de achterlijn. En dan is het alsnog een corner aan de linkerkant. Mag Veerman er weer naartoe.
0: Hij schiet wel gewoon, hè, die Meerdink. Dat is natuurlijk wel fijn. Dat is wel een spits. En je kan, wat die jongen daar bij die Duitsers net doet, van ik leg hem maar weer terug in breed, ja, als een bek, ja, dat snap ik wel. Ja, ja. Maar dit is wel een spits, want ik kan schieten, dan schiet ik. En dan heb ik kans dat ik hem erin schiet. Nou, dat gebeurde dus bijna. Ter Stegen met een hand in de paal brachten de Duitsers redding. En Veerman met de hoekschop, 18 minuten voor tijd, met de voorsprong nog altijd van de Duitsers. Bal bij de eerste paal wordt weggekopt door de Duitsers. En dan is er een overtreding gezien door de scheidsrechter. Er zal geduwd zijn door deze of gene. Ik vermoed dat dat Virgil van Dijk is geweest. Of misschien Van Hekken. Die daar iets te veel lichamelijke contact zochten met hun tegenstander. En de Duitsers verdedigen uit.
1: Ja, en een lange bal van de Duitsers belandt op het hoofd van Van Hekken. Die daar goed uitstapt en een lage bal geeft richting Somerville. Somerville naar de achterlijn, naar Van Hekken. Die moet nu de voorzet gaan geven. Dat is een prima bal. Meerdink eronder door helaas. En vanaf de penaltystip wordt het uiteindelijk weggekopt door de Duitsers. Dan het oppakken door Gravenberg. Gravenberg, 20 meter van de goal. En dan gaat die bal naar de rechterkant. Is de snelheid eruit. Heeft Somerville de bal. Maar 10 veldspelers van Nederland wel diep op de helft nu van de Duitsers.
0: Adeyemi loopt er inmiddels bij alsof hij er geen zin meer in heeft. Gaat duels half in, laat tegenstanders lopen, verdedigt half. Dat geeft Gakpo de kans om nu te gaan. En die haalt er wel geen hoekschop uit. Nee, in een duel met Treuweer gaat die bal het laatst door Gakpo zelf geraakt over de achterlijn. En zo mogen de Duitsers een doeltrap gaan nemen via Ter Stegen. Maar ik heb even op die Adeyemi zitten letten. Die is, ja, als je de bal hebt, dan is hij geweldig. Maar als je de bal niet hebt, zoals nu, dan doet hij het toch wel in heel veel gevallen allemaal maar half. Klop laat hem voorlopig staan in de hoop op een bevlieging straks bij een van de uitbraken. Terwijl Meerdink stoort op Ter Stegen. Ter Stegen met risico de bal recht door het centrum uitverdedigd. De Duitsers via de rechterkant. Daar is Adeyemi kunnen gaan uitbreken. 10 meter over de middenlijn. Kijkt, waar is ruimte? Die is er niet. Dan moet de bal maar terug naar Kimmich.
1: Kimmich op de middenlijn. Naar zijn linkerkant. Slotterbeck. Hoge bal. Prima bal. Aangenomen door Younes Ebnoutalib. Die op de hoek van de 16 meter terug uitdraait. En hem aanspeelt in de voeten van Amiri. Verder terug. En zo is het Kimmich in balbezit. De spelverdeler voor de Duitsers. Heeft wel Meerdink vlak voor zijn neus. Moet hij even naar de rechterkant. Ta. Verder door naar buiten. Adeyemi met Van de Ven die het dicht loopt. Ja, de Duitsers zal het verder gesneden zijn. Dat het er niet per se heel erg fraai uitziet. Dat ze gewoon Nederland maar een beetje omsingelen. Ver van de eigen 16 afspelen nu. En dan een keer proberen erheen te komen. Dat lukt niet. Een bal van Veerman is aardig geprobeerd richting Reinders. Had Reinders die bal kunnen controleren. Had er gif in die aanval gezeten. Was er snelheid geweest. Was 3-3 geweest. Maar het gebeurt allemaal niet. Want Reinders kan de bal niet controleren. Dus kunnen de Duitsers weer heel rustig gaan opbouwen. Van achteruit met nog een klein kwartier te spelen. Want er staan al meer dan 75 minuten op de klok.
0: En er staat 0-1. De voorsprong voor de Duitsers. Je komt nu wel in de fase dat je gaat denken, wat is dan nu plan B van het Nederlands elftal als je wat moet forceren. En je iemand als Weghorst, die toch een vaste klant was en zijn waarde had in alle opzichten voor het Nederlands elftal, niet op de bank hebt. En natuurlijk de pech dat je Brobbey hebt zien uitvallen, waardoor je je andere spits al in het elftal hebt staan. Dus zoveel smaken zijn er niet. Dat het Nederlands elftal een vrije schop mag nemen, halverwege de Duitse helft. Veerman achter de bal. En dan maar hopen dat een moment als dit Oranje nog langs zij zou kunnen brengen. Van Dijk, Van Hekken, de luchtmacht komt weer. Daar is ook Van de Ven mee. Dat zijn er toch drie om rekening mee te houden. Veerman kan die bal natuurlijk pan klaarleggen op een van die hoofden. Alle spelers staan nu op de rand van het strafschopgebied. En lopen er nu in als de vrije schop komt. Wordt door de Duitsers weggekopt. En wordt dan aan de linkerkant van het veld door Gakpo opgevangen, wilde ik zeggen. Maar Gakpo laat die bal onder druk van een tegenstander over de zijlijn lopen. Zodat het Nederlands elftal ter hoogte van, laten we zeggen, een meter bij de cornervlag vandaan aan de linkerkant een ingooi mag komen.
1: Ja, dat mogen ze dan doen onder het toezicht oog van vijf warmlopende Nederlands elftal spelers. Die dan met de handen in de zak gaan staan. Zo jongens, laat het maar eens even zien wat jullie met die corner doen. Nou, terugspelen. En daar is absoluut geen gevaar meer. Combinatie van de Ven en Veerman. De twee Noord-Hollanders maken er geen sensatie van. Diepe bal uiteindelijk is ook weer niet goed. Laag van Veerman. Dit is niet best gedaan. Nederland die corner totaal verspeelt. En aan de linkerkant is het de invaller Vurig die er vandoor is. Goed verdedigd Nederland. Ingooi blijft wel over voor Duitsland. Zo'n beetje op de middenlijn. Althans, hij zal er iets overheen gegooid moeten worden. Maar dit zie je toch zelden, dat het nu vooruit moet. In plaats van achteruit, waar zij die bal in willen gooien. Meestal corrigeert de scheidsrechter andersom.
0: Zeker. Meerdink stoert. De Duitsers spelen de bal achterin rond. Reinders komt zich daar nu laten zien. Gakpo komt zich daar nu laten zien. Taas schrikt. Nou ja, schrikt. Staat denk ik, ik moet in ieder geval geen risico nemen. Laat ik de bal terugspelen naar Ter Stegen. Ik heb de indruk dat Taas niet zo gauw schrikt. Gaat de bal naar de zijkant. Dan moet Vurig naar de bal toe. Die is eigenlijk net te laat. Belandt de bal via een oranje hoofd over de zijlijn. Dat was het hoofd van Denzel Dumfries. En dan mogen de Duitsers halverwege hun eigen helft aan de linkerkant een ingooi gaan nemen. Nou, ja, ik zei het, komt langzaam de vraag dat je toch gaat kijken wat gaan we doen. En ik zit te kijken naar die wissels van Nederland en naar Xavi die langs de kant staat. Doet hij al wat? Is er al een idee? De Duitsers breken uit. Er komt natuurlijk meer en meer ruimte. Daar kun je op wachten. Trehu krijgt een bal die hij nog net kan binnenhouden aan de rechterkant van het veld. Maar er ligt wel een zee van ruimte nu aan die rechterkant. Hij draait naar binnen, een schaar. En dan haalt hij eigenlijk de vaart uit de tegenstoot.
1: Ja, jij schetst die zee van ruimte. En ik zag het ook wel. Maar de Duitsers die hoeven geen ruimte meer. Die willen gewoon die 13 minuten uitvoetballen. 12 nog. En dat doen ze op zich uitstekend. Kansen creëren, ja misschien, maar toch wel met de rem erop. In ieder geval met de achterdeur gesloten. Kimmich met een steekbal richting de 16 meter. Daar kan ook nog gewoon Adeyemi worden aangespeeld. Allemaal op de rand van de 16 meter. Veerman, lastig duel voor hem. Hij puntert hem weg, maar dat is nog niet voldoende. Vervolgens Gravenberg, drie man om hem heen. Eentje trapt hem onderuit, maar de scheidsrechter geeft geen vrije trap. Curieus. Aan de linkerkant is het Vurig nu. Ter hoogte van de 16 meter. Aan de linkerkant de blonde vuurtoren. Geeft hem even in de voeten achteruit. Nu naar Ta moet het spel verdelen. En nu staan ze dan toch wat hoog op het veld bij Nederland. Adeyemi dolt even met Meerdink. Wacht hem af, tikt hem dan weg. En nu wordt het een soort rondo. Dit kan wel eens pijnlijk worden.
0: Ja, de eerste, de beste diepe bal voor de Duitsers blijft dan buiten bereik van aanvallers. Die bovendien, denk ik, wel de enige die er nog bijna bij kon was Ebne Talib. Die staat buiten spel bovendien. Oranje verdedigt dan moeizaam uit. Van Hekken de bal terug naar Verbrugge. Die helemaal zijn strafschopgebied uit moet komen. Onzuivere passing. En dan de bal maar onder druk van de tegenstander de tribune inschiet. Ja, hij kan echt geweldig meevoetballen Verbrugge. Daar ligt het echt niet aan. Maar deze bal was, op zijn zachtst gezegd, onhandig. Ingooien voor de Duitsers. En de Duitsers gaan weer wisselen. En dan zien wij Gnabry. Ja, dat is toch ook wel lekker dat je die nog op de bank hebt zitten. Die in de ploeg komt. En de ander die daarin komt is Yannick Engelhardt. Dat is ook een debutant. Een speler van Freiburg. En wie zijn er dan uit? Dat is Amiri en Adeyemi. Nou, dat verbaast me niks. Want die had er al, dat zei ik al, niet zo heel veel zin meer in.
1: Nee, Amiri had oorspronkelijk überhaupt niet op het, in de basis horen te staan. Musiala raakte geblesseerd in de warming-up waarschijnlijk. Want werd op het laatste moment eruit gehaald. En zo dus nog een debuut van weer een Freiburg-speler. Freiburg inmiddels hofleverancier van het Duitse elftal dat er nog in staat. Haalde ook vorig jaar natuurlijk de Europa League finale die ze verloren van Aston Villa. 80 minuten precies gespeeld. En een ingooi aan de rechterkant. En die gaat van Trehu ver de 16 ingegooid worden. Komt op de rand van de 5 meter. Van Dijk kopt hem weg. Meerdink heeft hem dan op de hoek van de 16 meter. Zou een snelle counter kunnen lanceren. Maar tegenovergestelde gebeurt. Want overgenomen door Kimmich. Maar gelukkig krijgt Nederland daar dan de vrije trap mee. Want anders was het zomaar gevaarlijk geworden. Ja, Nederland moet ook wel met wat meer risico spelen natuurlijk. Maar de laatste minuten lijkt het meer op de 0-2 dan op de 1-1. Althans de kans daarop. En dan gaat de wave rond in het stadion bij een 0-1 achterstand tegen Duitsland. Dat vinden we niet erg, maar wel bijzonder.
0: Meerdink mag voor mij best risico nemen. Maar niet op de rand van zijn eigen strafschopgebied. En dat deed hij net wel. Want dat loopt maar net goed af, die pirouette. Dat hij even wordt vastgehouden. Want het zijn ook van die dingen dat je denkt, ja, dat kan bij AZ wel. Terwijl nu Nederland via een van de middenvelders van de bal wordt gezet. En Vurig vervolgens met grote pas het strafgebied van Nederland inloopt. Aan de linkerkant de bal voorkomt. En wordt maar ten nauwe nood door Van de Ven weggewerkt. En Van de Ven schiet de bal dan ook nog tegen een tegenstander op. En met een karambol verdwijnt die bal dan tot opluchting van iedereen buiten het bereik en vooral buiten het doel van Verbrugge. Zodat Oranje met de schrik vrij komt. Maar dit was een paniekerig moment. Eigenlijk allemaal het gevolg van een snelle tegenaanval en een goede voorzet vanaf de linkerkant. Het loopt goed af. Oranje gaat ook wisselen. Er staan er twee klaar. En dat zijn Til en...
1: Ja, en Van Bommel. Een debutant dus. Toch nog onder Xavi Hernandez. De tweede. Twee konden er een debuut maken. En ze gaan allebei ook die kansen krijgen. Meer denk omdat Brobbie geblesseerd raakte. En Van Bommel zo meteen mag er ook in komen. Eerst nog een aanval van de Duitsers. Met aan de linkerkant Engelhardt. Engelhardt speelt hem terug. En daar is het Führig. Führig achteruit. Kimmich. Kimmich naar het midden. En zo staan er nog steeds twee klaar bij Nederland. Maar gaat het spel verder met Gnabry. En die stond buiten spel. Nee, er is een jongetje het veld ingelopen. En die loopt dan richting Tijani Reinders. Die wil iets van Tijani Reinders. Op de foto, een selfie. En dan komt er nu op zijn 11e keer een steward aan. En nog eentje. En dan loopt die jongen ook nog eens te dollen met die stewards. Gaat nu echt wel naar de kant. Het is een jongetje van een jaar of 13, denk ik. En die moet daar natuurlijk helemaal niet zijn. Ik hoop niet dat het de spelers afleidt. Hij heeft zijn foto ook nog. Dan kunnen we gaan wisselen en hopelijk verder. En gaan we er verder geen woorden meer aan vuil maken.
0: Nee, nou één nog. Want ik vind het altijd moeilijk voor spelers. Want die, wat moet je doen? Reinders gaat nu trouwens naar de kant met Summerville voor die twee invallers Van Bommel en Til. Van Bommel dus met zijn debuut. Wat moet je als speler doen? Hè? Want je, ja. als je ermee op de foto gaat, zeg je, je beloont ze ook nog. En als je het niet doet en je wordt boos, dan zeggen ze, hoe kan je nou zo doen tegen een jongetje? Ik heb dat met Virgil eens meegemaakt, die uit schrik een keer bij een interview iemand wegduwde en daar heel veel kritiek over kreeg. Dat ik denk, ja, wat moet die arme jongen doen? Want die schrikt er ook van. Maar goed, het hoort niet. En die jongen die gaat in ieder geval gewoon een stadionverbod krijgen. Of je nou 13 bent of 33. Duitsers vallen aan en de voorzet vanaf de rechterkant komt bijna op het hoofd van een van de aanvallers. Nou, niet bijna, komt op het hoofd. Van Nathalie, maar die kopt de bal een meter of twee naast. Goed verdedigd overigens door een van de Nederlanders. Zodat er niet een zuivere kopstoot kon komen. Doeltrap weer voor Nederland. Dat dus met nog 7 minuten te gaan. Ik heb dat eigenlijk gezegd vanaf een minuut of 20 voor tijd. De regie een beetje kwijt is geraakt. Ja. Precies op het moment dat je dacht dat je de regie nodig had.
1: Ja, zeker. En er is dan ook zo'n finale fase, denk ik, bij de Duitsers. Die dan misschien ook nog een extra kracht kunnen aanboren. De kracht van het, die overwinning over de streep slepen. Nederland probeert het nu wel. Met Gakpo naar de rechterkant. Dumfries. Gakpo komt er overheen. Lijkt me te hard, die bal van Dumfries op Gakpo. Zet de bal wel voor. En uiteindelijk zegt de grensrechter dan toch dat die bal uit is. Daar twijfelde hij nog even over. Het is toch geen buitenspelsituatie dat je lang hoeft te wachten voordat je de vlag de lucht insteekt. Maar hij wachtte wel erg lang. Misschien dat hij dan toch nog ergens van de VAR zijn oortje kreeg. Hij is er helemaal overheen geweest. 84 minuten zo onderhand gespeeld. De Saoedische brigade is eraf bij Nederland met Summerville en Reinders. Die zitten inmiddels op de bank. En de Duitsers nemen risico in de opbouw. Nog steeds. Maar het loopt goed af voor de Duitsers met timebalbezit.
0: Gnabry met een Memphis-achtige hoofdband in het veld gekomen. Speelt nu van halverwege zijn eigen helft de bal terug op de keeper. Die opent met een lange bal op de doorgebroken, doorgelopen Treu. Doorgebroken is niet echt waar. Nederland onderschept, gaat de bal weer met een boog naar voren toe. Waar die wordt opgevangen door Tata. Op zijn 11e wel achtervolgd door Meerdink de bal terug naar Ter Stegen. Die dan heel lang wacht om de bal weer naar voren te doen. Dat slecht doet, zomaar ingeleverd bij Til. Til Gravenberg. Gravenberg vastgehouden, ja wel degelijk. En een vrij schop voor het Nederlands elftal 10 meter over de middenlijn. Een minuut of 5,5 nog officiële speeltijd. Zal wat extra tijd bijkomen. Het wordt nu tijd voor Nederland om met Van Bommel en Til als nieuwe aanvallers in het veld het slotoffensief echt te laten starten.
1: Ja, het zou nu moeten gebeuren inderdaad. Het is Veerman, 15 meter over de middenlijn aan de rechterkant. Rechterarm gaat de lucht in. En dan geeft hem aan de tweede paal. Daar gaat die bal over iedereen heen. Nee, uiteindelijk is het Kimmich die er een corner van maakt. En zo krijgt Nederland aan de linkerkant de corner. Kunnen drie Duitsers high-fiven dat ze dit goed verdedigd hebben. Maar een corner van Nederland met Veerman achter de bal en Van Dijk in de doelmond is toch ook niet echt waar je, denk ik, als Duitse ploeg per se gerust op moet wezen. Max Meerdink met een rossige baard en blond haar. Die staat dicht bij de doelman. Die moet doen wat Brobbie in de eerste helft deed. Maar dan nu graag wel binnen de regels. Veerman gebaard. Kom eens wat dichterbij. Ik ben benieuwd naar wie die dat deed. Want het gaat toch wel een lange corner worden hoor. Hernandez heeft duidelijk aangegeven dat het lange corners moeten zijn. Van Hekken kan koppen, kop naar de grond. Bal blijft hangen. Hier opnieuw een scrimmage misschien. Bal hard en hoog de lucht in. En iemand moet zijn hoofd er tegenaan zetten. Het is Van Hekken, kop naar de grond. Maar de keeper kan hem pakken. Makkelijk trouwens.
0: Ja, dit was wel weer veel duw- en trekwerk. Terwijl de Duitsers via Gnabry snel willen ontsnappen. Maar er attent wordt verdedigd door het Nederlands elftal. Nou ja, goed. Dat gaat dan ten koste van een ingooi. Dat is Til overigens, de invaller die dat heel attent doet. En natuurlijk ook de energie nog heeft. De Duitsers hebben wel veel tijd nu om die bal weer op te halen. Om de ingooi te nemen. Dat doen ze aan hun linkerkant halverwege de eigen helft. 86 minuten. Nederland 0. Duitsland 1. Goal Nemetja. En de ingooi gaat naar voren en komt dan bij Führich terecht. Die wegdraait, nog een keer wegdraait. De bal verspeelt in de drukte. Nederland levert opnieuw in. Er komt een sliding van de Duitsers om een aanval van Nederland te voorkomen. Die bal gaat met een boogje naar voren. Wordt door Van Hekken weer opgepikt. De Duitsers plooien terug. En Nederland heeft de bal ter hoogte van de middenlijn.
1: Ja, het is Veerman in de middencirkel. Veerman draait om zijn as. En die geeft een lage bal. Dat is een goede bal. Dumfries een beetje op de achterlijn. Goed verdedigd. Corner dat wel. En dan blijft de verdediger die hem zo goed had. Nathaniel Brown dan geblesseerd ligt. Het zal wel kramp wezen. Ligt nog in het veld. En hij heeft de handen aan de kuiten. Ja, Duitsland moet toch echt wel die krachten die we net benoemden aanboren. Want Nederland doet er alles aan. Dat moet je ze nageven. Om dan toch nog in de eindfase tot een slotoffensief te komen. Het is een blessuregeval dat ze best goed uitkomt, denk ik. Brown wordt opgelapt, gaat weer staan. En er is geen verzorging in het veld geweest. Dus hij mag ook weer gaan staan. Supporters die daar in de hoek aan de rechterkant van die corner zitten, gaan ook staan. En wij gaan op het puntje van onze stoel zitten voor de corner van Veerman.
0: Ja, die ook verantwoordelijk was voor die paas. Dat was een geweldige bal trouwens. Veerman zoekt naar wie, naar wie, naar wie. De bal komt bij Van Hekken. Nee, bij Van Dijk. Nee, vanaf dat schoten door Til. Ja, maar daar staan er te veel in de weg. Dat was niet Til, dat was Van Bommel. En die schiet de bal dan vervolgens via een van de Duitsers weer over de achterlijn. Zodat er een nieuwe hoekschop komt voor het Nederlands elftal dat de moed nog niet heeft opgegeven.
1: Van Bommel, Van Bommel. Dit was een kans. En als iemand er gelukkig tegenaan gelopen was, was het ook een goal geweest. Maar in de 88e minuut blijven we naar een nieuwe corner kijken van Veerman. Die wordt goed verdedigd deze keer. Twee man van de Duitsers zitten eraan voor die bij Van Dijk komt. Veerman brengt de bal opnieuw in. De afslaande bal, lastige bal om te keepen. Maar hij stompt hem wel weg ter steken. Dan Van Bommel met een nieuw schot. Oh, lekker schot. Maar Showduik nog even in de 89e minuut van ter steken. En die schiet de bal dan ook maar ver weg. Of de Duitsers doen dat. Bal over de zijlijn geschoten. En zo is deze corner in ieder geval verdedigd voor de Duitsers. Maar ze moeten even echt met alle hands aan dek tegen Nederland. Dat wel nu de spierballen rolt. En dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Klopp is intussen bezig om de vierde official te bewerken. Die zegt die vrije of die ingooi door de Nederlanders wordt 10 meter aan de verkeerde plek genomen. Het maakt allemaal niet zoveel uit, want niemand fluit ervoor. Er wordt een overtreding gemaakt door zijn Duitse elftal. Dat elftal van Klopp dus een meter of 15 over de middenlijn, waardoor Oranje een vrije schot mag nemen. En de luchtmacht zich dus opnieuw kan gaan verzamelen rondom dat strafgebied van de Duitsers, die met het oog op buitenspel niet in hun eigen 16 gaan staan, maar daar dus allemaal buiten blijven staan. Een meter of 3-4 zelfs, zodat er nu dat hele strafgebied van ter steken is leeg. Dat oogt gek, terwijl Veerman achter de bal staat, want je staat nu buitenspel. Als je te vroeg loopt, dan komt de bal richting de tweede paal. Die moet dan door Van Hekken het strafgebied in worden gekopt. Die bal blijft weer hangen, dan wordt er gekopt. Kan er iemand schieten? Nee. En dan zegt de scheidsrechter aan de overkant, de grensrechter, pardon, buitenspel. En ik vind dat wel vermoeiend, dat dat elke keer zo gaat. En ik snap de regels wel, dat je dus met z'n allen nog op het puntje van je stoel zit. En spelers op het, nou ja, in elk haarvaatje nog klaar zijn om een actie te maken, terwijl de grensrechter al weet, ja, ik ga toch vlaggen.
1: Ja, dat had je in 2014 ook nog niet natuurlijk, Bas, zonder daar elke keer naar te willen verwijzen. Dit is wel typisch zoiets wat ik als commentator ook
0: zat er nog
1: echt
0: een veter in een bal.
1: Echt ingewikkeld vind. Want je weet het niet altijd. Nou was dit, je zag gewoon heel duidelijk dat het bij het spel was voor Dumfries. Dus ja, je voelt op zich op je klompen aan dat er nog wel afgefloten gaat worden. Maar je wil die aanval toch wel meenemen wat er verder nog gebeurt. We zitten bijna echt al op 90 minuten. Zo verwatert de tijd en de kans voor Nederland om nog gelijk te maken en resultaat te halen in de eerste interland van Xavi. 3 minuten komen erbij. Dat zien we aangegeven door de vierde official. Lastig uitverdedigd door Nederland. Het maakt zichzelf daar echt onnodig lastig. Treu geeft de bal laag voor. Beetje blinde bal van de back die wel een beetje door zijn ideeën heen is tijdens zijn debuutwedstrijd. Ik denk wel dat ze hem een voldoende geven, maar echt opvallend heeft hij ook niet gespeeld. Hij mag nog een keer ingooien. Dat kan niet ver. Dat is natuurlijk wel handig. Aan de rechterkant in de buurt van de cornervlag. Hij gaat het dit keer kort doen, denk ik. Gaan ze die bal daar dan vast willen houden? Dat zou ook kunnen bij de cornervlag. Met nog 2,5 van de 3 minuten blessuretijd te gaan in deze interland tussen Nederland en Duitsland.
0: Officiële speeltijd zit er dus op. Voor ons zijn Duitse journalisten met een opengeklapte laptop de koppen al aan het maken. Nemetja trieft, Klopp jubelt, Holland wütet. De vertaling komt later. Maar het is voor ons geen goed nieuws als het zo blijft. En dat klopt, want het is 0-1. De Mecha, de enige die op het scorebord staat. Nederland met de moed en wanhoop nog een keer naar voren. Nee, balverlies. Gnabry neemt de bal aan. Draait dan de eigen helft op. En geeft hem dan mee aan. Verspeelt hem eigenlijk aan Van Bommel. Dit zou wel eens een kans kunnen zijn. Van Bommel met de voorzet. Geweldige goal! Geweldige goal! Wat een fantastisch doelpunt! Dat uiteindelijk van de voeten komt van Denzel Dumfries. Wat een waanzinnige goal! Van Ruben van Bommel die een hoofdrol speelt. Niet alleen door de bal van Gnabry af te pakken. Maar met de buitenkant van zijn rechter vanaf de linkerkant halverwege de helft. En in één keer met een boogje mee te geven achter het bereik van de verdedigers langs. En hem zo af te leveren bij de doorgelopen Dumfries. Waanzinnige goal.
2: Oh, waanzinnig. Laat hij zich zien hier bij zijn debuut. Buitenkantje rechts. En wat ook heerlijk ingeschoten van Dumfries.
0: En wij zeggen Dumfries Gakpo was het natuurlijk.
2: Het is Gakpo met zijn rechter bij de tweede paal die hem erin glijdt. En Dumfries was er snel bij te vinden om mee te juichen. Maar inderdaad is het Gakpo die het doet. En die doet het niet met een volley zoals je het soms ziet. Maar hij doet het met een volley met veel kracht. Het neigt bijna naar een scorpion kick zo in de lucht. Een scissor kick, zo noem je dit geloof ik trouwens. Ik moest heel even nadenken. Maar in ieder geval doet hij het met twee benen in de lucht. Waardoor hij extra veel kracht kan zetten. En hij werkt hem langs Ter Stegen. En zo is het 1-1 in de blessuretijd tegen de Duitsers. Ja, dat is lekker. Dat is lekker, Bas.
0: Geweldig doelpunt. Echt fantastisch met een hoofdrol voor de invaller-debutant Ruben van Bommel. En die kan die bijschrijven. Terwijl Gnabry zich nog wel eens een keer achter zijn oren zou krabben. Want die ging daar natuurlijk verschrikkelijk de mist in. En was eigenlijk schuldig. Ik zit er nog meer in voor Nederland. Dat plotseling de geest weer helemaal gevonden heeft. En terugkrijgt. Nu wordt er wel heel erg gestimuleerd, denk ik, door een van de Duitsers. Die doet alsof hij een doodschop heeft ontvangen van Cody Gakpo. Dat valt allemaal heel erg mee. Maar de Duitsers hebben nu wel besloten dat ze het mooi geweest vinden. En dat ze met 1-1 graag naar huis willen. Want hier was toch echt niet zo heel veel aan de hand.
1: Ja, er moet nog een blessurebehandeling komen.
0: En ik ben ook wel benieuwd wat die verslaggever van de Duitse krant voor ons nu van zijn kop maakt. Want die zal hij toch nog even moeten wijzigen. En dat is wel paniek, want zoveel tijd is daar niet meer voor.
1: Oh ja, als het echt om de ochtendkrant gaat, dan moet je aan de bak nu. Hetzelfde geldt overigens voor de Nederlandse collega's. Ik hoop dat ze die Duitsers niet met ons hebben mee zitten luisteren. Want dan noemen ze misschien nog de verkeerde doelpunt te maken daar. Het was toch echt Cody Gakpo die heerlijke goal maakte voor Nederland. 90 plus 2. En dat van 93 minuten in totaal. En dat in een wedstrijd tegen Duitsland. Dan verliest Nederland in ieder geval weer niet. Tegen de tegenstander waar het vaakst tegen speelt. Ook Frankrijk de afgelopen jaren vaak tegenstander. Ook daar eigenlijk altijd prima resultaten tegen. Maar die grote overwinningen die Nederland hier op onder Koeman op Duitsland wist te behalen. Die liggen dan misschien achter ons. Maar dit proeft toch een stuk beter dan een enigszins onverdiende 0-1. Deze 1-1 die Nederland er zo uit het vuur gaat slepen. Maar we zijn nog niet klaar.
0: Ja, de Nederland verdiende zeker niet om hier te verliezen. Daarvoor heeft het in fase van de wedstrijd toch is het wel de bovenliggende partij geweest. Nederland is op zoek naar Merel. Van Dijk meldt zich voorin. Wil nog een bal verlengen die van achteruit komt. Bal wordt onderschept door de Duitsers. Een ingooi voor het Nederlands elftal via Van Bommel. Die aan de linkerkant de bal even onder zijn shirtje droog maakt. Dat kan dus blijkbaar toch nog. En dan de bal ingooit naar Veerman. Die moet hem dan het strafgebied in zien te krijgen. Veerman. Er wordt gekopt. En die bal gaat maar net naast. Er staan de drie. Helemaal vrij. Maar blijkbaar geen buitenspel. Het is Til, denk ik, die bal op zijn hoofd krijgt. En hem maar net naast kopt. En zou die vlag dan inderdaad naar beneden zijn gebleven? Wat ik me afvraag. Want er stond wel heel veel ruimte. Er was wel heel veel ruimte tussen de aanvallers en de verdedigers. Maar dan had die bal er ook maar zo ingekund. Het scheelt helemaal niks. Dat zou wel Duits zijn geweest om het op deze manier dan te doen.
1: Ja, nou ja, dat was die 1-1 misschien dan ook al wel een beetje in de blessuretijd. De Duitsers waren echt nadrukkelijk bezig om het spel wat te frustreren. En misschien niet in de traditionele zin tijd te rekken. Maar wel te zorgen dat het gewoon 0-1 zou blijven. Ook al konden ze misschien hier en daar doorlopen naar 0-2. En ze krijgen daarvoor de deksel op de neus. Want Nederland heeft de 1-1 gemaakt. En hoe zeg? Van debutant Van Bommel kwam een balletje met buitenkantje rechts. En die werd door Denzel Dumfries op een heerlijke manier ingeramd. En dat uit een volley. Deze, als je de kans hebt, als je kunt, moet je even terugzien. De 1-1 van Nederland tegen Duitsland in de A-groep van de Nations League begint Ajax. Begint Nederland, dus heel erg goed tegen Duitsland. En de volgende wedstrijd hier thuis is in Eindhoven. Volgende week zondag, dan zijn we er ook weer bij voor de audiodescriptie. Om 8:45. En tussendoor is er nog een uitwedstrijd, hè?
0: Tegen Servië, zeker.
2: Tegen Servië. Bedankt voor het luisteren voor nu. Hoe vond je het, Bas?
0: Ik vond het heerlijk.
2: Wij ook.
3: Mooi. En wij ook. Dankjewel, Diederik van Zessen en Bas Tichler vanuit de Arena. Het werd dus 1-1. Zometeen alle uitslagen van de overige wedstrijden. En natuurlijk kijken we zometeen nog even terug op dit duel.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
16: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a walk! And give you a walk!
19: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
18: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
21: Smint.
22: Valt je iets op aan mij?
21: Nieuwe jas?
22: Nee.
21: Nieuwe schoenen?
22: Nee.
21: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
23: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
21: Smint. Boost yourself.
24: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen.
0: Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
26: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
27: GPR Sportradio.
28: De Sound of Sport.
27: Rob Spijker en Robert Meder.
29: Ja, we hebben een hete avond achter de rug in de Johan Cruijff Arena. Daar werd het 1-1 tussen Nederland en Duitsland. Nederland scoorde 3 keer, maar er werden er 2 afgekeurd. En in de dying seconds hadden we zelfs nog 2-1 kunnen maken. Maar ja, zoveel geluk heeft Nederland nooit. Dat hebben ze alleen in Duitsland. Er werd op veel velden gespeeld tijdens de Nations League.
30: Ja, even kijken bij Noorwegen, Denemarken. Bijvoorbeeld de uitslag 3-2. Dan vraag je je af, heeft Haaland nog gescoord? Nou, hij maakte de 2-0 en hij maakte de 3-2, de winnende. Want het is 3-2 geworden. Denemarken kwam trouwens wel goed terug van de 2-0 achterstand tot 2-2. Maar het mocht dus niet baten. Noorwegen wint met 3-2. Dan Portugal tegen Wales met Ronaldo. Speelde niet de hele wedstrijd, werd wel gewisseld overigens. Won met 1-0 door João Félix. Een goal al in de 22e minuut. Dus Portugal wint van Wales. Dan Servië tegen Griekenland. Interessant natuurlijk vanuit Nederlands perspectief. De tegenstanders ook van ons. Het werd uiteindelijk 1-2 in het voordeel dus van Griekenland. Juskovic zette nog wel Servië op 1-0. Maar vervolgens kwamen de Grieken terug via het Solis op aangeven van Pavlidis. En Doufikas die maakte de winnende uiteindelijk in de 95e minuut. Dan waren er ook nog uitslagen op een wat lager niveau, als we het zo mogen zeggen. In de B-League bijvoorbeeld won Oostenrijk met 3-1 van Israël, mede door een rode kaart voor Israël. Kosovo tegen Ierland eindigde in 1-0. En eerder vandaag al in de League D. Andorra Malta 1-2. En Liechtenstein verloor thuis met 2-0 van Litouwen.
29: Aankomende zondag is de tweede wedstrijd voor het Nederlands elftal dan uit bij Servië. Die wedstrijd is om 6:00 en kun je ook helemaal live en integraal beluisteren hier via GPR Sportradio. We hebben zo meteen nog even de hoogtepunten van vanavond.

0: GPR Sportradio op de eerste avond van Oranje tegen Duitsland. Savage Garden hoorde je met Truly, Madly, Deeply.
1: Ja, zo zit deze avond er alweer op. Het gaat sneller als je het leuk hebt. Oranje onder de nieuwe bondscoach. Het begon wat stroef, maar Oranje vocht zich terug in de wedstrijd die dankzij een goal van Gakpo uiteindelijk dus eindigde in 1-1. Mocht u wat later hebben ingeschakeld, hebben we nog even de hoogtepunten op een rijtje gezet.
2: Van Dijk kiest positie, start vanaf het midden, loopt nu naar de eerste paal, krijgt de bal op zijn hoofd, goal! Ja. Het is Virgil van Dijk na 12 minuten met de goal voor Nederland.
3: Geen doelpunt, want hij wijst naar de achterlijn, naar de doellijn. En dan is het dus een vrije trap daar ongeveer op de doellijn. Blijft het 0-0 en gaat de 14e van Virgil van Dijk en de openingsgoal van deze editie van Nederland-Duitsland. Dus niet. Kimi gaat die bal uitspelen. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat toch verder terwijl Brobbey in de middencirkel ligt. Gaat de bal naar Trajan. Rikker krijgt de kant. Lage voorzet van hem. Kans voor Duitsland en ze maken hem.
2: Geweldige paas zeg. Is dat naar Adeyemi? Adeyemi staat voor het doel. Dan komt de bal. Dat is 2-0. Oh nee, hij schiet hem over. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Die bal komt vanaf de rechterkant voor. Dat is er een uit de serie. Die hadden u en ik gemaakt. Maar ja, u en ik stonden daar niet.
4: Door de doelman weggezond, blijft eigenlijk hangen. En dan gaat hij erin. Nee! Hoe is het mogelijk dat hij er niet in gaat? Van zo dichtbij geschoten. Die bal smoort in de drukte. En dan gaat hij er alsnog in. Jawel! Maar
3: nee,
4: dan is er gefloten. Al gefloten. En geeft hem dan mee aan, verspeelt hem eigenlijk aan Van Bommel. Dit zou wel eens een kans kunnen zijn. Van Bommel met de voorzet. Geweldige goal! Geweldige goal! Wat een fantastisch doelpunt dat uiteindelijk van de voeten komt van Denzel Dumfries. Wat een waanzinnige goal van Ruben van Bommel die een hoofdrol speelt. Niet alleen door de bal van Gnabry af te pakken, maar met de buitenkant van zijn rechter vanaf de linkerkant halverwege de helft. En in één keer met een boogje mee te geven achter het bereik van de verdedigers langs. En hem zo af te leveren bij de doorgelopen Dumfries. En wij zeggen Dumfries, Gakpo was het natuurlijk.
3: Het is Gakpo met zijn rechter bij de tweede paal die hem erin glijdt. En Dumfries was er snel bij te vinden.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Doneer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Liever kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips, vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
14: Goedenavond, we gaan het vanavond onder andere hebben over voetbal. Want wat zit er morgen allemaal aan te komen? Verder gaan we het hebben over tennis, over wielrennen. En natuurlijk over Formule 1, want de grote prijs van Baku wordt dit weekend verreden. Zo direct weer erover.

allereerst goedenavond. Dit is GPR Sportradio met natuurlijk heel veel voetbal. Want we kijken alvast naar de dag van morgen. Wat gaat er allemaal plaatsvinden? En natuurlijk ook naar Formule 1. Want morgen de grote prijs van Baku. Vandaag de eerste en de tweede vrije training inmiddels geweest. Morgen op het Baku City Circuit. 6 kilometer lengte begint de actie om 22:30. Dan is namelijk de derde vrije training. Morgenmiddag om 14:00 is dan uiteindelijk de kwalificatiesessie. Het commentaar bij beide sessies trouwens. Morgen hier op de radio wordt gedaan door Olaf Mol en Max Koebold. Kun je lekker live beluisteren. Hoef je dus niks van te missen. En als je het wil volgen, dat kan je natuurlijk gewoon doen via DHB+. Daar vind je ons overal. Je kan luisteren via onze app. Je kan luisteren via de website gprsportradio.nl. Of natuurlijk als je in de Randstad zit op 97.6 FM. Hoef je dus niks van te missen. Straks gaan we het hebben over voetbal en over wielrennen. Eerst heb ik Madonna voor je en Miles Away bij GPR Sportradio.

Je favoriete sporten, dus moeten we het zeker ook over voetbal hebben. Want morgenavond om 9 uur wordt er gespeeld in de keukenkampioendivisie. Het is 1 wedstrijd om 9 uur. FC Dordrecht neemt het op tegen Almere City FC. En dan hebben we ook nog een wedstrijd voor Jong Oranje. Want die moeten het opnemen in Deventer in de Adelaarshorst tegen Jong Noorwegen. Jong Oranje speelt tegen Jong Noorwegen. We hebben het dan over de ploegen onder de 21. Het is een kwalificatie natuurlijk. Jong Nederland staat vierde met 5 punten uit 5 wedstrijden. Noorwegen. Jong Noorwegen leidt momenteel met 12 punten. Dus het wordt een pittige tegenstander. Aftrap morgenavond in Deventer om 11:30. En dan natuurlijk ook nog voetbal in de eerste speelronde van de Nations League. Er zijn 8 wedstrijden. Onder andere om 6 uur Georgië tegen Noord-Ierland. Armenië tegen Letland. Dan om 9:15 Italië tegen België. En ook om 9:15 Turkije en Frankrijk. En welke wedstrijden er nog meer zijn, dat hoor je zo direct hier. Bij GPR Sportradio. I could stay.

voetbal. Want morgenavond in die eerste speelronde zijn er totaal 8 wedstrijden. 4 heb ik er al genoemd, maar deze 4 worden ook nog gespeeld. 8:45, Hongarije tegen Oekraïne. Polen tegen Bosnië-Herzegovina. Zweden speelt tegen Roemenië. En ook om 8:45, Montenegro tegen Cyprus. Dat zijn onder andere dus wedstrijden die morgenavond gespeeld worden. Morgen overdag natuurlijk Formule 1. Hè. De 3e vrije training en de kwalificatie voor de grote prijs van Baku. Uiteraard commentaar Olaf Mol en Max Koebold. Gewoon hier te horen op de radio. En niet te vergeten, we hebben ook nog Formule 2. Want Laurens van Hoepen moet ook weer in actie komen. De nummer 10 uit het algemeen klassement. Rijdt dit weekend 3 races in Baku met de Formule 2 op het stratencircuit. Dat belooft weer spektakel te worden. 1 sprintrace en 2 hoofdraces. Dat is wat eraan zit te komen. Dus een hoop autosport ook nog dit weekend. Lekker hoor.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: GPR Sportradio.
15: The Sound of Sport.
14: Danny Elbersen.
16: Met in het komend half uur meer over het WK wegwielrennen in Montreal. We gaan ook nog kijken naar het tennissen in Londen. En we gaan het hebben over triathlon, de WK Finals in Pontevedra. Daar hoor je zo direct nog meer over.

Wij zijn GPR Sportradio en natuurlijk kijken we ook naar de WK Finals in Pontevedra, de triathlon. Want er worden namelijk wereldtitels verdeeld bij de para-atleten en de categorie onder de 23. Nou, Nederland heeft 5 deelnemers in de startlijst te staan. Tijn van Langeverhoek en Ingrid de Oude doen mee bij de para-triathlon. Annick Mars bij de vrouwen onder 23. En bij de mannen onder 23 maar liefst 2. Rick van der Knaap en Niels van Lanen die in actie moeten komen. Het begint morgenochtend om 10 uur al met de WK para-triathlon. Dan om 16:55 de vrouwen onder 23. En s'avonds om 19:55 is de beurt aan de mannen onder de 23 om in actie te komen. Ja, en morgenavond ook golf. Dat gebeurt dan in Chicago bij de Medina Country Club. Het is namelijk de tweede wedstrijddag van de President's Cup die op het programma staat. De Verenigde Staten komen in actie. Dan worden dus de matches van ronde 2 gespeeld. De eerste partij die begint om 19:55. En de laatste match vertrekt zo rond 21:00. Dat dus in Chicago. Ja, en wat gebeurt er dan nog meer? Nou, er wordt onder andere ook nog tennis gespeeld. En er wordt ook nog gewielrend morgen in Montreal. Ga ik je zo direct meer over vertellen bij GPR Sportradio.

Wij zijn GPR Sportradio. We hebben goed nieuws voor de tennisfans. Want morgen in de O2 in Londen begint namelijk de Laver Cup tussen Team Europe en Team World. Met grote tennisnamen die in het veld komen. Hoe ziet de dag er dan uit? Nou, morgen om 2:00 de dagsessie met 2 enkelspellen. Morgenavond om 8:00 is dan de avondsessie. 1 enkelspel en 1 dubbelspel wordt er dan gespeeld. Ja, en morgen overdag gebeurt er natuurlijk nog meer. Want in Montreal staan namelijk 2 wegwedstrijden op het programma. De mannen onder 23 rijden 174,2 kilometer. Er zit bijna 3500 hoogtemeters in. Nederland heeft dan Daan Dijkman, Guus van den Einde, Jurgen Zomermaand, David Haverdings en Michel Moeris in de strijd. Later komen dan ook de junior vrouwen in actie. Die moeten 80,4 kilometer afleggen met Evi Rijn, Meerte Mons, Imke Menting en Carlijn Wijma die de Nederlandse selectie vormen. Wedstrijden dus morgen 3:00. De mannen onder 23. Morgenavond om 8:00. Wegwedstrijd voor de junior vrouwen. Dat dus in Montreal. Gebeurt er dan nog meer op sportgebied? Zeker. Hoor je meer over hier bij GPR Sportradio.

0: CPR Sportradio met goed nieuws voor de volleybalfans. Dat ook nog, want in de Unipol Forum in Milaan staan morgen namelijk de halve finales van het Europees kampioenschap mannen op het programma. De vier halve finalisten zijn bekend. Slovenië heeft België uitgeschakeld en titelverdediger Polen is hun tegenstander. Morgenavond wordt die wedstrijd gespeeld om 5:00. Finland die heeft ook gesteund door gastland Italië in 5 sets uit te schakelen. En die moeten het morgenavond om 9:00 opnemen tegen Frankrijk. Dus dat zijn stevige potjes volleybal die eraan komen op het Europees kampioenschap. Ja, morgen volle dag. Vergeet niet, morgenochtend komt de nieuwe podcast Formule 1 aan tafel voor je uit. Met onder andere Olaf Mol aan tafel. En diezelfde Olaf Mol hoor je morgen tijdens de derde vrije training en tijdens de kwalificatie. Dus een toch iets wat andere programmering. Want dat gaan we natuurlijk live uitzenden. Formule 1 in Baku met Olaf Mol en natuurlijk ook Max Koebold. Maar eerst morgenochtend om 6:00 Ronald van der Geer. Ik wens je een fijne nacht.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a word! And give you a word!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: GPR.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt, weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis. En Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In 1 geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
0: GPR.